0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Krijgt allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: stinken. Het blomke op een klaar.
1: Dit is Friesland non-stop.
2: Onze Ieremoon, de beste muziek van Friesland.
1: Friesland non-stop.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant, verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
2: Omroep Friesland, alles wat er

0: Ze komen alle jaren voorbij.
1: Die heerlijke simmerhits.
0: De frequentie van de vakantie.
2: 92.2 FM.
0: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Ik vind het regie vaak, ja, soms ik wel ingesem.
2: Romke Gabe Draaier in het Simmerpetier. Oer zijn jeugd in Molkwar, het uit de kast kom en het meisje van theater.
1: Het is magie wat gebeurt. De hoop dat het onkomt, de hoop dat het meest rekken is.

yesterday. Het was gewoon een door de weekse day. Zat ik alleenig in een soort café, verdrietig achter een slapen thee. Yesterday.

Maar ze hield me voor dat het ook wel aan mezelf kon liggen yesterday.

fietsen yesterday. Toen ze voor mijn neus de deur dicht deed, klonk door de brievenbus een stem die zei: ik neem nooit geen vreemde kerels mee, want ik ben niet van yesterday.

liet ze poppen op een grote vrouw. Wat is er voor die weilein en wat vindst u op die wei? We stoel lokkig.

liet ze poppen op een grote vraat. Wat is er voor die weilijn en wat viest op die wei? We stoel lokken, zwargelees en aard. Of vierste volle strijd om die besteden van Elsedij.

echt nog willen. En lees toch als het Fries, kijk on die ben. Is toch simmerdijs op een boerderij in Spier? Of bouwst dan op Skilge een vakantiehoos van bier? We sto braaf droog uit en hem nog naar de disco bracht. Of jokst o mij die riet bewies, gigantisch kute bocht. Liet ze poppen op een grote vraat. Wat is er van die weilein en wat viest o op die wei? We sto

liet ze poppen op een grote vraag. Wat is er voor die weilijn en wat vies er op die wei? Is toch lokkig, zwaar gelees en oud. Of vies de volle strijd om die besteden van Elze

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuigen geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.

Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf

toch mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen. Dat was

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet,

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om de beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
6: Het is perfect. Super.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht.

Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten,

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: het zo gedaan.
1: Vannacht is de weer.
2: Friesland non-stop.
1: Nou dadelijk hier.
2: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Friesland. Prelude. Mai Maaike van Dijk.
4: Een hele goeie morgen allereer en van harte welkom bij Prelude op deze snein 23 augustus. Fijn dat je hem weer harkje. De oortinking komt juist van dominee Marta Kroes en zij is voorganger in de protestantse gemeente van Sarsbjerm-Pietersbjerm. Johannes Nicolai Utkalm wordt op 26 augustus 79 jaar. De broeren en zusters van de familie Tal lok wenskje hem der van het mij. Auke en Rika Sielstra uit Leuwet worden beide lok wenskje met de jiddy. Maar ze zitten in een drege tijd. Maar er is gelukkig ik hoop, saskroot Gina Cuperes van Sint Anne. Juster wienen Rink en Truike Harkema uit Warkum 50 jaar trouwd. Ruud Reitsma van Doezem lok wenskje ze der van het mij. In Wommelswut griet Postumus Duinstra lokwenske met de jiddy, troch de zusters en broren Postumus. Maaike Veldma Westerhuis wennet in de Parabeum in Sint Anne en wut de lokwenske met de jiddy van Juster troch de broren en zusters van de familie Oevering, de Jettere Boerlje. De lokwenske komen ek van Piet en Tjekke Tilma van Luttelgeest en Tjitske Tilma uit Verwet, van Simon Theo en Gea Oevering uit Roriep en van Geb en Maaike Snieder uit Haarlem. En Geb en Maaike lokwenske ek Maaike Meindersma in de schoolen in Witselweer maar de 88ste jiddy van Juster. En dat doggen we maar het lied Grijp toch de kansen door God u gegeven. Het wordt zongen door het christelijk kamper mannenkoor.

Jan Westerhof wordt de lokmeester met de 80ste jiddy van 20 augustus troch Klaas, Piet en Titi Westerhof uit Oertrup. Emmy Jonker lokmeester tjoerd Nienke Bosma-Rietstra met de jiddy van 20 augustus. En Janke Swart-Riemersma en Annie Dynam met de jiddy van Joerd. Bjense en Seeske Kobus Wiersma uit Damwaard binnen op 28 augustus 65 jaar trouwd. De lokweesken komen van de drie zussen van Seeske en het binnen Berber en Minke uit Damwaard en Anneke uit Verwet en zweger Frits uit Damwaard. Rennie Buursma van Ljouwert viert op 25 augustus de jiddy en daar wil de familie Mierema haar van het en mijn lokweeskje. En de lokweesken komen ook van Eddie en Corrie en Sjoerd en Rennie. Twee jiddies bij de familie Westra. Sjoerd uit Frenser wordt 90 jaar en zijn broer jarig uit Jesteren wordt 84. Lukke, Richt en de hele familie Westra lokwensje de beide broeren van Hette. Uit Petrus in het land jaren we het lied 418. God schenkt ons de kracht.

doet van der Zee uit Balk het lokwees gemarieerd van 16 augustus troch haar zus Margje Piersma. Auke Willem de Jong van Leeuwen had de heubrutsen en moet nou revalideren. Hij en zijn vrouw Thea worden een soort sterkte ten wenske troch de familie Miedema. Gerben Twinstra werd lokwees gemarieerd van Santje in augustus troch zijn kwanzusters Likkeltje, Joke, Pietje en Rulie die hem ek sterkte ten wenske maar de ziekenhuisopname die hem te wachten stiet. Op 28 augustus werd Hielke van der Bij uit Ingwerm 75 jaar. Zijn wiefke Lutske lokwenskent hem van hette maar een lied in prelude. Broer, zweger en omke Siets Sietsma uit Dokkum werd lokwenske maar de 84ste jerry van Joert. Troch Henk en Sita Steringa en de bijen uit Dan Woud. Moon binnen Anne en Piersje Smit Bouwme van de Gediek, 64 jaar trouwd. De bijen, bijensbijen en oerpaken en beppesezes lokwensjes ze van hette maar dit jubileum. Je vregen om het lied Uw wil geschieden, zongen troch Lucas Kramer in het programma EO Nederland Zingt.

Vrouw de Jong Koudenburg wennet in de Biening in Wommels en is daar juist de zonen 90 jaar geworden. Haar boervrouw Annie Kingma Bonema wil haar daar van het mooi lokwensje. Op 19 augustus wien Katrines en Vetje Kampstra uit Langswegen 50 jaar trouwd. De lokwensken komen van Tjitske, Imke, Anna, Appie, Hendrik en Klaasje. Juster had Ransje Lageveen van de 10e de jerry viert. Haar man Homme en de bijen lokwensken haar joed maar een lied in prelude. Margriet Mierema Reitsma uit Hogeveen werd lokwensken maar de jerry van 26 augustus door Vaitje, Evert en Matje en Johan. Dominee Johannes Bakker uit Stiens krijgt een lied als Betterskipswensk omheen, door Gosse Beetstra en Jaringina Twinstra uit mijn naam, dit hem en zijn vrouw Jetske een soort sterkte te wensje. Is het nou tijd voor korpsmuziek? En juist komt dat van de nieuwe bezoen van Britsum, zij speel je Abide With Me.

In Stiensgeer wien Joost en Atje Hiemstra op 19 augustus 50 getrouwd. Tegen lokwenske troch Klaske en Geert, Sjoerd en Vera, Neeltje en Ulbe en Grietje en Johannes. Tjitske Brobbel Elzinga uit Jesterwaarde werd lokwenske Marie-Jerry van Juster troch haar broer en zusters Elzinga met de partners. En Joost wordt Inge Streekstra uit Sittard, 65 jaar. Ze wordt een mooi en zoen nijlebensjaar te wensken troch haar man Harm Versluis. Sjoerd Hovenda van Veenwaarden viert Joost de 81ste jaar. Zijn vrouw Rennie lokwenskt haar leven man van Hette. We jaren een nijlied van Perudude. Het komt van Cici Winans en van haar wat omvregen Come, Jesus, Come.

Door de Hoekema uit Warkum wordt op 26 augustus 94 jaar. Zijn pakenstezers Sanne, Anouk en Mats bieden hem je voor een liertoon in prelude. Anneke Stoker uit Waskema wordt lokwenske marieerd door Lieneke van der Wal van Drachten en door Johannes en Martha Stoker van Waskema. In Sint-Niek vieren Reenske en Pieter Dijkstra op 27 augustus dat ze 50 jaar trouwd binnen. De lokwensken komen van Jappie en Greetje van het Jerevingen, van Jan en Sjolly van de Jouwer en ek van Bettes en Corrie van S van het Jerevingen. Internaat wordt Tine Tienstra de Groot lokwensken, maar de 26e jiddy van 25 augustus, troch binnen en jelly de Groot van Waterswaard. Dit ek Peppi Hoekstra van de Saag uit Burgum lokwensken, maar haar jiddy van de 26e. In Koudum vieren Wouter en Joke van der Molen dat ze op 24 augustus 55 jaar trouwd binnen. Ze willen een mooie rij met de familie te wensken, terug Klaaske, Marije, Klaasje en Hendrik. En op 25 augustus viert Joost van der Heijden van Snits zijn 82e jiddy. De lokwensken komen van Reinder en Ali van der Veen. Van de West-Aleta-singers jaren we nou You Raise Me Up.

Bessel en Griet Roosendaal van Den Wout. Lokwenskje Meini van der Werf van der Kooi uit Bornburgen, maar de Jiddy van Joet. Jan Meersma van Sint-Anne Lokwenske zijn zweger in mijn pavoraat uit Kalm, maar de 84ste Jiddy. En in Driesem wordt Anna Leffring Lokwenske, maar de Jiddy van 29 augustus, terug Weger en Willy en Klaas en Ellie en Griet. Trinke Paul uit Toppenhuizen viert op 25 augustus de Jiddy en wordt de Mai van Hette Lokwenske terug Gerkje en Wout Heemstra uit Burgum. In Sijsbjerm viert Afke van der Zeeloinga op 27 augustus de 90ste Jiddy. Daarbij en Jan en Petra, Henke en Sikke en Miguel en Geertje Lokwenske haar van Hette. Ida Veenstra uit Drachten wordt Lokwenske maar de Jiddy van 12 augustus. Maar broer Abel en Ina willen haar mij een lied ek bemoedigen. In Marm wordt Sietske Dijkstra Lokwenske maar de Jiddy van 19 augustus. Terug haar broer Jasper en haar zussen Geertje, Meili en Ant. Piet van der Wal van Staren wordt van Hette Lokwenske maar de 86ste Jiddy van 28 augustus. Terug zijn vrouw Doeti. Is het nou tijd voor een Johannes de Heer lied? En Joet is dat ons loflied Vrolijk Reizen.

In Gariep binnen Auke en Anne de Vries op 25 augustus 60 jaar trouwd. De lokwijnsen komen van de Freunen, Albert en Corrie, Jelle en Hieke, Piet en Ellie en Willem en Griet. En juster wie het de jerry van Jurien Breimer uit Sleert. Vrouwtje, Jan en Bert en Gerben en Petra lokwijnsje hem van hette, maar een lied in prelude. Geertje Jaarsma Terpstra uit Drachten wordt op 25 augustus 88 hier. Van hette lokmeeske troch Emmy en Jan Deelstra uit Jesterwaarde. Anders Roosendaal uit Dokkum wordt mij een lied lokmeeske, maar de jiddy van 27 augustus troch zijn zus Reinske Roosendaal. In Den Waard viert Faitje Huizinga Jilderda op 26 augustus de jiddy. En daar willen alle en Dirkje Raap van Reinse Megeest haar van hette mij lokmeeske. Tineke van Kalsbeek uit Gaast werd lokweeske maar de 60ste jiddy van 21 augustus troch haar vreun Henry van der Zee. En dat docht hij mij Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben.

0: Op 20 augustus is Geertje Jansen van der Heijden van het Jereveen 87 jaar geworden. De lokwensken en de bemoedigings komen van Willem, Pietje, Hessel, Harmen, Janke, Anna, Johannes en Anneke. Op 27 augustus viert Renny Mulder uit Drachten haar jiddie. Haar man Klaas, de Bijen en de Beppesezes lokweeske haar van hette. Betsy Hornstra-Bergsma uit Steenwijk is op 19 augustus 80 jaar geworden. Ze wordt mij een lied lokweeske troch Siert en Gritje, Anne en Detti en Setti. Een hele rege lokweeske van Jenke Cuperes van Wurm. Ze lokweenske haar kameraadske Geeske Vlieg uit Kouden, maar de jiddie op de 20ste, en Afke Hoekstra van Wurm, maar de jiddie op de 19ste. Van Jochem en Anne Hoekstra uit Wurm wiert die dag haar een trouwdag. Behalve lokweenske was ze haar mij een lied ek bemoedigje. Dan is het nou eerst tijd voor de oordenking van dominee Marta Kroes. En daarna het onvrege lied van Rob de Nijs, Alles wat ademt.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Goedemorgen, meesken. De bern bij wenne squallen, een nieuw seizoen leidt voor ons. September is altijd een drokke manne. In de sport, de muziek, het verenigingslibben en ek in tjerken. Alles begint weer, de handen uit de mouwen. En dat is ik wel noffelijk. Maar een seizoen lang op volle spanning steen, dat is net zo zoen. Het is beter om op tijd momenten van rust te zieken. Wat in de vakantie heel gewoon weer. Geniet je van het libben. Zat het libben wijze mij in de eigen van God. Tevreden. Dankbaar. Een beetje lucht, frisse asem. Rest en rondte om u te vinden wat echt van belang is in het libben. Ik denk dat Jezus doelt op dat libben. Als hij mijn namen genoot Martha een trioke jouwt. Martha, Martha. Doe makkers die vissen te drok. Er is maar één ding echt nodig. Sjoch eens naar Maria. Het is vaak uitlijn als een te plak zetten. Als docht Martha het heel dal verkeerd. Maar haar drokke rijderjen als gastvrouw. Maar waar zwaar het dan voor het eten? Het werk me dochs dien worden. Ja, waar zwaar het dat de kantine van de voetbalclub draait? Waar brengt de bern een zwemles? Waar zet koffie voor naar de tjerketjeerst? Ien moet het dwaan. Die mentaliteit hier Martha ek, zonder mis. Maar een soort inzet en passie smiet ze haar op haar rol als gastvrouw. In een grut hoes dat plak is voor elke ien. Ik denk ik net dat Jezus dat bekritiseert. Martha's hoes is een reisplak. Dat er zelfs ek geregeld komt als huisvreun. Want Jezus had die rest ek nodig. Als zijn holle en het vol rijtje van de zorg voor meesken, giet er de berg op. Alline. Maar het stille lood van de natuur. My God, dat er alles kwiet kan. Alline sa, hoort Jezus het werk van zijn roeping vol. Misschien had hij daarom benammen nooit oer Martha. Hij waardeert haar zwaarig voor elke nien, maar hoe zit het met de zwaarig voor haarzelf? De zwaarig voor haar eigen hart en ziel? Voor haar eigen lichaam en geest? Het is de valkoele van altijd aansteen. Je altijd verantwoordelijk vielen. Altijd lib je vanuit een heilig matte. Jezus gunt haar en us ek het heilig maaien. Maaien geniet je van het libben, opazem je. Waarom komen maaien bij de banen van us besteen? Bij God, bij us leeuwen, bij us libbensuitjoging. Ja, we hebben ze beide nodig. Het heilig matte. Vol vuur actief wezen vanuit uw passie, vanuit uw leeuwen. Maar ek het heilig maaien. Op azen komen. Waarom naar de banen van uw passie en leeuwen. Die twa in een zoene balans.

Johannes en Anneke van der Heide Spoelstra uit Balset, wien op 20 augustus 55 getrouwd. Ze werden ook meisgetrocht Willem Hessel, Pietje, Geertje, Harmen, Janke en Anna. Sjerp Heidsma uit Balk werd ook meisje maar de 94ste jiri van 26 augustus. Het is onvregen troch zijn oud-collega Hero Wiebinga en zijn vrouw Jantje, die het groot respect hebben voor de zorg die Sjerp om zijn vrouw jouwt. In Gietjerk is Roel Planting juist de 92 jaar geworden. De lokwijnsken komen van zijn vrouw Hester, Peter en Jeltje, Jan en Marta en de Pakenseizes. En ik, de boerlijen Johan en Lieske Salveda, hebben een visietje met lokwijnsken instuurd. Juster wie het de jedi van Geppie Nagel uit Haas. Ze is 82 jaar geworden. Ans Walstra uit Burgwet lokwijnsken het haar van Hette en de dochter ik, Griet en Paul en Sjoertje. Wie het lied Amazing Grace, zongen door Susan Boyle.

Sietse Ruud Reitsma, uit Doezem, is juster 43 jaar geworden en harket alles nein in de melkstal naar Prelude. De lokwensken komen van zijn heid M.M. Jeltje Hemster van Nijensiel is op 16 augustus 85 jaar geworden, nog altijd warber en belutsen bij een soort zaken. De lokwensken komen van Ingrid Jutte van Driels. Morgen viert Ineke Wijma uit Kalm de 59e jiddy. Annie Snijder van Twiesel lokweesket haar en weesket haar een mooie daita bij Mem en Freerk in Twiesel. Dit ek een onvraag voor die dingen. Mem, Freerk, Aten en Jantje, Klaas Aten en Jannie en Klaasien lokweesket die ek van hette. Van Ellie en Rickert jaren we het lied Je bent een parel in Gods hand.

Maaike Nelly Blom uit Heijem is juist 40 jaar geworden. Ze werd er mij van het lokwezen door Romy Laverman uit Stiens. Helene Pasma de boer uit Snits is op 19 augustus 82 jaar geworden. Van haar broeren en zusters leef je nog alwe van de tolve. En die lokwensje haar van het maar de jiddy. En de docht ik haar man Siebe die haar een zoen en fleurig naar Ierta wensket. Jarig Wester uit Koortsvertellen werd op 28 augustus 84 jaar. De lokwensken komen van de familie Reitsma uit Boetenpost, Janem, Culemborg en Verwet. Sjoertje van der Wal uit Nijemadem viert Joerte Jiddy en de wol haar vriendinnen Boukje Wijma uit Drachten en Metske en Willy van der Meer uit Haarlem haar van het en mij lokwensje. Uit EO Nederland zingt Jerwe, groot is uw trouw, o Heer.

En zou binnenwonen aankomen van deze uitsturing van Prelude. Je verzoekjes binnen welkom via de website, via de mail of via de post. Zet er bij alle verzoekjes goed bij van wat het is, van wat het komt en vergeet net je telefoonnummer erbij te zetten. Is het nou tijd voor het nijs en het waberjucht van Jurgen Oren en daarna verzels werd mooie muziek met Douwe Heringa. Om 10 uur is er weer een kerkdienst op televisie. En onder mei 30 augustus binnen dat weer hellings. Jood is dat het dienst van Peeske van dit jaar vanuit het kerk van Suisbjerm met dominee de Jong Wiersema als voorganger. De oortinking kwam jood van dominee Marta Kroes, de techniek wie in hand van Leense Valk en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je weer een mooie snijnta en graag ont nije wieken. En ont het nijs van Jochen Oren jaren we een wargelbewerking van Jezu blijbet mijn vreugde van Bach. Onvregen voor Eendse Hoekstra van het Jerevingen dit morgen 25 jaar wordt. Boukje Hoogheemstra lokwenskt hem en hoopt dat ze nog een soort jaren te jaren belibje maaien.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog, van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het daar 47 graden. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Een lekker band, trok glas op het diek bij Hilaat. Verlies voor Zwarte Bjerreveen. En het Waberjocht bij Jan Jonkman. Hier is dat zo, in Noem in Friesland.
4: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
5: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Noe Friesland.
13: My Erik Enema.
14: Alles wat te speelt. Omroep Friesland.
3: Goedemorgen, dit is de Snijnseditie van Nooi Friesland. Het is uur 23 augustus. Dadelijk het voetbal in en het waar is dat beruchten. Op Friesland is juster het stoffelijk omschot van een Lietse Finvis, een dwergfinvis, onspeeld. De Finvis wie al in 4 keer in de steert van ontbinding en de kop en de steurt zo'n brutsen. De Finst waar dieren hoe de ein van het pad van 6, ambitie in de midden van het eiland. Alhoewel zo'n Finst in Fries in Nederland net uniek is, bat het net heel erg vaak. De brandwacht van die auto is Justion Utrieden voor een melding van een autobrand op het Zuiderplein. Dat wie om je wat zien heen, Justion. Op locatie die blikken dat er koelvloeistof op de motor lekte en dat toch kamer reek uit het motorcompartiment. De binnenkeer verwoening vallen bij het incident. De brandwacht heeft de situatie in Ljouwt verder aanhandelen. Bij Hilaert het de N359 justermiddag in beide richtingen een schoft uitsletten west ter richting van het tankstation de La Glaise op het dijk. Een vrachtwagen die meerdere glaasplaten verlengd bij het viaduct. Het slag net om het glas maar een bierzem op te rommen, die moest een speciale five wine voorkomen. Verschaart de auto's hier in een lekker brand. En bij controles van coffeeshops in de gemeente Ljouwt binnen de oude dat die het tiental kilo's cannabis in beslag nomen. Ik ben er meerdere kilo's tabak en tabaksmachines mij nomen. Dan hebben ze de gemeente Ljouwt, die het voor de actie hier werken, maar de douane en de politie, waar een verskate oetreding is constateerd, zou hier in alle gevallen in een coffeeshop vissen te volle varieën. De gemeente liet weten het onderzoek in Ot en hokkermaatregels die het in de coffeeshops nemen zil. En de finalisten van het Friestalige Songfestival Lied 2026 binnen justermiddag bekendmaken. Zes artiesten strieden in november om de winst op het podium van Neushoorn in Ljouwt. De artiesten binnen Lotte en de Riepkema's, De Weg, Mosken, Heidse, Vegebart en Little Pier. Alle finalisten zullen dit hier voor het eerst uitgebracht worden op een vinylalbum. Vlindier woon Maite Veenstra Lied met Maite noemer Het Doen Ze Het In Mij. En als sport op Jereveen, dat wie de dominante ploeg juist doen, maar het wie Pek Zwolle dat uiteindelijk maar de wens naar Hoestergong. In het Abelensta stadion waar dat 2-0 voor de beziekers. Dat wie een dikke teleurstelling voor trainer Robin Veldman en Simon. En verslagjouwer Roelof de Vries hier dan naar in IJs, maar één vraag voor Veldman.
15: Hoe komt dit nou?
16: Nou, we moeten zelf een doelpunt maken, denk ik. Ik denk dat we een hele goede eerste helft spelen. Met veel doelpogingen, niet grote kansen. Ik vind dat we daarin wel meer uit onze aanvallende impulsen moeten halen. Want die zijn er gewoon veel geweest. Dan ga je ook mee in de rust. Bespreek je dat, waar dan wel kansen liggen en, hoe we dat dan gaan uitspelen. Alleen ja, dan komt Zwolle in de wedstrijd met een voorsprong natuurlijk. En redelijk snel daarna op de 0-2. Ja, toen hebben wij ook gedacht van ja, we spelen thuis. 0-2 achter. De grip verloren we een beetje. Dan kunnen we het ook maar beter goed verliezen, de grip. En dan gaan we het gewoon helemaal anders doen. Dus met twee spitsen, twee aanvallende middenvelders, twee wingers. Drie verdedigers nog op het veld en een middenvelder er kort voor. Gewoon heel veel risico genomen om de aansluitingstreffer te maken. Lanroy die dan nog een 1-op-1 met Schendelaar krijgt, denk ik. Wel wat dreiging, maar het is gewoon aanvallend gezien was het te weinig.
15: Ik voel het verschil tussen de best wel goede eerste helft en de best wel minder tweede helft, Zagrut. Had je toch een idee hoe dat kan?
16: Ja, maar dat is mijn schuld, omdat ik ervoor kies na de 0-2 om het totaal anders te doen. Dus de wedstrijd is niet meer zoals we hem voorbesproken hebben en de ruimtes die we gezien hebben. De wedstrijd wordt anders omdat je terug moet knokken in de wedstrijd. En dan kun je zeggen, we blijven rondspelen, maar we moeten een goal maken. Dus dan ga je risico's nemen, dan ga je extra aanvallers brengen en dan kan je wel zeggen, ja, we gaan hem achterin rondspelen, maar dan kunnen we geen goal maken. Dus je gaat op zoek naar een gelukje, je gaat op zoek naar een gokje, je gaat op zoek naar waar je een tweede bal misschien kan pakken. Nou, dat is niet effectief genoeg gebleken.
15: Nee, maar las je het dan vooral bij diezelfde helft of alleen nog bij diezelfde helft?
16: Nou ja, ik kan er me niet inschieten, maar ik ben wel verantwoordelijk voor die keuze om er alles aan te doen om weer terug in de wedstrijd te komen. Nou, dan komt het in rust. Nou ja, Dirk en Marcus vond ik in de opbouw heel, heel verzorgd. Alleen je moet dan een keuze maken van oké, wie haal je eraf als je een aanvaller wil brengen en je wil de middenvelder eraf halen. Dan wil je creativiteit houden, je wil loopvermogen houden, maar Dirk kan ook weer rust brengen. Dus dat zijn dingen die je eigenlijk dan heel snel moet bedenken. Want ja, we hadden in de rust niet het gevoel dat wij 0-2 achter zouden staan na een kwartier spelen, zeg maar. Dus dan moet je schakelen op de bank om die 0-2 zo snel mogelijk om te buigen. En dan, ja, dan probeer je. Dan ga je nogmaals die aanvallers brengen. Dan ga je wat directer spelen. Dan ga je ballen vanaf de zijkanten brengen. Ja, ik vind dat we dat nog wel wat beter kunnen en moeten uitspelen. Alleen, ja, je gaat wel wat opportunistischer denken dan.
15: Maar het luidt toch net alleen nog maar om de omzettingen of de orenwiezen van Spilien. Het luidt toch ook wel om slordigheden van spelers. Of, ja. Ja, misschien hebben we het jipte punt van Sjoen zelfs. Ik weet het net. Het waren de helft, hè?
16: Nee. Een dieptepunt?
15: Nou ja...
17: Er zijn er maar drie wedstrijden.
15: Nee, maar... Zo bedoel ik het net. Ik bedoel, je zocht naar die drie wedstrijden nog nauta. Je speelt je Twente best wel goed. Je Ajax, je Vlagen best wel goed. Het dieptepunt onnauta in die drie wedstrijden hebben we die twaalf helft.
16: Ja, maar dat is een kwartiertje waarin we denk ik wat te gehaast zijn om de 1-0 te scoren. Hè? Want we geven ze mee, hou de structuur, daar zit de vrije man en daar kunnen we het halen. Alleen als Zwolle dan de 0-1 maakt, ja, we willen dan heel snel 1-1 maken en we willen weer door. Dus het zit hem ook wel in het enthousiasme wat we hier hebben. Ik vond ook tot aan de 0-2 ons publiek daarin echt top. En ik snap daarna de reactie daarna. Maar tot aan daar zat er volgens mij hartstikke veel energie in het stadion. Nou, dat was een beetje te onrustig om uiteindelijk kansen te creëren. Maar ik vind ook bijvoorbeeld in de eerste helft hebben we een paar omschakelmomenten gehad. Omdat we slordig zijn. En dus ik vind niet dat dat alleen maar in die fase in de tweede helft was. Dat was in de eerste helft ook.
15: Zou dus van tevoren al van ja, ik kan best wensen dat we ik zulke wedstrijden wel eens een keer verliezen gaan. Ja, ik kan je voorstellen als er een orenmaker die krijgt. Maar dat is het. Ik wil een beetje wat het nou is. Dat is misschien van de mensen thuis, die zitten te shen. Die krijgen natuurlijk een heel verwachtingspatroon op het moment dat je voor jou op een pakje Twente en Ajax.
16: Ja, maar dat gevoel had ik in de rust ook hoor. Als we dat konden doortrekken. Alleen, ik denk, een kwartier, 20 minuten in de tweede helft is... Ik denk de eerste 10 minuten is er nog niet zoveel aan de hand. Maar dan hebben we gewoon een blokje van 10 minuten, zeg maar, waar we de twee goals tegen krijgen. En nogmaals, dan doe je een wijziging en dan wil je terugkomen in de wedstrijd. En dan is het all in.
3: Ja, trainer Robert Veldman. Dus Oerat verliezenstadion in het Abelense stadion van PEC Zwolle. 2-0 waard, dat waren beziekers. Vierde maart waar, Jan Jonkman, een goeie morgen.
18: Erik, een hele goeie morgen.
3: Op een frisse start van deze dag.
18: Zeker een frisse start. We hebben vannacht wel wat bewolking, maar het kwollen wordt redelijk al. We zitten nog steeds maar in noordwestelijke streming die van oorsprong een poollucht is kant op brengt. En dat merken we vannacht ook. Want we hebben vannacht in Egemariep 13 graden. We hebben juist nog 3 millimeter uit een 2 dikke banjen. Vannacht werd je droeg. Bakkeveen zijn 12 graden. De Pijn, ik zijn 13 graden. Die hier juist maart zou het zien. Vannacht ik 12 zien. Dan zullen we hier. Ik zijn 13 graden, ik zou het zien juster en vannacht. Mijn laagste maar 12 zien en is zijn 14 graden. Zullen we dan even naar Vlieland, hier een minimum temperatuur van zijn 16 graden. Nou, dat binnen temperaturen op het stuit ik oor al zijn 50, dat 16 graden. Ja, ik zag al zei, we zitten hier nog steeds in aanvier van wat koudere poollucht met die noordwestelijke streming. Van een morgen naar steeds komen ze op een enkele stouwer, hetzelfde in een plak waar wij zijn barren en op het oren plak waar net, want ja, dat hij altijd maar banjen. Maar vanmiddag komt de invloed van het hege drukgebied, dat komt steeds dichterbij en dan neemt de buigiet, neemt gestaag op en dan hebben jullie een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, al het de zin het betieden voor moeite om door de bewolking heen te skien. En dan lezen de temperaturen om de 18, 19 graden. Maar die 19 graden, dan moet de zinnen wel goed zijn best doen, want anders dan blijven wat om die 18 graden heen te stikken. De noordwestenwind, ja, die is van de morgen nog kalm, maar in de midden die betekent krijftig uit het noordwesten waai. Maar dat maakt het dan ik net een stuk warmer, maar het bloed van het gruste pad dan wordt droog. Jong en vannacht dan hebben we enkele opklaringen. De wind valt fut, dan hebben we een minimum temperatuur van zo'n 11-12 graden. In het eerste en het zuideersten, dat zo'n 13 tot 15 graden in het kust en in het waardgebied. En normaal de wind wat fut valt, is er vannacht ik weer wat komen op wat deze of een mistbank. En dan zullen we dat de wind al omgeert van het noordwesten naar het noordeersten.
3: Oké. Okay. Nou ja, dan morgen, Jan, een gratie erbij.
18: We doen er morgen over even een graadje bij. Want we hebben morgen hebben eerst nog wel wat komens op wat deze. Maar dat kan dan ik wat inhouden dat we dan wel weer een prachtige opkomst van de zinnen hebben. Dat is wat over de deze heen is kind. En dan is het morgen hoe duidelijk, dan is het droog. Maar een afwisseling van wolken en zinnen. En dan zitten we wat in een droegere lucht. Zo het bloed dat ik droeg. De temperatuur dan morgen. Ja, een keer en twee graadjes even heger. Zijn 20 tot 22 graden. En dan staat net een soort wind die komt uit het maat eerst waai. Ach, dan is het voor het gevoelig wel weer een stukje nofvolk. In de nacht dan klert het goed op, want de wind gaat naar het eerste taal, er komt droegere lucht is kant op. Ja, het kwalt het overal, 12 tot 13 graden meer de provincie en zijn 14 graden wat meer in het kust en in het waardgebied.
3: Nou, dat liep het erop. En de dagen daarna liep het er zeker op, want dan krijg je nog een stukje nice simmer.
18: We krijgen nog even een stukje Neusimmer, maar er is wel een maar aan verboen. Deze hebben we er net zo volle lijst van, want daar zitten we wel in een warme en droger luchtsoort. En maar een krachtige eerste wind, vol op de zinnen, wat enkele stapelwolken, ja, dan is het simmerskeer. Temperaturen 23 tot 25 graden. In de nacht ik warm als een 16 graden. Wensje is het op Neusimmer, maar dan komt er wat vochtiger luchtjeskant op. Dan is het wat, ik weet 23 tot 25 graden, is het wat brotzig en neerviel tot dan on. De zinnen er ook geregeld bij, maar wat wolken, maar in letter in de midden en in de jong, dan hebben we kans op een enkele bui. Buien, mogelijk even, kinderen ik tongen erin zetten. En in de nacht kan er dan wat mist ontstaan. En dan tongetje hebben we in de maand die het eerst dan geregeld te zinnen. En dan is het wol neer en bij brotsig. Maar als je dan 22 tot 5, 26 graden geregeld zinnen, maar in de jong weer enkele buien. En dan kinderen ik weer de tongen erin zetten. Nou ja, Sageervetjend, wij huis nog dan net van de simmer, maar de simmer had ze nog ik nog net van u, maar wel mooi een tong erbij.
17: Oké, dank u wel, Jan Jonkman. Dat is het waarbeeld dus van Friesland voor de komende dagen. Dit via de stage-editie van Nooit in Friesland. Dadelijk verder, maar mooie muziek, maar douwe.
19: Omroep Friesland. Maar douwe. Presentatie: Douwe Heringa.

0: Vida, Amalia Rodriguez en Jorge Fernando. Ik zeg toevallig van de week het filmpje wat je bij je hebt. En je zegt Jorge Fernando, hij is trouwens gitarist van Rodriguez. Die zegt hierin toch een ronde en dan zeg je, hij is jong dan. En op de televisie erbij, dan zeg je het optreden en de stem van Amalia Rodriguez. Want ze hadden dit natuurlijk nooit Thierry opnomen. Volle letter is dit bij elkaar gebracht. Maar ik voel het zo grappig, want ik hier het filmpje nog nooit zien. Goed. Een hele goede morgen en welkom. Hier bij de muziek op de snuit morgen. Rachmaninoff komt voorbij. Ik had muziek van een componist die hem, denk ik, net kennen. Een vrouw uit de 19e eeuw uit Frankrijk. Die daar een grote carrière maar gehad. Nou, en nog volle meer. Hier is eerst Le Petit Jardin. Het is op en neer uitgebracht in 2015 van Jean Ferrat.
1: Il perd un jardin par semaine. Mon petit coin là-bas, près de la Seine. Il perd chaque mois une friture. Il y gagne quoi

De film McVicker, Without Your Love. En dit wie Roger Daltrey van The Who. Klinkt heel loos, hè? Ja. We hebben een film. Dat is Licoriste. Het is een film uit 2004. Weer een groot succes in Usselon. In 1948 begint Clément Mathieu, een muziekleraar. Als in zijn eigen baan, als een opzichter in een jongensinternaat. Maar hij vindt de strenge aanpak van directeur Ranchin, dat bevalt hem totaal net. En dat is prachtig in die film te zien. En wat vooral mooi is in de film, is de muziek. Caresse sur l'océan.

Caro Mobia. Mobia, mag ik zeggen. Cecilia Bartoli en Gregory Fisher on the piano van Giordani, wie dit. Ja, ik zou het al hebben. Een componiste die hem denk ik net kennen. Ik hoor haar net. Louise Farank. Of Farank, ik weet net. Ja, ik denk Farank. Zij wie een Franse pianiste in de 19e eeuw. En een pianopedagoge. Ben in Parijs, studeerde bij Ignace Moscheles en bij Nepomuk Hummel, die je misschien wel van het trompetconcert kennen. En letter waar ze professor piano onder het Conservatoire de Paris. En dat wie natuurlijk een uitzonderlijke positie in de 19e eeuw voor een vrouw toen. Haar man, wie uitjouwerij van muziek, dus die bracht haar werkelijk onder aandacht. Dat had haar natuurlijk geholpen. Maar zij maakt prachtige composities. En ze is wat herontdekt. En een van de pianisten die haar werk helemaal teruggespit had en alles opnomen had, is de Griekse Maria Stratigou. Beheerde van de Trois Mélodies Andante Cantabile van Louise Farank. En dat werd uitvierd terug Maria Stratigou.

Ja, Trois Mélodies Andante Cantabile van Louise Farrenc. Eerder door Maria Stratikou. En ze had natuurlijk volle meerskruen. Het is echt heel, het is mooie muziek. Tot mij van Tinken om Chopin, hier en daar. Dat is natuurlijk hartstikke dezelfde tijd. Ja, Rachmaninoff, daar hebben we nou een deel uit het 12e pianoconcert. Een van de mooiste delen eigenlijk. Ik heb het Adagio Sostenuto, dus gedragen langzaam. En hij schreeuwt dat in 1900. En 1900 in je net wie in een hele moeilijke tijd is in Libben. En Valentina Lisitsa, de Oekraïense pianist, die had zich verdiept in het werk van Rachmaninoff. En echt de opnamen, want die binder van hem, heel goed beluisterde en uitzocht wat hij nou bedoeld had, mooi, deze klanken en dergelijke. Zodat het de jaren met de London Symphony Orchestra, onder leiding van Michael Frayn. Het is een prachtige stuk, het wordt een keer 10 minuten. En ik zou zeggen, geniet je ervan.

Het Adagio, zoals het in Luto heet. Het tweede concert van Rachmaninov. En je hebt een Valentina Lisitsa op de vleugel. Mooi, de London Symphony Orchestra, onder leiding van Michael Frayn. En ik weet niet of je met Juster Schoenhaven het Prinsengrachtconcert. Dat verschilt nogal eens een keer, mooi wat ze uitvieren. Maar ik vond het Juster erg mooi. Live, Uwe Antsnes, moeilijke naam, een Noorse pianist, een hele goede pianist. De fantastische cellist Solka Betta weer erbij. En uw eigen mezzosopraan, Maria Warenbergen. Dat is inderdaad aankomend talent, wil ik net zeggen. Maar ze zit al in drie opera's. Maar ze is heel jong en ze maakt het echt een gurte carrière. En een fantastisch mooie stem, echt weer. Waarom ik dit zeg is dat live oeuvre, Antsnes, is ik een grote vertolker van het werk van Rachmaninov. En Juster spiele hij een prachtig stuk ervan. Oké, ontzettend. Hier is muziek van Ryuichi Sakamoto van de film The Sheltering Sky. Erg mooie film. Spielt zich voor een groot stuk in de Sahara van Bernardo Bertolucci.

0: Sheltering Sky van Bernardo Bertolucci, de film. En de muziek is kneunt door Ryuichi Sakamoto. Hij zingt wat hoe zijn trein wordt gestolen. En dit is een opname. En die had hij maken mooi het Brussels Philharmonisch Orkest. En het stierde zelf voor. Betoverende muziek vind ik het. En ja, de film is fantastisch. Een wat oudere film, maar een aanrader. La Rose et la Mure, Antoine Elie. Onduidelijk graag.
1: Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1 race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5% naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9% naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen na zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: De garage in je omkritten? Haima, service en auto's is de voor Elsen.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
24: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Amy Winehouse, Our Day Will Come. Hele goeie morgen. Welkom bij de muziek op Dus. Night morgen nog een uur en lekkere muziek. Jemier, dadelijk Carlenken Sisters, Sisters of Mercy van Leonard Cohen. En dat wordt zongen door Ebba Vosberg. Maar eerst is hier Astrid Silberto en het Walter Wunderlich Orkest.

Ebba Vosbergen, Caroline Consista, Sisters of Mercy, wie dit? Ja, Angèle, ze heet ze eigenlijk, Angèle van Laken. 94 is ze binnen, ze komt uit Brussel. En ze waren internationaal bekend, mooie Balance ton quoi, tout oublier. Dat ze maar haar broer Romeo Elvis opnomen en Bruxelles, je t'aime. Het is Franse pop, maar de invloeden van electropop, chanson en R&B. Dus een hele mooie combinatie. De zingen van haar nieuwe nummers, A Little More, Angèle.

Was Tibounian, maar de Train Song, wie dit. Ze komt uit de folkwereld, uit de jaren 60. En haar eerste plaat, Another Diamond Day, uit de 60, dat waren nauwelijks verkocht. Maar het waren een cultklassieker in de folkwereld. En de manager van de Rolling Stones, Oldham, had haar een schofke begeleid. Maar zij had zich waarom lukt ze nu de muziekwereld. En ik lees hier dat zij in maar de eeuwwisseling is ze weer op Nijbitsie ontdekt. En is ze weer wat. Het heeft ze weer wat dingen. Ik weet eigenlijk wat. Ja, we krijgen nog muziek van Deep Forest. Dat is een groep uit de jaren 90. De groep waar vormen toch Michel Sanchez en Erik Mouquet. En zij. Mooi, bijzondere muziek. Ze besteden het meer, maar het is toch leuk om dat snel dan toch wel nog eens te draaien. Ik had een stuk Freedom Cry. En dat is. Dan jij je mijn stem van Károly Hutoyan Rostas. En dat is een Hongaarse Roma-zanger. En hij. Zijn broeken, die stem. En oudere etnografische opname. En dat verwerken ze dan in de elektronische muziek. Nou, ik hoop dat je het volgende keer. In ieder geval bijzondere muziek. Deep Forest.

La Ritournelle van Barbara Pravi. Als God het wil, Inshallah, Ismaël Lo uit de Senegal komt hij.

0: It's alright, you can close your eyes. Dat is jongens. Yeah, de Carly Simon en James Taylor. Maar dat wie in de tijd dat ze nog getrouwd wien. Misschien is dat nou wel, toch wel wat oors. Ja, meestal dan draai ik een paar stukken uit het Nederlandstalig repertoire. Ik ga nog één stuk, maar het is wel erg leuk. Ik jij het van de week weer even. Ik toch van, maar toch een keer eens even jij dit op radio. Het komt uit de voorstelling Kunst van Brigitte Kaandorp uit de jaren 90. En ze vertelt hier hoe de opera diva Callas, Maria Callas, die verstolen is in 1970 in Parijs. Op haar 48 is hier Brigitte Kaandorp.
1: Weet je wie ook helemaal niet wist hoe je gelukkig moest worden? Maria Callas. Nee, dat is echt waar. Daar heb ik laatst een biografie over gelezen. Die vrouw, die was wereldberoemd over de hele wereld. En, ja, meestal zo. Die, nou ja, goed. Die was wereldberoemd als operazangeres. En die had echt alles in handen, in principe, om gelukkig te worden. Roem, rijkdom, aanzien, alles. Maar die is eigenlijk de hele leven lang, nou ja, ik zal maar zeggen, structureel ongelukkig geweest. Ja. Ja, die wist niet hoe en al helemaal niet waarom. Die heeft het hele leven lang met haar ziel onder de arm gelopen. Het begon al toen ze klein was, weet je. Het was een jaar of 6, 7. Toen waren ze uit dat gezellige Griekenland naar New York geëmigreerd. Weet je, zij en de vader en moeder en de zus. En de zus die zag er, weet je, leuk uit. Die had een leuke jurk en die kon leuk piano spelen. Weet je, zo'n makkelijk leuk meisje wat iedereen leuk vindt, weet je. En die kleine Maria was eigenlijk het tegenovergestelde, weet je. Zo'n dik propperig mokkeltje, weet je wel. Zo'n ongelukkig vettig meisje, weet je wel. Ja, ze wist nooit precies wat ze moest zeggen. Ze was heel verlegen, ze kon niet echt. Ze was lelijk, pukkelig, weet je wel. Een grote neus, weet je. Je ziet die meisjes wel eens lopen waar niemand van houdt, weet je wel. Ja, ken je ze, weet je wel. Dat je denkt, ik ben blij dat mijn dochter niet is, weet je. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hoor. Ik kan altijd nog heel goed aflopen met die meisjes. Maar weet je wel, dat soort. Ze hobbelde zo'n beetje chocola etend achter de grote zus aan. Weet je, zo'n meisje was dat. Nou ja, en op een gegeven moment, toen was ze een jaar of 11, 12. Toen stond ze bij haar in de slaapkamer. Zo gaat het verhaal. Stond ze te zingen. Ze had wel een hele mooie stem. Ave Maria of zoiets. En toen bleven de mensen buiten op straat stilstaan. Want ze had de ramen openstaan. Buiten op straat stilstaan, zo prachtig klonk het. En toen moet zij gedacht hebben, misschien moet ik wel gaan zingen. Misschien word ik dan ooit nog wel eens gelukkig. Dus zij heeft zich min of meer wanhopig in een carrière gestort. Dus ze heeft helemaal al de vrije tijd en zakgeld gingen erin zitten. Die heeft zich helemaal het lepblazer eens gerepeteerd. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ze wist toch niks beters te doen. Toen was ze een jaar of, nou, 1920, had ze ondertussen een hele geschoolde stem. Heeft ze de boot teruggenomen naar Europa. Zo dik als ze nog was. Om de geluk te beproeven. Toen werd ze inderdaad ontdekt, zeg, in Italië. Eerst in kleine theatertjes. Maar op een gegeven moment stond ze in de Scala. In Milaan stond ze te zingen. En ze werd in het buitenland uitgenodigd. En ze ging reizen. En ze ging geld verdienen. En ze slankte helemaal af. Ze werd helemaal knap. En ze kreeg een man die van haar hield. Of tenminste, die er geldzaken regelde. Nou joh. Hou op. Nou, en op een gegeven moment reisde ze over de hele wereld. Ze kreeg overal staande ovaties, bloemenhuldes, cadeaus, alles eigenlijk. Ze had alles om in principe gelukkig te worden. Mensen hielden van haar. Die lagen nachtenlang voor de kassa. Ze droeg de mooiste jurken. Ze sliep in de mooiste hotels. Maar ze was eigenlijk nog steeds, ja, structureel ongelukkig. En toen kwamen ze op een gegeven moment ook nog die Klojo van een Onassis tegen. Weet je, die rijke Griekse scheepsmagnaat. En daar raakte helemaal hals over kop, hoofd tot de botel, ondersteboven, achterstevoren, straalstapel, verliefd op die man. Ze hield van die man van de ene dag op de andere. Dat kan gebeuren in de liefde. Ze was verloren. Ze heeft zo de carrière aan de kant geschoven, niet meer gezongen. Zij is zo met Onassis in zee gegaan, letterlijk en figuurlijk. Want die man wou alleen maar varen met beroemde vrouwen. Toen is zij een paar jaar gelukkig geweest. Maar toen kwam hij die trut van de Kennedy tegen, die Jackie. Die heb ik nooit gemogen. Die was op dat moment nog beroemder dan Callas. Omdat er man dus net overhoop was geschoten. De president, ja. Dus Onassis moest onmiddellijk die macho met Kennedy. Want die was beroemder. Callas werd zo aan de kant geschoven. Nou, die had niks meer. Die had geen man meer. Geen carrière meer. Niks. En die is een paar jaar later

een paar jaar later in Parijs in een straatje. In een appartementje ergens achter.

vergeten, eenzaam en alleen is zij doodgegaan. Kan ik horen dat zij ongelukkig is, hè? Komt zometeen een hele hoge noot.

Je hoort die teleurstelling in die stem helemaal, hè? Nou, het koor nog een keer. Nee, sorry. Je betaalt ons goed, maar wij weten dat niet. Wij denken daar nooit zo over na. We zingen een moppie, we drinken een borreltje en we gaan weer naar huis. Schamen zich ook een beetje. Nou, Maria nog eens. Wat heb ik nou aan jullie? Niks. Nou raken ze helemaal met z'n allen in de Dallas.

Respondimie van Imo Vrini, wie dit? Ja, dadelijk dan is er vanzelfs Bureau de Vries. En nevens mij is dit de laatste uitsturing van Grut Peteer. Dit keer maar Romke Gabe Draaier.

0: hij is acteur, nevens mij, en ja, toch een regisseur. Simone Kinderen alles hoe vertellen. Simone Skeffer van de Moon. Goeiemorgen, Simone.
1: Ja, goeiemorgen, Douwe. Het is net de les. Het is de INA-les.
0: Oh, INA-les. In augustus alles nog.
1: Ja. We hebben nije wieken nog. Ik een heel mooi partijen met Sandor van der Heijden. Maar dat is de oud-speler van Cambuur. Oud-voetballer. Maar Joet is in die Romke Gabe draaien. Daar vertel ik dadelijk wel wat meer over. Het eerste uur doeken we het archief erin van Bureau de Vries. We hebben het dan over Damasten tafel. Kleden, maar ik hoor een skipsramp op het Tjoekemarinachtje San Zantig en nog een mooie aflevering van Onderwijs van Sjouke Lausma. Sjouke is verstoorn, maar hij hier prachtige bijdrages. Maar Romke Gabe Draaier, acteur, regisseur, theatermakker en hier hadden we hier een grut, heel grut succes met De Orenkant. Dat is de tredde in een treienloek over uit de kast komen, over homoseksualiteit en de drege zaken daarbij. En deze, ik heb Sjoen en het weer, ja, ik krijg er weer piekenvel van als ik erom denk. Ja. Gie oer de vrouw van een man die het na 30 jaar huwelijk of na 24 jaar huwelijk haar vertelt, ik ben homoseksueel. Oh, ja. En dat is De Orenkant. Ik werd van De Orenkant, zeg maar.
0: Ja, zeg
1: maar. En hij had er al 2 oren stikken de roer maken. Maar dit was zo'n groot succes. En dat bracht collega Roelof Lausma erop van ik mat met hem praten. Ik hoor zijn eigen coming out. En hoor hoe de acceptatie van homoseksualiteit bigeliks. En ik heb hem jet. Het is echt een prachtig gesprek.
0: Mooi.
1: Dus Romke Gabe Draaier om 12 uur. En daarvoor hebben we nog het archief. Maar hard hem on, want hij zei dingen dat we alle even leren kennen.
0: Dat is mooi. Mooi om te heren. Mooi. Dankjewel, Simone. Je hebt natuurlijk een al je noffelijke snijn. Maar het is er een mooie dag van. En graag om te takken wieken. Dolf Tanemaat. Ik moest even zien. Die deed de techniek. Reden we mooi gezellig met hem praat. Maar Dolf Tanemaat, die deed de techniek. Ik wens je een noffelijke snijn. Het is een gouden ouwe. Placido Domingo en John Denver. Ontzettend.

0: gewoon thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's, is de Van Elsenie.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
17: Dadelijk is het weer tijd voor Bureau de Vries. We doeken weer in uw mooie verhalenarchief. Zijn we het verhaal van een skipsramp op de Tjoekemar op 30 januari 1878. En naar Tolven het Simmerpeteer met Romke Gabe Draaier. Dadelijk dus, Bureau de Vries.
12: voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen in.
3: En hoe was het bij het ING servicepunt?
18: Hij is onderweg.
3: Wie?
18: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
18: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hey Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Goedemorgen, welkom en fijn dat je luistert. De komende uren weer mooie reportages uit het verliezen van het bureau. Zij jaren voor een grote skipsramp in 1878 op de Tjoekemar.
22: Twee in 1878 dat de stoomboot Willem III op het wetter van de Vlusen in Zwierwaar kwam en vergie. Is de dee in een keer bered, draaien skippers keer hem net.
17: En waar hebben we het oer Damast?
23: Daar kun je naar hartelust, dat zei ik altijd tegen iedereen, je kan naar hartelust hier aan loeken, je kan het trosje, je kan er aan roeken, je mag alleen net je noos erin snuiten.
17: En weer een aflevering van Onderwijs, de rubriek dat u zo had collega Sjouke Lausma Peterkes hier met Waterik Matsinka.
24: Naaie heupen, naaie knebels, nou wat wil je nou nog meer? Ik zei wel eens je een vrouw.
25: Waar naaie heupen?
24: Ja. Ja, traai eigenlijk.
17: Ja, nou, hoe dat precies zit jij je aan? Dat en naar tolvoeren, het simmerpeteer oer kantelingen in het libben met Romke Gabe Draaier.
14: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
17: En we beginnen met muziek. A Child of the Eisenhower Year, Al Stewart.

0: Ik maak het wel even goed taalkundig. Ja. A child's view of the Eisenhower year. L. Stewart, wie dat? 30 januari 1870. Een datum die Jo misschien niet meer zaait, maar doet hij iets wie het grut nijs. Stoomboot de Willem Treijen roen on de groen in een voele stwarm. Dat wie op Hegemermar. De grootste ramp op het Frieske binnenwetter eer. 14 mensen kwamen om het libben. En dat wiels me toch dat de Willem Treijen een tige veilige boot wie. Dus zie het ommers een sterke motor in en het hier gezeil. In 2012 maken we een reportage over deze ramp. Mijnde Tseffinga, doe-directeur van het Fries Skipwit Museum. De dichtfragmenten binnen van Epidam.
1: Omstreeks 5 uur is de stoomboot Willem III, gezagvoerder C.S. Bouma te Koudum, op reis van Sneek naar Stavoren in het Vluizermeer gezonken. Van de bemanning en passagiers hebben, voor zover aanvankelijk bekend, 14 het leven verloren.
2: Het was in 1877 dat de stoomboot Willem III op het wetter van de Vluizen in Zwierwaar kwam en vergie. Is de dee in een keer bered, draaien schippers keer hem net.
1: De dag van gisteren was zeer stormachtig. De wind liep desnachts van west-zuidwest tot zuidwest en zuid-zuidwest terug, met klimmende kracht tot des namiddags 1 uur. Desmorgens om 10 uur.
3: Dit is een sticker te Leeuwarder Kranten. 1 februari 1870, dus eigenlijk de dag de nooi. En er staat een heel groot stuk in hoe de storm die het de dagen van daarvoor waait het. En als dat omrekens, dan kwam ze op orkaankracht, dus windkracht 11. Om te gaan van hoe het dat het waaide. Het apparaat die het meten moest, is die dag kapot gaan. Dus het ging alle perken te buiten. Dus dat had al ongeveer hoe het waar dat het weer.
4: En toch ging de Willem Treijen die dag voort.
3: Ja, ja, je vroeg je af van waarom hebben ze dat besluit genomen? En in alle stukken die ze leest over deze ramp en dat binnen er nogal wat, leest steeds die vraag van en waarom? Waarom waren het besluiten om voort te gaan? Waarom waren het besluiten om in Heeg ik terug te gaan? Waarom toen ze op een Hegemermar wien, hebben ze net besloten om, toen het beroerd liep en het eerste wetter al naar binnen kwam, om naar de Gasmer te gaan, om daar dan maar te overnacht zien. Dat is de vraag die in al die steken voorkomt. En toch hebben ze besloten om terug te gaan met die fatale houding. En ja, dat zal altijd een vraag blijven. Dat zit in de holle van de skipper en wat de passagiers doen kennelijk.
2: Van de omtrent 50 reizigers ging in Drieltse een tal van boord. Zo'n 30, vrouwen en vrouwen, hingen door nog geen plak met soort. Maar er kon nog al een bij, doet een jonge vreeg om mij. Eén wat verder wie de skips rieën, want de tocht was nou al dreig. Hornstra liet hem ons wel jaren. Bij hoe nacht ze hier in Heeg. Van der Wal woel ik wel strog. Want hij koerde vluzens, joh.
1: Ramp met de stoomboot Willem III. 30 januari 1877 op het Hegermeer. Door S.W. Muizelaar. Het was op bovengenoemde datum, een dinsdag, de dag der veemarkt te Sneek, dat ter bestemde tijd de stoomboot Willem III van wal zette naar de plaats van zijn bestemming, Stavoren. Lezer, God laat zich niet bespotten. En wat de mens zaait, zal hij ook maaien. Ik ga nu enige beschrijving geven van de ontzettende ramp, mede door mij bijgewoond en ondervonden.
3: Het belangrijkste ooggetuigenverslag, zou ik maar zeggen, komt van meneer Muizelaar. Die heeft daar een boekje over geschreven. Een hartverscheurend verslag.
4: Waar wie Muizelaar?
3: Muizelaar wie een van de passagiers die het drama mooi maken heeft en het equilibre heeft. Die heeft in de stijl van die tijd, en dat is natuurlijk, en daar heeft het door Achtjenszoon, dat is romantiek, dat is hartverscheurend, dat is ik. Nou ja, je hoeft net te rieden wat had een man ik leeuwig weer, ja of nee. Het is vergeven van de bijbelteksten en oerbeschouwingen van... ja, waarom binnen wij op aarde en de mens wikt, maar God beschikt. Dat soort teksten, ja, dat is muizelaar. Die schreeuwt daarover van waarom moesten wij nou zo nodig terugvaren. En die suggereert dat er in Koudum een spreker komen zou, een liberaal. En die zou spreken over het openbaar onderwijs. En er waren een aantal mensen aan boord en die woonden daar per vast bij wezen. Dus die zou eens in de skipper terugvaren.
1: Meester Kerdijk zou den 30 januari in de hervormde kerk te Koudum spreken voor het openbaar onderwijs. Dat zou dan een goede gelegenheid zijn zich eens vrolijk te maken tegenover hen die de kinderen ook vroom willen maken. Kortom, men vreesde nog meer een vroom gezelschap, een vermanend woord, dan de vreselijke orkaan en de woedende golven.
3: Het wierp een teasdie, dus dan is het merken in snits, dat is het nog steeds. Vroeger wierp je Rik Veemerk, wie een belangrijke dui voor de hele Zuidwesthoek. En daar is ik een verslag, ik zal het er even bij pakken.
4: Wat is dit voor stik?
3: Dit is ik een stik uit de Leeuwarder Kranten, maar dan van 100 jaar letter.
4: Jochentje Zoonzantig.
3: Jochentje Zoonzantig is dat uitkomen. Er stiert een van de passagiers die de ramp overleefde, was de Warnzerboer Ike de Jong. Nou, hij wier dus in snits op de merkwest. Hij wier die daar jiddy. En nou ja, je vreeg je al wie er nou op zijn jiddy naar de merk daar. Maar ja, hij wier boer. Dat wier belangrijk om op die merk te wijzen. Nou, ze wier er natuurlijk een heleboel mensen. Net alleen naar deze Ike de Jong. Maar die het in snits naar de merkwest wier. En die het weer omwoen. En men hier kennelijk ook wel vertrouwen in zijn stoomboot. Het wier betrekkelijk. Nee, natuurlijk zijn stoomboot. Het wier ijzerbouw. Het wier een stoomskip. Je wier net afhankelijk van de zielerij. Dus dat hier wel wat veiligs misschien.
2: Maar wat wie dat van gerinkel bij de achterste kajuut? Mijn geweld wie daar een kwarkzek trok het glaslijn van het ruut. In je haar je spruts het lot, oren tichten hut het god.
1: Dit had natuurlijk ten gevolge dat er een grote hoeveelheid water naar binnen sloeg. Hierdoor kreeg een der passagiers, een tamelijk bejaarde vrouw, een natte rug, wat haar natuurlijk naar een andere plaats deed omzien. Ofschoon minder bekend met de inrichting en werking van een stoomboot, zag ik toch wel dat wij een hachelijke uren tegengingen.
3: Ze kwamen die mar op en daar is het al aardig schrokken, want trol die kapotte raamkes en die zitten vrij leeg op die stoomboten.
4: Vind dat een soort van patrijspoortjes?
3: Ja, zo moest het je inderdaad voorstellen. En dat glas wie natuurlijk ik net al te sterk. Hè. We hebben nou glas in dikte, maar dat kon toen ik net al te sterk maatje. Glas eruit, water kwam er binnen.
2: En zo veer het spookskip verder. In elk ruut een kessentreun. Want de zwieren ijzeren loeken winnen maar in staren bleun. Hier de deed als je het redt, bloed een vraag, men weet het net. Het likken aardig op een vleuzen, maar de stuurman nog ontroer. En de stoker kreeg een opdracht, extra kolen op het vuur. Kuilaat wie nog een kwartier, maar het schip kwam neer saveer.
3: Nou, hartstikke beroerd natuurlijk. Het schip voerde wel terug. En ja, het kwam steeds leger te lezen, terwijl dat water aan boord, bepaald werd aangenaam. En toen kwamen ze op het feite zongen. Dat is de Gale Madame, zouden we zeggen. En daar, nou, die hadden ze een knal. En dat schip, omdat het leger looi, roemde dat feest. En nou, daar kwamen ze ik net goed uit. Hè, dus het roerbruts oud, de schroefbruts oud, en dan looi het hartstikke feest.
1: Plotseling werd men een schok gewaar. Een tweede, nog heviger stoot volgde. Het achtereind van de boot was met een der zandbanken in aanraking gekomen. Met ijzingwekkend geluid zweepte het door de storm geperste water, dat in één slag alle ruiten verbrijzelde, de dwars afdrijvende boot binnen. Het naar binnen vliegende water verjaagt de passagiers naar boven op het dek. Daar staan ze, 43 mensen, in het gezicht des doods. Vreselijk ogenblik. O, verschrikkelijke angst. Erbarmelijk gillen, handen gewring, zuchten, steunen, zwoegen. Onbeschrijfelijk toneel en wat te doen.
3: Nou, meer werd er naar binnen. Meesken naar boven, die gong natuurlijk wat in de leiter staan. Hebben de reg al hier naar de windkant daar. Doe je een hudde zuidwesterwind. En ja, dit toch gong dat skip ik wat hellen, want ze staan natuurlijk al hier op één kant. Ja. Dat wie helemaal de genadeklap, dat skip, dat gong naar de braaien. Nou, wie het er net heel diep, want ooit dan wie ik net verster om. Maar die meesten staan het al tot aan de knibbels en sommigen tot een middel in het wetter. Nou, vreselijk, jouwe vieven. Het was in januari, dus in kwarte dagen. Dus het word ik al net lang als de zinnen komen onder. Het werd zuster. Ze zijn natuurlijk als een gek de stoomfluit fluitselitten. Want ja, men moest wel weten dat er wat aan de hongen was. Ja, dat wordt net zo lang natuurlijk, want dat is een skip om de wetter. Geert het zettelijk uit, want dan komt ik wetter in het zettel. Dus stoomfluit wie al uit. Er weer nog wel een scheepsbel aan boord. Nou, die hebben ze haast de hele nacht toch wel lieren litten. Als teken van nood.
2: Maar de bange nacht voor eigen, waar oneer de skipsbel let. Mocht het zijn de wal berikken over de wegen van gebed. Misschien weer dan een kans om de deer je nog hormoons. En, o wonder, de signalen waren jet in orde geer. Maar om daar bij u te varen, mij zijn wind dat slagen neer. Koudem, jij de grif de bel, zou joeg orde geer hem del.
3: Het blijkt letter dat in orde geer, dus aan de andere kant van de mar, hezen het voyeert. Hezen zelfs ik wil een poging dient om de mar nog op te geer, want ze hier, ik wil troffen dat er wat slims aan horen weer. Maar dat is een net slagger. En ze hier bovendien het idee van, nou, het is volle dichter bekouden, dus als het ik wil je het hebben, en daar kan ze het volle makkelijker waaien, dat ze daar redden kennen. Nou, dat weer dus net het geval, helaas. Even klinen hier. Ja, nou, het is een stoomboord, maar dan moest je er net een Sinterklaasboord bij voorstellen. Dus het is eigenlijk een heel plat dek. Er zit een look in, de koers naar beneden. Dat weer vaak voor het vee in het midden. Daarachter zit een soort van koekoek. Dat is wel een lietse opbouw. Waar aan het trepje achter zit, zodat ze binnenkomen kist in. Dus er is achter een verblijf en voor. En in het midden zit de stoomzetel. En op het plak van die stoomzetel, er zit een soort van metalen kast omheen gebouwd. Nou, daar stien dus het signaalman op. Want dat weer op dat moment het heegste plak. En achterop, daar ligt een lissend roer. Daar zie je het meisje op. En met die squastien. En het is juist dat die squastien die werd houden toch een aantal touwen hier, maar dat wien ik wel kettingen. En nou, daar houden ze zich dus al vast.
2: Kwam berapen God en hemel op een grens van razernij. Oren wienen heel verdoven. Moed en krachten vloeiden weg. Als een haan al redding beer, wie het grif die van de deer. En daar wonk er al de eerste, weer Marijke Altenburg. Passagier uit Jester Wierm, die er in zijn almachtburg. Ik verdachter wie het Safier, Siebrug, 25 jaar. Rillegauw volgen ik mannen, gewoon op Jern, gewoon nog jong. Elke nier liet het gebeuren, hoed men ik de handen wrong. Het weer verschrikkelijk, keer op keer. En de deer wie nog net kleer.
3: Het is net eens zozeer dat mensen er nog verdronken binnen, maar toch die altijd vast klemmen te maten of aan de reling of aan zijn squastien. De rekken het over vermoeid, de zak is voort en de rekken het onderkoeld. En die mem en die dochter, Udieste Wierm, die binnen toch onderkoeling binnen die van skiprekken.
1: Naast de schoorsteen had I. de Jong van Warns nog een warm plaatsje gevonden, waar hij het zoontje van D.I. Hoekstra van Koudem had bij zich genomen en onder zijn jas deed verbergen. Toen Hoekstra zijn levensgeesten voelde minderen, richtte hij zich nog eens op en riep: De Jong, zorg voor mijn jongen. En terwijl de jong het knaapje aan zijn borst sloot en dekte de jas geheel over hem heen, om niet te zien hoe zijn stervende vader bezweek en overboord sloeg.
2: In een schimmerende maandtijd, maar wie het locht eens wil een vreun, zeg men lieken en kadavers op een voorplecht bijna dreun. Alve meesken vlotsken blien tussen kei en bargen in.
3: ogenblik zit er een rare wending in het verhaal. Ik zal zien dat ik het boekje er staat bij pakken. Kom.
1: Eer en dank aan allen die met verloochening van rang en stand, eer en aanzien, voordeel en gewin, kracht en goed, veil betoonden te hebben voor degenen die hulpeloos waren. Dit tegenover hen die ook bij dit ongeval betoonden cretenzen gelijk te zijn. Kwade beesten, luie buiken, slaven der zonde en begeerlijkheid. Verachting en verdubbelde schande over hen die bij zulke gelegenheid hunne beurzen trachten te vullen.
2: Voort het reddingsschip te Plakweer, hier in de oren der alwest. Roeiend zien de hege bergen, maar vasthoudend als de pest. Moetsen op, al hier in het zwart, skwampoets om een holle smart. Van het schip en uit het wetter raam ja het beste gwort. En nog wie de heb net stille van begeerig slangenbrot. Zilveren knopen, gild en goud waren van de liekenklauwd.
3: Er wordt suggereerd dat ze bestellen binnen het Romeesken die ter vlak van dat ze echt redden binnen. Daar ben die boordwest binnen. En nou ja, ik vind het een heel vreemd verhaal. Hè? Hij maakt het net heel expliciet. In letterlijke publicaties is dan ik wel suggereerd dat ze inderdaad bestellen binnen het Romeesken met zwart schilderde gezichten. Hornstra is groter, ik wil horen. Dat is een nazaat van een van de eigenaren van het skip.
1: Leeuwarden Courant, 31 januari, Jontje Zoon, zondag. Er waat altijd zijn, maar niet kreun, dat voor de rijders kamen, de rovers wienen met zwarte gezichten, om goud en sieraden te stellen en werd te verwienen. De rijden dwarsten het net iepelijk te sezen, omdat ja kel wie van de wraken.
3: Hornstra die is er ik indoekt omdat zijn vader al en ik bij Belutsen wien. En die koer die krieten, hij kwam van Bakhuizen en is af weer dat verhaal waard verteld dat gebeurt weer. En ja, uit angst van wraak is dat nooit echt dat het expliciet maken is. Dus ja, verhalen, volksverhalen, ik weet het net.
1: Ziet, daar gaat een mast omhoog. De zeilen worden in gereedheid gebracht. Ja, ja, het is zo. Onder vreugdegeluid ziet men het allengs naderen. Houd moed, mannen. Het schip der redding is nabij.
3: Ja, die heeft die meesken aan boord genomen. En nou, dichtstbijzijnde herberg. En die is die op de Gale Madame gebracht. En daar wisten we een beetje bezoek en stuurt komen.
2: Opzwelt wienen de gezichten, won herkende men het meer. Blauw als laai wienen de forten en de hoed van wettergeer. Soks herstelde hem misschien, maar wat hier het inwendig dien. Doe wie het slim om te vernemen dat men net een spier verluts als men zien verdorven vingers in een gleune koffie stuts. Maar uiteindelijk pleegt het meest de verdorving van de geest.
3: Meesken maar bevijen zijn hand en bevijen zijn eren. In Jantje Zoon zondag stierde ik een stuk in de kranten van. Er stierde een prachtige kop boven van Werm het paken van die rare eren. He, dat wie een famke die haar paken, dat afregen en die paken zijn van ja, famke, dat ken ik die nou nog net vertellen. Maar dat juist letter was. Nou, dat wie dus bij die ramp gebeurd en bevijen zijn eren, dat wie net goed kwam. Dus dat binnen een ronvelige eer werd kennelijk. Ja, dat het, kennelijk vond Paken het verhaal zo beroerd en zo slim dat hij het zien Paken is er net vertellen door.
4: De meesten die het oerlippen hebben, die een zwier traumatiseerd naar die tijd.
3: Dat denk ik wel, ja. Ja, zo nemen we dat. Ja, traumatiseerd. Ja, ik denk het wel, ja. En dan heeft natuurlijk nog, en dat zijn de meesten die het oerlippen hebben. Dan weet ik, vier je meesten die het net oerlippen hebben. De binnen op woonplakken, wie drie keer moest een begrafenis op een dag houden worden. En dan wien ze kleren. En dan jaren ze de klok lieden van het naburige plak, weet ik wat, twee begrafenissen weer. Ja, dat het erin klapt bij de meesten destijds. Dat feite zoon, hun wetse verse binnen, dat is letter, is dat verbeterde. Ja, kan verdronken is dem en de put met hem rekening. Maar toen hebben ze het nieuwe kanaal groeven. Hè, dus dat dit soort dingen net weer voorkomen zoen. Dus dat is een oude verbeteren. Men zei trouwens, en dat heb ik dan uit een handschrift van Jan van der Veer uit Eerlehuizen.
1: Overigens spookte daar op het feitenzand. Bij ruw weer hoort men daar uit het water een aanhoudend klagend geluid, zuchtend geluid, als van mensen die, zoals in een publicatie uit 1928 zegt, in benauwdheid en doodsangst verkeren. Op die plaats verging de Willem III. En het griezelige geluid is afkomstig van hen die op die plaats omkwamen en wier zielen schijnbaar nog steeds geen rust hebben gevonden.
2: Als de wind gold door de flussen, je hebt me nou nog op een ei, het zuchtje van het drinkelderen, schreeuwend uit het dieptewaai. Neer verstommerd werd de klacht van die bitter zwarte nacht.
0: Ja, dat weer een reportage van een doe nog wat jongere Klasino Hofstee. Hoe die ramp op een Hegemermar. 2012 waat het makken. Muziek van Miley Cyrus, Drive and O. Slide Away.

0: Een tafelkleed van damast. Dat komt al linnig uit de kast bij speciale gelegenheden. In de linnenkast van Museum De Jouwer lag jarenlang tafellinnen van Tine Oosterbaan. Ze weet alles van damast, van tafelkleden en van seretten. Eén keer in de moanne weer Tine dan in het museum om tekst en uitlist te gaan. Het bureau roen in maai het wat toezend zien bij haar binnen en kregen een leske textiel.
1: Ja, maar even zitten. Ik weet niet welke stoel we gaan even. Ja, oh, je museumstoel, dus ja. Nou ja, ik weet het algemeen. De kast van Beppe en van Beppe. En hier zit natuurlijk nog net een tafelbord in. Terwijl de kast van Beppe, ja, daar zie je het van
2: is
1: alles
2: het
1: in. Nee,
2: is
1: voor mij. Ja, daar zie ik mijn naam mee. Dat is natuurlijk, daar zit van alles bij. Ja, dat is natuurlijk.
3: Heb jij mij nam een stapeltje goed met al je briefjes erbij. Daar staat op hoe oud dat het ongeveer is en wat het is. En daar kun je naar hartelust, dat zeg ik altijd geen iedereen, je kan naar hartelust hier aan loeken, je kan het trosje, je kan er aan roeken, je mag alleen net je noos erin snuiten. En dan is er nog een pakketje. En als je nou naar de boetenkant zegt, deze doek en deze, dan zie je direct al een heel opvallend verschil. Dan bedoel ik natuurlijk net de kleur. Maar hier zie je dus een patroon met rechte lijnen. Heel bekend, gewone rutsie. En hier zie je een patroon met al je gebogen lijnen. He, je ziet het in die ron, je ziet het in de kleren van die man en die vrouw, je ziet het in de sjees die hier is. En dat is een van de hele kenmerkende verschillen. Dit type weefsel mag je damast nemen. Dat wordt ik vaak damast nemen, maar dat is in feite geen damast, dat wordt op een oorweefgetouw weefd en dat heet in het oud-Nederlands pellen. He? Maar het is dus een heel officieel woord voor alles wat weefd is in die majochtelijn. En als ik nog eens opnieuw beginnen moest maar verzamelen, dan kon het wel eens wijzen dat ik alleen nog maar pellen verzamelde. Want ik vind het adembenemend mooi, omdat de variatie is zo groot. Dat hou je net voor mogelijk. Komt u binnen?
4: Ik heb niks bij me, geen kaart of
3: opkorting. Nee, dat geeft niet. Gaat u zitten? U hebt geen kaart nodig hier, u valt midden in een verhaal. Een wolvenskiep en lin van de vlaaksplanten, dat groeide hier en dat hing je hier. Iets anders weer er net. Dus daar waren wij werken. Katoen, dat kwam eigenlijk in de tijd van Napoleon bij de welgestelde mensen. En op een gegeven moment werd die katoen zo goedkeep dat katoen goedkeper werd als linnen. Daarvoor wie dat was om, ken je, zei ze. Dus dan zie je tafelgoed, wat helemaal van katoen is. Nou ja, katoen werd wat futloos na een verloop van tijd. Dus wat we hadden betocht, ja, er moet wat stiesel in. Dan had het wat meer body. Toen kwam de rayon. En rayon, kunstzijde, heel soepel, makkelijk te strikken. En het weer net joor. Dus wat maken ze? Toen maken ze tafelgoed van katoen met kunstzijde. En als je dit nou, je moet, deze mensen moet nog wel even vasthouden, hè? Doe dat maar. Ja. Je moet gewoon eens even het licht erbij langs strikken letten. En in die tijd wie je het in mode om tafelgoed te maken in heel zacht green, heel zacht roos, deze kleur oker. Hè? Dus hier al die zachte tinten.
5: En heel zacht blauw.
3: Pardon?
5: Heel zacht blauw?
3: Heel zacht blauw. Ik wil alle zachte tinten veilig. Dat komt al je wel voor. Dus hier laat ik zo'n lekker bijvoorbeeld. Hè, dat is ik toen, maar dat oranje. Maar het typische is, na de oorlog, waar dit toch eigenlijk net mee maken. Dat wieder ik heel gauw weer uit. En rond jongetje zantig gongen in die prachtige grutte weverijen die zulke mooie dingen maken, gongen al je dicht, want het weer gebeurt met tafelgoed.
2: Ik vind het wel eens vaker dat mijn Bebbe die hier het goed erin lezen dat ze daar gaan, hoe ze dat aan haar.
1: Ja.
2: En dat wie een heel belangrijk plak in haar kast, in haar linnenkast. Ja. Dat vond ik, had ik heel lang eng vond, maar zat zij erover vertelde, ja, dat moest ze aan haar. Wie het eigenlijk heel gewoon was. Ja, ze hier ik zijn kast, wie nou groter zelfs, en dan zie ik zo dit houtwerk op.
1: Ja.
2: Ja. Dat jij er bij die tijd.
1: Ja.
5: Kan je keurig stutsen, hè?
3: Ja, dat is mijn hobby, hè?
1: Ja?
3: Ja, ik vind strikken heel leuk werk. Maar ja, als je een huishouding hebt en je moest een heel soort spul strikken, dan weer dat wat oors natuurlijk. Maar zo, als je dit nou zo, een soort servet. En ja, je moet er weer even zien hoe je het horen moet, dan word je het patroon zien. Je moet het voor beet pakken. Ja, als je het zien mensen winnen, dan koer dat net, maar ook ken het wel. En je zit in, dit komt waarschijnlijk uit België of uit Frankrijk, die hebben de gewoonte om een initialen in grote letters in het midden erin te zetten. Daar zit dan een mooie kroonsblom omheen. He? En als ik dus op ziek ben, of ik ren ergens zijn oor werd linnen te zien, dus wat doe ik dan? Dan denk ik, ik moet even vullen. Dan denk ik, oh ja, dit veelt al wat. Dan denk ik, nou maak eens even naar de seamkes zien. Is het maar de hongerseemen? Of is het maar de naaimachine die? Nou, hier heb je de beide voorbeelden. Ik moet even de bril opzetten.
2: Dit is maar de hongerseemen. Dit is maar de
3: die bovenste is maar de hongerseemen. Heel fijn.
2: Ja. Ja, een heel mooi tin seem.
1: Geweldig.
3: Je kent de steekjes net in je
2: Nee. Prachtig.
3: Prachtig.
2: Hè? Ja, prachtig.
3: En deze is maar de naaimachine die.
2: Ja.
3: Nou, dan heb je al een beetje een indicatie van de leeftijd van iets. Want de naaimachine, ik hoor altijd oor 58. Dat een aantal mensen, een flink aantal mensen, ik thuis een naaimachine heen. Maar als je ziet hoe dit zeer is, Safien, nou, ik doe een heel soort maar de hoor, maar dit ken ik net.
2: Oh. Geweldig inderdaad.
3: Ja, geweldig.
2: Ja, geweldig, ja.
3: Dit is een heel antiek servet. Dat is ik van het hele zachte lin. En dat het dus een. Het is njoggentje de eeuws. Die servetten. Die winnen in de 18e eeuw. En ik in de njoggentje de eeuw. Winnen die heel groot.
5: Dat is oké. Okay. Wat binnen de grote servet dan?
3: Nou, dit is
5: wat is dit? Een meter bij. Bij 50?
3: Ja, dit is een flink 20 centimeter. En dat zou wel een meter wijzen. Ja, die is ik maar gewoon zemen. En als je nou een servet in de winkel keept, nou dan is het 45 bij 45, daar houdt het maar op. Dat is de maat.
2: Ja.
3: Terwijl dus in de 18e eeuw winnen ze nog groter als deze. Die waren net uteerd. Heel goed. Het trodde midden en soms nog ik wel dit smellen. En die waren dan oer de kleinlijn. Dus die waren net hier bij intreun of zo. Nee.
5: Oh, dat toch? Ik denk, dit is een grote.
3: Want had je dan ik in de 18e en een jochtje in de eeuw, dan heb je dus ik net kleren zat wij je nou zitten. Hè? Nee, dan heb je die hele pompeuze wiede grote rokken. Ja, dan kun je nou niet zo'n servetie. Dus alles weer navenant. Hè? Maar dan. Ben ze dus rechthoekig, die servetten. Heel lang ben ze rechthoekig. En dan zie je een 100 aan. Dan binnen die weverijen, dan was ze vier kant. Dan ben ze eerst een meter bij een meter. En dan was ze 90 bij 90. En ik heb een keer een gesprek gehad met iemand die tot de 70 jaren, de man leeft trouwens nog, maar tot 90, wie hij directeur van een grote weverij in Brabant. En zei, ja, hij zei, wat dacht je? Dat was ook een kwestie van geld. Kijk, als wij een servet 5 centimeter korter maken en we vragen dan toch dezelfde prijs, dan. Nou, en toen moest ik al nu eens wc-papier tinken. Wat dan in prijs misschien gelijk blun is, maar er al bij steeds smeller blun.
2: Ik heb hier de masten gekleed, ja. Ja, dat broek ik bij hoogtijdagen, want ik ben dicht. Nou, dat ze er wat in. Dat ik het net een skin krijg, silicon. Nee, dat is,
5: Wat weet je van dat kleed? Is het oud?
2: Nee, het is net oud. Ik had het kregen, had dus met me een keer van mij kocht. Ik meende dat wij toen al een heel getrouwd waren. En toen had ik het kregen.
1: Ja.
2: En dat leidt
1: leid
2: dat in de kou. Ja, het is een cadeau.
1: Ja, ja.
2: Dat ben je heel bijzonder om dat te krijgen.
1: Ja.
2: En dat is een beetje traditioneel wel.
5: En broeken jou je dan maast een kleding
3: voor? Ik ben alleenig, dus ik heb nooit een gedekte tafel. Maar ik broek altijd, omdat ik dat leuk vind, een servet.
6: Oh, ja.
3: Ja. Ik heb een hele ergens een Leedse setting, daar eet ik gewoon altijd. En je hebt natuurlijk altijd eenlingservetten. Ik denk, ik lees een stapeltje in de kast, een stuk of fjouwer ben het ik maar. En alle weken ben ik weer bij mij, dan komt er een skeer servet. Denk ik, oh, welke over aan de beurt? Oh, die, oh, wat leuk. Dus dat doe ik gewoon omdat ik het ontzettend leuk vind. Hè? Ja.

0: Internationaal klinkend, maar gewoon van Friske Boijem, verder werf mij te geren. Deze zimmer verhelden we een peerpeteren die het Sjouke Lausma jarenlang houden had in uw rubriek Onderwijs. Met een opnameapparaatje ging hij erop uit en trof dan mensen die het op de tuin werken, een bochtje omgingen met de hoen, een eindje te fietsen winnen of wat dan ik maar. En dan volgde een peteer dat hoort van alles en nog wat geen koe. Onderwijs, met Sjouke Lausma.
1: Sjouke Lausma is onderwijs.
2: Ik doe hem aan.
3: Hoe doe je hem aan?
2: Ja.
3: Nou, dat is dan jammer.
2: Dat ik dat ding aanzet?
3: Nou, dan jaren zus. Als je het uitzenden.
2: Ja.
3: Nou. Maar we liggen net. Tja.
2: Maar nou. Je kon je weer net inhalen. Je moest weer even naar die tuin.
3: Ja, ik moest weer even naar de tuin. En de dochter die was gauw al en had jouw bloe rustig. Ja, dat bloek ik. Rustige natuur.
2: Ze zitten wat doe je in?
3: Nou, dat weet ik niet. Dat kan wel hebben.
2: Maar dit is jouw lust in je leven?
3: Ja.
2: Hier op ja. De tuin in Balk?
3: Ja. En ik zou je vertellen, van de maaitijd doe ik hier op de tuin. En wij hebben dan een leuk buurtje. Wij hebben wel eens een feestje.
2: Dat werd kent.
3: Ja, dat werd ik naar Sjetten. Maar in ieder geval hebben wij een buurman daarbij en die kan aardig schilderen. En de weekend ermee zijn wij zo.
2: Schilderijen of huizen?
3: Schilderijen. Van alles wat. En daar zijn we de medisch heen. Hij hier een expositie in het gemeentehuis en bij de bibliotheek. En dan zullen we dan met de buurt hennen en dan zullen hij ons daar uitleggen hoe je aan. Maar de weekend meis, ik dacht, nou wil ik wel eens dat Burman meis op een foto zetten en daar is een schilderij van maken. Expositie, hij doet tekst en uitleg, hij zei, like de meis op bed. En dan zei ik, zie mijn vrouw, ik wil Burman Roel wel eens schilderen. Ik zei, nou maar jong, mijn vrouw vreeg je wat ik zei het toen ik om 11:30 thuis kwam.
2: Ja, dit lijkt wel paranormaal.
3: Dat bedoel ik. In ieder geval, die man die had je 2 dagen later kwam die bij me op het tuin. Hij had daar een foto van me maken. Met mijn kroorden en mijn schep en mijn schoffel en een kistje. Met wat erin. En dat heb ik laatst gekregen. En dat weer zo'n schilderij. 60 bij 50 of 60 bij 40. Ja, machtig.
2: En waar hing dat nou?
3: Boven de bank.
2: Je zit er wel zelf, maar daar rij je nog daar dan?
3: Nee. Nee, ja. Nee, ik had zicht erop. En de eerste paar dagen als Joster er weer en dan krijg je de trenden zien eigen.
2: Ja?
3: Ja. Eerlijk is eerlijk. Toen ik het kreeg, ik zou je vertellen, ik ben een jongens direct naar die mensen gegaan. Ik zei, god, Burman, wat ga je dat machtig doen. Dat zo.
2: Maar dat liep het dus mooi, maar die markante kapper bovenop.
3: Precies. Net vol hier, weinig verstaan.
2: Ja. Maar kun je dit al in wat doen?
3: Ik kan het nog doen, maar ik verneem iedere keer dat ik minder wil. Zo is het wel. Maar ik zei, zolang dat ik kan, wil ik dit volhouden. En dan heet het een hobby.
2: Was hij je net volle?
3: Nee, nee. Nee, was ik weinig hobby's. Nou, maar je met je energie kwijt. Zij is het.
2: Maar je wil net naar de soos of naar de biljetterij?
3: Ja, hek. Ik ging altijd de biljetten, maar ik vertrouwde het net terug meer, want die vliegen die zijn net alle gelijke vlak. En dan ron ik maar die stok. Zal ik me zeggen, en dan heb ik al een keer wat hand dat ik nou even een rare gieselmandje. Huh? En dan heb ik daar een paar dagen last van dat ik ben er voorlopig maar mee ophoud.
2: Het evenwicht is net meer 100%?
3: Nou, het evenwicht geert, maar ik ben om de muster iedere keer om te denken, iedere stap die sneemst. En dat verjeerst wel eens.
2: Je hebt wat met de voeten of
3: ja, zo? Ik heb wat een klap voet. Huh? En het is maar die laatste operatie dat komt. Ja, vet me. Dat ben minder dingen.
2: Je hebt vaak op een snijtafel land?
3: Ik heb vaak nog op een snijtafel land. Vaak nog.
2: Nou, vertel eens, wat is er al gebeurd?
3: Nije heupen.

0: Eierknebels. Nou, wat wou je nou nog meer? Ik zei wel eens je een vrouw.
1: Waar naar je heup?
0: Ja, ja, traaien eigenlijk.
1: Waar zit die treden dan?
0: Nou, die treden, de twaalf. Hoi! De twaalf heeft er toen uitgegaan en dan heeft hij een voor in plaat komen. Zo?
1: Dat kan.
0: Dat kan. Nou? Ja. Dat weet, Lausma.
1: Ja, we zijn uitluld.
0: We zijn uitluld, net? Je hebt een hele soort op de baan, dacht ik. En dan ben ik benieuwd wanneer het uitzond wordt.
1: Maar hij wil een tijd om je naar de lustering, want dan mij we naar het uit.
0: At, nee, maar als ik weet wanneer het uitzond wordt, dan bloek dus.
1: Dan ga je onder dat mooie portret zitten?
0: Ja, dan ga ik onder dat mooie portret zitten en dan denk ik, nou ben ik benieuwd wat Lausma eruit knipt heeft. Ja.
2: Ja, wat koel hij dat toch goed. Sjauke Lausma, die peterkes van onderwijs. We draaien muziek van Anita Meijer. Ik denk uit de 80-90. Blame it on love.

0: Anita Meijer, ik zei 84, 90, 84 om precies te wijzen. Dadelijks, na het tolvoeren werd een mooi simmerpeteer. Roelof Lausma hier een peteer met theatermakker Romke Gabe Draaier. Hij maakte een treienlook hoe u te kast komen. Zelfs dierde dat pas op zijn zoon 20ste. Maar hij wist het al volle langer.
1: Ja, ik weet het eigenlijk al sinds mijn tiende, denk ik. Ja, echt al heel lang. En toen heb ik bij de prutsers verteld, dus ik een brief schreef aan Alex Dana bij de prutsers. Op het grote toneel van de lawaai speelden we de vaststelling. Gewoon met vaststelling speel je net om. Uiteindelijk daar een brief van lezen en op het grote toneel van de lawaai uit de kast gekomen bij hun.
0: Dadelijk dus Romke Gabe Draaier in het simmerpeteer.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
12: Voor een nieuwe Opel, Heimer. Service en auto's. Is er voor Elsen hier?
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit.
16: Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Omroep Friesland Maait Nijs. Sport op Jereveen verleer Justerion teloorstellend van PEC Zwolle. In het Abelensa Stadion lieten de besiekers een 2-0 oerwinning noteren. Beide goals voelen in de tweede helft. In de eerste helft werd Jereveen dominant, spelen vol, maar slagen er net in om te scoren. Na het skof nam PEC Zwolle het initiatief oer. In de 50ste minuut maken viergever de eerbringstreffer. 10 minuten later werd het 2-0, terug een goal van Kostons. Een tweede doelpunt van PEC werd aangekeurd vanwege boetenspul. De politie van Eerst Friesland is voor de moment uitrieden vanwege een ongeluk op de A-Zoon. Op de hoogte van Frieske Pjellen wien de verschillende onderdelen op de oren rietbaan beduiden door een ongeluk. Eén keer op de plak van het ongeluk heeft de politie de sneldijk uitzetten en de obstakels voorthellen. De dijk is daarna weer vrij doen. Wat hem de correcte uitspelen heeft de politie geen details bekendmaken. Op Vlieland is juster het stoffelijk omschot van een Lietse finfisk, een dwergfinfis, onspeeld. De finfisk wie al in 4 keer in de steert van ontbieding en kop en steurt ontbrutsen. De finst waar dien onder een van het pad van 6, zo'n beetje in de midden van Vlieland. Alhoewel het zo'n finst in Nederland net uniek is, bat het net zo vaak. Bij controles van coffeeshops in de gemeente Ljouwert binnen ouderen die het tientallen kilo's cannabis in beslag nomen. Ik ben er meerdere kilo's tabak en tabakmachines mee nomen. Nevens de gemeente Ljouwert, die het voor de actie geerwerken, maar de douane en de politie, waren verschillende oortredings constateren. Zij hier in alle gevallen in coffeeshopjes en te volle varieën. De gemeente liet weten het onderzoek in Ot en hokker maatregels zien die coffeeshop naam zullen. De finalisten van het Friestalige Songfestival Leeds 2026 binnen bekendmaken. 6 artiesten zullen in november op het podium van Neushoorn in Ljouwert optreden. Dat binnen Lotte en de Riepkema's, De Weeg, Mosken, Heidse, Vegebad en Lil Pier. Alle finale Leeds zullen dit jaar voor het eerst uitgebracht worden op een vinylalbum. Vlindier woont Maite Veenstra, Leeds, maar het noemer het Doenset in mei. Het waren nog het bleutje droeg, maar in afwisseling van wolken en zinnen, maar in tijdelijk krachtige noordwestenwind hebben een temperatuur van zo'n 20 graden. Juni vannacht is het kalm en droeg, maar temperaturen om de 15 graden heen. Verder kan er een paar mistbanken voorkomen vannacht een manier. Morgen dan is het droeg, maar zinnen en stapelwolken, maar in zwakke noordwestenwind is het een graad als 21. Tizi wordt het weer simmers, maar in warme eerste wien en volop zinnen. Het wordt dan 23 graden op het waard, rond 24 graden in het eerste van uw provincie. Nachts volg je dan enkele buien, waarsie, 24 graden, maar een afwisseling van wolken en zinnen. In de nacht wordt het dan 16 graden.
0: Nou, dat ben mooie voorzissings. Dadelijk zien Bureau de Vries weer een mooi simmerpeteer. Acteur, regisseur en theatermakker Romke Gabedraaier vertelt hoe zijn coming out en hoe het stik de oren kan dat hij makken en regisseren op Oerol en een grut succes weer. Dadelijk dus, het simmerpeteer.
18: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Hey Remol!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
3: Omroep Friesland.
4: Op een van de warmste dagen van het jaar ben ik naar Onkaam in het Venetië van Friesland. En je boppen op de dik, ik zal eerst even parkeren, maar dan ben je alle jaar campers. En eens even zien of ik wel een plakje vind. En jij, ja, vind ik een plakje. Boertje, een man die het even aan het bijkomen is. Ja, nou, we staan stil. Ik heb het over acteur, regisseur en theatermaker Romke Gabedraaier. Hij wacht het, ik zeg hem al, hij staat al bij de autokleer. Hij is kleer voor u, Simmerpeteer.
24: Ja. Heel hard vond.
4: Ja, nou tussen de campers toch, hè?
24: Ja, inderdaad.
4: Nou, hoi.
24: Vol verkoosje, hoi.
4: Hoe is het?
24: Ja, goed.
4: Mooi. Ja, zeker.
24: Mooi.
4: Waar gaan we heen?
24: Nou, ik denk wij gaan even lekker even over de Sediek rennen. Dat is altijd fijn. En over de Sediek. Ik zie ook dat het helemaal... Ja, wat is het? Redig worden is terug de droogte.
4: Nou, neem je maar lekker mooi.
24: Ja.
4: Het is hier, in dat hele droege mokwaar, waar hij zijn eerste theaterstuk maakte. Het is het plak dat hij van loskomen mast. En het is ook het plak dat hem altijd weer in de jermen sluit. En zeker nou. 8 weken lien die hij op Oerol groot succes, maar de laatste van zijn trije vaststellings oer zijn coming out. De orenkant, wie echt een klapper. Pas op zijn zondwangste vertelde hij de vrouw dat hij op jongens valt. Dat wie zijn kantelmoment, zijn sleutelmoment in zijn leven. En de trije theaterstukken de naai liet hij maken goggen over dat proces. En hoe is het, nou mooi hem, nou dat al je kleren is. Wat is de orenkant van alles jaar voor de kunst? Wat is voor Romke Gabedraaier de orenkant van de medaille?
25: Bureau de Vries, Simmerpeteer.
4: Lekker in die wien. Heerlijk. Ja. Wil jij er weer een vogel zien? Wat is dit?
24: Ik denk dat dit gewoon een rietzangertje is. Vermoed ik.
4: Want we zeggen nou eigenlijk... Stem, maar dat komt eigenlijk naar IJsselmaar.
24: Ja, we zijn nu een starem. Ja, en nou ja, ja, hier ben ik opgegroeid. Hier komt alles ook een beetje samen. Hè? Dus wat bosjes. Hier wat me vroeger het leger zien.
4: Ja, want dit is het plakje bij de diek. Maar al die campers.
24: Ja.
4: Camping.
24: Met en het sluske. Ja, dat is het sluske. Dat wat me vroeger ook altijd. En onder het sluske graven hopen dat we dingen vonden. En ijsiekje. Dus hier heb je bult een aaien vonden. En hier vind ik altijd een reën. Die ben ik denk ik nou nog. En dan, ja, hier hoe de rijden ik heen. En dat was natuurlijk hartstikke spannend. Wat sompig en voortvallen. Maar dat was ja, machtige belevenissen hebben je aan machinaal. Ja.
4: Want als het is dan Skofke even zat te zien. En dan zorg ik eigenlijk een soort van vrije jongen.
24: Ja, ja,
4: vrij in het veld.
24: Ja, ja, ik heb wel hele vrije opvoeding aan en vrij in het veld. Ja. Dus ja, ik bedoel, Mokwaar is helemaal een uithoekje, maar alle landerijen. En we zijn volop workerijen bij Freun en vol in het land onwijzig ik. Dus het bootje en vieljappen en ja, maar de bootjes. En je met bootje die is al maar op. En heel wat dingen beleefd. Dus zeker, ja, zeker vrije opvoeding aan, ja.
4: Wist dan nou dus ik wel wat voor wienkrijs te hebben?
24: Nee, dat weet ik niet, maar dat is niet wel een aardig windje, ja. Ja, het is een flink roertje, denk ik.
4: Want dan wennen ze in Utrecht?
24: Ja.
4: Nou?
24: Ja.
4: En toch ben je een heel soort.
24: Ja.
4: Hoe kan dat?
24: Ja, ik maak gewoon heel veel mooie dingen in Friesland aan. En dat is gewoon echt gek. En heel erg gezegend dat ik zulke mooie projecten hier in Friesland waar mooi. En met de Friese taal werk je mooi. Dat is ik super mooi. En En ticht op een meesken. Dus ik maak dus eigen. Dan kennen we Eline de Vries een eigen gezelschap nou hier in Friesland.
5: En zit de firma, heet dat?
24: Ja, firma Draaier en Vries. Advocatenbureau, hè. Maar, of een timmerbureau. En we zitten nu in de Friese BIS. Dus in de Friese culturele infrastructuur. Sinds dit jaar. En dat is gewoon echt te gek. Dus ik heb 2 hele mooie projecten dan per jaar. Mooi meesken. Sociaal-artistiek theater. Dat is gewoon super mooi. En dat heb ik in Utrecht in principe net.
5: Maar daar gist dan heen om wat?
24: Ja, ik vind het Randstadleven ik heel fijn. Dus en mijn vriend, die komt wel uit Friesland, maar die wennen ik al in Utrecht. Ik wil altijd nog een keer buiten Friesland zijn. En toen zoek ik naar Amsterdam te wennen. Mijn zus die wennen in Amsterdam, die ging naar Australië te. En toen zoek ik in Amsterdam even. Trof ik mijn vriend en na een jaar heen en weer, toen ben ik nog heel oud heen en weer. Mijn zus ging steeds later naar Australië. Toen zei ik van ja, ik kan nog wel in Amsterdam wijn gaan, maar dan heb ik hetzelfde. Ik vind Utrecht ik hartstikke leuk, dus laten we hier huis inscrollen. En dan kregen we een hierhuis cadeau. En sindsdien ben ik in Utrecht. Ja, en het is heerlijk. Ik zoek altijd het beste van beide. Het is een hele leuke stad. Maar hier ik de romte en de vrijheid. En in Utrecht stap ze in de trein en best op de heuvelrug in de bosken. En het is de natuur, ik om die heen.
5: Nou, we zullen Joet in dit zimmerpartier hebben met die over de keuze die smaak heeft om een keer uit te gaan.
24: Ja.
5: Om vrij te wezen, om hier uit te komen. Want het is natuurlijk mooi en idyllisch. Maar het is echt benauwend en daar hebben ze het uitbrutsen.
24: Ja.
5: Heeft het nou weer nodig om weer die in de jermes te sluiten.
24: Ja.
5: Er zijn een heel soort mooie dingen gebeurd in die leven. Dan heeft grote belangrijke keuzes maken. En daar heeft ik een heel soort te vieren. Nou.
24: Ja.
5: Altijd, ik weet niet of het echt vier is. Want daar heeft een gigantisch succes gewoon op Oeral.
24: Ja.
5: Maar de laatste van die traaie vaststellingsoer. Nou, laten we zeggen, die coming out. En dat proces wat daarbij heeft. En die zelf-expressie daarbij. De orenkante vrouw die het na 21 jaar heeft. Dat haar man. Nou ja, misschien van de orenkant is dat hij op man valt en erbij gevoetgeert. En dat verhaal is toch verteld. Wie geweldig, het schoen.
24: Ja.
5: Piekenvel, heel veel mensen zitten te goelen. De juist elke in de roer moesten bijkomen. Soms wel een dag, soms wel 2 dagen. En dat gebeurde er met die daarna.
24: Ja, dat is bizar. Het is nou die trein een hele week vakantie. Ik ben even de eerste keer dat ik dat dan nou is dat nou een opleppel is. Maar dus dat doet dan ik wel weer wat, Mardi.
5: Ja, wat viel snel?
24: Ja, dat emotioneert mij ik wel. Want er zit zoveel, dat is wat ik nog wil hebben, maar er zit zoveel in het project. En dat het dan slaagt op Oeral en dat het dan zo'n succes is, dat haal ik gewoon het vermogelijk. Dus dat is ik magie wat gebeurt. Dat de hoop dat het aankomt, de hoop dat het mensen rekkest of dat het iets eerpust. En dat zo'n succes was, dat we beyond all dreams, zeg maar. Dus we hopen op een mooie vasting, maar dat het dan zo'n insloeg als een bom, zeg maar. In de positieve zin en in de mooie zin en de verhalen die al loskamen. Ja, dat is echt bizar. En zo mooi dat het op universele wijze mensen kan rekken, zeg maar. Dus dit is inderdaad een verhaal van een man die uit de kast komt en een vrouw die echter bloot. Maar ik een man die echt echter bloot, een relatie die echter bloot. En dat het op heel veel niveaus bij mensen kan rekken, dat vond ik echt, of dat vonden wij misschien al natuurlijk, maar een heel mooi team. Ja, echt dat hoopst. Dat soms vaststellingen maken die zo mooi omkomen. Of die zoveel dingen losmaken.
5: Ik begreep van Eline de Vries, dat is al een eer ervoor. In de rustende jager zie je het als maar haar. En dat is toen zei je dus, oh ja, takum hier stittertje. Wat nou als ik de gruste floppen?
24: Ja.
5: Wat is dat? Wat is dat voor gedachte?
24: Ja, ik ben... wat grappig dat ze dat zijn het, ja.
5: Klopt het?
24: Ja, nee, dat klopt wel, ja. En ik onder het mandje hek dat ik vaak dacht. Van ja, wat nou als het misgaat? Het viel dat ik... Als, ja, het speel je in Champions League, zeg ik wel eens, om die vergelijking te matchen. Het veel als spelers op Champions League niveau maken ze een vaststelling. Maar alle mensen die er doel op hebben, die er wat van vinden. Mensen die geoefende kijkers binnen, geen geoefende kijkers. En dan hoop je dat ze iets moois maken. Maar dat kan ik een flap worden. En dan, ja, bewust dan afskreun. Ja, misschien. Ik twijfel van mezelf, van ken ik het wel? Ik ben een master dwang in traaien lieden. Ik om beter te worden in dramaturgie, in mijn regieskills. Ja, ken ik dat wel? Of is het al geluk geweest? Ik denk dat het de grote vraag van überhaupt kunstenaar zijn is. Van ja, ken ik het wel? Ben ik wel goed? Ben ik wel goed in wat ik doe? Misschien ik wil het iedereen dat ik wil misschien. Maar ik denk iedere keer wel als iets nice maakt, als ik iets waar zij iets on van het niet weten en net weten waar het uitkomst en heeft alle ideeën en met alle maar baal kan komen. Ja, en gewoon bang dat het op die baggie is natuurlijk. Maar daar ben ik denk ik al wel bang voor. Dat we het net goed doen of dat we iets net kennen of wat we misschien wel ja, of pretenderen of we ontdenken of. Ja, en gewoon zo bang dat het van die collega's op die snuffert kiest. Ik voor theater, want wat is het voor theatermaatjes? Die hebben ik vertrouwen in die. Ja, kerst dat vier maatje. Of, het is net altijd makkelijk. En dan ben je wel alleen nog bij jezelf imputeren.
6: Maar ja, dan hiest dus de mensen op de banken. Te goel om te klappen.
24: Ja. Ja.
6: Komt er dan ook iets van een soort van orenkant van een medaille? Dat is even iets dwars, dat stinkt help en ook.
24: Nou, toen oer al kleer wie je zei, maar toen ben ik wel echt heel diep van in een gat. Ja, en toen heb ik nog 2 weken terugwerken, toen moest ik dan op vakantie. Maar die 2 weken, ja, dat is thuis, die manje gingen we naar huis, oer al weer in. En dat is thuis alleen nog. Mijn vrienden die wie al in Zweden, want mijn squanarts die ben emigreerd naar Zweden, dus die zie daar al. En dan zit alleen nog in een huis in Utrecht. En dan heeft ik ben 4 maanden, heb ik daar in daar. Uitwerken aan deze vaststelling. En dan zit op een gegeven moment werken ze de maand bij theater. En dan zit 3 weken machinaal op Skielge. Maken ze die vaststelling weer oude. En dan is nog het Oerlofestival. Dus we zijn samen akkoord. En dan ben ik helemaal alleenig. Dan ben ik alle complimenten mee voort. Dat staat wel online. En dan krijg je nog wel eens wat appjes. Maar alle appjes ben clear. In principe, hè, want tijdens het festival krijg ik mooie reacties. En parteer mijn meisje. En dat is dan is alles even voort. En dan is het heel keel.
6: Wie is Romke Gabe dan?
24: Nou,
6: alleen nog op die bank?
24: Ja, ik voel me dan soms ook wel heel eenzaam. Dus ik vind het regievak, ik wil soms ik wel eerzaam. Ik in het maatje en hij is natuurlijk wel een team en daar best wel mee aan het praten. Maar uiteindelijk komt het ik wel bij die te lanen. Of best ik een team aan het ondersturen of best gedachten aan het daar nog eens aan het nadenken. Of best toch nog een scène aan het herscrowen of aan het nadenken. Of of hij is een rotrepetitie aan of hij is iets is net goed gegaan of... Dan moest ik wel eens googlen of dan baalste ik wel eens. En dan, ja, als dan alles voortvalt, dan viel het toch ook heel keel. En ja, ik viel me dan soms ook wel heel eerzaam, ja. Ja, dus ik heb me ook wel eerzaam vielen in,
6: dus. In het succes dus? Of gewoon in het maatje?
24: Nou, beide, ja. Dus of in het succes... het is gewoon zo waanzinnig. Maar het is ik net te bevatten als San het weer echt... Ja, als je net bij West bent, dan klinkt het heel raar misschien, maar het weer echt...
6: Ik heb er bij West, het weer ongelooflijk. Ja. Alle reacties van al die meisjes. Ja. Dat is gewoon saai. Het ging er alleen nog maar door.
24: Ja, en dat is gewoon zo bizar om dat mooi te matchen. En dat gaat dan ik hoe... En dat was ik voor iedereen hier bestaan, dus nooit dat het... Ja. Ik doe nog van tevoren een praatje om een beetje richtlijn te jagen van waar valt deze productie in. En nooit dat ik graag wat verhalen omgeren en mensen worden graag hun verhaal delen. En daar wil ik dan ook oprecht voor hier passeren, maar dat ken op een gegeven moment ik net. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon helemaal verzadigd. En ik ben op een gegeven moment uit de eilanden, maar struun neem ik gewoon tussen de vaststellingen terug. Of even de vaststellingen toen ik naar Tjen. Even afstaan. En dan is dat eigenlijk tijdens die vakantie, heeft daar dan een beetje rond te vormen dat het een plak te jammer. Maar het zit nog vol in me. Ik heb het nog net helemaal... Ja, hoe kies je ermee om? En wat moet ik dan nou ik dingen maai of zo? Moet ik dat dan nog meer uitvent of zo? Van, hey,
6: dat is wel een grote vraag. Want ja, dat denk ik een heel soort meisje. Gitte toch? Zullen we denken gewoon aan hoe verder praten? We zitten op zo'n mooi plak. Dan mag je me wel maar even zien litten.
24: Ja.
6: Al die hechtepunten. Want ja, dus het is dus nou eigenlijk even op de top. Misschien wel.
24: Ja.
6: Het is je beroen.
24: Ja, het is je begonnen. En ik hier wel bij het Sluske. Dus ik heb op een gegeven moment mbo-opleiding die in Lauwert. Artiest theater. En mochten we afstuderen. Ik weet nog dat ik toen terug de omroep. Toen wie er nog K-route op de omroep. Hè, dit is 2000. 11. Weet je dat? Hier ik mijn afstudeervaststelling. Ja. Dus toen wou ik een IEP-los van maatje. Think big. Toen op de opleiding. En heel veel klasgenoten die maken iets gewoon op de opleiding. En ik wil graag een IEP-los van maatje. En ik denk, ja, dat wil ik helemaal kwaad van. Dus hier wie mijn eerste IEP-los van Fisk. Heb ik toen hier maken. En...
6: nou, dat... Ik weet de poster nog. Volgens mij is er ergens maar zo'n geel jasje onder of zo. Klopt dat? Weet ik eigenlijk, maar dat is hier wel.
24: Een vissenkom, ja. Oh, en ja, die foto heb je hier maken. Dus dan schust ik de... Nou ja, op die foto schust ik iets in de achtergrond nog elkaar. Maar die hebben we hier maken. En wie eigenlijk een heel iets Iep losspeelt. Wie mijn vrouwe spielers. En Theo Smedes, die heeft mij toen geregisseerd. En er zit toen ik al poppen in. Dus ik poptheater vind ik mooi. Dat komt ik altijd weer om in mijn makerschap. En toen zit mensen hier gewoon op een CD. En David Lelyveld, nog van Pierre Antoine, die doet de techniek nog. Je mooie een liedse techniek, denk je iedereen koptelefoon op. En dat gier oor een jongen die in de kast zit. Toen ben ik 21. Het verhaal ging niet over mij. Maar dus dat ging oor een jongen die uit de kast kwam. En, maar die dat net bij zijn ouders kwijt koe. En nu uiteindelijk hier het wetter in rond. It's quite dramatic, of course. Maar dat wie, ja, wie toch ik wel een mooie vaststelling ben, toen al. Ja,
6: of toen moesten ze toch sowieso wachten.
24: Ja.
6: Om het echt aan elke neer te vertellen.
24: Ja, klopt. Ja, ja. Toen nog sowieso het worden, ja. Ja.
6: Nou,
24: ja.
6: We daar komen we wel over te praten. Lid mij dat mooie mokwaarmachine.
24: Ja, dat geeft het wel, ja.

0: En hoe rinstel je je nou dan om? Wat ropt het bij die op?
1: Ja, god, toch ik wel een soort weemoedige gevoelens naar de jeugd. Natuurlijk, ik omdat we het er nou zo hebben. Maar ja, god, ja, ik vind het altijd niet wel weer fijn om naar me kwaad te komen. Maar ik viel me hier, ben ik ontgroeid, denk ik wel. Ik zou je absoluut net wennen willen. Sorry voor mijn kwaders die dit misschien lustringeert. Maar ik vind het ergens heel fijn om hier te komen. Maar ik ben toch altijd wel weer blij dat ik hier weer voor het riet uiteindelijk. Ja. Maar ik waardeer wel heel erg de omjouwing en dat ik hier opgegroeid ben. En in de, nou, kreeg ik bij de Siddiq dan volle west of rennen. Of Siddiq omrennen naar Starum. Ja, het is waanzinnige omjouwing. Ja. Ik ken ik heel veel mensen niet meer.
0: Is het een vrouw?
1: Nee.
0: Nou, die is van de thuiszorg vooral, nergens maar.
1: Ja. Nee, geen idee.
0: Maar we zorgen wel het idee van Venetië.
1: Ja, toch?
0: Want je leest al je boordjes zien en, nou ja, sleert.
1: Ja, en vroeger koos ze dan omheen. Maar dat, nou, dat ben ik al jaren bezig met een brege die er nooit komt. Want ik zie je weer als er een brege komt. En dan koos dan kano varen, je termo kwaar. Maar als wij mee jaren, ben ik de Sjusjus Nohast. En ik al werd er bij u. Al die boordjes die je invaren, maar dan het zeer komen. En,
0: ja, het punt er iets in Macron. Ja, dat is hier wel een smel. Maar wel heel mooi, idyllisch.
1: Ja, toch? Ja, dus nee, dat is uw huis. Of waar ik opgegroeid ben. Van mijn vader en moeder ben je er nog.
0: Dat is mooie Gielestiensies. Oranje dak. En dan dat groene zitkant. Klopt dat?
1: Ja. Ja. En dat we...
0: Hokken voor.
1: Ja, mooi hakje. Mijn polootje.
0: Oh, die zit er.
1: Ja. Vroeger we kwamen natuurlijk al gepalen. Dus we al gepalen. En wij hebben dus ook nog een palen.
0: Wat is een palen?
1: Ja, dat wie vroeger weer het alge eilandjes. Dit wie ik wetter. Oh. Dus wie dit ik een eilandje en wie alge verbonden mij. Brechtjes. Dus daar kwam die naam van Venetië ook bij. En dat mensen die rekken hier. Het is de oudste paardje van elkaar. Maar die rekken in de. Verdwaald. Dus die. Rekken verdwaald. Dus het hinderke van je mem.
0: Nou, dat is echt een heel schattig hinderke.
1: Mackenzie.
0: Ja, die is hoe groot zou die wezen?
1: Ja, het is echt een Lietse Shetlander. Lietse Shetland pony.
0: Is een mooi pony? Ja, heb ik een mooi pony?
1: Ja, hij zit lekker in het hier.
0: Ja. Een blonde pony heet hij.
1: Ja.
0: Het bruin beestje, maar een blonde pony.
1: Ja, maar dit is Mackenzie. Ja, dit is, hier gingen we vroeger ik de boord. En dan kon ik zien dat er de zakjes naar je wijn staan. En dat Johan Friso zakjes naar Koudem. En dit is...
0: Maar dat zien we wat frommers, hè? Want we dat safari sjoggen.
1: Ja, ik weet het van
0: ik weet het. Het is heel iets moois. Al die wilde planten.
1: Ja,
0: Farus, die tuin heeft het heel mooi wild al hier. En dat zijn mooi... Ja, zo'n stompe toerenboppen.
1: Ja.
0: De tjerken.
1: Ja, het is een prachtig plakje. Ja. En ik... Die schuurt zijn kont even tegen het hek. Ja, ik weet niet wat weer mem die in heeft mooie planten. Maar die heeft, denk ik, iets van iets planten wat het zeer goed doet.
0: Ja, dit is een oevoeket.
1: Ja, en hier is eigenlijk mijn leerde voor theater begonnen. Of in 2000 hier zie je een grote type losspul. Ring als reis en ging ze op een praam, ging ze er maar qua heen. En kwamen ze al een tafereeltjes in. Ringers in reis naar Freya. Dus volgens mij weer het ook op de mythologie deels. Germaanse mythologie basieren. En hier zie je een heel groot schip gebouwd. Echt een, vroeger werd echt een soort gouden eeuwschip voor de helft. Weer echt een heel huge ding. En de boaten wij als band, ik weet het zien. De boaten wij als band, misschien hier ik op de spalen hier gingen ze dan een Lietse rimboehutje. Dus ringen die kwamen uiteindelijk in de rimboe terug te lanen. En dan gingen ze hier een Lietse tafereeltje. En dan stie ik hier achter dit hechtje.
0: Oh ja, waarin hij trok?
1: Stiek de naar de Sjen, iedere jong. Dus wij wat wij in op dat skip en op die oren dingetjes hier in het dorp. Okay. En dan stiekem te Sjen in mijn huid spelen mooi. Mijn mem die werken, nou ja, hele dorp werken daar mooi. En dan zie ik iedere jong stiekem te loeren naar wat je gebeurde.
0: Het is een mooie haag. Gewoon een haag die je altijd heeft, maar die reden bang in de boppen.
1: Ja, en... daar is het toen begonnen, toen een jelly letter, toen dit bleef steen. Dus onze ouders dat we onze speelhut waard had. En toen een jelly letter, toen ben ik mijn vreun, zei ik van, ik wil ook een toneelstuk maatje. En toen in groep 8, ja, iets 8 of zo, toen hier ik een stik skreun. En tegen mijn vrouwen vriendjes hebben we toen een eerste vaststelling maken. Harry mooi niks. Over een van mijn beste of beste vrienden van vroeger. Ik zie hem nog heel zelden nog. Maar we bel je één keer in het jaar, bel je Harry en ik nog maar ook hoor. Harry is boswachter nu hier in Ries. En die is hier buiten... Met Mokwaar ben wij opgegroeid. En die speelde Rimaai. En Harry, die mocht blijkbaar net heel vol. Ik weet niet, maar daar is het baseerd in ieder geval. Het weer een yellow work of zo. En heel wat mensen ben je toen nog naar dat vaststellingje kwam. Het sloeg misschien nergens op, maar daar is het begonnen.
0: Maar wist er nog wat viel de stand toen dat applaus begon? Of kist er iets uit, Helly?
1: Nee, ik weet het niet. Ik ben toen wel heel begeisterd. Ik ben wel toen wel heel erg de karluts van... Nou, hier dat, en ik de regie in naam. En daarom is dit van. En daarom is dat van. En iedereen ging er maar in mij. En kaartjes verkeep je. En je tribunetje bouwt. En we hebben het letter nog een keer in. Je letter hebben we nog ergens op. En Harry Mordix deal 2 hebben we toen nog maken. Er zit een peer al in de eerste klas en de tweede klas. Ja, ik zie toen wel heel erg in mijn hum om dat zou
0: ja, te brengen. En dat elke in die was toch woest?
1: Ja, blikbaar, ja. Ja, dat, ja ik
0: ben, zit dat er wel onder.
1: Ja, wie was toen wel heel erg in de lead, weet ik nog. Ja. Maar we hebben wel... we hebben er soms nog wel eens hoor, ja. Ja, toch heel geestig weer dat ik. Ja, en dat is ja, dat wie hier. Dus dit nou, ja, alge planten. en een hinderkerentje rond.
0: Het is wel een prachtig gezicht. Dit is een heel mooi, mooi stukje.
1: Ja, toch? Ja. Ja.
2: Nee. De hond doet niks. Die is gek knipt, dus ik ken de hondenbeer. Hoi.
0: Hey, hallo. Ja, was dat? Wat was dat?
2: Sam.
0: Nou, goeie.
2: Nee,
0: ja. Hoi. Ik ben Roelof.
3: Ja,
2: kom maar, Sam.
0: Hallo.
3: Hoi.
0: Goeie.
4: Ja, ik ken het zo goed, Roy, hè. Ja, ik ben Gabe.
0: Ik ben Roelof.
2: Sam?
0: Gabe.
4: Ja.
0: Ja, mooi. Oh, je bent verneemd dus. Gabe, Romke... Of
2: ja,
0: is dat...
2: Romke Gabe, ja.
0: Is dat...
2: Ja,
0: dat
2: is Romke broek. Weer broek
4: van
2: mijn man. Zo, mijn man die verzamelt alles. Dus dit is een door. Het is een oude door, hè. Die zit hier al heel lang in. Maar mijn man met alle flyers verzamelen van alles wat ik dien heb tot nota. Dus yes, Fisk. Hingen.
0: Ja, dat vind je het jassastisch door de baan. Ja. Een bleert bovenlichaam en dan zo'n vissenkom.
2: Ja, dus ik zit wel eens dat mijn ouders ooit verhuizen gaan. Of versterren in het ergste geval. Hè. Het is het leven.
0: Ja, maar ho, dit is wel echt een heel soort. Hè? Ik bedoel, de dodo van Haska, dwarp Europa, Mathilde. De kraak van de kluis. Ik zeg je alleen nog Anna, de diester de pop. En die hoen.
2: Ja.
0: Heel bijzonder. Pietje Bel, oma Henk. Die hing helemaal 30 dingen.
2: Ja, en dan...
0: Of Jerk nog?
2: De oren kan
0: ik
2: steken nog.
0: Ik wil wat horen, ja.
2: Ja, inmiddels wel. Maar uiteindelijk dan zoek deze door in ieder geval. Zoek wat eruit heb willen. En daar heb ik mijn posterwall al.
5: Nou, dat heb ik al hier verzamelen. Ik vond dat leuk en dan ben ik maar begonnen... En nou vindt hij het ook leuk.
0: Gelukkig al. Ja. Maar ben je Grutsk? Is dit, dit is de door van Grutskens?
5: Dat net. Ik ben Grutsk op alle drie benen. Maar ze zijn alle drie verschillend.

0: dat is maar skietwerpje.
1: Ik heb nou echt, ik ben even net meer helemaal, weet ik waar, waar is de Sediek?
0: En Sediek is daar.
1: Oh, daar, oké. Okay.
0: Daar is daar, denk ik, de Wijns. En hier is mijn, ja, maar de
1: wegje. Dit is mooi. Van die mooie blombakken.
0: Ja.
1: Vol mij al hier mooi, wat ben dit?
0: Ja, mooi, ja.
1: Ja, blommen.
0: Blommen. Ja.
1: Tjerkenstritten, vanzelfs.
0: Ja, dan gaan we eens in, rennen we langs de tjerken. Ja.
1: Een belangrijke moment in je leven is dat je dus de verhaal vertelt. Nou, ik val op jongens.
0: Ja.
1: Heeft een theaterstuk maken we bij dat het een beetje, dus zie je het al, nog steeds net waren.
0: Ja.
1: En dan komt het moment als dwars het wol. Kist dat moment nog ja, op, Helly, dat die keuze komt en denk je, ja, nou ging ik ervoor?
0: Ja, wij waren bij theater, ik heb jong theater die op een gegeven moment, wie een soort interne opleiding. En daar. Ja, maakte een week een vaststelling. Wat heel erg persoonlijk weer, heel erg op u zelf bezit. Een hele mooie open gesprek, een mooi koor. En iedere keer, dan gingen we een vaststelling maken waarbij we improviseerden. De tijd, die fest. En dan kwamen alle thema's uit het leven voorbij. En we hebben toen als jeugd het Chinon rond. En toen, wie het eigenlijk ik, iedere keer als het toen leefde ging of zo, dan. Dan houd ik op met praten, want daar wil ik naartoe praten, zeg maar. En ik dacht, ja, als ik echt in deze vaststelling en dit binnen, maar alge vreun eigenlijk, hè, de Prutsers, West Fruns, mensen kennen, nou ja, Linus hierbij, Sjoerd Blom, Raymond Müller, Brecht, Wassenaar, Ier, Jutkovskaya, de regie. Dacht ik van, ja, als ik echt eerlijk wijzen wil in deze vaststelling en alles jan wil, dan moet ik eerlijk wijzen over mezelf. Want als dan. Ja, wie hou ik dan voor de gek eigenlijk? En toen dacht ik van, ik moet hier iets mee uit. Dan ben ik wel naar een psycholoog gong om, ik hulp te vragen van, ja, hoe doe ik dit? Of hoe moet ik daar, hoe dingen praten? En die heb ik daar toen wel in begeleerd. En toen uiteindelijk, toch in Mokwaar, ik weet niet al in Lauwers, waar mijn ouders eerst zitten. Ik vond het belangrijk om het eerst wat ze mijn ouders te vertellen. En tijdens aardappelen, groente, vlees momentje, ja, kreeg ik een hap door mijn keel. Ik uiteindelijk toch zijn van, ik weet het niet eens meer wat ik zei. Ik val op. Ik zal net met mijn vrouwtje thuis komen. Ik kan vroeger, maar vooral alles die in wat koe, hè. Dus ik
1: dat was populair onder de vrouwen.
0: Ik heb met vrouwen alles gedaan en mooie vrouwtjes. En ik in de keten of wat we op stap gingen, altijd een mooie vrouwtjes tuten en alles die in. Mijn huid, die zegt, ik heb dat oorkomen. En mijn mem, ik net. En mijn mem, die. Ik denk ik wel dat mijn mem. Faalt is misschien een groot woord, maar dat ze daar wel. Dat ze net trochan het.
1: Want hoe lang viel de stoot zelf al dan?
0: Ja, ik weet het eigenlijk al sinds mijn tiende, denk ik. Ja, echt al heel lang. En toen uiteindelijk ik bij de Prutsers vertelde, dus ik een brief schreef uiteindelijk. Ze deden nou bij de Prutsers op het grote toneel van de lawaai speelden we de vaststelling. Gewoon met vaststelling spelen en toen uiteindelijk daar een brief van lezen. En op het grote toneel van de lawaai uit de kast gekomen bij hun.
1: Dat past ik wel weer bij die.
0: Ja.
1: Gewoon hebben we dan het publiek erbij.
0: Lekker theatraal. Maar dus dat toen ze vroeg nu de keet waar ik en. Dit is trouwens alle bakkers en bakkerij die vroeger
1: van de Molkwarde Koeken.
0: Ja, dus het bakkerswinkeltje is er nog. Die is dan deze simmer iepen. Ik zie nou al kunst, dat wist ik net. Maar,
1: ja, gezichten, portretten.
0: Maar dit is dus al de bakkerij die. Nou ja, het is een heel oud gebouw, hè? Dus het moest uiteindelijk vernijd worden en hygiëne. En dat is naar jouwere verhuizen ook. Maar het bakkerswinkeltje nog wel. Dat is volgens mij elke simmer. Ja, dat is nou volgens mij elke dag hier of elk weekend. Dus dit is echt een oude.
1: Het zit er heel mooi uit. Dus je het van boet nut. We kennen net in. Maar even hoe die. Ja, mooi waar. Een mooi dorp. Een hecht dorp. De field is hier vrij, de koest het loon in. Maar dan stekt ze in die maat en zei ze: hé, misschien even hoor dat je hem tocht.
0: Ja, dat is wel. En heel veel mensen zeggen het net onkom. En dat ik zelf dus nooit dacht. En die vonden het, die zijn een keer de bloos mijn maat. En de bloos wie is best. En mijn huid die moest wel wennen. Die zei, dat je wel even nog wennen om dit idee. Dan komt hij met mijn vrouwtje thuis. Of ze zal het paken worden van mij in ieder geval. Of ik weet niet wat hij denkt. Maar hij moest er wel aan wennen. Vond ik prima op dat moment. Maar En mijn mam, die vond dat heel hardbroken. En mijn vriend, ja, eigenlijk iedereen wel heel erg positief. En van ja, de bloost is maat. En bij sommigen weet ik, als ze het vertelt, dus dat is de ouderonde die spaghetti bolognese eten hier. Dus, en dan denk ik, oh ja.
1: Zo van, oké. Okay.
0: Ja, prima. Nou, we gaan mijn oog in. Dus dat wie ik wel...
1: Dat is eigenlijk een heel fijne wijze om het te vertellen.
2: Klopt
0: ja,
2: dat?
0: Ja, eigenlijk wel. En dat is wel leuk. Hier ben het Rob en Herman. En Rob is oud-voorzitter van COC Nederland.
1: Oh, wat leuk.
0: En is het homorechten Universiteit van Utrecht het die opzetten. En die heeft mij geholpen bij mijn vaststellingen. Dus, nou ja, dus ik zeg hem zitten, dus ik denk dat het leuk om te vertellen. Geef het
1: nou ja, dat wie ik eigenlijk mijn volgende vraag. Had dat dan toch zo goed ontvangen wordt?
0: Ja.
1: En elke keer vindt het prima, misschien even wennen. En de beste dieren, natuurlijk de beste arts om 20. Hij is misschien wat tiert verlen. Maar dat voelt goed, hè? Mensen vinden het oké. Okay. Spaghetti bolognese.
0: Ja.
1: En dan toch viel het dat drang. Ik moet een trailoek om uitzien hoe dit proces.
0: Ja, ik ben op mijn zoon 20 in de kastkamer, dat is relatief laat. En ik vroeg me wel af waar terugkomt dat. En daar ben natuurlijk elke gedachten over. En inderdaad, Uithoek, Liesdwarp. En natuurlijk, het wie dus net besprekbaar bij mijn maat in de keet. Hè? En het wie net besprekbaar toen we naar de klink kouden gingen, dan weer ik in homoseksualiteit. Of het wie bij oudere maaien hier. Dus er waren hier dan twee maaien in het wap. Nou, die waren dan soms ho en mo noemt. En dat soort dingen. Een hele lieve man. Maar dat is wel een beetje de tendens. En op de squale in kouden hek zitten op het VMBO. En er was nooit de weekendpaarse vrijdag en er was nooit een regenboogvlag. Dat wierde toen nog net. En nou, dat vind ik soms ook wel eens kwalijk. Ik verlies kwalen, dus ook soms wel eens. Maar goed, dat is alweer achteraf. Hè. Dus dat is misschien net zo vol on. Maar ik denk, ja, het bestier nooit. En ik denk, dat is... Nou, bijvoorbeeld nou in Burgermatch nou een vaststelling. Ik wil lipjes baseren op de mijnwerkerstaking. Die rondje in 84-85 in Engeland. Tijdens de AIDS-epidemie. Thatcher wie onder macht. Dus die Section 28 kamer. Dus mocht net meer in boeken staan. Man met man. Nou, daar hebben we nou in Burgum heel mooi epilospen van maatjen. Nou, daar worden dan nou al mensen in Burgum... Ja, moet deze verhaal nog maken worden? Ja, want er zijn nou al mensen in Burgum, bijvoorbeeld Jerik... die zeggen van, ja, wij komen net. Want het is weer Oegees en regenboog. En ja, daar hebben we niks mee. Dat willen we net. En
1: dus die wil ik in kaartjes mee kepen?
0: Nee, blijkbaar net. En dan denk ik, ja, maar just def van maatje deze vaststelling. En ik hoop dat ze komen, maar ik denk, die vaststelling... is juist voor dat giet uit groepen die net Balken komen kennen... in de eerste instantie stinken. En die, ja, die gaan iepen voor de kosteren en dan groeit een vreus kapot. Best eerst net van denken zoals dat het gebeuren zou. Ik denk terug, deze vaststelling in deze context te matchen... dat er ik een iepen hiet komen ken na een kort taal. Of om elkaar te begrijpen, of om empathie of compassie te kweken... of het verhaal van de oor kennen te leren. Best in eerste instantie niks van hem must, maar weet uiteindelijk dus een hele mooie friendship of begrip uit komen ken of iets moois uit groeien ken. En,
1: dus ze willen net komen. Ze willen net in een kaartje kepen. Is dat dan net misschien nog een volgende stap voor die van... Waarom kroep ik net in de holle van die mensen die dit net leuk vinden... die die gays net willen, die die regenboog net willen... die het vies vinden, die het nou al die vooroordelen hebben? Het was door derde niet de stap in die holle?
0: Ja, misschien is dat deel 4 van mijn drie luik.
1: Want ik ben er natuurlijk. En daar zei nou wil ik jou het maar de keunst onze trog. En misschien komt er wat binnen en misschien komt er via de aders binnen... of weet ik veel wat. Maar wat had die derde in het zin?
0: Om dat verhaal ja, te vertellen.
1: Die mensen die het net met dat kaartje hebben wonnen.
0: Nee, ja, maar die mensen zoek ik dus... Voor mij is Burgum daar al een stap in. Dus nou, mijn broer bijvoorbeeld, die is 10 jaar net naar mijn vaststelling geweest. Die is nou wonen aan de andere kant gegaan. Maar mijn zus, die had er mooi om. En ja, die moet ik net zo volle van hè. En ergens maak ik de andere kant ik van mijn broer. En dan vind ik het heel mooi dat hij komt. En die heeft er helemaal niks mee. En die vindt het dan toch mooi. Of er vreek hem terug. Wat hij is beleefd. Wat hij is tjoen. En dan komen er toch heel mooie verhalen uit. Of begrip.
1: Maar wat helle stoot er dan uit? Wat, waarom, kist ook ergens snappen waarom zij dat net wilden?
0: Nee, dat snap ik net. Nee. Want ik denk... dat de jingen die net een kaartje hebben of die nou bijvoorbeeld al zei ik moet er niks mee. Ik denk die sluit zelf iets af. Weet ik wel eens een keer op ben naar binnen. Dus ik vind het een mooi idee om die

0: een stap verder. Al gaat het ook queer dingen, maar het gaat ook over of een nou ergens een beenplanten wil. Of dat we meteen al nee zeggen, bijvoorbeeld, wat denk steeds meer gebeurt in de wereld. We worden hudder en we zeggen heel gauw nee. Zonder dat we soms het verhaal van de andere kant weten. Of dat we het verhaal erachter weten of inzien beweegredenen. Of de kleinste een boek. En dat komt heel erg over, dat is van het goede geest uit van de mens. Zullen we net meer van het goede uit moeten gaan. Van inzien goede bedoelingen. Hoe zou je dat verder brengen? Denk ik, oh ja, soms dan ben ik net altijd nut van het goeie van hier en uit. Dat zou ik wel eens mooi wijzen om. Ja, daar en hoe doen we dat? En, maar goed, nou ja. Ja, ik zou. Ik denk dat het een mooie vierde deel is. Maar ik vind het ook moeilijk om. Als iemand bijvoorbeeld al nee zegt. Ja, dat vind ik wel moeilijk. Ik denk van waarom? Wat is het dan?
1: Hoe nemen ze dit hier bij de dik?
0: Het is het trapke. Dus ja, als het zwemmen gaat, dan kan je bij de beer zwemmen, bij het sluske. Of in het midden bij het trapke.
1: Trapke, daar een bankje op de sediek.
0: Ja.
1: Nou, dan ben we hartstikke bij het begin.
0: Ja.
1: Zullen we mee?
0: Ja, dan blijven we wat doen.
1: Ik heb toch nog wel een paar belangrijke vragen om daar. Dan is het grote keuzes maken. Terug. Je coming out te dwan.
0: Ja.
1: Letter leeft hij daar. Theater hoe te maken. Hij is nog een stap zetten naar Maastricht, de toneelskwallen daar, om daar een master te dwan.
0: Ja.
1: Om die ik zelf was, nou net meer als acteur, maar ik als makker te dwan. En ik begreep dus van Eline, die zei het, ja, hij is eigenlijk een soort van. Het is alsof er hem wat achter zit. Hij, alsof ik geïnteresseerd heb. Alles maat, no, die in verre.
0: Ja.
1: Klopt dat?
0: Ja, ik heb wel een gevoel van. Nou ja, van verloren tijd of zo. Van, oh, wat als ik jij uit de kast kom weer? Of wat jij er? Ik heb wel eens het gevoel gehad dat ik betier deeg in zo. Dus, en waar dat waar komt, heb ik geen idee. Maar dat ik, nou, dat heb ik wel eens gedacht van, ik denk dat ik jong sterf. Dus ik ben nu alles eruit haal je. Denk ik een bewijsdrang. Dacht ik wel. Ik denk ik vond misschien wel vanuit schaamte of vanuit opvoeding. Dus ik een soort chin reactie tegen mijn ouders. En mijn ouders hartstikke lief, maar die ben je ik wel behind. In elkaar. Mijn huid is ziek. Mijn memvolle. Ik thuis, mijn huid natuurlijk. Ik te ondersteunen erin. En dus misschien zet er ik wel gewoon een soort. Ja, altijd de underdog positie in het VMBO begon. Ik wil pesten vroeger, ik wil voor homo uitmaken hier. Ik wil voor mensen die hier nog wennen. En, dus misschien daar zit er ik toch schaamte onder. En dat ik een soort bewijsdrang heb. Dat ik denk dat ik er alles uithalen moet. Dat ik altijd het nog beter dwaam had. Ja, heel erg vanuit VMBO, dorpsniel, tonnen epelospul, nooit docent theater dienen, maar net een echte toneelskwale opleiding. Dus die master in Maastricht viel ik een beetje als van, oh nou ja, misschien ken ik het dan toch wel.
1: De wiersdrang ik?
0: Ja, denk het. Ja, het zit er toch ergens wel onder, ja, denk ik, ja. En denk ik echt, dat is psycholoze morfoses, hè. Hoe schaamte na je coming out, dus schaamte in de gay community. En dat zit ik wel in volle. Ja, homoseksuele. Heel veel bij homoseksuele mannen. Ik soort beweersdrang vanuit schaamte vanuit vroeger. Dus dat is genestelde. Dat is op zich logisch, maar genestelde schaamte vanuit de jeugd. Dat is net wijs, maar wie is best. Hè? Want op een jongen, als gevoel van jongens, zijn dat mij net. De wereld is. Ja, nog steeds wel heel erg op de heteronorm gebaseerd. Dus ik de boekjes die ze lees op squallen of films die sjost. Dus dat zit gewoon heel erg in die zelf. Dus het nooit goed. Dus er is altijd op zich een validatie naar hey, wat doet het goed? Dus misschien dat een oerproductie die zo goed valt, dat er ook een hele erge validatie zit in Romke Gabe. Nou, misschien ken ik wel wat.
1: De mooiste wijze?
0: Ja, misschien dat ik wel, ja. En dat reik ik me dan natuurlijk ik wel weer. Maar ik denk dat dat er ik deels onder zit. En,
1: ja, want daar is dus zo het werken om de orenkant. Jouw man lang, alle dagen, minutieus, elke scène uitschreeuwen, elke seconde bedenken, elk beeld bedenken, alles wat er gebeurt. Ja, is dat dan nog wel leuk? Of is die orenkant van de medaille dan misschien wel te volle?
0: Ja, en dus het maar een heel mooi team op die Hennik. Dus dat is goed om te zeggen. Een goed team. Maar daar ben ik zelf vol zelf inderdaad dag in. Ja, het is wel een...

Nou, dat zet ik wel zo'n twijfel in. De volle leverje. Dat was ik bewezen. Maar ja, het is wel... het is het werkje als het... ik ben denk ik wel heel eager om dingen te doen. En ik vind het wel zo leuk, mijn werk. En dat is natuurlijk ook een voordeel. Dus ik vind het gewoon echt leuk om te werken. En soms doe ik dat wel iets chiller wijs, omdat het iets rustiger, terwijl iets minder eager. Maar goed, dan zet ik die bewijzen onder en die schaamte van al die jaren je vrouw. Dus nee, we staan hier omdat de orkant natuurlijk dat het zo goed gong is. En dat, daar zit ik alles wat er hier vooral gebeurt. Wie dus van nou, mijn coming out, die masterdwang hier. Ben die firma opstarten. Daar kwam ik alles in samen. Dus dat we het volgen zo'n mooi bouwkoor. En zo, toch ook wel van nou, ja. Dat ik tegen mezelf steeds kon, nou, ik heb alles eruit hangen en ik heb goede dingen. En dat is fijn. En nu weer een shame wat er verder nog komt. En zo mooi wijs dat het nog op de wal komt. Dat is dan pas hoe 2 jaar, maar dan mooi dat het dan op de wal. En dat ik dan nooit denk, misschien zoek ik wel eens iets bij een film. Dan wel ik geen idee of ik dat kan. En dan goede mensen hebben in Friesland. Dus misschien met ik eens even maar eentje door praten gaan. En dan jij bent het wel. Maar er is heel veel mogelijk. Maar ik moest er heel het van werkje. Ja, van VMBO. Dwarfsteniel. Nou, oerol uiteindelijk. Ja, hard gewerkt.

0: dit wie het zin met Peter, maar Romke Gabe draaien. Onder het Peter, je hebt je drie favoriete nummers van de acteur en regisseur. Het laatste nummer wie Hysteria van Muse en ik Cosmic Love van Florence and the Machine en Indigo Night van Tamino kwam voorbij. Takom Wieke hebben we al uw laatste simmerpeteer. Dan jaren we van oud-voetballer en trainer Sander van der Heijden wat voor belangrijke kar hij maakte in zijn libben. Hij wie misschien wel de meest talentvolle Friese voetballer eer, maar hij hier geen nog doen. In een tegen eerlijk en open peteer leidt hij uit waarom hij nou vol geniet van het ondernemen bij de Beach Club Snake en My Scene Escape Rooms. Het trauma van het presteren matten kwam bij zijn heidwaai. Hij hier ik een profvoetballer wezen kin, maar mocht net van zijn ouders en dat werkte terug in het lippen van zijn zoon Sander.
1: Toen mijn vader bijvoorbeeld overleed, toen had ik nog meer de drang van nou, ik moet wel in de voorwereld blijven, want ik moet hem gaan trots gaan maken. Maar wat ik zei, ik wilde het eigenlijk niet. Maar ik moest het eigenlijk wel. Maar ik bepaalde zelf in mijn hoofd dat het moest van hem. Dat ik zelf bepaald. Maar oké, maar wat doe je dan? Hè? Wat is de keuze? Stop je dan? En ik ken niet, want dan is hij misschien niet trots op mij. En dan wist ik gewoon dat hij nou dus trots op die binnen. Nou, dat soort ingewikkelde verhalen in die hoofd, die zelf creëerde eigenlijk, kennen die best wel in de war brengen.
0: Sander van der Heijden, nije wieke dus in uw simmerpeteer. Dadelijk snij in oeren, hebben we weer snij in Friesland. De tijdmachine bepaalt alle oeren een ier uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En de eerste het CNE van 2000, mijn nijs en muziek van doe. En ik wens je nog een hele mooie dag. Toch?
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in.
6: omroepfriesland.nl/nijsbrief.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
20: 12 minuten door hier is een fijn als erbij is. Dit is Snijden in Friesland, dat wie doe. Het is het programma best zeker sinds mij is dat vroeger alles beter weer. Ja, de tiermachine, die bepaalt al hoe het hier van doe. Ik ga mooi zet, bin me uit, wat het wut, dit hoeren, nice muziek. Njotje Santig. Ja, dadelijk pak ik al even een plaat uit die hitlist. Zelfde wie ik het doe, Njotje Santig. Haak even de tier voor, tijdens de reclame.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Wat een naaie Peugeot. Haima, service en auto's is er voor elsen in.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
26: Hey Remol!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
27: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
28: Wat een goed plan.
27: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
28: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
27: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
29: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
30: Voor wie zijn we ook alweer?
29: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
31: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
32: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
33: Snijden in Friesland.
34: Johan Terpstra.

0: favoriete hitlist. Zelfde wie ik doe. Njontje Santer, de Dizzy Mans Band, zegt in. Tik het toe. Tik die pakken er maar even bij.
1: Snijden in Friesland.
2: Ontzaai zoeren. Het
1: gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe.
1: Maar Johan Terpstra.
0: Ja, en hij is er weer. Hè. Lekker verkomen als Johan. Trije weekend en ik mat even Shella. Harm mat ik even tegen tanks is Diana en ik Maaike voor het oernemen van Snijden in Friesland. Ja, en na de vakantie is er weer. We werken het waan voor zelfs. Want de seizoenen ben we er zo ik nog gewoon wijs is. Maar we binden ik nog langer, want er is Joert voetbal. Kwartier van vier van zet de wedstrijd Urijn. Feyenoord tegen Cambuur. En haardplassen keert niet Bitgen. Geert Vertuin dadelijk. Ja, dit woeren het hier bepaalt Njontje Santig. Het hier van de kleuren bruin, oranje en peers. In de moorde. Broeken met wierenboksen, kwattenrokjes en suède. Afghaanse jassen. Ja, Erik, de gistergief van Omroep Friesland niet. Ik mag het even nadenken. Die zware Afghaanse jas en de Eikhemboor. Er zit van hele dikke kragen ik op.
3: Ja, ja, ja. Ze stonken
0: gemut. Ja, de kroeg ook. Ze hebben gewoon rook vanzelf.
3: Oerl was rook, ja.
0: Ja. Erik, de gistergief van Omroep Friesland.
4: Zeker. Ik ben, we hebben net wat al iets inkomen, Sil. De kranten van us kroon hier. Te beginnen dus in Njontje Santig. En nu weer aardige zaken die hier in Friesland spelen. Het is iedere keer weer een feest om daarin te doen. Dat ook goed ik weer.
0: Ja, en Njontje Santig is vier het archief in, hè?
4: Dus, ja, wat heel diep dolle.
0: Ja, voorast de hoorsgeest van Janne is het wel even de schouders ik die nog even aanklap.
4: Ja, die zal je spinreren en neem het maar op.
0: Zet hem op, ben jij dat? Ja, de hoerskevers zoals hier mij macrame, visnetten, sitsekken en biezen, matten ik. Ja, daar ron ik dan als een liedjonkje weer heen bij Paak en Beppe. Och, dat gevoel, hè. De hippies, die sliepen op de Dam, maar Amsterdam wordt er een eindhoormaatje. In augustus jaagt een groep mariniers de damsliepers mij geweld voort. En dan ontstiert nog een heel oorstreet. Het is in de komende volkstelling. In Njontje Santig wordt dat in een grut maatschappelijk onderwerp. De opkomstplicht bij de verkiezings wordt al afgeschaft en het Eurovisie Songfestival wordt gehouden in Nederland. En daarna wint het festival van Ierland bij All Kinds of Everything. De auto's die het goed verkocht werden binnen vooral compacte, betelbare, zunige auto's. Lijkt als de VW Kever, de Ford Escort, Opel Kadett, Renault Fjouwer en vanzelfs de lelijke eind. De Citroën de Chevaux.
1: Dit is de top 3 van Doe.

en hoe die Simmers prutsen, ja, die hebben we even in de pols zet. Kerst nou al even. Shen, Alves, Mango Jerry zien je van die kaarten die smaaitje kerst. Ja, op treien kreeg Jefferson Airplane bij White Rabbit. Zelfde week het doel. Wie een dubbele aankomt. Somebody to Love. En op twaalf dus Mango Jerry bij The Summertime. Het is njochtje zantig. Lange jaren, hurgitaren en Nederlandse bands. Dit hield het grutter. Het waren te dream. Golden Earring had de eerste Amerikaanse avonturen achter de rug. En kreeg dat gevoel sitting back home. De vrouw team, maar toch zweet naar Hoeswolle. George Kooijmans kreurtnummer. De opname waard in juli. Njotje Santig Mak in de Fonogramstudio's in Hilversum. Het is een ander gitaargeweld. Speelt Barry Hede Jesmal de dwersfluit. Voor het eerst op nummer 1, zelden ik het doe, de Golden Earring en Back Home.

0: Best verkochte vinyl singeltje in Jontje Santig, zelden wie ik doe. De Golden Earring en Back Home. Geert, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag. Toen wisten we al jaar waar Barry Hay je.
0: Wat heist?
1: Toen wisten we opeens al jaar waar Barry Hay
0: je. Ja, in die tier. Want ze brusten echt trog in die tier, hè, Jontje Santig.
1: Ja, wel mooi deze sound, hè?
0: Ja, internationaal. Ja, hoe uniek wie dat, Geert?
1: Ja, dat wie uniek. Want wij hingen natuurlijk Frans Krassenburg en aanverwante elementen bij... Bij de Golden Earring zitten. Prachtige plaatsjes maken ze natuurlijk. Zeer melodieus. En toen kwam Barry Hay. Die bracht de rock'n'roll bij de Earring. Dit is het resultaat. Back Home. En het was een sensatie, kan ik wel zeggen. Ja. Ik kan het mij nog herinneren. Die top-ops die er bol van.
0: Internationaal. Gong het ik los.
1: Ja, zeker. Ja. En toen moest Reda Laaf nog komen. Ja. Johan.
0: Jongen, wat een hit. Ja, Keert, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Over het ijzet. Keert zijn de Vereisma-dagen.
1: Ja, jongen, dat is natuurlijk... dat is nooit de PC, vind ik dit, de allermooiste partij. Ik denk net dat ik daar de enige in ben. Bitgemid als dit een arena creëren... dit uitermate professioneel is. Dit onhikt gast, hoe ik zeg ze. Zijn het PC-niveau natuurlijk wel wat minder... want het bent toch wat minder mensen. Ik ga weer de partijen mooi maken. Werd wel 3000 man kamer. Nou, die zullen er nou net mee komen, maar de publieke belangstelling valt net al, denk ik. En dat is nog redelijk beteerd, dus dat zou ik kennen. En de toffe Petoerenappelist, daar onderskieren ze haar ek in. Ze willen toch wat meer keertsen voor die dikke prijzen die ze hier hebben. Het weer prachtige fietsen die het beschikbaar stelt, weer terug de organisatie. Dus ze zeggen, ja, het zien Petoer, dat is toch wat een min, want dat, ja, die noemen ze Johan en het zien, die keertsen in een keer, en dan gaan ze hier op een fiets waaien. Dat is wat een bot. Dus dat ben tolve Petoer. Nou, dat ze al hier zijn beslag wil krijgen van Zwaaizoeren, want dat is meestal wat zo. En liet ik de list nog even mooi hem terugnemen, want ja, wij zeggen toch men of van Svieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra als eerste hier de arena betreden. Tjesse Steenstra woont trouwens juster de uitnodigingspartij. Ja, dat is een trommelkalottespartij. Maar René de Haan en Remmel Bouwman, hier stier hij mij de kroon om. Nou, hij is nog in de race, want ze wonen mooi 4 met rijden zoals geliek van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Maar dat Petoer had hem aardig shellitten, want de Petoer van Versvieten hier geregeld even dreeg, maar dan weten ze toch in de slotfase 4-12 boppenslagen van Rick Minnesma de zaak te beslikken. Zij gingen dus terug naar de tweede list. In Keerse derde alles zijn André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tiemen IJsma, die Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banster toch redelijk kansleers leerden. Mooi knap Keersen. 5-2, 6-2, dat is de stand die daarachter komt. En dat betekent dat Van Dellen dadelijk zo'n tweede match in Versvieten. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, kennen we Jordi Hiemstra. Keertsen op de eerste list zijn Brent, Jesse van Beem, Nick van der Wald en... Nee, geen Jelvin Kaper, want die is mooi vakantie, heb ik mij vertellen. Dit. De invaller is de man die Takum Erik, maar die jongens Keertsen, Sil, Steven Koster, Tjom. Die wil net meer opslaan, die wil achterin ze willen. Nou, ik kom hem nou snel litten. Het slagen voor je meter. 4 van mijn 6, 12 de roodjes in het patrouille van Zuiden. Dus ja, daar moet nog wel even wat gebeuren. Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde, Riemer Hoekstra. Keertsen op de eerste list zijn Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. 400 rijen, Soisvaar, Fjouwer, Remmel Bauma pakt ek hier de eerste omloop. En bleef dus in de race, krijgt als Tjesse Steenstra voor een prijs. Nou, dan wordt er keert door de nummers Njogen en Tien, Alwin Tolve, Auke Bomsma, Martin Leijen naar Jelmer Miedematjen. En let even op, Martin Bergsma, Hans Wassenaar en Erwin Sielstra. Ja, Hansie is weer waarom. De Bitgemer. Hij vervangt de blesseerde Hessel Posma. Die het niet krijgt de jaren kregen. Of nou ja, juist het. Ja, even zien wat is het vreed de jaren kregen. Dat die morgen de al opereerd werd. In zijn meniscus. Die die, weet die malheur mee had. Major worden. Dat gaat razend snel. En als het alleen nog de meniscus is, dan is Hessel, Takumi is sowieso weer goed erbij. En dan krijgt hij een nieuwe Petoer. Dat speelt hier al, die rekenen wat mooi. Maar goed, daar kom ik letterlijk wel even op waarom. Het is nou het Petoer van Martin Bergsma, Hans Wassenaar en Erwin Sielstra. Nou, die hebben geen enkel probleem. Maar Jouke Boomsma, Martin Leijen naar Jelmer Midden. Maar ze zijn 4 om in je voor. Dus dat wordt appeltje eitje op naar de tweede list. En dan zullen we dat daar op die tweede list. Keert weer terug, dat noemen ze Alwin Tolve, eerste list. En die tweede list, Martin. Daaruit komen Johan Sipma, Gabriel van Popta, Hendrik Koolstra, Tjin Corné Tuninga, Joram Elsinga en Klaas Pier Volkertsma. Ik zocht eventjes op de Telegraaf. Dat is wat dreig te zien, maar ik denk dat er een spul hing. Ja, dat hing er inderdaad een spul in het vadiel van het patrouille van Johan Sipma en Fjouwer Geliek. Nou ja, er is dus weer formeerd. Hein? Er ben wat mensen gefrustreerd rekken, wat lulkletten rekken, teleursteld rekken. Omdat er dan toch via het stoppen van Menno van Zwieten, die hoort er mij op, hier, ja, binnen de verskomings komen. Dat wil zeggen dat Hessel Postma als forense gaat naar het patroon van Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Daar wie Jorn Lars van Beem eigenlijk best wel een beetje teleursteld hoor, want die hopen dat zijn Riepstermater hem ek in de vrije. Maar om formatie om Eermissoen, nou dat is al die net gebeurd. En zo moest het patroon van Martin Bergsma weer op ziek naar een eigen forense. Dat werd dan Jorn Lars van Beem. Kortom, er is de orde wieken wel weer het nedige gebeurd. De telefoonmaatschappijen hebben er weer alle baat bij horen, want er is wat al bellen en appt. Maar stofwolken ben oplutsen en voor Takkemeer binnen de porturen. Mooi van aannemen, nou toch wel zo'n beetje formeert. Daar hebben we nou Joert niet meer mee te maken. Het is het keertsen op de Van Oijs medaille. Het is snijn, 23 augustus 2026. Daar behind de wista. Het patroon van Sipma voor met Traijers kennen eerste. Het patroon van Bergsma voor met vier wel meer. Dat wil het straks de Steenshanders op de twadde list van Alcor. Dat kan net missen.
0: Het Geert de Wist heel enthousiast door de Golden Hering. Ik moet er het zinstelling. Ik even pakken in de hitlist. Anneke Greunlo als tienhinger. Brandend zand.
1: Ach, brandend zand. Is wat voor die... Dat is toch Jongetje Santig?
0: Ja, Jongetje Santig, ja.
1: Brandend zand, ik van Jongetje Santig.
0: Ja, Santig. Ja, van mijn oorzakken. Ja,
1: nou, dan moesten ze even opzieken. Want volgens mij is brandend zand iets van die jaren 60. Dan had dat een revival west van het noemer.
0: Of het is misschien in Jochen 60 uitgebracht en had het echt heel lang in die hitlisten stond.
1: Ik zie het even op, ik kom erop waarom. Maar brandend zand. Ja, jongens, maar dat Anneke Greunlo, dat is toch. Ach man, dat wie een idool, ja, die Anneke Greunlo.
0: Ja, ik zie het
1: ze
0: wel.
1: Ze kwam uit Indonesië, Indonesische roots had ze. En dat brandend zand, ja, dat is.
0: Ja,
1: dat
0: ik zie het al wat je aan de hoorn is. Want er weer nog een brandend zand.
1: Oh.
0: Van geen Timmerman.
1: En nergens water.
0: Ja, ja.
1: Brandend zand en nergens water.
0: Ja, die. Dat is hem.
1: Dat is een oren.
0: Ja, dat is een oren. Maar die stier er wel in. Dus dat is heel nog een liedje, jong.
1: Hey. Maar wie stier er dan weer in? Anneke Grunlo? Ja, die van Gerda en Herman Timmerhout taxeer ik je erop. Een jongetje zand.
0: Ja, dat is hem, ja. Dan pakken we die er echt bij. Doe helft dit programma echt even de gang.
1: Ik scheur alles goed op. Nou. Ja, brandend zand. 62, jongen. 62, brandend zand van Anneke Grunlo. Ik denk al, dat komt niet goed.
0: Dit komt net goed, maar dit is er wel. Ja, dat is hem, hè?
1: Ja, dit is hij. Ja, dit is hij, Johan. Dit is hem. Brandend zand en nergens water.
0: Al vergeerde ik net hier. Hè? Komt het op de hardste verkeerd, hè? Zij is dit. Gert Timmerman dus.
2: Nergens is schaduw en nergens is leven. Zo trekt hij voort door de hete woestijn. Dit is de straf die men

0: Ja, het echte simmer in Friesland gevoel nog even, of is dat gevoel al lang kwiet, hè? Ja, dat is hem. De poll in de Omroep-app. A, Mungo Jerry in the Summertime, of B, The Who and Summertime Blues. Ook is het mij stemmen. Ik nog eens even uitlezen, want als je naar de Omroep-app gist of de website omroepfriesland.nl, dat is juist de Rjochtsboppen app-uurs, als dat ontikst, dan, ja, dat is je daarbij. Stuur een appje naar de studio. Als dat onklikst, dan is juist de poll steen. Hoest hem alleen nog maar even die favoriet te tikken. Wat het werd, ik ben tegen nieuwsgierig. Er is al even stemd, want ik hier al zijn dat er wat commissoer met die Paul. Ik zag al even de stem van Bernardus van Mungo Jerry. Ik klas gegeet daarvoor. En Armina dacht dat ik. De Hoe werd ik op stemd. Romke dacht dat. De Hoe is voor mij de groep, zei die Wolken bij waarom, Johan. Ja, Romke, fijn dat ik bij best. En Jan Jaap geet ik van de Hoe. En door dat Klaas, ik kom ik even terug bij die stem in de Omroep app.
1: Snijn in Friesland. Dat weer doet.
0: Voor het begin van het oren hier met al even over de hippies op de Dam in Amsterdam. In dit jaar sliepen er nog een soort hippies op die Dam in Amsterdam, maar er komen een soort klachten hier hoor. En het gemeentebestuur gaat dit ik verbieden.
2: De maatregel van het Amsterdamse gemeentebestuur om voor de Dam en omgeving een slaapverbod af te kondigen, heeft op de avond waarop het besluit van kracht werd een reusachtige toeloop naar het monument veroorzaakt. Er waren mensen bij die kennelijk nog gauw even wilden zien hoe de veelbesproken hippies er hierbij zaten. Maar er kwamen ook vele duidelijk op een rel beluste jongeren hierheen, die in de avond dan ook prompt in botsing kwamen met de politie.
3: Verwijder nu A1, of geweld zal worden gebruikt. In naam der wet, verwijder nu, of geweld zal worden gebruikt.
2: En er moest geweld worden gebruikt, want de rellenmakers weigerden de bevelen van de politie op te volgen. Bij hevige charges werden tientallen jongelui min of meer ernstig gewond. De politie, die zonder ophouden met stenen en flessen bekogeld werd, verweerde zich. En eenmaal werden er door een in het nauw gebrachte agent schoten gelost, waarbij onder andere een persfotograaf gewond werd. Maar ook onder de politie zelf vielen slachtoffers. 15 agenten moesten in ziekenhuizen worden behandeld. De kwestie van het slaapverbod raakte geheel naar de achtergrond. Evenals in 1966 namen de rellen het karakter aan van een aanval op het gezag. De politie zei later dat het optreden van de jongeren veel agressiever was dan zij ooit had meegemaakt.
4: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit
5: Jochtje Santig.

0: Op snijnt de middie, maaiste tussen.
1: Je teach wie alles bent, alles beter.
0: De hits van Doe.
2: Het nijs van Doe.
0: Want saai zoeren.
2: Waarom in de tijd?
0: Slijm in Friesland.
3: Nou, even.

0: Roger Whittaker, I don't believe in if anymore. En daarvan juist de Rolling Stones en Satisfaction.
1: Snijden Friesland.
0: Leuke berichten, meestal die al ik al. En doe ik misschien al die in de omroep heb het verhaal, jongetje Santig. Bij wie is met de waande? Wat is die gevoel dat hier meest het vanzelf witte litten? Stuur een bericht in de omroep heb. Mariet had het ik die in. Leuk, ja, ja. En ze had voor ik even stem. Dan pakken we dadelijk nog even die verhaal er even bij, Mariet. In jongetje Santig komt het boek Soldaat van Oranje. Het kreunt toch Erik Hazelhoff, Roelsema. Letten we dit boek verfilmen. Mij in de Hadron vanzelf Rutger Hauer en Jeroen Krabbe. En op 30 oktober, wat hoe ze het zien, gaat de musical Soldaat van Oranje première. Zat populair nog heel tief. Ja, en de laatste vaststelling is Krek West. Op 9 juli van die musical dit jaar. Begin uit Targief van Omroep Friesland. Jij is dan maar even Erik Enema. Jip in Targief, Njontje Santig, zelfde wieken doe.
2: Een raadbericht uit Wiekel in die schroon hier, Njontje Santig. Dieven slachten koe in weiland bij Wijkel. Toen de gebeurtenis in de nacht van Vreed op Sneun is een treijerige koe van veehouder Maus uit Wiekel op beestachtige manier door onbekenden afgemaakt en daarna gedeeltelijk geslacht. Twee bouten, in totaal ongeveer 80 kilo vlees, werden meegenomen. De rest van het dier bleef in een droge sloot achter. De heer Maus vond de rest van zijn koe toen hij zaterdagmorgen zijn 12 beesten wilde melken. Het dier bleek met een hard voorwerp, waarschijnlijk een bijl, te zijn gedood. Op een volgens de politie ontstellend wrede wijze.
0: Het waren Pinksterdij van hetzelfde. Je werd in Geleen het eerste Pinkpopfestival organiseren. Door Jan Smeets. Ik ben optreden van onder andere Golden Earring, George Baker Selection en The Dream. Daar komen ze aan het zien toe als een meesing op al. Die het 2,50 entree betellen. Hier nou spriezen. Op 26 juni is er in Rotterdam het eerste Holland Popfestival in het Kralingse Bos. Dus het eerste Nederlandse popfestival dat meer dan Ian Dij wordt. Je bent optredens van Pink Floyd, The Birds, Santana, Mongo Jerry. Net sinds de Rijn komen dat zien, toen het meesten op al. De Rotterdamse gezin gluren vanuit haar boordjes naar de festivalbezoekers.
3: Voor jongeren was er dit jaar een groots evenement als het popfestival in Kralingen. Waar tienduizenden vredig bijeen waren om zich te laven aan de muziek van hun favorieten. Deze unieke happening werd door de deelnemers als een hoogtepunt van het jaar ervaren. Voor velen kwam het eind nog veel te vlug. De schillen en de dozen werden door de organisatoren graag aanvaard als een onvermijdelijke bijkomstigheid van een geslaagd experiment.
4: Dat
2: weer doen, Jorgje Santig. Heb je...

0: in Friesland. Dat wie doe.
1: Maar ik de jaren 70 doet James Bond nog geen idee hier van een Brexit.
2: Can I help you?
3: Yes, my name is Bond. James Bond.
4: Oh, wat een geweldige tijd wie dat.
0: En AGM, de clues van de V&D in jou het legerhalve, maar zijn thermische lans.
5: De ene keer win ik en de andere keer win ik zijn.
1: Snijn in Friesland.
0: Dat wie.

ik wat zin. Het is altijd een feest om door die hitlisten te rennen op snijdermiddje. Dan sjocht ze hetzelfde weekend doe. Ach, fantastisch. Ik de Cats, my magical mystery morning. Shocking Blue daarvoor. Never marry a railroad man.

0: Ja, het echte Simmer in Friesland gevoel, of mist ook gevoel op het circuit. Willem zei het, Johan, de Simmer in te aardig op zijn eind. Maar van de week hebben we het op Waasje weer 10 gewaard. Ik zeg, toen zie ik al steen hege temperaturen. Ja, en hij stemt dan even op de Who Summertime Blues. Ik ga even naar Mariet. Mariet, goeie middje.
1: Ja, hoi. Ja, Johan.
0: Ja, hey, door haast op die oren stemt, hè. In de summertime. Ja.
1: Ja, nou, zo dat kwam, omdat wij in die tijd altijd elke zomer naar Zuid-Frankrijk gingen. We gingen naar zo'n liet stentje, de kost amper rug op steen. Maar die camping was prachtig in Onstein, in Sint-Gulf. En dan gingen we maar zo'n draai horen put. En dan gingen we daar, naar de sleepende onderwijs even een paar horen. En dan stonden we maar zo'n taan horen dat van de camping. Want toen moest dat heel betekend werken, want die camping weer heel geliefd.
0: Ja.
1: En nou, dan waren er in de bar altijd Jungle Mary. Hoe heet
0: het? In de summertime.
1: Ja, in de summertime.
0: Ja, Mungo Jerry, ja.
1: Nou ja, dat vind je eerst nooit. Want ja, ik vind het nummer van Eddie Cochran, ik hartstikke mooi. Maar ik denk, ja, dit wie het nummer wat altijd op de camping draaide werden.
0: Och ja, en wat voor tinten hier je hem dan? Wie dat bepaald merk? En, ik
1: nou, het is een bepaalde kleur. Het wordt een punt, en je kost net rug op je steen. Je kost alleen maar die sliepen en nou een beetje zitten op knebbels.
0: Ja, in Frankrijk wie dat, hè?
1: Ja, in Zuid-Frankrijk. Wij gingen in die heren altijd naar de Franse Rivière. Maar tentje woonden wij eigenlijk altijd mooi waar hebben.
0: Ja, maar waar gangst erheen dan?
1: Maar mijn man.
0: Oh ja, gezellig. Ja, ja.
1: Oh, met Dirk.
0: Ja, en met Dirk. En dan zit hij in dat tentje, hè? En dan jongens, wie er ik wat te dwalen op die camping?
1: Ja,
0: wat muziek?
1: Dat is waar. En dat is altijd hartstikke gezellig.
0: Ja.
1: En ik weet net niet welke keer dat weer. Toen moest Nederland in Duitsland voetballen. Nou, daar zie je het nogal in Duits. Het weer Nederland in Duitsland. En in die bar het naar de ruut als 10 oren.
0: Ja, prachtig.
1: Nee, maar het is altijd heel gezellig daar.
0: Ja, en dus zei de stik al wat in de omer op app die reactie. Ja, peers op een morgen en reerde kostjes, thuis.
1: Ja, want je, dan is het er ooit in die tijd weer peers en reerde morgenkleur. Maar ja, wij dachten, dat kan ik wel peers en morgen in de keuken. Dat is dus wat anders. En toen hebben de kostjes reerd verven. Ja, ik weet het net. Wij binnen toen ik nog zo uitgeend, want weer een heerwenning. En we hadden het nooit oorschilderd hoefden, nee. Maar, maar het hier wel wat.
0: Ja, en alles komt weer op. Ik heb nog eens een peers en morgen aan, volle letter.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ach, tien dank dat ze het even dealen woest, hè, Mariet. En ja. Die stem zit erbij, hè, van Mungo Jerry, hè?
1: Ja, heel mooi.
0: En een mooie snijn.
1: Ja,
0: dat
1: ik.
0: Yo, Tjen. Hoi. Dan gaan we naar Nijsutus eigen provincie. De Agrarische Dagen in Frentje. Die had het thema Engeland. Het museum, het Koopmanshoes, werd vregen hier om mij te werken.
2: Verleden jaar kwam dokter Hillema, voorzitter van het Agrarisch Comité. En die vroeg of wij als museum hierop konden inspelen. Daar heb ik eerst daar toch nog wel een tijd over na moeten denken. Uiteindelijk kwam ik op de Beatles. Niet alleen is de Beatles het grootste exportproduct wat Engeland ooit heeft gehad, denk ik. Maar zijn ze zeker van mijn generatie. Toch hebben ze heel wat teweeg gebracht. En dat leek me erg goed om daar eens in te duiken. Maar ja, dan komt het probleem. Hoe kom je aan het materiaal? Je kunt wel...

0: maar ook het op gang brengen van allerlei maatschappelijke veranderingen, dat dat in een museum plaatsvindt. Want in Londen zijn ze pas bezig. En van 1982 gaat in Londen pas de tentoonstelling draaien. En daar zijn ze nu met de voorbereidingen bezig.
1: Ja, nou is het dus eigen provincie wat ik voorbij kom. Nou, Paul in de Homer op App, de Wut Omraak stemt. A, Mango Jerry in de Summertime. B, de Who, Summertime Blues. Krijgt er zin met de vierslangen voor, of is dat al een beetje kwiet, hè?

0: Ik kwam van de LTS al hier september hoor het werk naar de vlaggencentrale in Dokkum. Wie je doet, viertje in hier is Memhelle, de arbeidskaart bij de gemeente. Wij. En ja, ik mocht net aan het werk, dat wie mijn begincarrière. Ja, zonder die arbeidskaart zul dat west werden. We famintiert, Geert, wist u dat dan hoe dat werkt in de tiert? Als een baantje nee, kreeg, moest nee, een arbeidskaart
1: nee, hebben? Ja, ik werk er nog krek net in jongetje Zantig. En doordat ik wel begon te werken, werk ik bij de gemeente. Daar hoed je geen arbeidskaart. Daar heb ik helemaal geen... Ik liek niet Mark Rutte wonen, maar daar heb ik net een actieve herinnering aan.
0: Nee, oké. Actieve herinnering, let even achter uur, want we gaan even naar de van de IJsma-dagen. Ja. Krijgt gang weer bij die wei. De twaalf laatste.

0: partijen op die eerste lijst, hè? Daar ben we dan.
1: Ja, maar ik stek even in op de eerste partij op de tweede lijst. En dan zorg ik een blessurebehandeling bij Thomas Dijkstra. Hij keert met André van Dellen en Jan Timmen Nijsma. Sint Menno van Swiet en Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Dat betoer zit dan eerst voor. En dan komen er fysieke problemen bij Thomas Dijkstra. Ja, we weten het verhaal van Thomas Dijkstra natuurlijk. Het is een begenadigd voetballer in het amateurvoetbal. Spelen bij C.R. Robin in Haas. Git naar ONS Snits. In Snits dus. Dan speelt hij in de vierde divisie. Ja, en dan binnen er toch wat fysieke problemen. Waarbij hij denkt, ik wel blikstinder. Ik moet al een keer net blesseerd worden. Want we zitten midden in de voorbereiding. In de tariering met ONS Snits. Hij wordt op het veld behandelen. Nou, toch de fysiotherapeut. De masseur. En ja, ik hoop je maar dat het al je terug kan. Ik had het idee, het is wat vier voet. Ik had het idee dat er een soort bandage knipt wordt. Nou, zodat dat om, ik denk, een ankelkin of een bovenbeen. Even Sjen, dan komt er iets meer zicht. Even Sjen, werd dat plakt wordt. Even Sjen, even goed, even Sjen. Ja, ik gaf toch het idee dat het ankel is. Nou, ik moet zeggen, hij, oh, dan is er al je voorzitter van Dellen ervoor. Nou, ergens zit er een, hij is blesseerd, Kleer. Ik zie dadelijk zo werd het plakt werd. Nou, dat zit dus even stil. Dan kan ik je vertellen hoe de 12 laatste partijen op de eerste list. Dan ben ik trouwens gauw Ruud Praat, Maarten Bergsma, Hans Was naar Erwin Sielstra. Makkie, 4-12, 6-12 winnen van Alke Boomsma. Matten Leijen naar Jelmer Miedema. Johan Sipma, Gabian van Popte, Hendrik Koolstra. Makkie, Skinner 4 weer te woen. En 6-12 van Corné Tuninga, Joram Elzinga, Klaas Pier Volkersma. Dat betekent dat de twaalfde list roen is. Menno van Swiet en Dusty en André van Dellen. Partij loopt stil in verband met blessurebehandeling. Petoer van Peter van Zuiden keert tegen petoer van Remmelt Bouma. Binnen al los. De eerste bordje hinger van Peter van Zuiden. En de petoeren van Bergsma en Sipma komen dan nog op het veld dadelijks. En die keert ze dan al om een finale plakje, want die houden in de volgende omloop een steert noemer.
2: De TV van Doe.
0: Ja, die eerste wat bekende tunesjes voorbij komen. Hè? De televisie van Doe dit weekend in Jontje Santig. Erik Enema, wat wie er te zien op die televisie van u?
3: Nou, even zien, Pipo. Op de eerste net, een kwartier vanzelfs. Coronation Street is dat ik nog te zien. Met de muziek mee uit Enschede. En ombudsman Marcel van Dam over de bejaardenzorg. Het tweede net heb ik, Pipo, op dezelfde tijd. We zien om 8 uur het Nijs in kleur. Dat is heel bijzonder, dat moest er apart bij verdiend worden. Ja, en voor nu het NCV, van nou zien we het nog jongen. Stuart het inrommen van de Franse speelfilm La Guerre des Boutons. De Kleine Burgeroorlog is de Nederlandse titel. Naar de roman van Louis Pergaud, die in 1962 de Prix Jean Vigo behaalde. Deze film laat zien hoe de strijd, die al jarenlang bestaat tussen de schooljeugd van Longuevergne en Verrand, op een dag tot uitbarsting komt. De belangrijkste stoot hiertoe geeft de aanvoerder van de jongens in Longuevergne, Le Brac, die een idee heeft om de gevangenen genomen vijanden diep te vernederen. Ze worden ontdaan van alle knopen, bretels en veters en zo weer teruggestuurd. Behalve deze vernedering krijgen de jongens van hun ouders het nodige te horen over de toestand van hun kleding. Nou ja, een spannend verhaal daar uit Frankrijk. En of jou moet de zon, ja, ik zei het al, Coronation Street op het eerste net. Dit is een soapserie door het dagelijks leven van de bewoners van de Coronation Street in het dorp Weatherfield. Dat is een buurt eigenlijk, een betochte buurt in Manchester. Het programma trouwens ik opnam. Het café in de straten, Rovers Return, is het moedingsplak van de hele gewone mensen in Coronation Street. En dit is de tune van Coronation Street.

0: Aston Martin.
1: Oh ja, ja. Coronation Street, de televisietune. Sabagong, dat programma. Ja, het zit al zit qua oeren. Dadelijk ze bepalen wat het wordt. A of B, maar wat wordt het bij 12?
2: Jontje 94.
1: Jontje 94, dadelijk snijs en muziek. Komt voorbij, jullie snijden in Friesland. Dat wie het doet. Wie is het, man? Even zien wat het verschil dat het presentatie precies worden is. 58% je hebt van Mungo Jerry in de summertime. Ja, in de hoe worden, summertime blues. Een beetje het simmergevoel, dan een beetje beter.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte die een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Deze oren,
13: Jochetje 94.
14: Ja, Romy de Tiert. En ik zit al eens even door die hitlijst te sjen. Vanzelfs aan dadelijk zit de top 3, wat zit erin bedraaien, noem maar in. Maar nog meer noemers uit die hitlijst, zelden wie ik het doe. En dan kom ik de vrouw in Monique en Suzanne Kleeman sjen. Lois Lane, en wat wie een soort in de provincie bij u zich te vinden in de discotheek. De hit Tonight komt er dadelijk op.
0: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
20: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
21: Ik niet.
17: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
22: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
17: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
22: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Snijden in Friesland.
0: Johan de

0: Lois Lane, Tonight. Het begon wat in 88 met Amsterdam. Want ze waren vregen om de filmmuziek te maken van die film Amsterdam. Lois Lane, juist. Dit weer in Jontje 94, de hit van de beide vrouwen. Ja, het hier bepaald, hè, trouwens het hier. We zien een Jontje 94, alle oren een oor hier. Ja, en dit hier, de Flippo's. Dat is de Grutterage, hè. Wist het nog? Karton of kunststof schiefjes. Ja, die ziet dan in die chipspoeden van een bekend chipsmerk. Ja, top omzetten van dat chipsmerk. We willen een soort chips eten van zelfs. Wubbo Ockels neemt als eerste Nederlander plak in de Space Shuttle Challenger. En gaat de rondteam. Een grut drama van het jaar is de val van de Bosnische moslim-enclave. Toezende man werd executeren en de Nederlandse blauwhelm binnen. Je hebt zoegen van, maar kennen neer het dwaan. Ja, dan gaan we naar 24 mei, extra moment. Hè. Nog 4 minuten te spelen en komt een jongen van 18 in het veld, Ajax. Ja, ze spelen in Wenen in de Champions League. En ze spelen in de finale tegen AC Milan.
1: Davids, Rijkaard, 1-2 gaat hij aan. De Kluivert krijgt de bal niet terug. Kluivert met de punt van de schoen. Tikt hij hem erin. En Ajax staat voor door de 18-jarige Patrick Kluivert.
2: Dit is de top 3 van Doe.

Om het gevoel hetzelfde weekend doen een beetje te krijgen, pakken we de top 3 er altijd even bij. Wat zie je in die platenzaken, zeg maar, op de grote boord achter de kassa vaak. Treien, de single van Diana King, Shy Guy, Twa Clouseau en Passie. En op Ian, daar zit Guus Meeuwers. Hij is dan nog een rechtenstudent in Tilburg. Het feske dat alles veroordeelt ontstiert naar een romantisch weekend met zijn vriendinnen Valerie in Brugge. Met zijn studentenvriend zongt Guus in Jontje Fjouwer en Jontig het studentensongfestival in Leiden, zongt het noemen. En ze winnen. De band hiet dan Van Gant naar haar stamcafé in Tilburg. En hier letter wordt het. Het is een nacht, een sensatie. Zo'n weekend op nummer 1. En uiteindelijk wordt het ook nog de grootste hit van heel Jontje 94. Van College Sale naar Popster. Guus, zijn carrière begon dus ijs, maar

0: Ik weet het nog, Njontje 4 van Jontig. Ja, doe je het wel heel in het beginstadium van de populariteit. Dan komen ze ook wel in Friesland. Er zijn nog foto's van de Overtoom in Gediek. Daar zitten maar de complete band achter het podium. Gezellig wie het in die tijd. En daar koelde ik nog een sigaar rookteuren daar in die discotheek. Ja, die man wie er, Guus Meeuwers. Kerst die haast net mee vaststellen dat ze tegenwoordig in de discotheek optreden zoen. 14 minuten voor jou wat trein is. We beginnen uit Keertsen, de Van IJsma dagen. Ja, Geert, die twaalfde list. De patoeren van Menno van Swieten, Dietje en André van Del. Hoe zit het ervoor?
1: Ja, appeltje eitje hoor. Het is het patroon van Menno van Swieten. Ik minnes mijn Tjester Steenster dat weer superieur is onder Tjesterander André van Dellen. Thomas Dijkstra, het is een blessure onder de knibbel. Kim wij nou zien onder de bandage. Niet omdat de gewricht heen gebracht is. Althans, dat zie je er niet schrikt op. Hij rent nou de oren kant. Dus het zit aan de voorkant. Ik zal even checken of dat er nog zit. Want er ben wat van die noodbandage. Net zit er wel op. Dus er is iets maar die knibbel. Maar hij kan redelijk functioneren. Dus daar zullen we het net al lezen. Menno van Swieten, die hebben een fjouwer om hier vastsprong namen. Die pakken die partijdalers gewoon. Tja, het is, we hebben 18 partijen in Hoorn. Dit is de jongentiende vrije formatiepartij in het seizoen. 15 keer wist de partoer van Tjesse Steenstra, Menno van Swieten en Rick Mindersma de partij te winnen. En ik pleert ze eigenlijk blind weer in de finale, Joert. Want dat kind haast net missen met de manier waarop zij aan het keertsen binnen. En dan zou het wel eens wezen kunnen dat zij dadelijk eerst nog even hindermatten om Peter van Zuiden en Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Want ja, die binnen nog wel ontkeertsen nek op de twaalfde list. Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Ik tocht eventjes het patoel van Peter van Zuiden Rinter Satroginnen. Ze kwamen een spul voor, maar toen komt er toch een spul gliek onder Telegraaf. Nou is het weer treien om het waar in het vadio van Peter van Zuiden. Mijn oren worden. Het zit aardig dicht bij elkaar en er is niks van te zeggen waar van die twee patoelen dadelijk de tjinstander Wurrensil van het patoel van Menno van Swieten. Want dat die de volgende list en daar dus mooi de hele finale heli hier in Bitchem. Daar waar ik wel op een eten op de dwan, maar dat werk van die oren net. Van Zuiden versus Bauma. Dat is nog een spannende partij. Het is de trei om het waar.
2: Jetty is wie alles beter.
3: Meer hier, minder buk.
2: Want size horen.

Diana King, wie dat? En Shy Guy. Nou, dis oer ik maar eens even met Shem wat er uit komt. Want we hebben weer een poll in die omroep app zet.

0: Ja, Hokkerdoem Zwurt het is hoor. De gezelligheid van de Johnny's en Ronnie Ruisdaal. Dans je de hele nacht met mij. Of B, 740 Boys en Shimmy Shake. Paul Fienstien, Domer op App. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Als daar stems, kerst er een tekst bij zetten. Deal in gevoel even, mijn jongetje 4 van Jonathan. Wat haast doe mij makken. Misschien wordt hij de eerste brommer. Of ja, 4 van Jonathan, spelen dat nog? Ja, toch? Ja, of die Ribuweershellen, of die eerste verkering voor de eerste keer op stap. Ja, Omroep App, Kerst Verbroeken, WhatsApp en Mike 0620, Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen.
1: Omroep Friesland,
2: Snijn
1: in Friesland.
0: Ja, en dat gevoel van doe, ja, als je druk dwaand om dat nijze te garien. En dit wie ik even kwiet, maar wat wie dat ik een ding. De bankvrouw scoorde op zijn groenvest. En als blikken toch dat in Singapore de jonge effectenhandler Nick Leeson miljarden verlen had bij effectenhandel. En dat die erin opties.
3: Dat leidt tot de ondergang van een van de meest prestigieuze Britse zakenbanken, Barings. Leeson ontvlucht Singapore en wordt gearresteerd op het vliegveld van Frankfurt. Twee grote Nederlandse banken, ABN AMRO en ING, vechten om de resten van Barings. ING wint. Eind november wordt Leeson door Duitsland uitgeleverd aan Singapore, waar hij veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar.
1: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziekuut.
4: Jochetje 4 van Jontig.

0: Marco Borsato zit midden in Sint-Grut, een Nederlandstalige trobraak. Nee, dromen zijn bedrog. En waarom nou jij, Cam? Je hoeft niet naar huis vannacht. Ja, zit ik nou een geheimke achter? Het origineel is net van hem, maar het is een bewerking van de Triplets. Ja, ongelooflijk. Ik wist het net. Hey, ik denk, nou, dat is even ziekje. Maar ja, de Triplets, daar heb je het origineel van. Ja, en toen kreeg Jan Tekstra, daar leid ik de Friese link. Die kregen de opdracht om daar een Nederlandse tekst op te maken. John Eubank, die produceerde de plaat. Grote hit van Marco Borsato in 1994. Ja, nijs nice tot hier de 18e Wereld Jamboree. Ofwel een grote broadfestival van de padvinders. Werd in Dronten holden van Ierland half augustus. Dat is pas voor de tweede keer. De eerste keer weer Njontje Zon. Het thema van deze Broad Jamboree is Future is Now. Ja, en we gaan het even over de mode in het Aronne Oeren. Njontje Zontig, wat ben nou de trends dit hier? Broeken binnen, vis te grut. En mij vaak zijn fel shirt de boppen. Denim op denim, dat ken ik. Als het maar fjouw maat te grut is. Hij is alle mode oversized, Njontje 94. Maar bij de gabbers binnen de trainingspakken van Nike en Adidas. Ja, en liek als de Air Max sneakers, die is de ronde dragen mast. En dan dorst hij onder mij als de in Hollik nog een beetje keelskeerst in die tijd. Dan stek nog de chin hangende van, dat is de grunge mode. Inspireerde op bands als Nirvana en Pearl Jam. Flanellen shirts, geslitten jeans en stoere lezers. Ja, het Nijs uit uw eigen provincie. Zelden dat doe, dan hebben we toe 23 augustus. Erik Enema.
1: Gedurende de lange, warme zomer hebben veel inwoners van de wijk Westeinde in Leeuwarden zich geërgerd aan blaffende honden op de vliegbasis. De waakhonden maken, zo is de indruk, vooral 's nachts en 's morgens vroeg, een hels kabaal. Tot overmaat van ramp steken de waakhonden hun soortgenoten in de wijk soms aan die het ook op een blaffen zetten. Voor Greetje Seidsma van Hebkema Wai was de maat deze week vol. In een fax liet ze de basis weten dat ze het nachtelijk geblaf zat is. Seidsma had van veel buren dezelfde klacht gekregen. Ze zei: je hoort hier veel in de wijk. We vragen ons af of dit nu zomaar kan. Is er niet zoiets als een hinderwetvergunning? Major Marijke Waalkes van de vliegbasis heeft deze zomer 3 klachten binnengekregen. Toch is er volgens haar geen sprake van extra activiteit met honden op de basis. Misschien, zei ze, heeft het iets te maken met een lange hete zomer. Mensen gaan later slapen, zodat staan vroeger op en de ramen blijven open. Zij zei dat er wel wat klachten Westhaven, maar op basis zelf is geen toename van het lawaai geconstateerd.
0: Ze hebben in Friesland is jeder wel voorbij, maar die hitlist, Njontje 4 van Njontje, hetzelfde wieke doe, dus je nog op de Simberske hit. Ik die plaat van Bert Herink. Ik broek die in de Heineken reclame doe. Julie July komt er dadelijk aan.

0: snijden in Friesland.
1: Dat wie het doet.
2: Maar ik de jaren 90 doet Peter Jan Rens nog in een blauwe pyjama op tv te zien wie.
3: Niet.
4: Oh ja, die weet ik nog wel.
0: En Ed Nijpels, de grutske commissaris van de Keningen in Friesland is.
5: Een bobbeslag.
2: Snijden in Friesland.
0: Dat weer doen.

Ja, Bert Herink, hij heeft een mooie klus hier te pakken. Want ja, Heineken die hier te pakken. En die vregen vaak reclame op televisie om noemers in te sjong. Juli, July, wie je daar een vaak beeld van. Ja, hoe gaat het bij de Paul in de Omroep? Leuke reacties.

0: of B, wat wordt het? Nou, even terug die omroep-app hinnen. Gary, een mooi verhaaltje nog even over de bomberjack. Hier is het door Kleren in jontje 94, Johan. Mijn dochter wil een Cavelio bomberjack. Maar die kost dan 200 goen. Ik zei, maar net meer dat ik dat verdij betel is aan jack. Dus parie. En dat slag haar ik nog. Ja, zo'n bomberjack, hè. 200 goen. Wat een yield wie dat ik. Ze stemt op A, gezellig noemer. Best heel aardig. Want daarop doen ze ik maar de jonge collega's op de McDonald's crew feesten. Ja. Louise zei het leuk man, dus Johnny's. Ik ga Frits er in die tijd haast mij de door uitjagen. Met de door uitjagen doe ik het een cd van de Johnny's opzetten hier. Hij wie een man van Led Zeppelin is. En ik ga vanzelfs... Ik vanzelfs, maar vier sokken dik onzetten komische muziek ik mooi heb citeerd. Nou, dus stem voor de Showmies komen binnen. Weet je gezellig iets, maar dat ken ik oren kant op. Mijn B, 740 Boys, Jimmy Shake. Mariet zei, het is een mooi noemer, voor u is 54 plus, Boeten Gym Club. Heel je trots over dat. Ja, en dus Gimjuf Ans drilt dus altijd goed. Nou, dat zou best eens draait willen kennen, Jimmy Shake. En Keimper zei, verzelfde orde muziek, het hier in 70 en 80, geweldig. Maar het leuke vind ik altijd op Snijden Media, de tjenstelling. Lekker even stampen met de 740 Boys. Doe ik een stuk mij bepalen wat we draaien, A of B. Paul Vinst in Domropep.
1: Snijden in Friesland. Dat wie je doet.
0: Nou, je ziet dus eigen provincie. Voor het programma Gong van Zaken praat Sippy Tichelaar mij de Vries. Hoe zien vroegere werk bij de inpoldering van de Flevopolder? En hoe zien hobbywerk als roenlieder op het skip de Batavia?
2: Ik heb 40 jaar werk hier aan die inpolderingen. Bij de Dieksbouw zitten, bij de aanlis van Lelystad, Almere.
3: Zuiderzeewerken.
2: Van oudsher. Je hebt helaas net meer Zuiderzeewerken. Het is nou Rijkswaterstaat. Maar... En ik vind het ook prachtig, want ik had het toen ik begon in Harderwijk op een ark. Toen werd het alweer wetter hier. Toen werd nog niks te zien. En dat werd nog in 51. En zo'n tijd is er wel wat verhoren. En,
3: het moet voor jou een hele bijzondere ervaring zijn. Als we hier dan zo Bob op het skip staan en jou sjuggen dan weer Delza over de polders.
2: Ja. Ja, ik heb hier 14 jaar lang in Linsboord zien hoe het wetter zworven. Maar een aankraak om al die tracés uit te zetten van die dieken. Prachtig, prachtig mooi werk.
3: Ja, vroeger in het Lietse bootje en nu steen je dus op zo'n grote Batavia op het droge nog.
2: En dat spreekt me geweldig aan. Mijn paken en die man en wat omkes weer naar alle skippers en viskerlui. En ja, zee, dat trekt u zo altijd. He, en zo'n skip, nou dat is natuurlijk uniek. Wat je hier maakt, dat vind je nergens ter wereld. We krijgen volle boetelanders op bezoek. Hier kunnen ze wat zien litten wat ze nergens zien. Want musea ben overal. Pretparken ben overal. Maar zoiets wat hier, dat oude ambachtelijke van 300 jaar lieten, wat hier nog wel eens een keer op mij maken, dat is vier nergens.
0: Ja, mooi hè, dat oude nice. Ik kan dus eigen provincie te jaren vanzelfs.
1: Snijden in Friesland.
0: Ja, we gaan naar de Van IJsma-dagen Geert van Tun. De hele finale is bekend, hè?
4: Ja, zeker, man. Ja, we hebben een hele finale roen. En dan wordt keerst om een plakje in de finale in de partij om de premie of niet. Maar oren werden we keerst letterlijk om de prijzen. Die binnen net mis hier in Bitgem. Je weet dat, dat binnen fietsen. En ja, daar willen de keerst dan wel eventjes wat voor dwan verzeld. Want de verdient wordt het een behoorlijke waarde. Nou, wat ik eigenlijk al voorspeld hier, en dat weer ik net zo ingewikkeld. Men of Svita Rick Minders met Jesse Steenstra. Die winnen vrij gemakkelijk van André van Dellen, Thomas Dijkstra, Jan Tiemen IJsma. Het vindt het eigenlijk 4 om het 2 en zoals gelijk. Dan is het Jesse Steenstra. Die zei het Jimeno van Sviet en jou mij die bal even. Dan sla ik hem even op. En dan ben ik er haast wel wist van dat het uit is. Hij kreeg het gelijk. Hij maakt een mooie zitbal aan einde die partij. Het patroon van Sviet dus in de hele finale. Jim waar dan? Wol, dat werd het patroon van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Want die wisten dan weer, ja, uiteindelijk dan echt nou weer vrij eenvoudig te winnen. Van Remmelt Bouwman, Jorn Lars van Beemen, Evert Pieter Tom. Maar ja, het wie een spul in het vadiel van Peter van Zuiden. Dan werd het spul een geleakt. Dan, dan zit het toch weer. Hing het er wat om. Werd het toch fjouwer om het twa in. Ja, zo pakken ze die 4 bordjes in. Dan is het wel clear. 4 met 12, zoals 12 noteren was eindstroom van die partij. Dat betekent dat we dadelijk een hele finale krijgen. Tussen Menno van Zuiden, Rick Minnesmaat, Jesse Steenstra. Sint Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. En dan is het de vraag, waar wordt dan de eerste finalist? Want ek, daar komt een antwoord op. Martin Bergsma, Mai. Hans Wassenaar en Erwin Sielstra. Keert het zin Johan Sipma, Gabian van Popda en Hendrik Koolstra. Ja, in de onderkant van die list, waar dit wint, had de sting het noemer, is dus de finalist hier in Bitgem. In het eerste bordje, dat hing het er in het vadio van de patour van Johan Sipma. Curieus moment. Een Keert, Lietse Keert. Het is Hans Wassenaar die.

0: My Lover, ik zat hit in jontje 94. Ja, dadelijk gaan we nog één uur en dat was mij bepaald. Wat voor noemer dat wordt. A, de Johnny's dansen de hele nacht met mij. Of B, 740 Boys, Shimmy Shake. Ik zorg nog even, dit weekend doen in jontje 94. Lekker even op stap. Bek hoest heen, Erik.
1: Ja, Keert er natuurlijk altijd. Keert Vriendin Vommels had in hetzelfde dorp alle de Jong Keertspartij. Op zijn 26 augustus. Begint om 10 uur. Gouden klokjes binnen te winnen, gewone klokjes. En de wikselprijs is de Alle de Jong Trofee. We zijn een zomerfair op Epemastraten te IJsbrechtum. Dat is ik leuk om heen. Gaasterland opent de deur. 2 september 1995, open dag in Gaasterland. We willen op deze dag aan iedereen laten zien wat de gevolgen zijn van de natuurplannen voor de agrarische wereld en een leefbaar platteland. Via een prachtige toeristische route kunt u een 20-tal bedrijven bezoeken. Onder andere melkfabriek, grasdrogerij, melkveehouderij en het effect op een dorpsgemeenschap. Start vanaf 9 uur vanuit het infocentrum Dorpshuis Oude Meerum. U bent van harte welkom. Het organisatiecomité, dat is dus een toeristische tripje, maar een politieke achtergrond, Kistel, zei ze.

0: nog reclame voor een rijwieltoertocht in Woenseradiel op 12 september. Kun je 100 kilometer, 60 of 30 fietsen. En nou ja, kun je een medaille winnen. Dwarpswapen in de kleur van het dwarp Wiedmarsum.
1: Ja, en die tiert nog gewoon op de trappers, hè? Zonder elektrische fiets in Jontje 94. Erik Ermeiter, Gief van Omroep Friesland. Hij had het nijzen goed in de gaten. Ja, en er zit nou alweer op scherp om te jaren wat het hier dadelijk wordt naar 3 uur. Nou, we slingen hem om, de tiertmachine, want die bepaalt uiteindelijk wat dat hier wordt.
2: Jongetje 89.
1: Ja, dadelijk snijdt rijhoeren dat te jaren. Ik geef ik los mij de crypto-quiz. Nostalgische prijspakket dat hij weer waarom brengt. Naar die speciale momenten van vroeger lijkt misschien wel voor dijk leren. Als toen het goede antwoord wist, boek mijn eerste 18 jaar. En daarna is ik nog het boerspul. Remember the music. En ik heb een karma uit de algemene internationale versie of de Nederlandse versie. Dadelijk snijdt rijhoeren, dan geef we los. Ja, dan sluiten we deze hoer af met de Polly in de Omroep app. Wat is nou uiteindelijk worden? A, de Johnny's of B, 740 Boys. Ja, het is de Johnny's worden, net 72%. Ja, even wat gezellig iets op snijden met je. Dans je de hele nacht met mij.
3: Dag schat, we komen voor de haasparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

0: wel. Dank
1: je. Omroep Friesland.
2: Twaanjoerd.twa.fm.
1: Alles wat er spielet.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis slim met Golden eSIM.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Reis slim met Golden eSIM.
16: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer. Service en auto's is er van Elsing.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Stijn in Friesland, dat wie je doet. We zitten in het hier.
19: Nuggetje 89.
18: Ja, en dat is de insteek van de quiz, de crypto-quiz. Cryptische omskrowingen, die komen er dadelijk hoor. Ja, de eerste, de beste, die komt mij het goede antwoord. Die wint geweldige prijzen. Dadelijk, juist de eerste cryptische omskrowing had te krijgen mij Nuggetje 89. En dat doet ik de muziek, want dit is de Doobie Brothers, die stien erin. Ja, de dokter, juist die dadelijk.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Snijden in Friesland.
26: Johan Terpstra.

0: dat weer doe.
1: Omroep Friesland.
2: Ik ben nog even te rieten en dan hebben we een programma er altijd voor. Want ja, dat is altijd hartstikke leuk met die neetjes die we er altijd in hebben.
3: Ja, dat is weer toen en dat is toen, maar dan weet je dat hier net met een jam.
4: Joggetje 89.

0: De Doobie Brothers.
1: Ja, die weer in de jaren 70, ik al populair in de jaren 80. En dit weer de hit in 89. Het heette De Dokter.
2: Smiley Friesland.
3: Ons saaizoeren.
2: Het gevoel.
3: Het nijs.
2: En de muziek.
3: Van Doe.
2: Maar Johan Terpstra.
1: Ja, in 89 het jaar dat de pinpas en de creditcards hield iets populairder worden in Nederland. En de eerste Duitsers kenden eindelijk vrij naar West-Duitsland reizen hier naar het Van de Morren. De OV-ierkaart werd invierd van studenten. Nederland krijgt een tweede kabinet Lubbers, nou net mij de VVD, maar mij de PvdA. Ja, Suriname en Nederland die rouwen om de deur van het kleurrijk voetbalhalftal. En de orenpassagiers van het SLM-tastel dat deelstaat bij Sanderij in Suriname. Ja, en de ramp komt ik heel dicht bij Uus Heiteland, Friesland. Drie spelers van sportclub Jereveen, Winnie Haatrecht, Jerry de Jong en Stanley McDonald zoen mij dat kleurrijk halftal naar Suriname. Maar trots de nijcompetitie van Jereveen blauwen ze thuis. Winnie zijn broer siert wel in dat vriendentuig en kwam bij die ramp om het lippen.
2: Dat
3: weer doe Cryptoquiz.
1: Ja, het nijs in 89. Jaantje, goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag Johan.
1: Ja, dan had hij weer druk maken op een mooie cryptoquiz. En ja, dan geven we altijd even de uitdaging om aan onze harkers. Ja. Ja, we hebben ziek hier de volledige vier omschrijvingen uit te rollen, zeg maar, dat er geen goed antwoord komt.
4: Nee.
1: En we balen ervan als de fort naar de eerste of de tweede.
4: Ik zal die zeggen, vorige week slag het. Toen ik het zo moeilijk maken. Ja, dan moest ik het super gas wat maken. Maar het altijd maakt het zo makkelijk dat de prijzen eruit geen verzeld zijn.
1: En net samen prijzen, hè? Want het boek mijn eerste 18 jaar. Superleuk boek is dat. Op mij belip, je was er al hier in die eerste 18 jaar van je leven, mijn makkerhaast. Ja, kessa gek betinken. Oh ja, oh ja, moment.
4: Ja, sport, nice, politiek, films, muziek.
1: En dan ik nog het boerspul. Remember the Music. Kerst ik nog een karmeisje uit de algemene internationale versie of de Nederlandse pop, nederpop versie. Hier van die twee komt er dan bij. Als toch het goede antwoord wist. Nou, denk je wel los.
3: Cryptoquiz.
2: Onwijzing Ian.
4: Het is net hielendal nij.
1: Ja, dat kan echt nog alle kanten op. Kom maar op. Pak hem er even bij. De Omroep app. Rijksboppen appus. Derkest die een antwoord inzetten. WhatsApp aan mij. 0620-4-Jogen-Jogen-Ian-Jogen-Jogen. Het is in 89 net hielendal nij.
2: Dit is
3: de top 3 van Doe.

man, letterlijk. Ja, is weer nep, hè, Milli Vanilli. Stien wordt live optreden met jouw playback. Blame It on the Rain. De grote hit in Jochen de 80 zelfde weken doe. En dat hield ik voor die orde van Diana Ross en de Supremes Reflections. Maar op Ian Def vinden we een hele oude plaat. Ja, in Ian zong heel Nederland mij. Mij, het noemer wat uit de televisieserie kwam. In die televisieserie, die heet Chaka Zulu. Die werd dan uitgestuurd in Nederland over het leven en de opkomst van Chaka, de machtige koning van de Zulus in het begin van de 19e eeuw in Zuidelijk Afrika. Margaret Singana, de Zuid-Afrikaanse jongeres, bekend als Lady Africa, zong het noemer. Zie in 1978 een beroerte kregen en kwam in de rolstoel te landen. Dags maken ze mij, We Are Growing, een geweldige comeback.

0: Ja, we zeggen naar de top 3 vanzelf altijd even. Nice kidding, wat weer in de best verkochte plaatjes. Nou, in die top 3 op Ian, Margaret Singana. We are growing via dat. We gaan naar de Van Heijsma dagen, Geert. Ja, die hele finale.
1: Ja, die is interessant om uit te zien. Het is een bijzondere strijd. Er werd ik voor heel goed keerst eigenlijk. En we zullen dingen die wij als kof net pensioen hebben. Met name Hans Wassenaar, die het maar zien dynamiek is, zien verbale onwijzigheid. Hier de zaak ik nog wel een beetje aan het oppeppen is. En dat ze nodig wijzen, want hij zit wel achter mijn vier om het rijden. Mijn Martin Bergs, mijn Erwin Sielstra. CEO van Sip, maar Gabian van Pop, dan Hendrik Koolstra. En dat is dan ook wel weer heel prachtig om te zien. Want die man die begon werkelijk zo scherp als een Mechelse herder. Die pakt een trui. Is kinderen eerst een vastsprong. Jongens, eerst als wilden. En dan denk ik, gaat dat dan zo uit? Nee, dat gaat het dan echt weer net. We draaien om hier, we draaien om het waar. Wordt het toch vier om het waar? Martin Bergsma kwee op zoals vier achter. En dan wordt het zelfs vier om het waar. Dan denk ik, van nou, gaat het toch uit? Nee, gaat net uit. Want nou is het ondertussen weer vier om het draaien weer. Maar hoor, hier is wel een strijdwand tussen twee patoeren die het wel een beetje keertje kunnen, kan ik die vertellen. En Johan Sipman onder de afslag. Gabian van Pop tevoren in het een bal vertrouwd. Ja, die van Pop, die is natuurlijk meer als gebrand, want uit al die formatie gedoggen van de Arroene mannen, is hij in eerste instantie er heel min uit kan. Nou had hij dan toch wel weer een patoer, maar Johan Sip met Takam hier waarvan je steeds een keer, nou ja, dat is dan prima, dat is dezelfde opslag als die hij nou had. Het komt al hier gewoon weer bij elkaar. Wonderbare klot natuurlijk, maar die Gabian van Pop daar, ja, die zei van, ja, wacht even, zij denken al hier maar dat Hessel Postma beter is als ik, zij denken al hier maar dat Jorn Lars van Been beter is als ik. Nou, dan wil ik wel even zeggen dat een lietse misvatting is. En daar is hij op dit stuit wel degelijk mooi dwanden. Prachtig om te zien hoe die mannen zeer gemotiveerd en zo scherp als een mes hier onder de keertje binnen. Ze staan 4 om het rij voor en een skin 12 voor. Zin het tour van, ik net misselijk, Martin Bergs, maar Hans Wassenaar en Erwin Sielstra. En het ken ik nog wel alle kanten opdraaien, maar ik moet zeggen dat Koolstra een geweldig opslag is. Zowel een opslag, een zeekrek in het perk, mepte er toch weer een stikke fjouwer doorheen, hoort nota. Maar je hoorde we, dit is een hele interessante partij. Weet je, mooi genoegen nou zitten te zien. 400 rijen in het valio van de patrouille van Sipma en een skinner 12 vastsprong. Nou, dan weer trek keerst in de hele finale. Menno van Swieten, Rick Minnes, Matthijs Steenstra, Sint-Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Dat les neemt de patrouille, pakt het eerste bordje, maar verliest de volgende 12 bordjes en ik denk het tweede bordje. Het is natuurlijk ziekje van hoe bestrijd je nou zo'n perk Minnes, maar Steenstra. Dat is net een makkelijke opjefte. Nou, dan het patrouille van Peter van Zuiden en Kevin Jordi Hiemstra, een opslager in Hoes, dit de hele hege bal wit te beheersen. En dat hier die in het begin van de partij een paar keer redelijk succes mooi bij Rick Minnesma. Maar ja, dan gaat Jess even achterin, zie je die feest als een peer doorheen. En dan weet je, nee hoor, ze draaien dat net weer om. En zij is het ter spul om het eerst in Seisfjouwer in het vadiel van het patrouille van Menno van Zwitten. Die taxeer ik dan toch wel weer zodanig in kwaliteit dat ze wel die finale heli zullen. Nou ja, en of dat nou Johan Sipma of Martin Bergsman wordt, voorlopig neig ik er toch naar om het patrouille van Sip, maar ja, de meeste kansen dat te dicht zien, maar dat doe ik ook nog wel van het actuele stand van zaken. Vier voor mijn treien voor en skinner fjouwer voor en er is van grutverval eigenlijk geen sprake. Maar je hoorde worden, patrouille van Sip, maar liek het krijgt als dat van Menno van Zwitten. Onderwijs naar de finale hier in Bidgem.

0: 1989, de hit van de dijk en nergens goed voor.
1: Dat wie je doet. Cryptoquiz.
0: Correct, hebben we de eerste cryptisch op Skro en Joen. Ja, de eerste antwoorden kom ik al binnen in de omroep. We zullen ze er even bij pakken. Maar ja, wat wie die eerste cryptisch omskrowing, Jaantje?
2: Het is net heel dol nee.
0: Ja, dat kent echt alle kanten op, dat stukje in de omroep heb. Ik heb er even een paar antwoorden nu. De BTW, die weer er al, maar komt maar waard nou verlegen. Nee, 18%, wat er zijn, die komt al verschillende keren binnen. Ja? Gary onder oren komt daarmee. Dan zijn badge is het de Game Boy Nintendo. Spultjescomputer. De PTT, wie er al, maar waard nou een naamloze vennootschap, de NV. Start van het RTL Nijs, we trog Jeltjes zijn. De val van de Berlinske Mjorre tinkt Ida. Ja, en hier nog RTL Veronique. De eerste uitsturing. Ik zeg, nou, dat weer even wat antwoord wat binnenkomt. Nog geen goed antwoord, Steen.
1: Cryptoquiz.
2: Onwijzing 2.
0: Dat betekent dat we er weer een cryptisch omskroontje aan gooien, Jaantje.
2: Maar wordt nou vol een groot succes.
0: Het is net heel dol nee in 89, maar wordt nou wel een groot succes.
2: Ja.
0: Ik kan nog alle kanten op, hè?
2: Ja.
0: Ja, dus je wordt uit het bos kiezen.
2: Ja, ja. Nou ja, dat jet ik zei, want dan wordt het er niks van om.
0: Zij is het. Dat is net samen wat, die prijzen. Nou, hast een idee. Hast kreeg al een antwoord, Joen. Maar is gewoon ik meidwaan voor deze tweede. Maar deze tweede cryptische omskrowing. Om erop heb. Op WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: We zitten in 89 en pakken we het nijs van doe erbij. Oh ja, hè? En als het jazz dan denkt, dan zie je dat, hè? Ja, dit hier wordt een succes hier voor de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker.
3: 1989 wordt voor de vliegtuigfabriek Fokker een triomfjaar. Grote bestellingen uit Zwitserland en Amerika doen het rampjaar 88 snel vergeten. Vooral door de doorbraak op de Amerikaanse vliegtuigmarkt. De fabriek, die eerder te groot voor een klein land als Nederland wordt genoemd, blijkt nu te klein. Na de orders voor zeker 250 Fokker 100 en enkele tientallen Fokker 50's. Een tegenslag voor de fabriek is een ongeluk op het vliegveld van Genève, waarbij een nieuwe Fokker 100 door het landingsgestel zakt. Maar toch zit het Fokker mee. En dat is goed voor de werkgelegenheid. Er moeten honderden arbeidsplaatsen bijkomen.
4: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
5: Nuggetje 89.

0: snijnt de middie, meister Tisse.
1: Je teach me alles better, alles better, alles better.
0: De hits van Doe.
2: Het nijs van Doe.
0: Ons saai zoeren.
2: Waarom in de teach?
0: Snijnt Friesland.

0: Tina Turner en de beste wie dat. Jive Bunny en de Master Mixers daarvoor. Or, rock'n'roll plaatjes in de mix. Een hit in 89.
1: Dat wie je doet. Crypto quiz.
0: Ja, mag je vaststellen dat we de omroep appen. Je varen is Jitty. En er komen al die antwoorden binnen. En daar binnen een soort. Ik moet in de gaten houden wat er binnenkomt. Hè?
2: Ja, maar dus juist helemaal niet in hoe de rollen. Ja, goed opletten.
0: Goed opletten. We gaan twee cryptische omschrijvingen. Hoornjaantje.
2: Het is net helemaal nij. Maar wordt nou vol een groot succes.
0: Ja. Dat wien ze, hè?
2: Ja.
0: Nog eens even terug die omroep app heen. De BTW hier we vanzelfs. De verhoring daarvan naar 18%. De Game Boy Nintendo. PTT, die wie er al, maar waard nou een NV. De start van het RTL Nijs kwam op binnen. De val van de Berlijnse Morren. RTL Veronique, mij de eerste uitsturing. Hier WK zaalvoetbal wordt zijn toch Jeltje. Dansrage in de jaren 80. De Simpsons wordt je zijn. Kringloopwinkels, die komen er. Tink Wiebe. De Game Boy komt je nog een keer binnen van Hiltje. Commerciële televisie van Sean. Het World Wide Web. Wil het
2: ik
0: nog zijn?
2: Ik denk dat we er een trede onderwijzing zien. Johan?
0: Ik zeg hem dan net, hè?
1: Crypto quiz.
2: Onderwijzing treien. En nou mijn echte chocola erop.
0: Oh, ja. Ah. Dan ben er een soort mensen die al een antwoord jong hadden. Die denken, nou, ik zit op verkeerde spoor. Maar nu komt het wel heel dichtbij, dacht ik.
2: Ik hoop je het. Ik ben me uit.
0: Is net heel dan nee. Maar vindt nou wel een groot succes in 89. En mijn echte chocolade op. Ja. Nou, Paul in de omroep heb. Altijd houden we vanzelf snijden een beetje. Maar dat is ik het plakwest. Het antwoord Jan Kerst. WhatsApp hem ik 0620. Fjouwen Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen.
1: Snijden in Friesland.
0: Ja, we wachten hier het goede antwoord al. En pakken daar aans een winnaar uit vanzelfs. Nou ja, wat nice. In Jochen 80. Ja, hoe wie het libben. Als het gaat om de Sinterage. En tarweballen kosten in die tijd omrekenen naar euro's 1,02 euro. Wagoenen 24 kilo eerpels. Die kwamen op 26 eurocent. Kilo tsiers 6,43 euro. Ja, ik denk, maar het is wel even omrekken hier, hè, vanzelfs. Want ik heb ze daar in groen erop, maar het is even om het vergelijk te maken. 400 gram koffie, dit is een pienlijke. 2,24 euro. Liter melk 62 eurocent. En doe kost een kilo ries 1,62 euro.
2: Een kilo, hè?
0: Kilo.
2: Ja.
0: Een kilo ries.
2: Ja.
0: Ja. Ongelooflijk, hè?
2: Ja.
0: Ja. Heel augustus komt er na een week van proefdraaien al een einde aan het paskensysteem in de voetballerij. Voetbalfans mat een paskenkeerpje om het stadion in te komen, maar het systeem erin vestigt dat de gemeente weigert de pasken bij de ingang van de stadions te controleren. En dan 24 augustus bereikt de ruimtesonde Voyager 2 de planeet Neptunus. Het is de eerste en ontnota ik de laatste keer dat de planeet Ondien is. Ja, dan het Nijse eigen provincie, Zelderij Doe. 23 augustus, Erik Enema.
3: Bezuinigingen, dubbele punt. Politie te voet naar bankoverval. En dat zit dan tussen schrapjes. Nou, wat dit dan een handelingspolitie in Stiers die schrok hem van een mooie wezen los. Het bankalarm van de ABN-bank in de Liepstraat ging af. En de politie had geen auto om terstond uit te rukken. In verband met de bezuinigingen heeft de politie een van de twee dienstauto's ingeleverd. En de tweede stond in de garage van een grote onderhoudsbeurt. Te voet snelden drie collega's naar de bank, waar bleek dat het om vals alarm ging. Gelukkig maar dat het niet om een echte overval ging, zei ze uit een van de politie. Bovendien ligt het politiebureau maar een paar honderd meter van de bank af. Maar stel je voor dat er echt wat aan de hand was geweest. Overvallers in spe zijn overigens gewaarschuwd. De dienstauto is vanmiddag weer in gebruik genomen.
0: En vanzelf zouden we die top 3 al even terugnaam. Ja, wat voor plaat, wie in de grote hits. En ik zeg dit, ik steer van Gladys Knight. License to Kill. Het kwam uit de James Bond film. Met dezelfde titel, License to Kill. Met Timothy Dalton als 00 song. Wist dat nog? Ja. En de muziek is gewoon iconisch. Als die weer waarom juist.

0: Gladys Knight, A License to Kill. Wie dat 12 minuten hoe jou of jou. Ja, ik zit de tier er even bij. Geert, dat is best mooi op tier, want de finale is bekend op de Van IJsmaardagen.
1: Ja, zeker. Dus dat betekent dat we nou in de pauze zitten. Dat er een, dat er in een perk maken wordt. In de lezen twee perken en dan wordt er dan in je maken. Dat nemen ze in het Tennis Center Court onlezen. Dat is wat we doggen natuurlijk. Zullen we dan vandaag die finale prachtig mooi keertje kennen. Ja, die finale. De eerste die daar binnenstapte, wie het partoel van Johan Sip, maar Gabian van Popte en Hendrik Koolstra. Ja, ze keerden toch wel een onttrekkelijke partij. Zijn Matten Bergsma, Hansie was naar in RWS Hielstra. Maar het wie een genoegen om Hansie weer rond te zijn op de keersvelden. Maar ja, jongens, wacht even. Je kan er niet ongestraft zomaar een peer hier eruit wijzen. De ontjouwing gaat terug. De snelheid van de ballen gaat terug. De matje weer onwennen. Hansie het dier wat hij wank hoor, maar hij koel op les op 4 met Rijns Kindersuis achter de keers net passeren en doe je het dier. Dat betekent dat het betoel van Johan Sip, Gabian van Popte en Hendrik Koolstra de eerste weer die hier de finale instapte. Het worden net zo verschrikkelijk lang doen we hier die oren finalist. Ik bekend, ja, die hekken lang voorspeld. Benno van Sviet en Rick Minnes, maar Jesse Steenstra zijn weer nu duidelijk een heel eenvoudig. Maar 5 om 1 is Kindersuis van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. En dat betekent dus dadelijk Johan Sip, Gabian van Popte, Hendrik Koolstra, Nieskrek, Meskerp Keertsen, zijn het doel van Bergsma, zijn Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. Kwaliteit behoeft geen, goede wijn behoeft geen, hoe zei ze dat? Goede wijn behoeft geen krans. Ja, inderdaad, des zocht ik even om. Nou, die ben gewoon apper, altijd favoriet als ze finale instappen. Maar, ik herinner iedereen even om, vriendenwieke in Kimset wist het doel van Johan Sipma te winnen van het doel van Menno van Swieten. Misschien geven we wel een geweldige finale in de meerte hier in Bitchem. En dat zou passen bij de statuur van de Van IJsmaardagen. We hebben pauze. Hoe lang? Ik heb geen idee. Meestal is hier nog wel een activiteit. Ik zorg nou nog niks verschijnen. Maar zodra de finale begint, dan meld ik mij ogenblikkelijk weer bij hem.
2: Snijden in Friesland.
3: Dat wie je doet.

0: wat bedoelen wij?
1: Het
0: Merknameisje. Het Merknameisje. Nou, hoe volle hast u ervan in die Limbachterhoer slijn, zeg maar?
1: Nou, net volle.
0: Is wat dreef, hè?
1: Zo in mij altijd te grut. Maar hier is die minis, die vond ik dan wel lekker. Maar ja. Nee, die grut nu niet te grut.
0: Jochen de Tachter, dan komen ze voor het eerst op de merk. Nou, lokwees, de prijs en bifferdij.
1: Dankjewel.
0: Snijdt een beetje zaakje, lekker de radio erbij aan of zit de televisie te zien?
1: Nee, ik heb de radio aan en ben, maar de liedsband komt en ook krijg binnen.
0: Prachtig is dat, hè?
1: Ja.
0: Als er dan in Webberom, ik zit hier net al lang steuren, dan kan je lekker naar de band en de bands ben. Maar als de Webberom gaat naar je eigen lippen, hè? Even Webberom in het tier, dat we doen, altijd leuk voor zelfs. Als er Webberom denkt, die eerste baantje, wat wie dat?
1: DE, Jouweren.
0: Open Jouwer?
1: Ja, in het thee.
0: Ach, in de thee, hé.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, de wennen in de buurt van de Jouwer.
1: Ja, nou, ja, ik ben hier nooit in Boonswaag. We hebben altijd weer lang wennen, maar ik kom van Artscoort.
0: Artscoort, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, daar we echt met ze werken. Ja, en die tier, wat haast nou bands en band en bands band.
1: Ja.
0: Best, ja, wie dat in die tier nog trof werk je, of stap dan gewoon ik mijn werk? Want dat weer vroeger mensen.
1: Nee, dan stap je gewoon maar werken.
0: Ja.
1: Ja, dat weer toen zo.
0: Ja.
1: En ik stond toen ik alleen voor mijn man, die vader toen nog. Dus ja, ik moest wel.
0: Ja, stap je. Ja. Hele hoorde tieren, maar wat leuk dat ze vanmiddag even op bezieten haast. Hey.
1: Ja, zeker. Altijd gezellig.
0: Als die kapjes even telt, hoeveel bands band binnen dan?
1: Ik heb een 5.
0: Zo.
1: Of wij hebben 5, ja.
0: Ja, regelmatig even oppassen, denk ik.
1: In alle leeftijden.
0: Ja, en regelmatig eens even oppassen.
1: Jazeker, ja.
0: Ik zou zeggen, maar gouden aandacht, hè, Ron. Lekker bakje thee en een boekje erbij. Ik snijd een beetje dat kennen.
1: Ja, dankjewel.
0: Pries, kom er gewoon, bedankt, hè.
1: Ja, dank je. Jo.
0: Zaakje, wint de Pries. Net het goede antwoord is de Magnum. Die rolt dan voor het eerst van de fabrieksbaan. Het werd in eerst net onprijs als ISCO, maar als een tussendoortje, is maar. Oh, ik voel ze wel lekker, hè? Ja, maar als ze ophielden, voel ze de hele beetje neer werden. Richard Marks is hier. Ik een hit in Jochen 80.

0: Richard Marx, Satisfied, zie het al, een goede antwoord. Ja, dat wie hem, de Magnum. De crypto-quiz op Snijd en Midje, prachtig. Ja, een zaakje. Wie echt de eerste pakt de prijzen, even mij. Nou, bepaal ik even wat het dadelijk naar Fjouweren wordt. Van 89 Nij. Een Nij hier dadelijk, naar Fjouweren roeren. Mijn Nijse muziek. En het komt dan uit.
1: Wat hoes?
0: De tierbezinnen, die bepaalt het op Snijd en Midje. Ja. Dat is TM hier dadelijk naar Fjouweren roeren. Ja, en afsluiten, ik zit nog eens even te sjen naar die hitlist. Ja, ik voel er eigenlijk maar net omheen. The Dire Straits. Money for Nothing. Die vinden we ik, Webberom, in die hitlist. Zelden wie ik het doe.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Stijn in Friesland, dat wie doet het hier?
14: Twatoes.
13: Ja, dat net al innig. Wij hebben zelfs de finale van de Van Aisma-dagen. Dan hakken toen Keertsen en voetbal. Cambuur speelt het tegen Feyenoord. En is hier dadelijk zelfs het wedstrijdverslag ETN. Zit even naar die hitlist te zien. In het hier van Simba Twatoes. Zelfde ik hoor. Mooi hè. Wat wie dat, wat in uw provincie. Zelfde week doe in de hitlist. Ron Keating. De grote hit Life is a Rollercoaster, die heeft hij dadelijk.
15: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: Ronan Keating en Life is a Rollercoaster, wie je dat?
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzijns oeren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Dit oeren die het wat toezen, dat net al innig. Want de finale die zet u het eind. Keertsen, de Van IJsma dagen. En een kwartier van vierven, dan begint de wedstrijd. Cambuur, die krijgt u het Feyenoord op bezitten in het eigen kooistadion. Andor Faber docht het wedstrijdverslag hier op de radio. Ja, nog even wat de brugt niet om op Pep. Even grappig om mij te nemen. Mariet zei het, ja, het antwoord wie je vanzelf de Magnum Isco. Ik kreeg de Magnum Doublet Gold Caramel Billionaire op. Zag? Dat klinkt in grutsk en dat is het jongen ziet Nick wel oorslaan, kerstin, Mariet. Oh, lekker man. En Betsy zei het, ja, dit hoeren zijn met wat toers, wat wie dat super geweldig. Nou, doe jest het. Dit hoeren, het hier dat er een nieuwe eeuw van start gaat zonder de vreesde Millennium Bug. Nederland werd opgeschrikt door de grote vuurwerkramp in Enschede. Je bekomt 22 mensen om het leven. De hele Wenwijk Roombeek wordt vernietigen. George W. Bush wordt de nieuwe president van Amerika. Na eindeloze wettellingen en rechtszaken over de verkiezingsuitslag. En tegelijk komt Vladimir Poetin in Rusland om de macht. 26 jaar lang. Het computerspeeltje The Sims komt uit en is direct een groot succes. En een orenrage worden de Pokémons. Computervirussen stekken de kop op. De grootste bedreiging komt van het I Love You virus.
1: Dit is
2: de top 3
1: van Doe.
2: 3.

De top treien zelden weekend doen in het jaar 2000 treien. Melanie C, I Turn To You, Twa, Jody Bernal, KC, Kno. Ja, en TMF op de televisie, Pinkpop op volle kracht en een jonge Tilburgse band die het in ieder heel bekend werd. Jacqueline Govaerts kroot I Would Stay als ze nog maar 16 of zontje is. Na een ruzie met haar mem, ze denkt als puber dat ze het leven wordt begript. En ont haar mem dingen zei die het haar onder twijfel in brengen. Jacqueline gaat achter de piano zitten en schroot. Letter treft ze haar heid en mem together op de bank. Beide gewond om het veske wat ze makken had. En dan komt Pinkpop. Het optreden werd uitstuurd. I Would Stay. Slacht een on en Cresup veroordeeld in één simmer van jonge band in een Nederlandse popsensatie. Ja, maar dit nummer, I Would Stay. Cresup, de nummer die je doet. If this is true,

0: Robbie Williams en Rock DJ, wie je dat. En Chris heeft ziet daarvoor I Would Stay. We zitten in 2000. Ja, daar is even waarom naar Simmer 2000 geert. Ja, nu is het jeder in de midden, even oer de PC. Daar stoos zei ja, naar de PC, een hechtepunt is daar binnen de Van IJsma dagen. Hoe ken dat?
1: Ja, absoluut. Ja, dat is de status van de partij. Dat is altijd een grote partij West. Het is, je hebt in Keersloon heb je nou, laten we zeggen, gewone keerspartijen. Je hebt traditionele keerspartijen. Dat zijn partijen die het al heel lang bestingen. En je hebt klassiekers. En dat binnen dus de echte exceptionele partijen. De PC is een klassieker. De Rengerspartij in Ljouwt is een klassieker. Dat is ook een klassieker. En de Van IJsma partij is ook een klassieker. Ja, en het heb ik wat te krijgen, maar hoe het hier, hoe het ooit oppakt is. Maar ik kan mij nog wel herinneren, doe ik een hele jonke weer, ging ik maar eens hard achter op een fietsje naar Bidgem. Nou, het keert zo'n opkant van de diekonen van IJsmerwaai. Ja, en doe wie het al grut. We hebben hier tien beleefd dat mensen, ja, die willen je dan hinnen. Zeg maar waarom. Omdat het nog een keer wat extra's had. In zo'n matje er ik altijd wat extra's van. De arena is justjes mooier optuigd als in andere partijen dat geval is. Het is ook het gevoel wat je er wel wat bij hebben natuurlijk. Maar ja, die PC en die Van IJsma partij, dat binnen toch voor de keersliefhebber wel de partijen werd het omdraait in Sanier. En dat, dan doe je geen, maar geen ondersteek dan. Want ik zie bijvoorbeeld Dron Riep is een echte hele grote partij. Stienjes ontwikkelt hem geweldig. Had je naar wat ze er al hier omheen betinken. Ja, dat is echt mooi om te zien. Ik zit bij Gliekzek te denken aan nou ja, Sint-Jabek, werd weer een nieuw bestuur zit, werd dan weer dingen betocht worden om het mooie te maken. Nou ja, Wiet Massum ben ik een paar weken van geweest. Ja, schitterend mooi. Wiet Massum, een partij naar de PC. Dat denk ik, wat wollen mensen dan nog naar de PC? Zo'n snij, oh, die keersen, die is nog dronken van geluk en de oren is dronken van frustratie. Wat zil dat worden, Mattie, je weet het net. En toch maakt je er daar in Wiet Massum altijd weer een prachtig feest van. Maar joh, dat keersen dat Libbert in bepaalde dwarpen heel bot. En de bindwarpen die pakken dat echt bestuurlijk op, organisatorisch op. En dan wordt het nog wat meer als modaal. Nou, maar Bidgem had dat van oudsher. En dat is nou, ik werd te zien, het ziet er hier werkelijk prachtig uit. Daar hing ik volle meer reclamebord naar kortom. Het is meer, ze hebben een veel meer als een beers. Laat ik het zomaar maar vertellen. En dan komt dat gevoel er nog weer bij. En dat het de keerslif hebben we wel. Nou, en dan is het voor een keertje natuurlijk prachtig om weer te keertsen. En dan is het voor een keertje nog machtiger om de finale te keertsen. Jongens, zit maar Gabian van Pop, de Hendrik Koolstra, Tjen Menno van Swieten, Rick Winnersma en Tjiste Steenstra. Het is de patroel van Menno van Swieten dat goed hit aanzet. Want je pakt in het eerste een 6-2 vastbenong. Oei, oei, oei, zit maar van Pop en Koolstra. Let op je zaak. Want je moet al een net echt achterkomen, Tjen, het patroel van Menno van Swieten, want dan wordt het een hele heis. Ze binnen hoe dan ook favoriet in deze finale. Vlieten wieke woen, Sipma van Popta en Costa van het patroel van Swieten in Kimstert. Dat zal net lekker zitten bij van Swieten. Dus er zit ik nog wel wat revanchegevoelens. Tjisse die slaagt op. Dan weet je dat er geweld naar het perk daar komt. Er wordt een keers van maken. En zo ben we dwanden hier op het eerste bordje, maar een 6-2 vastsprong voor het patroel van Swieten. De keers is net al te groot. De kans dat zij het eerste bordje pakken is heel groot. En dan ben ik heel benijd hoe de ontjouwing wijze zal in deze partij van twappe toeren die hij hier echt op een fantastische manier zijn laten hebben. Het maakt eigenlijk een mooie, spannende finale worden.
0: Zelfde week doe, hebben we het oer vanzelfs en dan hebben we het oer de hitlist. En de muziek, die is deze oer juist uit het jaar 2000. De top 3, die haast krijgt al jet. En mij bepalen kerst het door middel van dienststem. En dat ken je in de Omroep app, want test je het weer een varske polkleer.

0: wij dachten, ja, 12 nummers van Greg David in die hitlist. Wat vindt ook nou de mooiste van deze beide? A, 7 Days of B, Fill Me In. Paul in de omroep app.
1: Snijn in Friesland, dat
2: weer doen.
3: Oh ja, ja.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat wij al zijn dat het ik hoe simmer 2000 gingen zo dit horen komen de Tomkes omheen in Domer op Epic Bin. Prachtig, hè? Tieren tank daarvoor. Ja, het gevoel van doe wat er boppen komt. Het oh ja gevoel. Var u's Friesen, stiet simmer 2000 centraal dat hier. De grote reunie van Friesen om Utens. Ze binnen oproepen om weer om te gaan naar het land van Harren Komaan. Harren voorouders, kwad zijn het Heiteland. Het organisatiecomité rekent op een soort meesken.
4: Dan hebben we denk ik nogal sterk een emigranten-imago. Daar kom ik wel aardig wat emigranten, dat je dat ze om je heen jaren. Maar ik denk dat per saldo misschien nog de meeste mensen uit Nederland komen. En die, had ik het over die 100.000, dan zit er eens ik wel bij mensen in Friesland zelf natuurlijk. Die naar evenementen gaan. Liek als uw slot-evenement of de opening of andere evenementen, die komen in Friesland zelf. Dus in Friesland zelf is het ook een groot feest, liet het met z'n daar. Maar het basisidee is vanzelf dat mensen die een binding met Friesland hebben, in die drie weken weeromkomen. Dus de reunies in dorpen en steden, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke basis van het hele Simmer-Twatoes
1: idee. Dit wie het Nijs van Doe. En dit is de muziek uit Twatoes.

0: The Cars en Breathless.
1: Snijden in Friesland, dat?
0: Wie je doet. Ja, dus hoor ik je dat ik over Friesland, het hier 2000, Simmer 2000, Erik Erma. Je ziet dat ik hier van Omero Friesland dwaande. En zocht hij dezelfde dij doe. 23 augustus.
2: Een 35-jarige dief uit Sneek is gisteren op wel heel bijzondere wijze betrapt op de diefstal van een mobiele telefoon. De man zat met een 25-jarige compaan op het politiebureau voor de diefstal van een tas met een zaktelefoon uit schoenenzaak Scapino aan de Kruizenbroederstraat in Sneek. Toen de dief 's middags op het bureau werd gefouilleerd, ontdekte de agenten een tweede gsm. Op datzelfde moment rinkelde de mobiele telefoon. Een politieman nam op. Aan de andere kant van de lijn bevond zich een woedende man die onmiddellijk begon te schelden en te tieren. Die sommeerde de agent om de gsm en bijbehorende oplader direct terug te brengen. De boze belder bleek de 25-jarige eigenaar van de telefoon te zijn. De heer Huster had net ontdekt dat zijn gsm uit zijn bestelauto, die geparkeerd stond in de kleine kerkstraat in Sneek, was verdwenen. Hij had meteen zijn eigen nummer gedraaid. De politie heeft de man even laten uitrazen. Daarna is de hele kwestie aan hem uitgelegd. De beide dieven zijn ingesloten.
0: Ja, dan oer Simmer 2000. In elk dwarp wordt wel een activiteit holden. Ik ben de Grutter evenement. Dan liek als de Slachtenmarathon oer de Slachterdiek van Jester Bierum naar Raad. En een boetenexpositie van Keunskei die trouw de hele provincie opstelt binnen. Er is zelfs een muzikale Simmer 2000 vaststelling bij Siep van der Ploeg, Riens Gratema, Maaike Schuurmans, Pieter Wilkes en ik Oren. Vooral de noemers het paard waarom van Pieter Wilkes en de bugel van Looft en Heer van Riens Gratema binnen succesvol. Ja, er is de nooie, die letten we dadelijk hier. Ja, en tijdens dit laatste corset van deze vaststelling zocht commissaris van de Koningin Ed Nijpels tevreden bij waarom. En dat docht hij in het Friesk.
3: Beste mensen. Zeven nobelen. Wat wie het treie geweldige wieken. Wat hebben we genoten van al die grutte en lietse evenementen. Wat wie het prachtig om van dichterbij de emoties waar te nemen van mensen die het in waar jaren en jaren net meer schoen ha. Het is net de jongen wat Henk Kroes en zijn mensen en de toezende vrijwilligers van meer dan 200 comité's losmakken hadden. Friesland had hem op zijn best gaan letten om al die Fries om Utes of om mij Riens Gratema te praten. De vlaggen die op het toer en het vee, echt of van kunststof, stier te pronken. Us Haiteland op zijn best.
4: Meneer Nijpels, hartstikke bedankt. Geweldig. Fijn dat jullie hier staan. En ik krijg ik de kans om even de bal weer om te keertsen. Want zonder de stipe van de provincie, zonder de stipe van de sponsors en van de bijdrage van alle instellingen en stiftingen hien wij dit net worden wat kregen. Beste meesken, het is voorbij. We hebben het hoorn. Maar het wie de moeite waard, of net soms?
5: Je hebt een fantastisch programma, jongen. Dat komt al even boven, hè?
1: Dat
6: wie je doet. 2000.

0: Anastasia, I'm out of love. En simmert wat toe, zo'n 12 cells. Ik hoor dat net ontbreken. Rien, Pieter, Maaike, de kast en de rest die al je meidien om dat mooie project. Juist, dat nummer simmer 2000. 30 minuten door jou, 4 minuten worden. We beginnen naar het keertsende van IJsma dagen. Ja, bieren Johan Sipman die nog wat partijtje in het patroon van Menno van Zwieten, die Geert?
1: Nee, amper. Er is geen kroeltje in woeksen, dat maar we constateren. Het wordt 4-1 op dit stuit in het vadiel van het patroon van Menno van Zwieten. Dus ja, dat is clear, dat is over, dat is uit. Ze pakken weer de overwinning hier in Bitchem, dat die in zijn vrienden hier. Maar dat docht de man die hier oorspronkelijk waai komt, Jesse Steenstra, docht dat, ja let even op, voor de 10e keer in zijn carrière. Daarmee is hij de koprenner in het klassement van oerwinningen in Bitchem. Hij stiep op 9 en dat plak dat deelde hij met een van zijn jedere jeugdtrainers, Tunnel Schuurer, ekkelegende. Die pakt ook nog een keer de Van IJsma partij. En ja, dat doet Kirsten nou dus dadelijk voor de 10e keer. Ja, het is, er komt nog een keer te lezen. Zeg ik weer iets te voorbarig, maar weer 4 om in. Maar dat komt er wel, ja, let maar op. En dan heeft Kirsten dus die partij 10 keer woen. En dat is een record. Dat is dan ook wel weer mooi om te noteren. Hij breekt van alles. Met name een record. Kirsten Steenstra, ja, er is eigenlijk net Sinterkeers. En Steenstra pakt ook de voorbeste opslag in deze partij. Direct door. Van Zwieten, die skikten daarin. Dat is dan ook wel weer het mooie van deze man. Ze keert ze als een team en zij weten ervan dat het zo nou en dan nodig is om het onder opslag gelijk even te forceren. En dan krijgt Tjesse Steenstra de bal in de hand drukt. En die redden de meestal dan ik wel mooi. Ja, nou is het toch 4-1 omdat Kootstra op 6-2 het perk mist. Ja, jongens, het is eigenlijk wel clear. Het is, wat mag ik ervan zeggen? Ik stel voor even naar het Cambuurstadion en voordat Ter scoort is die eruit, let maar op.
0: Nou, wat je toch, hier van toen. En daardoor Sprutsen Cambuur op jacht naar de eerste punten in de Eredivisie. Ander Faap, goeiemiddje.
2: Goeiemiddje.
0: Ja, en dat matje in Feyenoord.
2: Tja, en dan heb je echt nog zo'n volle hoop die het collega sportverslag jouwe Geert van Thun vanuit Bitchem terugstuurt naar Leeuwarden. Nou, zullen we daar nog even de statistiek bij opdoen dat Cambuur nog meer in de clubhistorie woen van Feyenoord. Dan kun je wel begrijpen dat het wel eens een regen midje verken voor de Leeuwarders van een midje. Feyenoord voor zelfs een topploeg, onderdeel van de traditionele topdraai in Nederland. Eindigen vaar seizoen als 2e in de Eredivisie. Ze komen naar Leeuwarden in de wittenskip dat ze een Cambuur treffen wat ja, een beetje wikselend om het seizoen uiteindzet is. De eerste wedstrijd, Jits in Excelsior, wie een flinke te back zetten. Cambuur waard al droegen, Vlaam maar 4-0 kans lees. Vlaam wieken water op een Nijvelen. Alleen dat wie wel een orennederlaag in die zin dat het spul een stuk beter wie. Oké, je krijgt er op een ei 0 punten var. Het is net zo dat het in die zin een orennederlaag wie. Maar Cambuur voetballen heel aardig een grut pad van de wedstrijd. Dus dat jouwt wel wat vertrouwen. En misschien ook wel naar de wedstrijd van Juwetje in Feyenoord. Want ja, het voordeel is dat je het in een ploeg als Feyenoord vrij uit voetbal je kennen. Je gaat neer te verliezen. Feyenoord is de grote favoriet. Alles en elke die je verwacht dat Feyenoord Juwet wint in het Kooistadion. Dus in die zin is elke resultaat dat je hier misschien hel je kennen mooi mijn naam. We hebben oren minuut Lien aantrapen. We zorgen dat bij Cambuur er een wijziging is in de basisopstelling. Dat is op de rechterkant. Morgan Costarelli via Vliene Wieketje in Fortuna zit daar te Rjochsbeck. Nou is dat Wiebe Kooistra, de harrekiet op Rjochsbeck. Het wie in het verliezen een onvaller. Hij is omturnd naar Beck. Wie als Cambuur in onval is, daar zullen we eerst even naar. Nou, dan kunnen we kwart overwezen, want Lucas Jetta rint op vers. Dus Cambuur is de bal weer kwijt. Maar Kooistra, wie in het verliezen een onvaller, is omturnd naar Rjochsbeck. Mocht hij verliezen hier in de keukenkampioen divisie al geregeld invallen. Maar nou, dus in de basis en ik nog eens in Feyenoord op die Rjochsbeck positie. Ik ben benieuwd hoe hij hem steende had. Voor de rest dezelfde Tsienam als verliezen Wieken in de wedstrijd in Fortuna Sittard. Ek bij Feyenoord dezelfde nam als in de laatste wedstrijd. Dat wie verliezen Wieken in Go Ahead Eagles. Ja, wat mij 2-2 league spelen. Maar toch hoort trainer Giovanni van Broekhorst vertrouwen in zijn spelers. En stelt hij dus dezelfde olve op. Maar onderhoren Ayase Ueda in de spits. De man die het vorig jaar topscoorde waard van de Eredivisie. Die Maigima Japan naar het WK. En we zorgen ook onderhoren Valente en ZGL. Een goed team. Feyenoord dus. Cambuur, Sulcien, altijd er een resultaat in behel je ken. We hebben een liedse 3 minuten spelen. Beide ploegen nog in liedwicht.
0: Even een blik bij de Pool.

In hetzelfde weekend doen twee nummers van Craig David. Wat moet het worden? 7 Days, dan stemst A of wordt het film in? Dat wordt dan bij Paul in de Omroep. Ja, dan geven we naar het Nijsutuze eigen provincie. De tjensten in de tjerken van de Harkema worden regelmatig

0: Nee, dat geloof ik absoluut niet. Anders dan was hij nooit te traceren geweest met de toezegging dat hij dus, als het weer zou gebeuren, dat hij dan onmiddellijk zijn uitzending zou onderbreken.
1: Vooral van de meesten denk ik die cerkentelefoon, die dus zelf net in cerken komen kennen, die toch naar de preekjaren willen, maar dat best wel vreselijk wijzen dat het zagiert.
0: Ja, zonder meer. Daar krijg ik dus allerlei opmerkingen over. Sommigen die noemen het zelfs zeer breed. Want een liefhebberij die verstoort dus eigenlijk, als ik het zo mag noemen, de geestelijke voeding van mensen die eigenlijk aan de rand van de samenleving zitten. Door ouderdom of door handicap of wat dan ook.
1: Jo, viel dat ik zeg, zeer breed?
0: Ik denk dat je dat iets genuanceerd moet bekijken. In die zin, deze mensen die hebben dit als hobby. En ze realiseren zich niet wat ze er dus mee aanbrengen bij anderen.
2: Nou, voor mijn bekend meisje, wat het nou wordt, hè? Die krijgt David platen. Ik zet even de Shen, 66% get for 7 days in Domro Pep. En die draaien we.

0: Het is uit bij het Keertsen. Heerts.
1: Ja, het is uit. Het is 4 wonen hier in Zwijsgeliek. Dan is er een boeteslag van Johaf Sipma. Die bezwaart de Tjinsta. Dat is Menno van Sviet en Rick Minnesma en Tjisse Steenstra de oorwinning. Het is de 10e oorwinning in Bidgum voor de Oud-Bidgum met Tjisse Steenstra. Dat is toch een bijzonder verhaal. En het retour van Johaf Sipma en Gabian van Popta en Hendrik Koosta. Wat het duurt dan bij een premie meer...
0: En dan is
1: net in Steenstra, Oppenheid, de Grutteman in voormalig eigen dorp, zal ik maar zeggen.
0: Wij parteren juist de letter en is vanzelfs ik de Sjembuurs op de website of in de Omroep-app. Dan geven we naar Kambuurtje en Feyenoord.
2: We hebben haast 9 minuten spelen. 0-0 nog de tussenstand in het Kooistadion. Maar ja, ik moet zeggen dat de openingsfase de Borger in Leeuwarden wel moeilijk houdt. Want Kambuur speelt het brutaal. Speelt het met lef in Feyenoord.

0: Cambuur kregen al een hoekskop. Daar kon net echt een kans uitkomen. Daar onvooral geënt vol een actie van Ivan Henstra die de bal veromblaai. Het scoort uiteindelijk van Sky Finkwaard onrekken. Gien Jonken werd terug dat een hoekskop waard. Maar Cambuur begint dus brutaal. Steert gewoon met fjouwe onvallers. Zijn fjouwe verdierigers van Feyenoord. Ian op Ian had dat aan Jit. En is dus net benauwd voor Feyenoord. En dat is een mooie conclusie. Je zegt het Big League zo'n Wiebe Kooistra niet krijgt. De Harikiet die te voel in dat duel kwam met Gaussa Djara, de linksboeten van Feyenoord. Maar puur op felhiet troeft hij die boetenspieler van Feyenoord. Oh, koe die er mij de bal van trog. Uiteindelijk smiet het neert op. Maar het binnen wil tekenen die te hoopvol binnen voor Cambuur in de beginfase van deze wedstrijd. Nou is het balbezit van Feyenoord. Wordt inleveren op het minveld van Houten. Alleen de controle is bij Cambuur net goed. Djara neemt door. Maar Kooistra zit ertussen. Maar is hier rug te voert. Ingooi van Feyenoord aan de linkerkant van het veld. Ingooi op een meter als 20 van Eftelingen. Balkje het waarom naar Van Houten. Van Houten naar Valente. Oerstapke. Djara komt naar binnen. Djara hakje op Valente. Die had wat romte. Valente zieke de combinatie met Ueda. Dat misleert. En dan kan Cambuur de counter. Nee, dat kan net. Want Jeremiah St. Juste is jeder bij de bal als Sammy Bouhoudane. En dus had Feyenoord de bal weer waarom. Is het een oortreding van Ivan Henstra van Bouhoudane? Nee, het is wel een oortreding, maar net van die beiden, want het was Sky Fink die de oortreding maakte. De vrije trap van Feyenoord dus, kijkt voor de middenlijn, is al vlug naam, want de ploeg van Van Bronckhorst had het baltempo heeg. Maar nou een fase vriend, ze kijkt wat langer de bal als Cambuur. Daar is je gewoon de rechterkant Giviro Reed opstomen. Misschien wel een van de beste rechtsbacks van Usloorn. Wie een heel soort belangstelling voor hem deze transferperiode. Maar hij is nog altijd Feyenoorder. Hij speelt de bal naar de as van het veld. St. Juste naar de linkerkant. Naar Mika Marmol voorbij aan Henstra. Dan gaat ik voorbij aan Fink. Dan leidt het nou Iepen. En dan wat kan Muram Tinka. Ayas Ueda. Ueda. Oh, die neemt hem tek tent. Goed maai. Gelukkig maar. Dan is het voortwerkje van Bouf die hem dan lulk maakt op onder oren Sky Fink. Ja, dat snap ik wel. Want hij gaat er wel heel makkelijk doorheen. Als een mes door de boeter. Die Mika Marmol, die linksback van Feyenoord, die een heel soort rondte hier. En Ueda dus Foen. Maar gelukkig weer de aanname van de Japaner net al te best. En kon die net daar een shitkans komen. Nou, op een naai even de volle communicatie tussen Bouf en Rafik El Argoï. Ja, die liet het nou te zien. Ik verstier die net. Wil er nou in het uitvak alle fakkels al stutsen worden. Wordt vuurwerk het veld is kijk. Nou, dit wordt staak, jongens. Wow. Er knalt een vuurwerk vlak bij de keeper. Ja, jongens, wat is dit nou weer? Daar gaan we weer. De wut van het uitvak. Ja, Fjolik het veld op skatten. Net de Leeuwen. De wedstrijd wordt staakt. Alles en elke keer wordt naar Binta Stuart. Het is net de Leeuwen hoe het in vredesnaam mogelijk is. Dat er saffolle vuurwerk mij kan. Dat uitvak in. Het wordt het veld op skatten. Ik hoop dat het de tribunes net invloogt. De supporters op de Oosttribune die vleeren daar naar binnen. Die gaan er alweer maar machtig nog bij die tribune wijden bij het uitvak. Maar het is weer absurd wat hier in Leeuwarden gebeurt. En het is het saffelste incident in het Kooistadion. Het saffelste incident waar ja, als Cambuur echt net een heel soort invloed op hebben. Ja, nou komt er die knal. Ja, die ben net er te sturen. De meesten die we nou van de tribune al stuurt. De Cambuur supporters. Dus die weer omheen gestuurd. Door stewards. Die is een keer wij. Want dat vuurwerk wat dat uitvak sketten wordt. Dat zwabbert wat raar in weer. En dat knalt dan ook een beetje boven dat vak van Cambuur fans. Ja, de Jurgen Cambuur supporters die niet mij de hand naar de holle wiezen. Naar dat uitvak. Ja, je wordt hier heel verdrietig van. Het is een naai dieptepunt in het Nederlandse voetbal. Waarin het dus net mogelijk is om wedstrijden spelen te letten. Mijn uitsupporters die het op een goede wijze verinnen. De wedstrijd leidt stil. En we moeten even afwachten wanneer we weer vierde keren. Maar ik weet net zo goed wat ik hier van zin had.
1: Ja, nee, Andor. Wat kan nou de reden zijn? Want ik denk Feyenoord, het zijn Cambuur. En dan is er vanuit, nou, die pakken de punten even mee. Een mooie wedstrijd met je. En waarom is er dan vuurwerk komt er rond de pas?
0: Ja, ik weet het net, Johan. Ik op voorhand haai het roer, want het is verliezen een seizoen een aantal keer misgong hier in het Kooi Stadion. Mijn supporters van ADO Den Haag, Vitesse. Binnen daarop maatregels naam hier in het Kooi Stadion. Ze binnen net een heel om het uitvak heen hong. De seatkant binnen heel veel opplakt. Dat de thuis-supporters en de uitsupporters ook gewoon net zien kennen. En dan ging je naar zijn wedstrijd. Dan denk je wel van, nou ja, het is wel een meeting van hoe komt het nou met zo'n grote club, met fanatieke fans, bij zo'n uitvak. Maar Cambuur en Feyenoord binnen best wel liekweerdige clubs, binnen volksclubs. Dat in het verliezen echt net echt sprake West had, net volgens mij van rellen of gedoch. Sterker nog, ik weet ook dat er in Friesland gewoon fanclubs binnen van Feyenoord. Er binnen een heel soort Friesen die het fan binnen, die de seizoenkaart hier in Leeuwarden had, maar ik fan binnen van Feyenoord. Dus in die zin, ja, net volgens mij is er van haat en naai tussen die clubs heel dan net zo volle sprake. Maar ja, waarom dit dan gebeurt, het is mij dus een riedsel. En ik snap het gewoon net. Het enige, ik zag net volgens mij binnen het Nederlands gevlagen. In ieder geval reed Bobby in wiet in de midden. En die onderste is dan net echt blauw, maar die is zwart. Ik weet net echt wat dat voorstellen mat. Maar ze binnen on het jong in dat uitvak. Ik naar de Cambuur-fans sta. Ik had geen idee wat hierachter zit, Johan. Maar zoals ik zei, er ben een heel soort Friers. En ik fan van Feyenoord. Ik ken er een peer, dus ik zal even vernemen wat ik hier even kom ik in. Want ik snap er helemaal niets van en ik word er best wel een beetje droevig van.
1: Ja, en de spelers die zijn net meer op het veld, op het stuit?
0: Nee, die ben alleen naar binnen gong op het moment dat de keeper van Feyenoord, de keeper van Feyenoord, die stiert aan die kant van het uitvak. Die stiert ongeveer helemaal de helte van Feyenoord. Die zegt dat die knal boppen en om hem heen ontploffen. Dus die scoort hem deer, die ronde de sideline. Kisnijgen, de eigen supporters die dus voorwerk zitten wat dan bij die keeper te lonen komt. Dat wie voor de skierzochter Danny Makkely, we hebben zijn namen nog niet neemt, maar dat was Friese assistent en Hessel Steester en Jan de Vries, dat wie voor haar in het moment op de season, we gaan voort en dadelijk naar binnen, want de veiligers van de spelers is in gevaar en dat is een wiersbesluit, net alleen de veiligers van de spelers is in gevaar, ik de veiligers van de fans daar op de eerste tribune, daar bij het uitvak want daar knalde dus ik vuurwerk in de buurt dus het veld is leeg en we zijn in afwachting van een mogelijke hervatting.
1: Nou, en die hervatting die juist verzelfs hier weer in Stijn in Friesland Andor Faber daar in het Kooi Stadion. Ja, we sluiten vanzelfs het 2000 al en bepalen dan ik fot wat er dadelijk naar 4 voeren wordt. De tier misschien bepaalt dat. Ik ga hem even aanzetten. En wat wordt er dadelijk naar 4? Waarom naar 1991? Dat doen we dadelijk hier naar 4 voeren. En het nijs van 4 voeren komt erom. En dat is krekt wat letter, maar dat haast wel in de gaten. Toch wat er al gebeurt in het Kooi Stadion. Het nijs komt er dadelijk om.
2: Omroep Friesland.
3: 12.2 FM.
2: Alles wat er spielet.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Grand Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had een schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 6 minuten of 4. We worden de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Na 12 minuten staakt en vanwege vuurwerk in het uitvak, dus in het Feyenoord vak. Maar wat te melden is Jester dadelijk, want die wedstrijd zullen letter op nou, ja, die zullen trotspelen worden. Hoe het komt Jester aasten vanzelf zien snijden in Friesland. Dit hoeren we weer om naar
11: Jochentje Jin Jochent.
1: Ik zit even naar die hitlijst, dus vanzelf de top 3 pakken we er dadelijk even bij. Wat stiet er op Jin draaiweek? Maar ja, dit hoeren kom ik orennoemers voorbij op die hitlist, zoals deze van Call Me Bad. All for Love is de titel ervan. Yes, me je dadelijk.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Snijden in Friesland.
2: Johan Terps.

0: Dat wie je doet.
1: Omroep Friesland. Ik vind het sowieso vind ik het altijd leuk om snijden met dit programma te beluisteren.
2: Dan, ja, dan kreeg je wel bepaalde herinneringen.
3: Ja, de muziek. Ja.

0: All for Love. Deze oeren geven we waarom. Nee, ja, Njontje, Jin, Njontig, mij. Nijs en muziek van zelfs ik. Ja, we beginnen bij het Cambuurstadion. Cambuurtje en Feyenoord. 12 minuten stierde er op de klok. Ja, de wedstrijd waard staakt. En dat komt toch vuurwerk vanuit het uitvak van Feyenoord. Op het stuit beschikken we even weer contact te krijgen met Andor Faber. Want die wedstrijd is nog net op mij begonnen. Nog eerst spelen ze op het veld, Andor. Ja, de verbinding, dat hebben we wat problemen mee. Het zou spreken als hij weer in de loft is, Andor, dat we er even weer in schakelen naar het Kooi Stadion. De wedstrijd leidt dus stil. Cambuur, Tjen, Feyenoord.
1: Dat wie doet.
0: Ja, dat dus. Deze oeren, het hier bepaalt, Njontje in Njontig. De Walkman, sap populair is dat op Squallen, ja, dat is zelfs verbeerd wordt. Het is roerig in de wereld. De Golfoorlog begint. De Rusland valt uit de koers. Sovjet-Unie is het dan nog. Als Joegoslavië, dat betreft het begin van de Balkanoorlog. De Nederlandse regering viert de OV-jaarkaart in en wil de WAO-uitkering verfarmen. En op 20 september wordt het windpark Lelystad openen. Het is met 34 windturbines het grootste van Europa. Ze brengen maar liefst 10,4 megawatt op. Dat is het stroomverbruik van 4000 huishoudens. In Friesland verdient dit hier de oude zuivelfabriek Freya. Onderdeel gaat naar het Iepelof Museum in Arnhem, dat de fabriek weer opgebouwd wordt. Het is een droom van eigenaar Posma. Zelfs zal hij dat net met mij maken. Njontje Jen Njontig zet zijn vrouw de handtekening onder de plan.
2: Ik ben heel erg blij dat het nu echt ondertekend is. En dat het dus nu werkelijk naar het Openluchtmuseum gaat in Arnhem. Er is dan zo vies gezegd, als mensen koud, als het nooit, dan moet het maar zoals het kind.
1: Dit is
3: de top 3 van Doe.

Hetzelfde we can do, Trae Incognito en Jocelyn Brown. Always there op 12, Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Ja, Bryan Adams, die scoort in de simmer van Jontje in, Jontig. Hij is dan net van de radio hoor te slaan. Het begint bij Robin Hood, Prince of Thieves, maar Kevin Costner, de film. Filmcomponist Michael Kamen had een muzikaal thema nodig en wilde er een veske in haar. Bryan Adams en producer Matt Lang gingen ermee aan de slag. Nevens Adams is het veske in zijn 44 minuten skreun. En dan baat het onvoorstelbare Nij de rocknoemers. Scoort Bryan Adams zijn grootste hits, My Ballads, Everything I Do, I'll Do It For You, staat halve weken op nummer 1 in datzelfde jaar. Robin Hood, scab met pilken. Maar Bryan Adams, rekken miljoenen meisken, rjocht in het het.

0: Brian Adams, I do it for you, everything I do. Uit de film van zelfs. Ja, en dat die artiesten dan grote hits scoren mij rijstige nummers. Als toch ik zocht Brian Adams uit het algemeen rockmuziek maken. Kambuurtje in Feyenoord in het Kooistadion. Ja, staakt vanwege vuurwerk in het Uitvak. Het kwam uit het Feyenoordvak. Wat is het laatste nijs, Andor?
1: Dat we binnen een minuut als vier ver uiteind zetten bij de wedstrijd. Ik zorg dat Johan Plat, de trainer van Cambuur, weer op het veld steert. Vlak voor zijn duck-out. Ik zeg onder oren bij de duck-out van Feyenoord de Vries. De Friese assistenttrainer Sipke Hulshof. Hij is weer op het veld. Hij kreeg applaus van dat Uitvak. Doet hij dat veld weer oproen. Maar je zegt aan Hulshof dat hij net al te fleurig wie richting die Uitfans. Die daar een zaak gigantisch misdroegen hebben. We jaren wat applaus. Want de Cambuurspelers en de Feyenoordspelers melden haar weer op het veld. Er klinkt ook een fluitconcert voor de Feyenoordspelers. En dat zal dan benamen voor de Feyenoord aanhang wezen. Ja, dan ben ik nog spelers die het applaudisseren. Zoals Hats Moussa naar die fans. Jonkie jonkie. Tot het nou net, dan was die deerskamje. En die fans maakten haar een deerskamje. Voor wat zij een kwartier geleden ongeveer DNH. Dat maakt flink straft worden. Dus zul ik even bezocht worden om de dieren te trapjeren. Om die te vinden op basis van de beelden. Maar goed, dat is makkelijker zijn als dieren. Want ja, dan worden er bivakmoetsen over de hollen lutsen. Dan worden de doeken, spandoeken over de supporters in de lutsen. Dat zou als net schenk is het water doggen. Dat zijn al hier van die trucjes die vaker tapas deuren. Maar laten we hopen dat hier wat ontdien wordt. Want het is een nieuwe zwarte bladzijde in het Nederlandse voetbal. En in dit geval binnen het de Feyenoord fans die die zwarte bladzijde schreeuwen. Nou, we hadden 22 matadoren weer op het veld. Er is heel sprake wezen van een kwarte warming-up. En dan hervatten we de wedstrijd aasen van een minuut 12. Laten we hopen dat Cambuur die goede beginfase, want daar kunnen we toch wel van spreken, een vervolgjank in aasen op de bal weer rollen zal in het Kooistadion.
0: Nou, je 90 Pauli nomen op.

0: wat een zinstelling, hè? Twee keer een man in de pal deze oeren. Njontje in Njontig, de hits van Manneke Karrespoor. Mooi man, stier erin. En Metallica, Enter Sandman. A of B, wat moet het worden? Paul Vienst in de Omroep App.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn
1: in Friesland.
0: 20 september. Ja, dan wordt Wienpark Lelystad iepen, hè? Het is mij 34 windturbines, het grootste van Europa. Het project had 29 miljoen goene kosten. Is voor de helft gefinancierd door de PGEM. Dat is de Provinciale Gelderse Energiemaatschappij. En ik de Triodos Bank. Door de helft is toch het Riek betellen. De turbines langs de IJsselmaardijk in Lelystad haan vermogen van maar liefst 10,4 megawatt. Het is het stroomverbruik van 4000 huishoudens. Commissaris van de Koningin, Lammers van Flevoland, die iepert het windpark.
3: Vanaf vandaag heeft Nederland er een nieuwe toeristische attractie bij. Laat de klompen, de molens en de tulpen maar zitten, want dit gaat het helemaal maken. Een groot windmolenpark in Lelystad. Ze kunnen trots zijn, de mensen van het park. Het is het allergrootste van Europa. 35 molens op een rij. Vandaag werd het officieel geopend. Een groot bord langs de snelweg komt in de buurt te staan. En daarop kun je zien hoe hard het waait en hoeveel energie er gemaakt wordt. De opening was mooi. Alles verliep prima. Er was alleen één ding waar niemand op gerekend had. Er was geen wind. In Nederland halen we energie uit kolen, gas of olie. Maar die spullen kunnen opraken. Wind raakt niet op. Ook al is er één dag geen wind, het gaat altijd wel weer waaien. Bovendien is windenergie veel beter voor het milieu.
4: Dit wie het nijs van doet. En dit is de muziek uit...
5: Jochentje Jin 90.

0: Het Njotje en Njotig, Steven de Teers en Drivers Seat, wie je dat. Ja, de wedstrijd Cambuur Feyenoord in het Kooi Stadion. Stillijn vanwege vuurwerk staakt. De spelers zitten weer op het veld. En ja, er ben, de fans ben van Cambuur, van die eerste tribune Oostjoerd, ben ik al waarom?
1: Ja, had ik naar die hoeken sjoeg, die hoeken er heel wel bij dat uitvak, dan is dat weer behoorlijk vol. Dan is het toch de conclusie dat de meesten het verhoond waren en dat ze sjoegen dat alle spelers weer op het veld zien. We moesten nog even wachten op het arbitraal kwartet, maar ik diep in de weg. En dus hervatten we het spul, maar een vrije trap voor Feyenoord aan de rugkant van het veld. Heerlijkwijs de helte van Cambuur. Kinders voortendal is gevaarlijk weer. Bal wordt voorslingeren. Geert on alles en iedereen voorbij. En dan keer Wiebe Kooistra die bal voortwerkje. Spiel het hem naar Ivan Henstra. King Cambuur misschien counteren. Ja? Henstra met CGL. Is hier erg. Uiteindelijk rekt het CGL de bal als laatste. En is het de ingooi van Cambuur. Dan geert CGL hinderlijk van Henstra steen. Dat hij insmieten wil. En dus kijkt Cambuur daar een vrije trap voor. Maar de voetbal die we weer. Is dat een mooie conclusie. Maar dan bleef je toch weer met zo'n rotgevoel zitten. Hoe het toch kan dat het weer zo uit de klauwenroen is. Vooral waarom het gebeurt. Ja, en er zijn dan weer zoveel slachtoffers. Net slachtoffers als meesken. De fysiek. Maar ja, dit wil je net. Meesken die ben misschien wel. Die het daar in die hoeken zitten. Die je sabbelt van schrikken. Die net met naar het voetbal waren. Dat soort zaken krijg je dan. Toch een peer van die onreststokers. Het is om verdrietelijk van te worden. Wat net verdrietelijk is voor Cambuur is dat de Cambuurspielers over Stiepen net te klaaien. Haar sterker nog. Je vernemen dat er juist een soort van extra sfeer nou in het Kooistadion hing. Het juist om even extra even de ploeg te integreren. En daar is dit ook wel het moment voor. Want Cambuur mag een vrije trap nemen op zo'n 24 meter van de goal. Pietje aan de linkerkant. En Rafik El Agui had de bal deadline. Die wil wel wat moois met die bal dan. Ek Ivan Henstra die steert erbij. Maar hij leidt perfect voor een rugspoort. El Agui gaat het in ieder geval. Komt mij het schot. Oer de goal van Tjark Ernst hinnen. De keeper van Feyenoord. Die Duitse keeper van Feyenoord. Die dus ook een rotskrok doet om hem hinnen. Krijgt de knallen klonken. Ja, van je eigen fans. Mat je het haar, zullen we maar goed. Leven de Noor dan ik maar weer oer ophoren. Laten we de sfeer net nog meer bedjeren. Laten we hopen dat we genieten kennen van het voetbal. Maar het balbezit voor Feyenoord aan de linkerkant. Maar Mol, de linksback, speelt het hem naar Djarra. Die wint het duel van Kooistra. Maar Kooistra loopt hem onder Jerm. Dus krijgt Feyenoord de vrije trap. Die wil zijn vlucht nemen. Maar Kooistra neemt even die bal mee. Doch dat toek. Ta onvrede van Sipke Hulshoff. De man van Twiesel, de assistent van Feyenoord. Die erop hammert dat het baltempo bij Feyenoord omheen maat. En dan helpt het net dat zijn vrije trap even wachtje litten maat. Omdat de bal mij dan weer terug een Cambuur spelen. Sipke Hulshoff dus weer rond bij Feyenoord. Nadat hij mij aan de slot, Mikey naar Liverpool. Zouden we er tweeën zitten. Kampioen worden van de Premier League in haar eerste jaar. Maar het tweede je voel al. En toen kregen ze dieën. Aan de slot zit nog altijd zonder club. Maar Sipke Hulshoff is nou dus assistent trainer van Giovanni van Bronckhorst. Weer bij Feyenoord nadat hij vanzelfs ik Jeren bij Cambuur zitten had. Balbezit voor de Rotterdammers, voor de keeper Ernst tikt hem opzijde naar Watanabe. Die krijgt wat druk van Cambuur, van Boehoedane. Ze spelen de lange bal, die komt bij Amova. Cambuur neemt tussen balbezit verroer. Jetten speelt hem naar Amova. Druk van Feyenoord, dus Cambuur met vlug spelen. Dat doet Amova naar Bouf. Bouf naar Kooistra. Die krijgt ook wat druk van Djarra, dus met Kooistra waarom naar Thijs Jansen, de keeper van Cambuur. Houdt hem even zo voert, wacht het even, want misschien wel Ayase Ueda zijn kant op komt. Hij wil vanzelfs wat rom te creëren van zijn centrale verdier. En dus nou komt Ueda, dan speelt het uiteindelijk Jansen de lange bal op Boehoedane. Die kennen net bij, Eka Mash kennen net bij, boven het onderscepter of Watanabe. Dus had Feyenoord de bal waarom. En is het de Japanse centrale verdier die hem opziet speelt. Naar Sint-Juste naar Van Houten, tot de as. Even een trilke van Vink, het meidt ook hier. Feyenoord bleurt in balbezit. Het wol waarom, drong toch Cambuur op de eigen helte. Nou hier de bal won naar voren, naar Djarra. Weer in dat duel met Kooist. Djarra bleurt in balbezit. Henstra helpt zien. Maat uit de Hakema. Dus Husterveen helpt de Harikiet. En Djarra die kind terug neer te oorzaak als de bal maar voorom spiel je op de keeper. Ernst die houdt de lange bal. Boueda die verliest het duel van Bouf. Maar de bal komt dan op het middenveld bij Even Shen, is het Ueda? Ueda, Jansen, maar de redding. Is het op de bal? Is het Zegiel? Maar het lege goal. Het is 1-0 voor Feyenoord. En dan gaat het hut. Dan gaat het hut. Ueda in duel met Jansen. De Cambuur-keeper blijft lissen. Dan komt de afval de bal bij Zegiel. Die viert het feestje. En die shit de bal in ja, de lege goal. Want ja, Jansen die leidt er naar dat duel. Er staan nog wel een paar Cambuur-spelers voor. Maar Zegiel wit de rondte te vinden. Shit de bal binnen. En dan is het minuut Sontje. Is het 1-0 van Feyenoord en rucht het de onvrede van het Cambuur publiek hem op Zegiel die dan heel uitbundig dat feestje vieringeert bij de fanatieke fans van Cambuur. Ja, stek dat lont nog verder rond. Dat lont wat al onstutsen is toch die Cambuur fans. Toch de Feyenoord fans van zelfs, Matt ik zissen. Ze willen dan ook voor het bonjour teruit die hoeken waar de Cambuur fans zitten. Ja, provoceer dan net zo. Zo ik zeggen om de stemming, de sfeer hier nog verder zakje te litten. Ondertussen is er onvrede van assistent-trainer Henk de Jong bij de vierde official. Want wie het geen uittreding van Ueda op Jansen. De Cambuur-keeper leidt in ieder geval nog altijd. En... ja, die zullen nou medisch behandelen worden door de fysio. Hij wordt Oerijn geholpen door fysio Harvey Bishop. Maar het gaat alleen nog net van herten. Ja, blijkbaar had een videoskierzuchter hier dan Ekel naar Sjoen. Is er geen uittreding constateren van Ayase Ueda. En is dit goal van Zegiel dus yieldig. Want ik zag net dat er van Makkeli een gebaar maken wordt. Dat ja, er nog Sjoen wordt door de VAR. Alhoewel, hij wacht het nog wel even. Hij jouwt nog wel even het zijn. Dat er oortrapen worden mij. En dus wordt er nog wel naar Sjoen door de videoskierzuchter. Of er misschien sprake was had van een oortreding van Ueda op Thijs Jansen. De keeper van Cambuur is weer oplapen. Sky Fink staat klaar om de oortrap te nemen. Ja, daar komt het signaal. Het weekend oortreding. Het is dus 1-0 voor Feyenoord. En de Rotterdammers gaan naar die break on the leading. Naar het doelpunt in de Sontje de minuut van G5 Zegiel.

0: Level 42, wie dat? En guaranteed 8 minuten oer Jelve Seizen. Cambuur in eigen stadion, Chin Feyenoord. Ja, en die achterstand, dat is wel heel spittig. En dat ik nog, dat Cambuur heel goed aan de eerste minuten van die wedstrijd begon, Ander.
1: Ja, absoluut. Maar ja, dan komt er zo'n onderbreking. En dan is het 4 minuten na die onderbreking 1-0 via Zegiel. En dan zou Cambuur in de achtervolging matten. Gaf het idee dat Feyenoord in dat broekt had om de boel wat oorsdeel te zetten. Wat beter deel te zetten. Want Feyenoord komt volle makkelijker om voetballen. En daar de druk die Cambuur er in die eerste 12 minuten op hier. Ja, die is wel wat fort. Feyenoord is de bettere ploeg. En voetbalt dus in die zin prima onder de Cambuurdruk uit. Nou is het Hadji Moussa onder bal. Die gaat tussen 12 jaar te strog. Ja, dat gaat dan ook wel makkelijk. Er is Genie in dit ingrip. Uiteindelijk spelen de bal op Siden en Van Houten. Die verlengt hem aan de linkerkant bij Marmol. Die gaat er mist haast in. Haast geen Henstra oernemen. Dat slag het uiteindelijk net. En dan is het Sint-Juste die toen de bal is. Spelen hem op Siden en Watanabe. Watanabe naar Reed. Cambuur besieken het wel om er druk op te zetten. Maar Zegiel vindt nou Valente. Valente naar Ueda. En Ueda naar Jarre. Ja, daar spelen ze de goed onderuit. Dan gaat Valente jip. Die wil hem aan. Maar Jarre shot dat net. Gelukkig had hij de bal zelfs onder voet. Hier aan de linkerkant. Die linksboeten van Feyenoord. Nou nog altijd. Hij dribbelt helemaal naar de midden van het veld. En houdt hem uiteindelijk naar de rechterkant. Naar Giviro Reed. Dan had Jetten daarop. Oh, Reed zie ik het de combinatie met Hans Moussa. Dat misleert. Kan Cambuur misschien counteren. Maar Hamash. Hamash had Sky Fink bij hem. Had daar nou die voel. Kijkt Hamash hem om. Dit zit er goed uit. Komt er zegt hij in. Maar naar zijn rechter denk ik. Ja, aan dat misleert. Hij wil kappen. Want hij hier de bal van zijn linker. Hij wil kappen naar zijn rechter. Maar er zit dan uiteindelijk Van Houten tussen. Dit voorkomt dat Hamash naar zijn rechter voert daar ken. En uiteindelijk het goal van Ernst onderviewen nemen ken. Een haste mogelijk hier dus voor de thuisploeg. Maar goed verdiegen het toch die controlerende midfielder van Feyenoord. Die het shirt dat Sint-Juste nou om de bal is. Die kan wat meters pakken. Cambuur zak het even wat verder voorom nou. Is het Valente, de onvierde, die te min spelen krijgt. Alleen om en bij de middenlijn. Cambuur vindt het goed. Dan is het dan Marmol, de linksback, die het onzet. Dan moet er wel wat actie komen. Want die komt de helte van Cambuur op. Uiteindelijk gaat de bal naar Jochs. Naar Hadji Moussa. Hadji Moussa. Maar Jetten Tsinourem. De Algerijnse international. Ja, speelt het uiteindelijk maar waarom. Wat het duel net op de ziekje. En kiest voor het balbezit. Watanabe, centrale verdediger. Ekmar waarom op Sint-Juste. Dan stapt Cambuur voorzichtig uit. En besiekert Feyenoord nog trotte voetballing. Gaat de bal naar Jarra. Draait makkelijk voort naar Koistra. Koistra besiekert waarom te komen in dat duel. Dan komt er nog een keer komen ze ook nog een keertje in. Jarra leidt hem waarom. Is dit Valente? 2-0. 2-0 voor Feyenoord. Ja, het gaat dan wel heel makkelijk. Eerst is het Jarra die tussen heel vlug voorbij gaat om Koistra. En dan die twee distanties zit Valente wel heel vrij. Griet boven net in. In ieder geval vissen te licht. En is het na je 26 minuten 2-0 voor Feyenoord. En is het toch een beetje de midje waarvan je benauwd wie dat hij hem zou ontwikkelen. Zo Feyenoord dus binnen het jaloeren op een 2-0 voorsprong. 4 doelpunten van Zegiel en Luciano Valente.
0: Nou, dan zullen we naar het Nijs uit uw eigen provincie. Njontje, Jin, Njont, hetzelfde dat doe. Erik Enema, Intergie van Omroep Friesland. En hoe gaat het mij de Paul in de Omroep app? Twee keer een man. Ja, wat moeten we draaien? A of B?

0: Ja, zeven chef Manneko Karrespoor stemt. Onder oren terug Ingrid. Klaske komt er ik mee. En Harmina. Metallica een keer. Romke gaat ervoor. En Klaas. En wat nog meer hier. Ja, het mooie muziek vermidden. We zijn terug Sonja Eekjen van A. En ik ben grut fan van Metallica. Dus mijn stem is duidelijk nog. Johan, Klaas, die dank voor die reactie. Ik kerst even mijn stem. Op het stuit zit Manneko Karrespoor licht var op Metallica. Paul Vienst in de Omroep-app.
1: Snijn in Friesland. Dat wie je doet.
0: Ja, dan neis je dus eigen provincie zelden dat je doet. Dan hebben we het door 23 augustus, njontje en njontig. Erik Enema, in Turkie van Omroep Friesland.
2: Ja, Tries Nijs uit de Poppenwier Café de Herberg. De hier was de kroeg in het dorp, wordt verkocht. Per oktober sluit het. De eigenaren, Tieren en Durkje Reensma hebben hiertoe besloten omdat ze niet uit de voeten kunnen met de bepalingen in de hinderwetvergunning. Ze krijgen die vergunning alleen als ze het café grondig isoleren. De kosten daarvan, ongeveer 25.000 gulden, vinden ze veel te hoog. Nou, het café Wielerst hier een onderwerp van hegelbrinde ruzies in Poppenwier. Tijdens de feesten, die er eens in de twee weken plaatsvonden, veroorzaakten de honderden bezoekers volgens een deel van de bevolking onaanvaardbare overlast. De dorpstwist leidde tot pesterijen over en weer. Het café voldoet niet aan de bepalingen van de hinderwetvergunning. De gemeente hield onkundig dat de herberg dicht moest. Altijd op in oktober nog altijd het geval weer. Nou, eind september, bier de kroeg voor het laatst Iepen. Dan is dit de tijd van de poppenbiers te merken. En daarna is het gebeurd.
1: Dat wie je doet.
3: Joggetje, jin, joggetje.

0: Cherby dat. En Love and Understanding. Ik een hit in Jontjen Jin Jontig. Cambuur, zocht in de achterstoon hoor. Van 0-2. Tjen Feyenoord. Ander vader.
1: Nog een tol van hele minuut ont het skoft. Vanzelfs wat letter vanwege de onderbrekking vanwege het vuurwerk. En we zorgen naar de eerste hoekskop van Feyenoord. Deze wedstrijd komt van de rechterkant. Hach Moussa zult die bal voor Jan. Hij beziekt het kwad naar ZGL. Docht uiteindelijk een paas kwad naar Van Houten. Die spiekt hem dan naar ZGL. ZGL waarom op Reed. Reed slingert hem dan de zegtjen in. Bij de tweede peel is het Watanabe die Kooistra trilt. Oh, Jansen. De Cambuurkeeper liet de bal los. Maar wordt erbij Holpen terug skiert zocht makkeli. Want die zocht dat er een overtreding maken is op Thijs Jansen. In dat duel, in dat luchtduel, werd de Cambuurkeeper de bal dus losliet. Het wie boetens in 4 meter gebied.

0: 1-0 van Valente. Cambuur is de bal weer kwijt, want Hamash verliest het lofduel van Watanabe. En dus gaat de bal voorom naar de keeper van Feyenoord, naar Ernst. Spelen de lange bal richting Ueda. De Japaner houdt hem goed in de ploeg, want tikt hem naar Hatsumusa. Hatsumusa had zien hoe jetten. Uiteindelijk bleut Hatsumusa onder de bal. Die zei dan dat er een overtreding maken is. Dat neemt Makkeli dan oer. Ja, en volgens mij gebeurt er net zo gek volle. Maar Makkeli die fluit het best wel een soort oor on nota. Dus is het de vrije trap van Feyenoord aan de rechterkant. Per meter oer de middenlijn. Hatsumusa speelt hem rond op Watanabe. Watanabe naar Sint-Juste. En Sint-Juste die zocht dus even rest om hem hidden. Omdat de slimste, de heerste druk van Cambuur is er wel wat hoor. Dat doen ze net meer zoals in het eerste. Ja, 20, 24 minuten van de wedstrijd. Nou een mooi paasje van Hatsumusa op Reed. Dat leidt weer helemaal liepen. Reed door de rechterkant. Komt hier de 3-0 al on. Reed alle rondte voor een voorzet. En dan komt hij bij Zegiel. Is het uiteindelijk het voortwerkje van Sky Fink. En dat gaat alleen maar krijg goed. Maar ja, je vernuver je soms dat die Feyenoorder saf volle rond te hebben. Of het nou Diarra is aan de linkerkant of nou Reed aan de rechterkant. Tuurlijk, ze kunnen goed voetballen. En ze creëren die rondte Excel terug het veldspul. Maar Cambuur is gewoon net goed genoeg om het Cambuur in die zin lastig te maken. Nou is het een ingooi voor Cambuur aan de linkerkant van het veld. Waar we nog een minuut als het zien te gaan in die eerste helft. En dat dreigt het op een nij. Een midden zonder punten te winnen. Want Feyenoord staat op 2-0 in Ljouwert.
1: De blauwe erbij vanzelfs. Ik ken nog alle kanten op gaan, hè? Ja, in het Kooistadion. Wij sluiten dadelijk wel dan dat hier Douar. Dat doen we dadelijk maar weer best op stemt is. Ian van de beide, hè? Twee keer een man in de pal deze oeren. A. Manneke Karaspoor of B. Metallica Enter Sandman. En die hoor is mooi, man. Nog even naar het Nijsje, dus eigen provincie. Hier op een losspel Jorwert kent het hier weer net mijn leven Lieske. Ofwel My Fair Lady opvieren.
2: Het zou een geweldige klappen worden dit hier. My Fair Lady. Onder regie van Ronke Touring. De spelers wie al uitzocht en de kostuums voor een grut pad al kleer. En doe koe het al in het rok in Vellinga.
3: Nee, spijtig genoeg keert My Fair Lady. Of in het Fries zijn mijn leven Lieske. Kan dit hier net terug in, omdat we nog heel tijd net beschikken kunnen over de op vier rugen.
2: Hoe kan dat?
3: Ja, hoe kan dat? Wij zijn daar onderhand al een 4 of 7 maanden mee dwanden. Wij doen tegens best, de oude beeld. Die is er, denk ik, zou wat alle dagen moeten dwanden. Had ze staan gewoon een boek vol adressen en namen enzovoort heen. Maar hij kan er net erheen komen. Er is eigenlijk net een enkele reactie gekomen van al de dingen wat wij hier en daar, want dat is al nogal wat, heen stuurd hebben.
2: Maar waar moeten die rechten dan wij komen in beeld?
4: Nou, wij denken dat Joop van den Ende ze had. En daar ben we achterkomen via een omwaai. De rechten binnen normaal beschikbaar bij het bureau Almo in België. Maar die hier niet. En wij hadden het al eerder zijn. Die wou ik niet zeggen werd het wel weer en hoe lang het er duurde. En toen ben we via een omwaai naar Amerika gegaan. En daar hebben we brieven heen gestuurd en faxen. En in Amerika kwamen we er lang om let achter, in Washington, dat Chapel Music, die ter de rechten had van My Fair Lady, eigenlijk passeert is terug de eigenaars, de makers, dat ben Lerner en Lewe, dat ben de tekstschrijver en de componist, en die had dat rechtstreeks verkocht aan een grote producent in Nederland.
2: En dat wie Joop van Ende?
4: Ja.
1: Ja, Jontje en Jontje, het Nijse dus eigen provincie. Nou, Pally Nomer op heb ik druk nou op de knop. Wat is het worden? Manneke Karaspoor of Metallica? Gary zei het krijgt nog. Ja, ik dacht, de Fleuren maar wat inhouden. In het stadion gaat net al te best. Ingrid komt kijk nog binnen. Maar Manneke Karaspoor en ik klaske. Klaas, die gaat dan van Metallica. Ik druk nou op de knop. Zo'n 60% is het worden van Manneke Karaspoor. En mooi man.

0: Bestend, mannenkoor, karrespoor en mooi man. Nou ja, gezelligie, dat is het zeker net in het Kooistadion dan, hoor.
1: Nou ja, de fans maakt zich er het beste van. Maar ja, ze concluderen wel dat het een drege midje is voor Cambuurtje in Feyenoord. Het staat 2-0. Het hier 3-0. Misschien wel 4-0 wezen, Matten. Want de Rotterdammers hebben nog goede mogelijkheden gekregen. Via onder oren Ueda. En Giviro Reed. Hij krijgt vrij Uteli vanaf de rechterkant. Maar er een goede redding van Cambuurkeeper Thijs Jansen voorkwam dat het 3-0 waard. En dus is de storm van zaken dat we in de eerste helft nog 3 minuten te gaan hebben. Plus... misschien in een minuutje blessuretiert. Dat het 2-0 zit. Of komt je de 3-0? Ja, je komt de 3-0. Ta oormaat van ramp. Een ketser van keeper Thijs Jansen. Alweer een ketser van Cambuurkeeper Thijs Jansen. Want Ivan Marmol, de linksback, die wil hem hut voor Jan. Dan gaat hij in de hand van Jansen aan. En dan gaat hij via die hand van Jansen in de eigen goal. Noteren we minuut 43. Noteren we 0 treien voor Feyenoord. En ze wordt het allemaal verder een vervelende. En ja, inkt zwarte midje voor Cambuur. Want Feyenoord komt voor het skoft op 3-0.
2: Omroep Friesland.
3: 12.2 FM.
2: Alles wat er speelt.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
5: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis slim met Golden eSIM.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Reis slim met Golden eSIM.
15: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Snijden in Friesland. Johan.

0: Ja, het is 3 minuten nu seizoen worden. De officiële eerste helft zit erop. Andor, Cambuur Feyenoord.
1: Ja, en er is nog een doelpunt van. Want het is ik nog fjouwer 0 winnen van Feyenoord in de eerste helft. Het wie een strafskop, een terugte strafskop. Die toch Ayase Oueda benut waard. In de rechterhoeken sketten waard. Wilst Jansen de orenhoeken in gier. En dus ja, stien de pijnlijke cijfers op het scoreboord van 0 fjouwer. Cambuur Feyenoord 0 fjouwer. En dan is er nog een helft te gaan. Je begint zuiver een beetje begrutsen met Cambuur. Met de jonge Cambuur spelers te krijgen. Want ja, ze binnen gewoon nog net opwoeksend in Feyenoord. We hebben dus nu even een kwartier geskoft. En gaan dan verder met de tweede helft. Waarin ja, de Leeuwarders toch maar beziekje matten om er nog iets van te meidje.

Pieter Wilkens, de koning van de graai. De traveling Wilbur is hier echt jij er al. Handle with care in deze oeren, snijden in Friesland. Ja, nog wat extra oeren. Dat zullen misschien nog wat langer door hier. Het alles te krijgen bij de wedstrijd van Cambuur. Het is in Feyenoord. Daar is hier de Jern, Ander Faber, mij de tweede helte.

0: kijkt Chris de Burg en de Lady in Red. En dit weer Miles Smith en Idea. Together bij Nile Horan Drive Safe. 10 minuten voor jou verzonnen is het weer een Stijn in Friesland. Extra lang en het had te krijgen in mei. De wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Het van de held is uiteindzet. Ja, en voor de keeper van Cambuur is het wel een speciale dag, Andor.
1: Zeker, hij... Komt, ik sputs hem vreed en ik zei het je aan mij wat hij in Rotterdam nemen. Want hij is net Benny in Rotterdam, hij komt uit Lisse. Maar hij speelt het zien hier bij Feyenoord, benamen in de jeugd. Het eerste helft het nooit, want het eerste keepte er nooit een wedstrijd in. Hij had op squallen zitten in Rotterdam. En als hem spreekt, dan jest ik voor een beetje een Rotterdamse tongval. Dus hij zei, ja, ik snap wel dat dat Jimmy Seist. Maar het was de eerste keer dat hij in een officiële wedstrijd zien Feyenoord spelen. Joert dus, die wedstrijd die nou krijgt uiteindzet is mij de tweede helte. En voor Jansen dus een bijzondere wedstrijd. Al in de gezel hij een heel vervelend gevoel der onoerhoud na. Omdat hij er dus net goed uitzag bij dat tredde chin-doelpunt van Ivan Marmol die hem hut voorzet. En dat hij via Jansen uiteindelijk in de eigen goal gier. Een tebekzetter voor de keeper van Cambuur. Die nog wel op het veld zit. Dat hield net voor 12 oren Cambuur spelers. Want die ben in de klaik in mijn learn iets koft. Dan hebben we toen Sky Fink en Ilias Hamash, zij binnen Verfong, toch Morgan Castarelli en toch Etan Abkakou. Twee Fransen binnen de lijn dus. Dat is de set die Johan Plat, de Cambuur trainer, die had om ja, misschien ietsje meer in het spul vat te komen als in de eerste helft. Die zin hinbijter in het skoftekoer met de collega's. Denk ik, ja, hing je misschien juist net om die rechterkant wikselen, Matten. Want daar zit toch wel wat de Achilleshiel van Cambuur. Er komt een hoop dreiging wij van Feyenoord. Nou, ik werd Jara die de diepte in gaat. Jansen is op 10 uur de goal om die bal voor te werken. En die krijgt de bal bij Boehoedane. Die speelt hem op Siede naar Henstra. Aan de rechterkant van het veld. Speelt het weer op Abkakou. Op Kakou naar Bouf. En Bouf naar Amova. Die dribbelt de middenlijn oer. Zucht dat Ueda daar dat stiet. Dus jouwt hij de dieptebal op Soeren. Goeie paas van Amova. Soeren die cruist daar dan voor Rietel. Bloedt die bal bezit aan de linkerkant. Paaske naar Costarelli. Waarom naar Soeren. Jetten. Mooi spelen dit toch Cambuur. Heel mooi spelen. Nou, op Kakou. Nee. Het Scott dat wordt uiteindelijk voortkomt. Scott hier echt net heel nul goeie richting. Het wie een hele mooie combinatie. Meerdere skieven. Een beetje vergelijkbaar met de goal van Rafik El Argui. Verliene weekendje Fortuna Sitta. Door waar het zo mooi combineert aan die linkerkant. Ik nou, alleen nog dus net mijn doelpunt daar gevolg. Cambuur gaat nou of wel weer vierde met Costarelli. Weer in een zegje. Besieken te zitten, maar het Scott wordt blok terug riet. En dat smiet Cambuur dan uiteindelijk een hoekskop op van de linkerkant van het veld. En Ivan Henstra die is op wij om die hoekskop der wij te nemen. Costarelli is dus een linksback die het verliezen wieken in de basis die als rugsback en ook invalt als linksboeten. Ja, je kan wel zeggen dat hij de definitie is van een multifunctionele speler. Ivan Henstra liet het nemen van die hoekskop oor aan Rafik El Argui. Die kuiert der nou naar Tadi dochter bij de handen loft in. En die zal dan nou bij het hoekskop komen. In de zegtje slingert hem heeg. Vier bij de tweede piel. Die gaat dan alles en iedereen voorbij. En draait dan der weer hoe de Efteline. En dus is het een doeltrap voor Feyenoord. Zal Tjark Ernst de keeper hem der nemen. Die speelt hem kwad naar Watanabe. Watanabe naar Reed. Reed van Houten. Waarom naar Reed? Reed naar Zegiel. Reed kijkt hem weer waarom. De man die in deze semmer in de belangstelling stier van grote clubs als AS Roma en het Engelse Nottingham Forest. Maar die kwam er net uit bij Feyenoord. En dus is hij nog altijd Feyenoord-speler. Reed die hem nou ook mij krijgt. Jetten is te let. En dan ja, had Feyenoord weer een numeriek voordeel. Is het weer Twatsinier aan die rechterkant. Hatsmusa, Amova. Tsinorum, Hatsmusa gaat boetenom. Gaat net voorbij aan Amova. Die goed steenbleurt. En Hatsmusa dan heel mooi uitkapt. Goed die en toch Amova. De paas op Rafik El Argui is dat ek. Die kan meters pakken. Alleen had daar net echt spelers om hem heen. Aan de linkerkant Boehoedane. Aan de rechterkant Henstra. Die geeft die bal ook heen. Henstra waarom naar Abkakou. En dan kennen de Feyenoorders waarom naar haar eigen held. En is de grootste dreiging van een vlugge counter voor Fort. Maar Cambuur bleut wel in balbezit. Met Kooistra aan de rechterkant. Combinatie met Abkakou. Kooistra krijgt de bal waarom. Is het Kooistra die hem on Henstra jouwt. Henstra slingert hem de zegje in bij de tweede peel. Maar dat is een makkelijke vangbal voor Tjark Ernst. De keeper van Feyenoord. We hebben haast 50 minuten spelen in deze wedstrijd. Het is 4-0 voor Feyenoord. De storm die ik al bereikt wie je bij het skoft. We zoeken nog even naar deze onval. Want Hatsje Moes jou erbij mij als EGL. Tikt hem op zijde. Maar Ueda die wie daar net. En dus rint het voor Cambuur goed hoor. En komt er net nog een vijfde chin treffer. Maar ja, het is allemaal sowieso een vervelende midden slash joen voor Cambuur. Vanwege dat vuurwerkincident. Ja, al kan hier Cambuur daar geen schuld doen. Dat zie je puur in dat uitvak. Dat ze dat vuurwerk dus het veld en ik de tribunes in knalden. Ik begreep niet eens correct van een meiwerker van Cambuur. Dat de treien meesken bij de EHBO bedarren binnen. En laten we hopen dat het goed oorint mij haren. Dat ze geen slimme verwoening hebben. Want het zou de die nog een slimmer meidje als dat hij al is. En dat word je vanzelfs net. Dat had helemaal niet mij voetbal te meidje. Nou, op voetbalsplutsen vooruit. Laten we deze onval nog meenemen. Want Cambuur komt eruit door de linkerkant. Costarelli had de bal. Speelt hem even op side naar Jetten. Ja, dan is het hele tempo er weer uit. Want Jetten tikte weer op side naar Amova. En dan tikt Cambuur de bal weer even in Roen. In plak van de onval te zieken. Nou, misschien via de rechterkant. Henstra zie ik het marmol op. Henstra geeft boeten om. Kinder voorzet. Jan Goer die in. Oh, haast Boehoedane. Maar de redding is van de keeper van Feyenoord, van Tjark Ernst. Ze hebben in ieder geval weer wat gevaar, Sjoen, voor de Rotterdamse goal. En is het Boehoedane die er dus krijgt net bij komen koeën. We hebben in 50 minuten spelen. Het is nog dezelfde storm als bij het skoft. Het is nog altijd 4-0 van Feyenoord.

0: Joe Dolan, you're such a good-looking woman. 12 minuten van Jelvis Zorn is het weer een Cambuur. Tjen Feyenoord in het Kooistadion.
1: 54 minuten op de klok. De tussenstand is nog 0. Fjouwer en het balbezit is voor Cambuur. De lange bal van Jansen in de richting van Costarelli. Die wint het duel van Reed. Maar de afvallende bal is van Zegiel. Die speelt hem erom op de keeper op Ernst. Ernst naar Sint-Justen. Dan komt de druk van Cambuur. Sint-Justen naar Van Houten. Naar de keeper naar Ernst. Die ziet het aan de lange bal. En die wordt opvangen troggen Djarra in duel met Kooistra. Djarra die kiet om Kooistra heen. Maar rint de bal dan de Nijhoe de Sidline. En dus had Cambuur de ingooi. Kooistra neemt de ingooi naar Apkakou. De invaller. Onne Cambuur komt te Gerre. Dus met Costarelli in het skoft in het veldkaam. Met Bouf. Bouf naar Amova. Amova die had Valente Tjenorum. Dus spelen hem op side naar Jetten. Jetten naar Jansen. En dan krijgt hij de druk van Hajj Moussa. Dus speelt Jansen de lange bol. Die bereageert mij spelen. Sterker nog, dan zit Feyenoord er weer tussen. Het voortkoppen van Marmol. Maar datzelfde door Bouf. En dan is Costarelli die het oppikt. Die rint hem verst op Riet. Maar in twaalf zoals je krijgt hij hem wol. En speelt hij naar Soeren. Soeren, een beetje rond te verkampen. De rechterkant. Ja, dan is de onname van Henstra wel net goed. Want Kooistra kwam er heel vlug in het dender. En die hier mij krijgen kennen. Alleen nog is de onname van Henstra dus net goed. En Kindy uiteindelijk de bal net mij aan. Nog wel balbezit voor Cambuur. Nou, voor Bouf, de centrumverdediger. Een meter als 20 voor de middenlijn. Speelt het naar Apkakou. Feyenoord liet het wel prima te vinden met deze tussenstoorn. Henstra onder de rechterkant. Waarom? Nee, Kooistra. Kooistra die speelt het Amova dan in. Die krijgt wat druk van Ueda. Draait om zijn eigen as heen. Ziek het. Ja, dan toch maar naar Bouf. Die krijgt dan ook weer druk. Dus ja, Mat ik weer waarom. En zag King Cambuur de meispielers voorin net in balbezit krijgen. Via Jansen gaat de bal naar Amova. Nou misschien dan. Ja, Amova naar Soeren. Ik weer een misverstand met El Agui. Uiteindelijk maakt het El Agui de oetreding. Wordt hij zelfs ook nog rekken. Gaat het toch. Is het Ueda die in balbezit komt met Amova. Oetreding van Amova. Nou, nevens mij gebeurt er net heel gek volle. Maar Makkeli vindt van wol. En dus krijgt Feyenoord een vrije trap op een heel mooi plak. Op 8 meter van de goal. Rucht voor de goal van Cambuurkeeper Thijs Jansen. Ja, en dan is dit wel weer een gevaarlijke gelegenheid voor de Feyenoorders. Om misschien de score verder uit te vrijgen. De bal leidt nog binnen de cirkel. Die te ontsluitend van het 16 meter gebied leidt, is maar. Hij leidt prachtig rucht voor de goal. Een gevaarlijk plak. Ik zag Hajj Moussa destijds. Ik zag Zegiel destijds. En volgens mij wil ik Djarra der wil wat mij. Even Shen wat waard uiteindelijk de nimmer verschil van deze vrije trap. Bij Cambuur Fjouwerman in de morren. En een morrenlisser. Die ontankbare taak is volgens mij Weilijn van Etan Apkakou. Ik denk dat Zegiel de vrije trap nemen gaat. Nee, Hajj Moussa. Maar het docht dat in de morren. En de Rus rint het voor Cambuur. Maar in Cicero is het voortwerkje de keeper van Feyenoord. Ernst, die speelt hem naar Sint-Justen. Dan voort en dadelijk werd de druk van Feyenoord. Marmol wil Ueda in spelen. Maar daar zit Bouf tussen. Echt lekker voortwerkje docht hij net. Dus is het Costarelli die dat wil doet. Maar krijgt hem net bij een meispieler. En dan keer Feyenoord het weer besiekje met Djarra aan de linkerkant. Kooistra Tjenorum. Kooistra begon dus goed. Maar had het daarna je tier gedregen met de boetenspieler van Feyenoord. Nou gaat Djarra naar binnen. Spielt hem uiteindelijk op side naar Reed. Die leest de situatie goed. En tikt hem op side naar Hajj Moussa. Hajj Moussa. Maar Jetten. Hajj Moussa. Kapt Jetten uit. Nog een keer. Hajj Moussa naar de boetenkant. Voorzet. Dan gaat u uiteindelijk via Costarelli door de Efteline. En dan krijgt Feyenoord dus de hoekschop van de rechterkant. En dan zal Hajj Moussa nou die bal pakken. En Del is bij de assistentskeertjochter. En dat is Hessel Steegstra van Snits. Die shirt heeft gestaan. Leidt die wel keurig in dat vakje der Talizemat. Nou, Steegstra jouw ervoor zien Fiat. En dan is het net Hajj Moussa. Want die had hem Dellijn. Maar Van Houten is dan uiteindelijk de jinge. Die hoekskop van de rechterkant nemen zal. Ian Hoorn de loft in. En de bal komt dan bij de tweede peel. Ueda gaat eronder terug. Voor het kop van El Agui. Al van de bal is voor Djarra. Maar die rekent hem kwijt. Dan gaat Henstra er van terug. Nou, Henstra. Nee, kijk net. Dat is Pieter. Zegiel, maar een sliding. Voorkomt dat Henstra. Hildel de helte van Feyenoord op komen kennen. Hildel Vrij de helte van Feyenoord op komen kennen. Ook om Feyenoord te verhuurd. Maar aan de linkerkant Marmol. Maar die houdt hem net goed mee aan Valente. Gelukkig maar. Want door zie die ik weer een heel soort vrijheid hoorn. Zegiel leidt op de groen. Die had lest. En die zal die lest oorhouden na aan het duel met Henstra. Waarbij hij dus vol de ingreep zag hoe die, dat die voorkomen koer dat Henstra alleen nog op wij ging en koer naar je Feyenoordkeeper Tjark Ernst. De bal rolt alweer. De doeltrap weer voor Cambuur. Die is naam. Die is nu in het bezit van Lucas Jetten. Jetten naar Soeren. Die krijgt druk van ZGL. Nou, zoveel lest heeft hij dus net meer. Soeren wordt onderuit lutsen terug. ZGL krijgt de vrije trap. En die zal Amova nemen. Hele wijze de eigen helte. Tikt hem op zijde, denk ik, naar boven. Nee, er zit Ueda tussen. Dus kiest hij voor Abkakou. Abkakou waarom naar Amova. Amova dan alsnog naar Bouf. Die krijgt druk van Valente. Speelt hem naar Abkakou. Die het wat vrijhiet. Abkakou nog altijd door de bal. Speelt hem naar Rios. Paas is net goed. Op Koistra. Er zit Diarra tussen. Ja, als je zoeken flaten ik meidje. Dan help je. Spelen ze net. Diarra. Ja, rint hem dan wel vast op Koistra. Die hem goed waarom knokt in dat duel. En daar, wat dat om lang het zijn ploeggenoot Abkakou helpt. De helpende hoorn biedt. Want het weer geen goede paas van de Franske invaller. We hebben 60 minuten spelen. En Oeren spelen dus weer, Cambuur zo volle mogelijk nog beziekend om er wat van te meiden in die tweede helft. Maar daar in de kozen en in de goals nog net in slag is. Maar waar weet dat het nog kan in het laatste jaloren. Er stin in alle geval een twee vaske kreeg. Heeft een kleer bij de Leauters. Want Fabian Kwam en Nicolas Binder, zij zullen aasen invallen. 60 een hele minuut spelen. Feyenoord dus nog op voorsprong. 0.
2: Ja. Live Sport. 92.2 FM.
3: Snijden Friesland.

0: Michael Jackson en Black or White, wie je dat. Ja, leidt Cambuur zich een beetje del bij het feit dat Feyenoord een betere partij is?
1: Nee, zeker net. En dat valt de man van Johan Plat te priesigen. Want ze beziek je er nog wel wat van te meiden in die twaalfde helte. Waar we kijken, twee kopbalansjoen van de nije man Nicolas Binder en Fabian Kvam. Beiden wisten ze de kracht en de richting om het uiteindelijk Feyenoord-keeper Tjark Ernst echt dreig te maken. Maar ja, ze lezen haar in de net samen bij Del. Ze doen nog wel haar best. En Feyenoord mat we er ook wel bij zitten. Had ik wel een peer versnellingjes naar onder een skerkelen. En voetballen het wat vrij rijstig uit wat ik zitten. Binder en Kvam dus in het veld kwam. Dat betreft dat er ook twee uit die in binnen. Dat is dan wel weer spieder, want hier kan Bruno die twee op het veld horen mocht. Ja, misschien dat het dan nog spannend vinden we hier. Maar nee, Sammy Bouhoudane en Lucas Jetten moesten echt het veld verlitten. En dit vind ik mooi trouwens wat hier nou gebeurt. Dat het stadion in minuut 64 massaal scandeert Johan Plat. Ja, een mooie stiepe in de reg van de Volendamse trainer die het toch net onder de makkelijkste klus in zijn carrière begonnen is. Bij dit Cambuur, dit hele jonge Cambuur, de Eredivisie uiteindelijk zetten. En dan toch naar drie nederlagen, want dit wordt Rekkie. Dus ik herinner me er maar vers wat op vooruit. Wordt Sinama scandeerd toch het publiek. Mol om tinken, want Feyenoord krijgt misschien een kans. Feyenoord te zien een zegje van Cambuur. Maar Hach Moussa, die baltovenen uit Algerije. Combinaties Gino Hut. Djara. Waarom naar Hach Moussa? Om die rechterkant. Hach Moussa driegert, maar rint hem uiteindelijk verst op Pham. Ah, dit is smarrig, sis. Ja, terug Makkeli. Jim als voor ingriep en een gele kaart, Jan. Want maakt het een oortreding. Nijskoppen is wat oetreun, maar hij tikt Kvam even op de ankels. En dat komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te steken. Anis Hach Moussa wilde bij Feyenoord ik twee spelers kleersteken. Om in te vallen wat twee draaien zelfs. Ik zeg Gavi Lopez, dat is een debutant. Een Spaanse linksback. Die tussen week oerkaam van Real Sociedad. Ik zeg ook Nacho Ferri. Dat is een spits. En ik zorg nevens mij Oussam Targhalin. Die het in het veld komt. En dus broekt Giovanni van Bronckhorst in wiksels. Van Bronckhorst die nou een hoorn op het schouder had van Sipke Hulshof. De beide coaches binnen even zo'n het oerlissen wat te dwan. En misschien zei het Sipke Hulshof wel. Laten we Cambuur een beetje sparren. Want ja, we weten dat Hulshof van zelfs nog warme gevoelens koestert voor Cambuur. De club uit het plak dat er heel lang wennen had, Leauwert, en de club van zelfs dat er zelfs ek een verliezen had. Nou, de wiksels hebben we plak voor. Watanabe is de Rugien. Ueda is de Rugien. En de derde wiksel die het de Rugien is. Nou, die Hario van mij te goede, want die is mij in alle haast daaronder even ontgien. We weten dus dat Gavi Lopez, Nacho Ferri en Oussama Targhalin er in ieder geval in kwam binnen. En we weten dat we hier nog 23 minuten te gaan hebben in het Kooistadion. En dat Cambuur er nog wat van besiekert te meidje. En dat Feyenoord relax die twaalfde helte spiel je kan.

0: tanks, de traveling in de USA. Wat gebeurt er in het Kooi Stadion? Andor.
1: Ja, yes it, Johan. Yes it. Het woordskip klinkt. Cambuur mak het. De Fjouwer Ian in minuut 70. En het is de man die het ondota jinnige Cambuur doelpunt van het seizoen maken hier. Die zijn tweede maakt het. Rafik El Argoui. Hij deed dat naar heel goed werk van Nicolas Binder. De spits die het zijn lichaam erin zetten in het duel met Marmol. Hij draaide heel toek voort bij die Marmol. Die Marmol die naar de groen. En Binder die koe het zegje metergebied hierin. Ik toch nog Soeder zelf zitten die eerste Riekse spits. Maar hij tikt de bal op Siede. En toen dacht ik, hij bleurt hingen. Dat komt net helemaal lekker uit. Maar uiteindelijk stierde Rafik El Argoui die de Fjouwer Ian binnen tikken koeën. En uiteindelijk de Storm dan toch nog een soort van ietsje draaglijker maakt. En in ieder geval een mooie opstekker voor Cambuur. Want dan ga je in ieder geval een doelpunt maken. En Gier er net nul doelpunten heel kansleer. Het is toch weer in ieder geval een hichtepuntje voor de supporters. Want het is het eerste Eredivisie doelpunt in het eigen stadion van dit seizoen. En ja, wat tot een lang complimenten voor de supporters. Want die bleeuwen echter de ploeg steen. Net je steende dat de start van het seizoen zo moeizaam en dreig is. En ik vind dat ze in die zin ik belenen worden met het doelpunt dus van El Argoui. Die hem erin frommelt. En daarin een mooi doelpunt maakt het voor Cambuur. Ja, en dan is het ook mooi om te zien dat hij de bol pakt. En als een gek die bal op de middenstip delheid. Zo van, nou jongens, kom op. Het kan misschien nog. We maakt je er nog wat van. Dat is sowieso wel de insteek van Cambuur in de tweede helft. En dat valt de Leautus te prijzig in. Het is balbezit. Fabian Kvam, die tot nota aardig invalt. Zijn paas wordt liekwels trochoen terug. Reed naar ZGL. Dan maakt het Kvam de oortreding. Je ZGL wil heel makkelijk naar de groen. En is het uiteindelijk de oortreding dus die te constateren wordt terug Danny Makkely. En dan mag je Feyenoord de vrije trap nemen. Ter hichte van de middenlijn. En dat zal Giviro Reed dwan. Doch dat waarom? Nee, Sint-Juste naar Targalin, de invaller. Waar binnen de strijden naar je Feyenoord zien kwam. Mijn Nacho Ferri, mijn Oussam Targalin en mijn Gavi Lopez. Je neemt hier nog een wiksel te goede die het drukken is. Nou, dat wie Gaussu Diarra de linksboeten. Hij is vervolg dus. En dat budget dat Gavi Lopez als linksboeten invalt. En net als linksback. De Spanjaard die dus deze week oorkwam van Real Sociedad te zien debuut maakt van Feyenoord in het Kooi Stadion. Hij had nou de bal. Nee, hij krijgt hem net inspelen. Nou alsnog van Targalin. Hij wordt op hoed zitten terug Kooistra. En uiteindelijk speelt het Lopez hem vrom op de keeper, op Ernst. Ernst naar Marmol. Oh, dan gaat Zegiel daar een mist in. Neemt El Argoui oor. Ja, dan jouwt in die zin Feyenoord. Kan u misschien ook wel wat hoop met dit soort flatekes. Alleen nog El Argoui rint hem vast. En dus King Cambuur daar net van profiteren. Ze zetten wel druk nou op de keeper. Amo van notabene. Centrale verdierende docht dat. Die dwingt Ernst toch een lange bal. En daarmee had Cambuur het balbezit. Waarom? Had dat druk zetten dus wat opsmieten. Want die lange bal komt bij Bouf. Bouf naar Jansen. Jansen, Costarelli. Waarom naar Jansen? Jansen krijgt druk van Hach Moussa. Dus speel het ik nou maar de lange bal naar Henstra. Henstra die wordt er het zin houden toch Marmol. Die kind naar geen kant op. En dan uiteindelijk is het Feyenoord dat oorneemt. Targalin krijgt de bal op het middenveld in spelen. Aan de linkerkant dan over het rondte van Gavi Lopez. Die keer meterkens pakken. Komt de held van Cambuur op. Had Valente Jonkenum. Die krijgt de bal in spelen in de Egypte. Valente wil hem bij Mayanon Lopez. Maar dat misleert het krijgt. Bolkje toe de sideline. Terug Tadwan van Wiebe Kooistra. Die te moe die sideline hinnen spelen. En dus is het een ingooi voor Feyenoord. Is het Fjouwerien voor de Rotterdammers. En hebben we hier in het Kooistadion nog 16 minuten te gaan. Maar het goede nieuws is dat Cambuur van de 0 al is. En dat Rafik El Argoui in ieder geval een eretreffer van Cambuur. Maken had.

0: Shanna Spyro, wie dat? En Material Lover. Nou, we kennen wat positiefs uit Hellië. Deze wedstrijd van Cambuurtje Feyenoord. Want de eerste treffer van Cambuur dit seizoen in het Kooistadion is een feit, Wernander.
1: Ja, ja, en zo besjuggen we het maar alsof het glas heel vol is. En misschien komt er nog wel een doelpunt bij, want Cambuur besiekert het wol. Nou, via de rechterkant met Ivan Henstra. Toch maar even waarom naar Apkakou. Want Henstra die zegt waar Feyenoorders van zijn noos verschien. Dus kiest voor het balbezit. Alleen nog keert Amova de mist in. En dan keer Feyenoord eruit komen. Wordt dit gevaarlijk. Want het is strijd in twa. Het is strijd in twa. De paas gaat naar links. Naar Ferry. Die is die nevens mij boeten spul. Het maait ook in. Maar dat zal het aan zijn afvlag worden. Terug Hessels tegenstra. Als de onval de onverloor is. Nou is de onverloor. En der gaat in die de vlagen de loft in. Dat het boeten spul weer. Ja, binnen de reglementen. Want stel dat de assistentskeert zocht het net goed zocht. Dan toch net geliek te vlagjen en net geliek oor te fluiten. Jouw je de videoskeert zocht er nog de kans om daarna eventueel in te griepen. En dus is het geval dat je soms hier een wat langer wachtje maakt. Maar goed, het rint dus mijn Cicero. Al even no bouw de bol samen weer in. Nies kijkt aan Mova. No bouw. Kan we het slordigen. Lippen dus een beetje op naar die Fjaurien. Maar is no dan een beetje slordiger in deze fase van de wedstrijd. En dan moet het er ook nog om denken dat het misschien nog slimmer wordt. Lopez besiekert het door de linkerkant. Maar die bal had door de Efteline West. Dus mij kan weer een doeltrap nemen. Dat zal Thijs Jansen zal dat wan. Dan wat Ferry, de spits, even op oorstel aan een steengeer van een skietsjochter Makkeli. En dan zal Jansen de lange bol spelen op Binder, denk ik. Nee, hij kiest voor de kwattepaas naar boven. Die krijgt voor de nadelijks druk van Ferry. Dus maar weer waarom op Jansen. Die no dan wol maar de lange bol commercieel, denk ik. En wacht het, want die druk krijgt. Die krijgt hij net echt. Dus dan toch maar weer kwaad naar Amova. Die krijgt wel druk van CGL. Dus waarom naar Jansen. En zal het Feyenoord de Cambuurkeeper aan de bal. Hij speelt het nou de lange bal in de richting van Fabian Kvam. Verlengt de bal on bij El Argui. Goeie oorname. Kvam komt boet nom. El Argui houdt de bal in eigen bezit. Tikt hem nou op Sidin en Soeren. Soeren naar Binder. Binder waarom? Nee, dat misleert Valente kind voor het werkje. De paas van de eerste Riekse spits die uiteindelijk de verkeerde ploeg jit. Dezelfde Binder zit er nou trouwens wet tussen. Kin wie bij Kooistra een shitkons opsmieten. Nee, Kooistra jout hem een Henstra. Die krijgt een tikje. Het mij trok in van Makkeli. Die shirt alles. Binder naar Kooistra. In de zegtje. Ze komen dichterbij. Kooistra mij de voorzet. Wordt blokt. Komt uiteindelijk wel voor. Henstra net. El Argui dan. Mij de recht naar de goal. Kapt vrij. Scott. Ja! Weer El Argui. Ja, die kan wel voetballen. Hè? Die kan wel voetballen. Die jongen die hier het wordt van FC Utrecht. En die docht het heel fraai. De controle is sterk. En dan draait hij om. Zet hij de verdediger op de verkeerde voet. En bij de binnenkant van de voet. Pat in het vierde hoekje. Boeten het bereik van Tjark Hernst. En dan wordt het ook nog voor jou twa. En dan krijgt de Tuskestoorn weer wat een draaglijker onsje. En waar wit mij we eens nog verheugen op een mooie slotfase. Want ja, de marge is nou 2. We hebben nog krikt wat minder als een kwartier te gaan. Maar ja, dan zuggen we even naar je Feline Wieken. Want Kartoes die Feyenoord mij naar oren spelen op een 2-0 voorsprong. Maar wie is het in dat laatste jaloere hielendel kwiet? Kamer een soort van druk op die ploeg. En scoorde Go Ahead Eagles nog 2 keer. Een grut verval. Dat badde ik in de eerste wedstrijd in Sparta. Al in een kost het Feyenoord doen uit de kop. Maar doe zakken is ook heel wel in. Ja, we zitten nu vanzelf weer in die eindfase. En misschien dat de ploeg nou weer een tikje krijgt. Doordat Cambuur dus 2 keer scoort in dat laatste jaloeren. Ja, waar wit dat het nog een soort van extra tekken hoe die Rotterdammers heen leidt. Waar Cambuur van profiteren kan. Ja, we matten de positiviteiten maar een beetje van Isje. Want waar wit dat het nog spannend voor kan. Want stel dat die jongens Lutingstreffer nog valt. Dan kan het je nog spookje in het Kooistadion. Maar Safir is het nog net. De marge is 2. We hebben nog zo'n hele minuut te gaan. En bij Feyenoord is Diviro Riet de Rugong. Hij is vervolgd door Jordan Lotomba. 12 jaar dus mij nog zo'n minuten te gaan.
2: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielt. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland

0: America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Snijden in Friesland. Johan Ter.

0: Tja, kan Cambuur nog een stuntje uit Helic in Feyenoord, Andor?
1: Nou ja, we hien hoop. Maar die hoop door net zo lang. Want 3 minuten na de 4-12 van Rafik El Argoui maken Gfy Zegiel er al 4-12 van. Dus is de marge weer 3. Kimmen Novel concluderen. Maar nog 3 een hele minuut. Onreguliere speelt hij het op de klok. Kimmen Novel concluderen dat Feyenoord deze wedstrijd definitief winnen zal. Dat hebben we natuurlijk jaren echt stiekem al dien. Alleen nog tot die 2 doelpunten van Cambuur. Ja, dat krijg je toch weer een heel iets beetje hoop. Alleen nog Zegiel strafte dat dus al. En dus is het een kwestie van de laatste minuten van deze wedstrijd uitzitten. En Sjen misschien altijd nog wat werk kan. Wat we zorgen is dat er een debutant is om Cambuurkant. Want de Italiaanse rechtsback David Boua had niet gekregen zien debuut maken. Hij is invallen van Ivan Hinstra. En hij mij dus in de slotfase nog even meid van. En zijn eerste minuut in het geel-blauw maaitje. Je kan nog gasten kans voor Cambuur. Goed weromkoppen van Binder. Alleen nog Abka Koe. Die Koe krijgt net uit helje. Uiteindelijk helpt Kooistra er nog wel een hoekskop uit. Nou, dat had Cambuur dan nog wel. Mat het misschien even wachtje omdat er een Feyenoord-speler plezier leidt. Nee, het mat net wachtje. De hoekschop is een naam. El Argoui in de zegtje. Voorzet. Komt hij op de hand van Ernst. Voortboksen een beetje heel. Leidt Amova dan even mij op de groen. Geert Feyenoord toch. Bouwf is het. Maar het is een holle blessure. Dus zoek ik als ik skiertjochter makkelijk wie. Daar maar even naar Sjen. Ja, dat docht hij nou ook. Ek omdat de bal uiteindelijk hoe de sideline geert. En Bouwf die het onjouwt dat er wel sprake is van... Nou ja, een serieuze blessure, want die docht zijn hoorn de loft in. Misschien is het ook wel dat er bloed in het spul is. Makkeli neemt even de situatie op. Nou, dat liep het dat te vallen, want Ernst, de keeper van Feyenoord, die loopt Bouwf nou omheeg. En die kuiert de Cambuur kant weer op. Nou moet ze nog wel even wachten, want ze zorgen van zelfs wel, de VAR zorgt er van zelfs nog wel even naar of er een overtreding maken is. Nou, er is geen sprake van. Dus kunnen de ingooi naamwurren die Cambuur nog te nemen hier. En dus hebben we hier nog oren minuut te gaan. Hebben we trouwens ook nog een wiksel bij Feyenoord Tune dat de zoon van in het veldkamer is. Dan hebben we door Shaquille van Persie. Hij is in front voor Anis Hatsmoussa van Persie. Kreeg ik nog een mogelijkheid, maar die skert de bal Njonken. En dus is het 4-2 bij Feyenoord tegen Cambuur. En hebben we inclusief de blessure tiert, ik denk nog een minuut als Fjouwer 4 te gaan. Boom!

0: en Bomba. De laatste minuten in het Kooi Stadion.
1: Het oortellen is begon, want de blessure het is een beetje kwatter als dat we inschat niet. Het show en al die wiksels en alle doelpunten dat het spul stillein had in de tweede helft. Toch denk ik het zoveel minuten strijf, jouwe wurren. Maar het arbitraal kwartet hoort het bij 12 minuten en die zit er oer 8 seconden op. En dus binnen het wanden bij de laatste seconden van deze wedstrijd is het de 4-2 tussenstoorn die ik de eindstoorn wordt. Want Makkely fluit het voor de laatste keer en dus is het clear. En ja, het applaus hier op de tribune van de Cambuur fans die het in die zin waarom ze kennen op een wedstrijd waarin ja, Cambuur goede fases hoorn had, maar uiteindelijk blijkt het kwaliteitsverschil dan dorst de grut en is Feyenoord met 4-2 uiteindelijk de terugte winner. Ik zeg nou naar een kroep van Sipke Hulshoff van Henk de Jong, het wat al dat gearworken en dat elkaar nou voor zelfs als het tjestander moeite had. Sipke Hulshoff gaat als winner naar Rotterdam. De Vries die wint met zijn ploeg met 4-2 van Cambuur. En dus ja, is Feyenoord je bliert mij. Ben ik heel benijd. Want ja, we weten van zelfs nog die onderbreking in de eerste helft. Vanwege dat schandalige gedrag vanuit het uitvak. Dat vuurwerk het field en de tribune in sketten waard. Ik zou zeggen, als ik de Feyenoord spelers wie, dan wie ik nou net naar het uitvak gong om ze te bedanken. Om ja, toch een soort van statement te maken. Ik hoop dat ze dat doggen en dat ze duidelijk maken dat dit gedrag absoluut net toezet in de voetbalstadions. Want ja, dat is vanzelf schandalig, Iondol, omdat we zoals de laatste beruchten binnen de treien Cambuur supporters bij de EHBO talonen kwam binnen. Dat is het dieptepunt van deze midje, van deze vervelende midje. Want ja, dat is er vanzelfsprekend nog, Bad. En we hebben die wedstrijd nog zoen waarin Feyenoord dus een maatje te grut wie van Cambuur. De Rotterdammers winnen mij 4-2 en Cambuur mij het naaiwekenwebbenziekje in dit theater. Want dan speelt het op 8 uur op Snijn tussen FC Twente.
2: Ander Faber, tien dank voor het verslag. Het wedstrijdverslag van Cambuur en Feyenoord. Ja, de reacties van spelers en trainer die vindt letterbuurs op de website omroepfriesland.nl en zelfs ik in de Omroep-app. Ik bedank me van Jaantje, wees ik een hele noffelijke joem. Noffelijke muziek komt er aan in de Joem van Friesland.
3: De Joem van Friesland. Non-stop muziek.

0: alles wassen.
1: Elke en Etsje, dat waren twee mensen. Heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar ze hadden geen woning. En daaraan had Etsje geweldig de pest.

0: krijgt allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jong van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

het hout wacht bij het labyrint van de eeuwig fonkelende sterren, het universum stabilieren, rucht op het hege firmament, dat is mijn dorp van grieën ontzemen. Saast stil van mijn lijst te dremen, wist om mijn naai en leef als kind.

Drenthe. Maar in Midwar, sleep in de flint, geen bonkerak, knikkels of ribben, maar zwart het allemaal van eilanden, dus geen meer vruchtbare bommensteen.

Als Annegien neemt ze van kar, de bultjes jollen en BN'ers. Ze broen ze linie goed in mar, mank vreeds met viskes, toeken zwemmers. Die mar, min mar, dat ik het zielen leerde. Een perel van ons kat preweerde, wist mij dat ik best war, min mar.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie daar verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs er is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeien. Om het alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joerte jern tussen Olven en Ien Oeren.
3: Goedemorgen, welkom en fijn dat je luistert. De komende uren weer mooie reportages uit het verliezen van het bureau. Zij jaren voor een grote skipsramp in 1878 op de Tjoekemar.
4: In 1878 dat de stoomboot Willem III op het wetter van de Vluissen in Zwierwaar kwam en vergier. Is de dee een keer bered, draaien schippers keer hem net.
3: En waar hebben we het oer Damast?
5: Daar ken je naar hartelust, dat zeg ik altijd geen iedereen. Je kent naar hartelust, je kan aan loeken, je kent een trosje, je kent er aan roeken, je mag alleen net je noos erin snuiten.
3: En wel een aflevering van Onderwijs, de rubriek dat u zo had collega Sjouke Lausma Peterkes hier met Waterik Martsinka.
6: Naaie heupen, naaie knebbels, nou wat wil je nou nog meer? Ik zeg wel eens je een vrouw.
7: Waar naaie heupen?
6: Ja. Ja, draaien eigenlijk.
3: Ja, nou, hoe dat precies zit jij je aan? Dat en Nijtol voeren het zimmerpeteer oer kantelingen in het libben met Romke Gabe Draaier.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
3: En we beginnen met muziek. A Child of the Eisenhower Year, L. Stewart.
8: You're on your way back home in a brand new station wagon. A pile of rolling chrome, 10 miles to the gallon. Your mother puts some makeup on, you watch her crunch the gears. It's a child's view of the Eisenhower years.

0: Ik maak het wel even goed taalkundig. Ja. A Child's View of the Eisenhower Year. L. Stewart, wie dat? 30 januari 1870. Een datum die Jo misschien niet meer zaait, maar doet hij iets wie het grut nijs. Stoomboot de Willem Treijen roen onder groen in een voele stwarm. Dat wie op Hegemermar. De grootste ramp op het Frieske binnenwetter eer. 14 mensen kwamen om het libben. En dat wiels me toch dat de Willem Treijen een tige veilige boot wie. Dus zie het ommers een sterke motor in en het hier gesaaien. In 2012 maken we een reportage over deze ramp. Minded Seffinga, doe-directeur van het Fries Skipvet Museum. De dichtfragmenten binnen van Epidam.
1: Omstreeks 5 uur is de stoomboot Willem III, gezagvoerder C.S. Bouma te Koudum, op reis van Sneek naar Stavoren in het Vluizermeer gezonken. Van de bemanning en passagiers hebben, voor zover aanvankelijk bekend, 14 het leven verloren.
2: In 1870 dat de stoomboot Willem III op het wetter van de Vluizen in Zwierwaar kwam en vergie. Is de dee een keer bered, draaien schippers keer hem net.
1: De dag van gisteren was zeer stormachtig. De wind liep desnachts van west-zuidwest tot zuidwest en zuid-zuidwest terug, met klimmende kracht tot des namiddags 1 uur. Desmorgens om 10 uur.
3: Dit is een sticker te Leeuwarden de kranten. 1 februari 1870, dus eigenlijk de dag de nooi. En er staat een heel groot sticker in hoe de storm die het de dagen van daarvoor waait het. En als dat omrekens, dan kwam ze op orkaankracht, dus windkracht 11. Om te gaan van hoe het dat het waaide. Het apparaat die het meten moest, is die dag kapot gaan. Dus het ging alle perken te buiten. Dus dat jouw ongeveer hoe het waar dat het weer.
4: En toch ging de Willem Treijen die daar voort?
3: Ja, ja, je vroeg je al van waarom hebben ze dat besluit genomen? En in alle stukken die ze leest over deze ramp en dat binnen er nogal wat, lees steeds die vraag van en waarom? Waarom waren het besluiten om voort te gaan? Waarom waren het besluiten om in Heeg ik terug te gaan? Waarom toen ze op een Hegemermar wien, hebben ze net besloten om, toen het beroerd liep en het eerste wetter al naar binnen kwam, om naar de Gasmer te gaan, om daar dan maar te overnacht te zien. Dat is de vraag die het in al die steken voorkomt. En toch hebben ze besloten om terug te gaan met die fatale houding. En ja, dat zal altijd een vraag blijven. Dat zit in de holle van de schipper en wat de passagiers doen kennelijk.
2: Van de omtrent 50 reizigers ging in Driels een tal van boord. Zo'n 30, vier vrouwen, hingen door nog geen plak bij het soort. Maar er kon nog al een bij, doet een jonge vreeg om mij. Eén wat verder wie de skips rieën, want de tocht was nou al dreig. Hornstra liet hem ons wel jaren, bij hoe nacht ze hier in heeg. Van der Wal woel ik wel strog. Want hij koerde vluzens, joh.
1: Ramp met de stoomboot Willem III. 30 januari 1877 op het Hegermeer. Door S.W. Muizelaar. Het was op bovengenoemde datum een dinsdag. De dag der veemarkt te Sneek. Dat ter bestemde tijd de stoomboot Willem III van wal zette naar de plaats van zijn bestemming, Stavoren. Lezer. God laat zich niet bespotten. En wat de mens zaait, zal hij ook maaien. Ik ga nu enige beschrijving geven van de ontzettende ramp, mede door mij bijgewoond en ondervonden.
3: Het belangrijkste ooggetuigenverslag, zal ik maar zeggen, komt van meneer Muizelaar. Die heeft daar een boekje over gekreund. Een hartverscheurend verslag.
4: Waar wie Muizelaar?
3: Muizelaar wie een van de passagiers die het drama mooi maken heeft en het equilibre heeft. Die heeft in de stijl van die tijd, en dat is natuurlijk, en dan heeft het door 18 zonen, dat is romantiek, dat is hartverscheurend, dat is ik. Nou ja, je hoeft net te rieden wat Ottoman ik leeuwig weer, ja of nee. Het is vergeven van de bibelteksten en oerbeschouwingen van... ja, waarom binnen wij op aarde en de mens wikt, maar God beschikt. Dat soort teksten, ja, dat is muizelaar. Die schreeuwt daarover van waarom moesten wij nou zo nodig terugvaren. En die suggereert dat er in Koudum een spreker komen zou, een liberaal. En die zou spreken over het openbaar onderwijs. En er waren een aantal mensen aan boord en die woonden er per vast bij wezen. Dus die zou eens in de schipper terugvaren.
1: Meester Kerdijk zou den 30 januari in de hervormde kerk te Koudum spreken voor het openbaar onderwijs. Dat zou dan een goede gelegenheid zijn zich eens vrolijk te maken tegenover hen die de kinderen ook vroom willen maken. Kortom, men vreesde nog meer een vroom gezelschap, een vermanend woord, dan de vreselijke orkaan en de woedende golven.
3: Het wierp een teasdie, dus dan is het merken in snits, dat is het nog steeds. Vroeger wierp Jirik Veemerk, wie een belangrijke dui voor de hele Zuidwesthoek. En daar is ik een verslag, ik zal het er even bij pakken.
4: Wat is dit voor stik?
3: Dit is ik een stik uit de Leeuwarder Kranten, maar dan van 100 jaar letter.
4: Jochentje Zoonzantig.
3: Jochentje Zoonzantig is dat uitgekomen. Er staat een van de passagiers die de ramp overleefde, was de Warnzerboer Ike de Jong. Nou, hij wier dus in snits op de merkwest. Hij wier die daar Jiddy. En nou ja, je vreeg je al wie er nou op zijn Jiddy naar de merk daar. Maar ja, hij wier boer. Dat wier belangrijk om op die merk te wijzen. Dan zijn er natuurlijk een heleboel mensen. Net alleen naar deze Ike de Jong. Maar die het in snits naar de merkwest wien en die het weer waarom woen. En men hier kennelijk ook wel vertrouwen in zijn stoomboot. Het wier betrekkelijk. Nee, natuurlijk zijn stoomboot. Het wier ijzerbouw. Het wier een stoomskip. Je wier net afhankelijk van de zielerij. Dus dat hier ik wel wat veiligs misschien.
2: Maar wat wie dat van gerinkel bij de achterste kajuut? Mij geweld wie daar een kwarksek droeg het glaslijn van het ruut. In je haar je spruts het lot, oren ticht een hut het god.
1: Dit had natuurlijk ten gevolge dat er een grote hoeveelheid water naar binnen sloeg. Hierdoor kreeg een der passagiers, een tamelijk bejaarde vrouw, een natte rug, wat haar natuurlijk naar een andere plaats deed omzien. Ofschoon minder bekend met de inrichting en werking van een stoomboot, zag ik toch wel dat wij een hachelijke uren tegengingen.
3: Ze kwamen die mar op en daar is het toch al aardig schrokken, want trol die kapotte raamkes en die zitten vrij leeg op die stoomboten.
4: Ben dat een soort van patrijspoortjes?
3: Ja, zo moest het je inderdaad voorstellen. En dat glas wie natuurlijk ik net al te sterk. Hè. We hebben nou glas in dikte, maar dat kwam toen ik net al te sterk mooitje. Glas eruit, water kwam er binnen.
2: En saveer het spookskip verder. In elk ruut een kersentreum. Want de zwieren ijzeren loeken winnen maar in staren bleun. Hier de deed, als je het redt, bloed een vraag, men weet het net. Het liek aardig op een vleuzen, maar de stuurman nog ontroer. En de stoker kreeg een opdracht, extra koren op het vuur. Kuilaat wie nog een kwartier, maar het schip kan neersaveer.
3: Nou, hartstikke beroerd natuurlijk. Het schip voerde wel terug. En ja, het kwam steeds leger te lezen, terwijl dat werd er aan boord, bepaald net aangenaam. En toen kwamen ze op het feit te zongen. Dat is, de gale medaille, zouden we maar zeggen. En daar, nou, de jaren zijn knal. En dat schip, omdat het leger looi, roemde dat feest. En daar kwamen ze ik net goed uit. Hè, dus het roerbruts oud, de schroefbruts oud, en dan looi het hartstikke feest.
1: Plotseling werd men een schok gewaar. Een tweede, nog heviger stoot volgde. Het achtereind van de boot was met een der zandbanken in aanraking gekomen. Met ijzingwekkend geluid zweepte het door de storm geperste water, dat in één slag alle ruiten verbrijzelde, de dwars afdrijvende boot binnen. Het naar binnen vliegende water verjaagde de passagiers naar boven op het dek. Daar staan ze, 43 mensen, in het gezicht des doods. Vreselijk ogenblik. O, verschrikkelijke angst.
5: Erbarmelijk gillen, handig gewring, zuchten, steunen, zwoegen. Onbeschrijfelijk toneel en wat te doen.
3: Nou, meer werd er naar binnen. Meesken naar boven, die gang natuurlijk wat in de leiter staan. Hebben de reg al je naar de windkant daar. Doe je een hudde zuidwesterwind. En ja, daar toch gang dat skip ik wat hellen, want ze staan natuurlijk al op één kant. Ja, dat weer helemaal de genadeklap, dat skip, dat gang naar de braaien. Nou, wie het er net heel diep, want ooit dan weet ik net verster om. Maar die meesken staan toch wel tot aan de knibbels en sommigen tot een middel in het wetter. Nou, vreselijk, jouw vieven. Het was in januari, dus in kwarte dagen. Dus het wordt ik al net lang als de zinnen komen onder, het werd zuster. Ze zijn natuurlijk als een gek de stoomfluit fluitselitten. Want ja, men moest wel weten dat er wat aan de hongen was. Ja, dat wordt net zo lang natuurlijk, want als een skip onder water geert het zettelijk uit, want dan komt ik water in het zettel. Dus stoomfluit wie al uit, er weer nog wel een scheepsbel aan boord. Nou, die hebben ze haast de hele nacht toch wel lierde litten, als teken van nood.
2: Maar de bange nacht van eigen, waar onien de skipsbel let. Mocht het zijn de wal berikken over de wegen van gebed, misschien weer dan een kans om de deeën naar Hormoons. En, o wonder, de signalen waren jet in orde geer. Maar om daar bij u te varen, mij zijn wien dat slagen neer. Koudem, jij de grif de bel. Zou joeg orde geer hem del.
3: Het bleek letter dat in orde geer, dus aan de andere kant van de mar, heze het voyeert. Heze zelfs ik wil een poging dient om de mar nog op te geven, want ze hier, ik wil troffen dat er wat slims aan de hoorn weer. Maar dat is er net slagen. En ze hier daar bovendien het idee van het is volle dichter bekouden, dus als het ik voyeert heb en daar kan ze het volle makkelijker waaien, dat ze daar redden kunnen. Nou, dat weer dus net het geval, helaas. Even kleden hier. Ja, nou, het is een stoomboot, maar dan moest je er net een Sinterklaasboot bij voorstellen. Dus het is eigenlijk een heel plat dek. Er zit een loek in, de koers naar beneden. Dat weer vaak voor het vee in het midden. Daarachter zit een soort van koekoek. Dat is wel een lietse opbouw, waar aan het trepje achter zit, zodat ze binnenkomen kist in. Dus er is achter een verblijf en voor. En in het midden zit een stoomzettel. En op het plak van die stoomzettel, er zit een soort van metalen kast omheen gebouwd. Nou, daar stien dus het signaalman op, want dat was op dat moment het heegste plak. En achterop, daar ligt een lissend roer. Daar zie je het meisje op. En met die skwastien. En dan zie ik dat die skwastien die werd houden toch een aantal touwen hier, maar dat waren ook wel kettingen. En nou ja, daar houden ze zich dus aan vast.
2: Kwam berapen God en hemel op een grens van razernij. Oren wienen heel verdorven, moed en krachten vloeiden weg. Als een haan al redding beer, wie het grif die van de deer. En daar wonker al de eerste, wie Marijke Altenburg, passagier uit Jester Wierm, die er in zijn almachtburg. Ik verdachter wie het Safier, Siebrug, 24 hier. Rillegauw volgen ik mannen, won op Jern, won nog jong. Elke nier liet het gebeuren, hoed men ik de handen wrong. Het was verschrikkelijk, keer op keer. En de deer wie nou net kleer.
3: Het is net eens zozeer dat mensen er nog verdronken binnen, maar toch die altijd vast klemmen te maten of aan de reling of aan zijn kwastien. De rekkers oververmoeid, de zakkers voort en de rekkers onderkoeld. En die mem en die dochter, Udieste Wierm. Die binnen toch onderkoeling binnen die van het schip rekken.
5: Naast de schoorsteen had I. de Jong van Warns nog een warm plaatsje gevonden, waar hij het zoontje van D.I. Hoekstra van Koudem had bij zich genomen en onder zijn jas deed verbergen. Toen Hoekstra zijn levensgeesten voelde minderen, richtte hij zich nog eens op en riep: De Jong, zorg voor mijn jongen. En terwijl de jong het knaapje aan zijn borst sloot en dekte de jas geheel over hem heen om niet te zien hoe zijn stervende vader bezweek en overboord sloeg.
2: In de schemerende maandtijd, maar wie het locht eens wel een freun, zag men lieken en kadavers op een voorplecht bijna wat dreun. Alve mensken flotsken blien tussen kei en bargen in.
3: eigenlijk zit er een rare wending in het verhaal. Ik zal zien dat het boekje er zal bijpakken.
5: Eer en dank aan allen die met verloochening van rang en stand, eer en aanzien, voordeel en gewin, kracht en goed, veil betoonden te hebben voor degenen die hulpeloos waren. Dit tegenover hen die ook bij dit ongeval betoonden cretenzen gelijk te zijn. Kwade beesten, luie buiken, slaven der zonde en begeerlijkheid. Verachting en verdubbelde schande over hen die bij zulke gelegenheid hunne beurzen trachten te vullen.
2: Voort het reddingsschip de Plakweer, hier in de oren der alwest. Roeiend zien de hege wegen, maar vasthoudend als de pest. Moetsen op, al hiel in het zwart, skwompoets om een holle smart. Van het schip en uit het wetter raam ja het beste gwort. En nog wie de heb net stille van begeerig slangenbrot. Zilveren knopen, gild en goud waren van de lieken klaut.
3: Er wordt suggereerd dat ze bestellen binnen het Romeinske en die ter vlak voordat ze echt redden binnen. Dan ben die boordwijs binnen. En nou ja, ik vind het een heel vreemd verhaal. Hè? Hij maakt het net heel expliciet. In letterlijke publicaties is dan ik wel suggereerd dat ze inderdaad bestellen binnen het Romeinske met zwart schilderen gezichten. Hornstra is groter, ik wil horen. Dat is een nazaat van een van de eigenaren van het schip.
5: Leeuwarden Courant, 31 januari, Jantje Zoon, zondag. Er waat altijd zijn, maar niet kreun, dat voor de redders kamen, door rovers wienen met zwarte gezichten, om goud en sieraden te stellen en werd te verwienen. De redden dwarsten het net iepelijk te sezen, omdat ja kel wie van de wraken.
3: Hornstra die is er ik indoekt omdat zijn vader en Rick ik bij Belutsen wien en die koer die krieten, hij kwam van Bakhuizen en is af ja, dat verhaal waard verteld dat gebeurt weer. En uit angst van wraak is dat nooit echt dat het expliciet maken is. Dus ja, verhalen, volksverhalen, ik weet het net.
5: Ziet, daar gaat een mast omhoog. De zeilen worden in gereedheid gebracht. Ja, ja, het is zo. Onder vreugdegeluid ziet men het allengs naderen. Houd moed, mannen. Het schip der redding is nabij.
3: Ja, die heeft die meesten aan boord genomen. En naar dichtstbijzijnde herberg. En die is die op de Gale Madame gebracht. En daar wisten we een beetje bezoek en stuurt komen.
2: Opzwelt wienen de gezichten, won herkende men het meer. Blauw als laai wienen de forten en de hoed van wettergeer. Soks herstelde hem misschien, maar wat hier het inwendig dien? Doe wie het slim om te vernemen dat men net een spier verluts als men zien verdorven vingers in een gleurne koffie stuts. Maar uiteindelijk pleegt het meest de verdorving van de geest.
3: Meestal maar bevijzen zijn hand en bevijzen zijn eren. In Jantje Zon, zondag stierde ik een stuk in de kranten van. Er stierde een prachtige kop boven van Werm het paken van die rare eren. He, dat wie een famke die haar paken, dat afregen en hier paken zijn van ja, famke, dat ken ik die nou nog net vertellen. Maar dat juist letterlijk was. Nou, dat wie dus bij die ramp gebeurt en bevijzen zijn eren, dat wie net goed komt. Dus dat binnen een ronvelige eer worden kennelijk. Ja, dat het, kennelijk vond Paken het verhaal zo beroerd en zo slim dat hij het zien Paken is er net vertellen door.
4: De mensen die het oerlippen hebben, die een zwier traumatiseert naar die tijd.
3: Dat denk ik wel, ja zo nemen we dat heen, ja, traumatiseert. Ja, ik denk het wel, ja. En dan is natuurlijk nog, en dat zijn de mensen die het oerlippen hebben. Dan weet ik, vier je mensen die het net oerlippen hebben. De binnen op woonplakken, wie drie keer moest een begrafenis op een dag houden worden. En dan wie in zijn kleer. En dan ergens de klok van het naburige plak, weet ik weer twee begrafenissen weer. Ja, dat het erin klapt bij de mensen destijds. Dat feit de zoon, wet zo vers rond binnen, dat is letter, is dat verbeteren. Ja, kalf verdronken is, dem en de put, maar we maar rekenen. Maar toen hebben ze het nieuwe kanaal geroven, dus dat dit soort dingen net weer voorkomen zo. Dus dat is een oude verbeteren. Men zei trouwens, en dat heb ik dan uit een handschrift van Jan van der Veer, de Jelle Huizen.
5: Overigens spookte daar op het Feitenzand. Bij ruw weer hoort men daar uit het water een aanhoudend klagend geluid, zuchtend geluid, als van mensen die, zoals in de publicatie uit 1928 zegt, in benauwdheid en doodsangst verkeren. Op die plaats verging de Willem III. En het griezelige geluid is afkomstig van hen die op die plaats omkwamen en wier zielen schijnbaar nog steeds geen rust hebben gevonden.
2: Als de wind gold door de flussen, je hebt me nou nog op een ei. Het zuchtje van het drinkelderen, schreeuwend uit het diepte wei. Neer verstommerd werd de klacht van die bitter zwarte nacht.
0: Ja, dat weer een reportage van een doe nog wat jongere Klasina Hofstee. Hoe die ramp op een Hegemermar. 2012 waat het makken. Muziek van Miley Cyrus, Drive and O. Slide Away.

0: Een tafelkleed van damast. Dat komt al linnengoed te kost bij speciale gelegenheden. In de linnenkast van Museum De Jouwer lag jarenlang tafellinnen van Tine Oosterbaan. Ze weet alles van damast, van tafelkleden en van seretten. Eén keer in de maanden weer Tine dan in het museum om tekst en uitlis te gaan. Het bureau roen in maai het wat toezend zien bij haar binnen en kregen een lesje textiel.
1: Ja, even zitten. Ik weet nog nou de stoel waar ik van kreeg. Ik ben al je museumstoel, dus ja. Maar ja, ik heb het algemeen iets verhalen van de kast van Beppe en van Oberberg. En weer zit natuurlijk nog met een tafelbord in. Terwijl de kast van Beppe, ja, daar zie je het van alles in.
2: Is dit jouw
1: foto? Nee, ja, daar zie ik mijn naam mee. Ja. Dat is natuurlijk, er zit van alles in. Dit hebben we hier natuurlijk.
3: Heb je mijn naam een stapeltje goed met al je briefjes erbij. Daar staat op hoe oud dat het ongeveer is en wat het is. En daar kun je naar hartelust, dat zei ik altijd in iedereen, je kan naar hartelust hier aan loeken, je kan het trosje, je kan er aan roeken, je mag alleen net je noos erin snuiten. En er is er nog een pakketje. En als je nou naar de boetenkant sjoegt, deze doek en deze, dan sjoeg je direct al een heel opvallend verschil. Dan bedoel ik natuurlijk net de kleur. Maar hier sjoeg je dus een patroon met rechte lijnen. Heel bekend, gewone rutsie. En hier sjoeg je een patroon met al je gebogen lijnen. He, je ziet het in die ronde, je ziet het in de kleren van die man en die vrouw, je ziet het in de sjees die hier is. En dat is een van de hele kenmerkende verschillen. Dit type weefsel mag je damast nemen. Dat wordt ik vaak damast nemen, maar dat is in feite geen damast. Dat wordt op een oorweefgetouw weefd en dat heet in het oud-Nederlands pellen. He? Maar het is dus een heel officieel woord voor alles wat weefd is in die Majorjochtenlijn. En als ik nog eens op nij beginnen moest maar verzamelen, dan kon het wel eens wijzen dat ik alleen nog maar pellen verzamelen. Want ik vind het adembenemend mooi, omdat de variatie is zo groot. Dat hou je net voor mogelijk. Komt u binnen?
4: Ik heb niks bij me, geen kaart of
3: opkort. Nee, dat geeft niet. Gaat u zitten? U hebt geen kaart nodig hier. U valt midden in een verhaal. Een wolvenskier en lin van de vlaaksplanten, dat groeide hier en dat hing je hier. Iets anders weer er net. Dus daar waren wij werken. Katoen, dat kwam eigenlijk in de tijd van Napoleon bij de welgestelde mensen. En op een gegeven moment werd die katoen zo goedkeep dat katoen goedkeper werd als linnen. Daarvoor wie dat alles om, ken je, zei ze. Dus dan zie je tafelgoed, wat helemaal van katoen is. Nou ja, katoen werd wat futloos na een verloop van tijd. Dus wat waren er betocht? Ja, er moet wat stiesel in. Dan had het wat meer body. Toen kwam de rayon. En rayon, kunstzijde, heel soepel, makkelijk te strikken. En het weer net joor. Dus wat maken ze? Toen maken ze tafelgoed van katoen, maar kunstzijde. En als je dit nou, je maakt, deze mensen maken het nog wel even vers houden, hè? Doe dat maar. Je maakt gewoon eens even het licht erbij lang strikken letten. En in die tijd wie je het in mode om tafelgoed te maken in heel zacht green, heel zacht roze, deze kleur oker. Hè? Dus hier al die zachte tinten.
2: En heel zacht blauw.
3: Pardon?
2: Heel zacht blauw?
3: Heel zacht blauw. Ik wil alle zachte tinten veilig. Dat komt al je wel voor. Dus hier laat ik zo'n lekker bijvoorbeeld. Hè, dat is ik toen, maar dat oranje. Maar het typische is, na de oorlog, waar dit toch eigenlijk net mee maken. Dat wierde ik heel gauw weer uit. En rond jongetje zantig gongen in die prachtige grutte weverijen die zulke mooie dingen maken, gongen al je dicht, want het weer gebeurt met tafelgoed.
4: Ik weet wel eens van dat mijn beppe die hier het goed erin lezen dat ze daar gaan. Dan moest ze dat aan hebben.
5: Ja.
4: En dat was een heel belangrijk plak in haar kast, in haar linnenkast. Ja. Dat vond ik, had ik heel lang eng van. Maar dat zij erover vertelde, ja, dat moest ze aan hebben. Wie het eigenlijk heel gewoon. Ja, ze hier ik zijn kast, wie nog groter zelfs. En dan zie ik dit houtwerk op.
5: Ja.
4: Ja. Dat jij er bij die tijd.
5: Ja.
2: Als je keurig stutsen, hè?
3: Ja, dat is mijn hobby, hè?
5: Ja?
3: Ja, ik vind strikken heel leuk werk. Maar ja, als je een huishouding hebt en je moest een heel soort spul strikken, dan weer dat wat oors natuurlijk. Maar tjie, als je dit nou ziet, een soort servet. En ja, je moet er weer even zien hoe je het horen moet, dan word je het patroon zien. Je moet het wel beet pakken. Ja, je het zie je mensen winnen, dan koer dat net, maar ook ken het wel. En je zit in, dit komt waarschijnlijk uit België of uit Frankrijk, die hebben de gewoonte om een initialen in grote letters in het midden erin te zetten. Daar zit dan een mooie kroonsblom omheen. He? En als ik dus op ziek ben, of ik ren ergens zijn oor werd linden zijn, is wat doe ik dan? Dan denk ik, ik moet even vullen. Denk, oh ja, dit vult al wat. Dan denk ik, nou maak eens even naar de seemkes zijn. Is het maar de hongerzemer? Of is het maar de naaimachine die? Nou, hier heb je de beide voorbeelden. Ik moet even de bril opzetten.
4: Dit is maar de hand die.
3: Ja, die bovenste is maar de hand die. Heel fijn.
5: Ja. Ja, een heel mooi tin seemke.
4: Geweldig.
3: Je kent de steekjes net eens,
5: ja,
3: hè?
5: Nee. Prachtig.
3: Prachtig.
5: Ja, prachtig.
3: En deze is maar de naaimachine die.
5: Ja.
3: Nou, dan heb je al een beetje een indicatie van de leeftijd van iets. Want de naaimachine, ik hoor altijd oren 58. Dat een aantal mensen, een flink aantal mensen, ik thuis een naaimachine heen. Maar als je ziet hoe dit zeer is, Safien, nou, ik doe een heel soort maar de hand, maar dit ken ik net.
5: Oh. Geweldig inderdaad.
3: Ja, geweldig.
5: Ja, geweldig, ja.
3: Dit is een heel antiek servet. Dat is ik van het hele zachte lin. En dat het dus een. Het is njochentje de eeuws. Die servetten. Die winnen in de 18e eeuw. En ik in de njochentje de eeuw. Winnen die heel groot.
2: Dat zoek ik even. Wat binnen de grote servet
3: dan? Ja. Nou, dit is
2: wat is dit? Een meter bij. Bij 50?
3: Ja, dit is een flink 20 centimeter. En dat zou wel een meter wijzen. Ja, die is ik maar gewoon zemen. En als je nou een servet in de winkel keept, nou, dan is het 45 bij 45, daar houdt het maar op. Dat is de maat.
5: Ja.
3: Hè? Terwijl dus in de 18e eeuw winnen ze nog groter als deze. Die waren net uteerd. Heel goed. Trot de midden en soms nog ik wel dit smellen. En die waren dan oor de kleinlijn. Dus die waren net hier bij intreun of zo. Nee.
2: Oh, dat dacht ik. Ik denk, dit is
3: een
2: grote.
3: Want had je dan ik in de 18e en 19e eeuw, dan heb je dus ik net kleren zat wij je nou zitten. Hè? Nee, dan heb je die hele pompeuze, wiede, grote rokken. Ja, dan kun je nou niet zo'n servetie. Dus alles weer navenant. Hè? Maar dan. Ben ze dus rechthoekig, die servetten. Heel lang ben ze rechthoekig. En dan zie je nog een 100 aan. Dan binnen die weverijen, dan was ze vierkant. Dan ben ze eerst een meter bij een meter. En dan was ze 90 bij 90. En ik heb een keer een gesprek gehad met iemand die tot de 70 jaren, de man leeft trouwens nog, maar tot 90, wie hij directeur van een grote weverij in Brabant. En zei, ja, hij zei, wat dacht je? Dat was ook een kwestie van geld. Kijk, als wij een servet 5 centimeter korter maken en we vragen dan toch dezelfde prijs, dan. Nou, en toen moest ik al nu eens wc-papier tanken. Wat dan in prijs misschien gelijk blun is, maar er al me steeds smeller blun.
4: Ik ga in de massen kleed, ja. Ja, dat broek ik bij hoogtijdagen. Want ik ben deel nou dat ze er wat in. Dat ik het net een skin krijg, een silicon. Nee, dat is,
2: Wat weet je van dat kleed? Is het oud of?
4: Nee, het is net oud. Ik had kreeg en had dus met een keer van mij kocht. Ik meende dat wij toen al een heel getrouwd waren en toen had ik het kreeg.
5: Ja.
4: En het leidt
5: dat
4: in de kou. Ja, het is een cadeau.
5: Ja.
4: Dat ben je heel bijzonder om dat te krijgen.
5: Ja.
4: En dat is een beetje traditioneel wel.
2: En broeken jou je Damasten kleding
3: wel? Nee, tja, ik ben alleenig, dus ik heb nooit een gedekte tafel. Maar ik broek altijd, omdat ik dat leuk vind, een servet.
6: Oh, ja.
3: Super, ja. Ik heb een hele ergens een Lietse setting, daar riet ik gewoon altijd. En je hebt natuurlijk altijd eenlingservetten. Ik denk, ik lees een stapeltje in de kast, een stuk of fjouwer ben het ik maar. Mm-hmm. En alle weken ben ik weer benijd, dan komt er weer een skeer servet. Dan denk ik, of welke is nou voor onderbeurt? Oh, die, of het leuk. Dus dat doe ik gewoon omdat ik het ontzettend leuk vind. Mm-hmm. Hè? Ja.

0: Internationaal klinkend, maar gewoon van Friske Boijem, verder werf mij te geren. Deze zomer verhelden we een peerpeteren die het Sjouke Lausma jarenlang houden had in uw rubriek Onderwijs. Met een opnameapparaatje ging hij erop uit en trof dan mensen die het op de tuin werken, een bochtje omgingen met de hoen, een eindje te fietsen winnen of wat dan ik maar. En dan volgde een peteer dat hoort van alles en nog wat ging koe. Onderwijs, met Sjouke Lausma.
1: Sjouke Lausma is onderwijs.
2: Ik doe hem aan.
3: Hoe doe je hem aan?
2: Ja.
3: Nou, dat is dan jammer.
2: Dat ik dat ding aanzet?
3: Nou, dan jaren zus. Als je het uitzenden.
2: Ja.
3: Nou. Maar we liggen het. Tja.
2: Maar nou. Je kon je me net inhalen. Je moest weer even naar die tuin.
3: Ja, ik moest weer even naar de tuin. En de dochter die was gauw al en had jouw bloe rustig. Ja, dat bloek ik. Rustige natuur.
2: Ze zitten wat door jou in?
3: Nou, dat weet ik niet. Dat kan wel.
2: Maar dit is jouw lust in je leven?
3: Ja.
2: Hier op ja. De tuin in Balk?
3: Ja. En ik zou je vertellen, van de maaitijd doe ik hier op de tuin. En wij hebben dan een leuk buurtje. Wij hebben wel eens een feestje.
2: Dat werd sket.
3: Ja, dat werd ik naar Sjetten. Maar in ieder geval hebben wij een buurman daarbij dus, en die kan aardig schilderen. En de weekend maar eens en wij zo.
2: Schilderijen of huizen?
3: Schilderijen. Van alles wat. En daar zongen we de medisch heen. Hij hier een expositie in het gemeentehuis. En bij de bibliotheek. En dan zongen we de maar de buurt heen. En dan zou hij ons daar uitleggen hoe je aan. Maar de weekend maar eens, ik dacht, nou wil ik wel eens dat buurman maar eens op een foto zetten. En daar is een schilderij van maken. Expositie, hij doet tekst en uitleg. Hij zei, like the man zo bad. En dan zei ik, zie mijn vrouw, ik wil Burma Roel willen schilderen. Ik zei, nou maar jong, mijn vrouw vreeg je wat ik. Zei het toen ik om 11:30 thuis kwam.
2: Ja, dit lijkt wel paranormaal.
3: Dat bedoel ik. In ieder geval, die man die had je 2 dagen later kwam hij bij me op het tuin. Hij had daar een foto van me maken. Met mijn kroorden en mijn schep en mijn schoffel en een kistje. Met wat erin. En dat heb ik laatst gekregen. En dat weer zo'n schilderij. 60 bij 50 of 60 bij 40. Ja, machtig.
2: En waar hing je dat nou?
3: Boven de bank.
2: Je zit er wel zelf, maar daar heb je nog daar dan.
3: Nee. Nee. Ja. Nee, ik had zicht erop. En de eerste paar dagen als Joster ben aan en dan krijg je trenden in zijn eigen.
2: Ja?
3: Ja. Eerlijk is eerlijk. Toen ik het kreeg, ik zou je vertellen, ik ben een jongens direct naar die meisje tegen. Ik zei, god, Burman, wat ga je dat machtig doen. Dat zo.
2: Maar dat liep het dus mooi, maar die markante kapper bovenop.
3: Precies. Net vol hier. Weinig verstaan.
2: Ja. Maar kun je dit al in wat doen?
3: Ik kan het nog doen. Maar ik verneem iedere keer dat ik minder wil. Zo is het wel. Ja. Maar ik zeg zo lang als ik kan, wil ik dit volhouden. En dan heb je het aan hobby.
2: Was hij net volle?
3: Nee, nee. Nee, was ik weinig hobby's. Nou, maar je met je energie kwijt. Zo is het.
2: Maar je wil net naar de soos of naar de biljetterij?
3: Ja, hek. Ik ging altijd de biljetten, maar ik vertrouwde het net terug meer. Want die vlieren, die zijn net alle gelijke vlak. En dan ron ik maar die stok. Zal ik maar zeggen, en dan heb ik al een keer wat hand dat ik nou even een rare gieselmandje. Huh? En dan heb ik daar een paar dagen last van dat ik ben er voorlopig maar mee ophoud.
2: Het evenwicht is net meer 100%?
3: Nou, het evenwicht geert, maar ik ben om de muster iedere keer om te denken, iedere stap die sneemst. En dat verjeerst wel eens.
2: Je hebt wat met de voet nog?
3: Ja, ik heb wat een klap voet. Huh? En het is maar die laatste operatie dat komt. Ja, voet me, dat ben minder dingen.
2: Je hebt vaak op een snijtafel land?
3: Ik heb vaak nog op een snijtafel land. Vaak nog.
2: Nou, vertel eens, wat is er al gebeurd?
3: Nije heupen. Nije knibbels. Nou, wat wil je nou nog meer? Ik zei wel eens je een vrouw.
2: Waar naar je heup?
3: Ja, ja, traaien eigenlijk.
2: Waar zit die treden dan?
3: Nou, die treden, de twaalf. Hoi! De twaalf heeft er toen uitgegaan en dan heeft na een van die plak om. Zo?
2: Dat kan.
3: Dat kan. Nou? Ja. Dat weet, Lausma.
2: Ja, we zijn uitluld.
3: We zijn uitluld, net? Je hebt een hele soort op de band, dacht ik. En dan ben ik benieuwd wanneer het uitzond wordt.
2: Maar hij wil een tijd om je naar de luistering, want dan mij we naar het uit.
3: Nee, maar als ik weet wanneer het uitzond wordt, dan bloek ik dus.
2: Dan ga je onder dat mooie portret zitten?
3: Ja, dan ga ik onder dat mooie portret zitten en dan denk ik, nou ben ik benieuwd wat Lausma eruit knipt heeft. Ja.
0: Ja, wat koe hij dat toch goed. Sjauke Lausma, die peterkes van Onderwijs. We draaien muziek van Anita Meijer. Ik denk u de 81-90. Blame it on love.

0: Anita Meijer, ik zei 84, Njontje voor jou 80 om precies te wijzen. Dadelijks, na het tolvoeren werd een mooi simmerpeteer. Roelof Lausma hier een peteer met theatermakker Romke Gabe Draaier. Hij maakte een treienlook hoe u te kast komen. Zelfs dieren dat pas op zijn zoon 20ste. Maar hij wist het al volle langer.
1: Ja, ik weet het eigenlijk al sinds mijn tiende, denk ik. Ja, echt al heel lang. En toen uiteindelijk ik bij de prutsers vertelde, dus ik een brief schreef uiteindelijk, ze deden nou bij de prutsers op het grote toneel van de lawaai speelden we de vaststelling. Gewoon met vaststelling speel je net om uiteindelijk daar een brief van lezen en op het grote toneel van de lawaai uit de kast gekomen bij hun.
0: Dadelijks dus Romke Gabe Draaier in het Simmerpeteer.
2: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries. Dat van een mooie jedder uitstuurd is tussen oven en tolve oeren. Ontzien oeren hebben we muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 10 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon. Alleen in het noorden iets meer bewolking. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeien. Ont alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen Tolven en Ian te jern weer.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
3: Op een van de warmste dagen van het jaar ben ik dan onkaam in het Venetië van Friesland. En je boppen op de dik, ik zal eerst even parkeren, maar dan ben je alle hier campers. En eens even zien of ik wel een plakje vind. En ja, je vind ik een plakje. Boertje, een man die het even aan het bijkomen is. Ja, nou, we staan stil. Ik heb het over acteur, regisseur en theatermakker Romke Gabedraaier. Hij wacht het, ik zeg hem al, hij staat al bij de autokleer. Hij is kleer voor u's simmerpeteer.
4: Je had vond.
3: Ja, nou tussen de campers toch, hè?
4: Ja, inderdaad.
3: Nou, hoi.
4: Vol verkoosje, hoi.
3: Hoe is het?
4: Ja, goed.
3: Mooi. Ja, zeker.
4: Hoi.
3: Waar gaan we heen?
4: Nou, ik denk wij gaan even lekker even over de Sediek rennen. Dat is altijd fijn. En we de Sediek. Ik zie nou ook dat het helemaal... Ja, wat is het? Redig worden is terug de droogte.
3: Nou, neem je maar lekker mooi.
4: Ja.
3: Wat hoor ik? Het is hier, in dat hele droege mokwaar, waar hij zijn eerste theaterstuk maakte. Het is het plak dat hij van loskomen mast. En het is ook het plak dat hem altijd weer in de jermen sluit. En zeker nou. 8 weken lien, die hij op oeral groot succes, maar de laatste van zijn trije vaststellings oe zijn coming out. De orenkant, wie echt een klapper. Pas op zijn zondvangste vertelde hij de vrouw dat hij op jongens valt. Dat wie zijn kantelmoment, zijn sleutelmoment in zijn leven. En de trije theaterstukken denai liet hij maken gongen oe dat proces. En hoe is het, nou mooi hem, nou dat al je kleer is. Wat is de orenkant van alles jaan voor de kunst? Wat is voor Romke Gabedraaier de orenkant van de medaille?
1: Bureau de Vries, simmerpeteer.
3: Lekker in die wien. Heerlijk. Ja. De Jerwik de gevogels zien. Wat is dit?
4: Ik denk dat dit een rietzangertje is. Vermoed ik.
3: Want we zeggen nou eigenlijk... Stem maar, er komt eigenlijk naar IJsselmar.
4: Ja, we zeggen nou een starem. Ja, en nou ja, ja, hier ben ik opgegroeid. Hier komt alles ook een beetje samen, hè. Dus, wat bosjes. Hier wat me vroeger het leger zien.
3: Ja, want dit is het plakje bij de diek. Maar al die campers,
4: ja,
3: camping,
4: met
3: het Sluiske.
4: Ja, dat is het Sluiske. Dat boaten we vroeger ook altijd. En onder het Sluiske graven, hopen dat we dingen vonden. En ijsiekje. Dus je bult een aaien van. En je wint ook altijd een reën. Die binnen denk ik nou nog. En dan, hoe de rijden ik heen. En dat weer natuurlijk hartstikke spannend. Wat sompig en voortvallen. Maar dat weer machtig... belevenissen hebben je aan, als je nou om, ja.
3: Want als het is er dan Skofk even zat te shin. En dan zorg ik eigenlijk een soort van vrije jongen.
4: Ja, ja,
3: vrij in het veld.
4: Ja, ik heb wel hele vrije opvoeding aan en vrij in het veld, ja. Dus ja, ik bedoel, Mokwaar is helemaal een uithoekje, maar alle landerijen en we een volop workerijen bij Freun en vol in het land onwijs, zeg ik. Dus het boatje en vieljappen en ja, maar de boordjes en je met boordje die is om maar op. Ja, heel wat dingen beleefd. Dus zeker, ja, zeker vrije opvoeding hand, ja.
3: Wist dan nou dus ik wel wat voor windkracht we hebben?
4: Nee, dat weet ik niet, maar dat is wel een aardig windje, ja. Ja, het is een flink roertje, denk ik.
3: Want dan wennen ze in Utrecht?
4: Ja.
3: Nou?
4: Ja.
3: En toch ben je een heel soort.
4: Ja.
3: Hoe kan dat?
4: Ja, ik maak wel heel veel mooie dingen in Friesland dan. En dat is gewoon echt gek en heel erg gezegend dat ik zulke mooie projecten hier in Friesland wou mooi. En met de Friese taal werk je mooi, dat is ik super mooi. En dicht op een mensken, dus ik mooi dus eigen. Ik ken dan maar Eline de Vries een eigen gezelschap nou hier in Friesland.
3: En zit de firma, heet
4: ja,
3: dat?
4: Ja, firma Draaien en Vries. Advocatenbureau, hè. Maar, of een timmerbureau. En we zitten nu in de Friese bis. Dus in de Friese culturele infrastructuur sinds dit jaar. En dat is gewoon echt te gek. Dus ik heb 2 hele mooie projecten gedaan per jaar. Mooi meesken. Sociaal-artistiek theater. En dat is gewoon super mooi. En dat hek in Utrecht in principe net.
3: Maar daar gist dan heen om wat?
4: Ja, ik vind het Randstadleven ik heel fijn. Dus en mijn vriend, die komt wel uit Friesland, maar die wennen ik al in Utrecht. Ik wil altijd nog een keer buiten Friesland zijn. En toen zoek ik naar Amsterdam te wennen. Mijn zus die wennen in Amsterdam, die ging naar Australië te. En toen zoek ik in Amsterdam even. Trof ik mijn vriend en na een jaar heen en weer, toen ben ik nog heel oud heen en weer. Mijn zus ging steeds later naar Australië. Toen zei ik van ja, ik kan nog wel in Amsterdam ben je gegeven, maar dan heb ik hetzelfde. Ik vind Utrecht, ik had zeker leuk, dus laten we hier huis inscrollen. En daar kregen we een hierhuis cadeau. En sindsdien ben ik in Utrecht. Ja, en het is heerlijk. Ik zoek altijd het beste van beide. Het is een hele leuke stad. Maar hier ik de romte en de vrijheid. En in Utrecht stap ze in de trein en best op de heuvelrug in de bosken. En hest de natuur ik om die heen.
3: Nou, we zullen het in dit zimmerpartier hebben met die over de keuze die smaak heeft om een keer uit te gaan.
4: Ja.
3: Om vrij te wezen, om hier uit te komen. Want het is natuurlijk mooi en idyllisch. Maar het is echt benauwend en daar ben je uitbrutsen.
4: Ja.
3: Hest het nou weer nodig om weer die in de jermes te sluiten.
4: Ja.
3: Er zijn een heel soort mooie dingen gebeurd in die leven. Dan heeft grote belangrijke keuzes maken. En dan heeft een heel soort te vieren. Nou.
4: Ja.
3: Althans, ik weet niet of het echt vier is. Want dan heeft een gigantisch succes gewoon op oer al.
4: Ja.
3: Maar de laatste van die traaie vaststellingsoer. Nou, let we zeggen, die coming out. En dat proces wat daarbij je hebt. En die zelf-expressie daarbij. De orenkante vrouw die het na 21 jaar heeft. Dat haar man, nou ja, misschien van de orenkant is dat hij op man valt en erbij voortgeert. En dat verhaal is toch verteld. Wie geweldig, het schoen.
4: Ja.
3: Piekenvel, heel veel mensen zitten te goen. De juist elke in de roer moesten bijkomen. Soms wel een dag, soms wel 2 dagen. En wat gebeurde er met die daarna?
4: Ja, dat is bizar. Het is nou na die trein een hele week vakantie. Ik ben even de eerste keer dat ik dat dan nou is. Dat nou even opleppels is. Maar dus dat doet dan ik wel weer wat, Mardi.
3: Ja, wat viel snel?
4: Ja, dat emotioneert mij ik wel. Want er zit zoveel, dat is wat ik noem, hè. Maar er zit zoveel in dat project. En dat het dan slag het op Oerol. En dat het dan zo'n succes is. Dat haal ik gewoon het vermogelijk. Dus dat is ik magie wat gebeurt. Dat de hoop dat het omkomt. De hoop dat het meest rekkest. Of dat het iets iepust. En dat zo'n succes was. Hoe dat dat we beyond all dreams, zeg maar. Dus we hopen op mooi vasten, maar dat het dan samen zij insloeg als een bom, zeg maar. In de positieve zin en in de mooie zin en de verhalen die al loskwamen. Ja, dat is echt bizar. En zo mooi dat het op universele wijze mensen kan rekken, zeg maar. Dus dit is inderdaad een verhaal van een man die uit de kast komt en een vrouw die je efterbloot. Maar ik een man die echt efterbloot, een relatie die efterbloot. En dat het op heel veel niveaus bij mensen kan rekken, dat vond ik echt, of dat vonden wij, misschien al natuurlijk, maar een heel mooi team. Ja, echt dat hoopst. Dat soms vaststellingen maken die zo mooi omkomen. Of die zo volle dingen losmaken.
3: Ik begreep van Eline de Vries, dat is al een ier ervoor in de rustende jager, zie je het als maar haar. En dat is toen zei je, oh ja, takken hier zit het hier, wat nou als ik de gruste flopper?
4: Ja.
3: Wat is dat? Wat is dat voor gedachte?
4: Ja, ik ben. Wat grappig dat ze dat zijn het, ja.
3: Klopt het?
4: Ja, nee, dat klopt wel, ja. En ik onder het mandje hek dat ik vaak dacht: van ja, wat nou als het misgiet? Het viel ik. Als het speel je in Champions League, zeg ik wel eens om die vergelijking te matchen. Het viel als spelers op Champions League niveau maken ze een vaststelling, maar alle mensen die het doel hebben, die er wat van vinden, mensen die geoefende kijkers binnen, geen geoefende kijkers. En dan hoop je dat ze iets moois maken. Maar dat ken ik een flop worden. En dan was dan askreun. Ja, ik twijfel van mezelf, van ken ik het wel. Ik ben een masterdwang in traienlieden. Ik om beter te worden in dramaturgie, in mijn regie skills. Ja, ken ik dat wel? Of is het al geluk geweest? Ik denk dat het de grote vraag van überhaupt kunstenaar zijn is. Van ja, ken ik het wel? Ben ik wel goed? Ben ik wel goed in wat ik doe? Misschien ik wil het iedereen dat ik wil misschien. Maar ik denk iedere keer wel als iets nice maakt, als die zij iets on van het niet weten en net weten waar de uitkomst en heeft alle ideeën en met allemaal bij elkaar komen. Ja, en gewoon bang dat het op die baggie is natuurlijk. Maar daar ben ik denk ik al wel bang voor. Dat we het net goed doen of dat we iets net kennen of wat we misschien wel of pretenderen of we ontdenken of. Ja, en gewoon zo bang dat het voor die collega's op die snuffert kiest. Ik voor theater, ik moet voor het eerst voor theater maatje. Dus die herde ik vertrouwen in die. Ja, kerst dat vier maatje. Of het is net altijd makkelijk. En dan best wel alleen nog bij jezelf importeren.
3: Maar ja, dan hies dus de mensen op de banken. Te goal om te klappen.
4: Ja.
3: Ja. Komt er dan ook iets van een soort van orenkant van een medaille? Dat is daar even iets dwars. Dat stinkt help en ook.
4: Nou, toen oer al kleren wie je zei, maar toen ben ik wel echt heel diep van in een gat. Ja, en toen heb ik nog 2 weken terugwerken, toen ging ik dan op vakantie. Maar die 2 weken, dat is thuis, die manje gingen we naar huis, oer al weer. En dat is thuis alleen nog. Mijn vrouw, die wie al in Zweden, want mijn squanouders die ben emigreerd naar Zweden, dus die ziet daar al. En dan zit alleen nog in een huis in Utrecht. En dan heeft ik ben 4 maand, heb ik daar in die. Uitwerken aan deze vaststelling. En dan zit op een gegeven moment werken ze de maand bij theater en dan zit draaien wieken machinaal op Skielge, maken ze die vaststelling weer oude en dan is nog het Oerlfestival. Dus we samen ook hoor en dan ben ik helemaal alleenig. Dan ben alle complimenten mee voort. Dat staat wel online en krijg je nog wel eens wat appjes, maar alle appjes ben clear. In principe, hè, want het Tienste Festival krijg ik mooie reacties en parteren mijn meisje. En dat is dan is alles even voort. En dan is het heel keel.
3: Wie is Romke Gabe dan?
4: Nou,
3: alleen nog op die bank?
4: Ja, ik film me dan soms ook wel heel eenzaam. Dus ik vind het regievak. Ik wil soms ik wil eerzaam. Ik in het maatje. En hij is natuurlijk wel een team. En er best wel aan het praten. Maar uiteindelijk komt het ik wel bij die te lanen. Of best ik het team aan het ondersturen. Of best gedachten zonder het. Daar nog eens nooit denken. Of best toch nog een scène om het herscrowen. Of om het nooit denken. Of of hij heeft een rotrepetitie aan. Of heeft iets is net goed gegaan. Of. Dan moest ik wel eens googlen of dan baalste ik wel eens. En dan, als dan alles voortvalt, dan viel ze toch ook heel keel. En ik viel me dan soms ook wel heel eerzaam, ja. Ja, dus ik heb me wel eerzaam vielen in,
3: Dus. In het succes dus? Of gewoon in het maatje?
4: Naar beide, ja. Dus ja, vind het succes. Ja, het is gewoon zo waanzinnig, maar het is ik net te bevatten als San het weer echt. Ja, als ze net bij West is, dan klinkt het heel raar misschien, maar het weer echt.
5: Ik heb erbij West, het weer ongelooflijk. Ja. Alle reacties van al die mensen. Ja. Dat is gewoon saai. Het gong er alleen nog maar door.
4: Ja, en dat is gewoon zo bizar om dat mee te matchen. En dat gaat dan ik hoe. En dan was ik voor iedereen hier bestaan, dus nooit dat het. Ja. Ik doe nog van tevoren een praatje om een beetje richtlijn te jagen van waar valt deze productie in. En nooit dat het ik graag wat verhalen omjaren. En de mensen worden graag hun verhaal delen. En daar wil ik dan ik oprecht voor hier bestaan, maar dat ken op een gegeven moment ik net. Dus ik ben op een gegeven moment ik gewoon helemaal verzadigd. En ik ben op een gegeven moment ik uit de eilanden, maar strun neem ik gewoon het. Tussen de vaststellingen terug of even de vaststellingen toen ik naar Chen. Even een afstand. En dan is dat eigenlijk tijdens die vakantie is daar dan een beetje rond te vormen dat het een plak te jammer. Het zit nog vol in me. Ik heb het nog net helemaal. Hoe kies je ermee om? En wat moet ik dan nou ik dingen maai of zo? Moet ik dat dan nog meer uitvent of zo? Van,
5: dat is wel een grote vraag. Want ja, dat denk ik heel veel mensen. Gitter toch? Zullen we denken gewoon aan? Hoe verder praten? We zitten op zo'n mooi plak. Dan mag je wel maar even zien litten.
4: Ja.
5: Al die hechtepunten. Want dus het is dus nou eigenlijk even op de top. Misschien wel.
4: Ja.
5: Het is je beloon.
4: Ja, het is hier begonnen. En ik hier wel bij het Sluiske. Dus ik heb op een gegeven moment mbo-opleiding dienen in Lauwert. Artiest theater. En mochten we afstuderen. En ik weet nog dat ik toen ik terug de omroep. Toen wie er nog K-route op de omroep. Hè, dit is 2011. Weet je dat? Hier heb ik mijn afstudeervoorstelling. Dus toen woek ik een Iepeloswelmaatje. Think Big. Toen op de opleiding. En heel veel kastgrond die maken iets gewoon op de opleiding. En ik woek graag een Iepeloswelmaatje. En ik denk, dat woek ik helemaal kwaad van. Dus hier heb ik mijn eerste Iepeloswel, Fisk. Heb ik toen hier maken. En
5: ik weet de poster nog. Volgens mij is het er ergens met zo'n geel jasje onder of zo. Klopt dat? Maar dat is hier wel.
4: Een vissenkom, ja. Oh, vissenkom. En die foto heb ik maken. Dus dan schust ik de. Nou ja, op die foto schust ik iets in de achtergrond van elkaar. Maar die hebben we hier maken. En wie eigenlijk een heel iets hier losspeelt. Wie mijn vrouwen spielers. En Theo Smedes, die heeft mij toen geregisseerd. En er zit een tonic op poppen in. Dus ik poptheater vind ik mooi. Dat komt ik altijd weer waarom in mijn makerschap. En toen zit mensen hier gewoon op een sediek. En David Lelyveld, nou van Pierre Antoine, die doet de techniek nog. Je mooie liedse techniek, denk je iedereen koptelefoon op. En dat gier over een jongen die in de kast zit. Toen ben ik Jan 20. Het verhaal ging niet over mij. Maar dus dat ging over een jongen die uit de kast kwam. En, maar die dat net bij zijn ouders kwijt kwam. En nu uiteindelijk hier het wetter in rond. Is quite dramatic, of course. Maar dat wie ja, toch ik wel een mooie vaststelling ben, toen al. Ja,
5: of toen moesten ze toch Sizey wachten?
4: Ja.
5: Om het echt aan elke manier te vertellen.
4: Ja, klopt. Ja, ja. Toen nog Sizey het worden, ja. Ja.
5: Nou,
4: ja.
5: We, daar komen we wel goed te praten. Lid mij dat mooie mokwarmachine.
4: Ja, dat geven we het wel, ja.

0: En hoe rusto je nou dan om? Wat roept het bij je op?
1: Ja, god, ik wel een soort weemoedige gevoelens naar de jeugd natuurlijk. Ik, omdat we het er nou zo hebben. Maar ik vind het altijd niet wel weer fijn om naar elkaar te komen. Maar ik veel meer ben ik ontgroeid, denk ik wel. Ik zou je absoluut net wenen willen. Sorry voor mijn kwaad, dus die dit misschien luisteren keer. Maar ik vind het ergens heel fijn om hier te komen. Maar ik ben toch altijd wel weer blij dat ik hier weer voor het riet uiteindelijk. Ja. Maar ik waardeer wel heel erg de omjouwing en dat ik hier opgegroeid ben. En in de, nou, kreeg ik bij de Siddiq dan volle west of rennen. Of Siddiq omrennen naar Starum. Ja, het is waanzinnige omjouwing. Ja. Ik ken ik heel veel mensen niet meer.
0: Is dit een vrouw?
1: Nee.
0: Nou, die is van de thuiszorg, volgens mij.
1: Ja. Nee, geen idee.
0: Maar we zullen wel het idee van Venetië.
1: Ja, toch?
0: Want je leest al je boordjes zien en, nou ja, sleert.
1: Ja, en vroeger koos ze dan omheen. Maar dat, nou, dat ben ik al jaren bezig met een brug die er nooit komt. Want ik zie hem hier als er een brug komt. En dan koos dan kano varen hier terug elkaar. Maar ben ik de zus huis nou haast. En ik al weer water bij huis. Al die bootjes die invaren, maar dan net verder komen. En,
0: Het puntrietje in mijn kroon, daar zit ik. Ja, dat is hier wel een smel. Maar wel heel mooi, idyllisch.
1: Ja, toch? Ja, dus dat is dus huis. Of waar ik opgegroeid ben. Van mijn vader en moeder ben je er nog.
0: Dat is mooie Gielestiensjes. Oranje dak en dan dat groene, die groene zitkant, klopt dat?
1: Ja. Ja. En dat we
0: dat... hokken voor.
1: Ja, een mooi hakje, mijn polootje.
0: Oh, die zit er.
1: Ja, vroeger waren we natuurlijk al gepalen, hè? Dus we al gepalen. En wij hebben dus ook nog een palen.
0: Wat is een palen?
1: Ja, dat wie vroeger wie in het alge eilandjes. Dit wie ik wetter.
0: Oh.
1: Dus wie dit ik een eilandje en wie alge verbonden mij. Brechtjes. Dus daar komt die naam van Venetië bij. En dat mensen die rekken hier. Het is de oudste paadje van elkaar. Maar die rekken in de. Verdwaald. Dus die. Rekken verdwaald. Dus de hinderke van je mem.
0: Nou, dat is echt een heel schattig hinderke.
1: Mackenzie.
0: Ja, die is hoe groot is die wezen?
1: Ja, het is echt een Lietse Shetlander. Lietse Shetland pony.
0: Is een mooi pony? Ja, heb ik een mooi pony?
1: Ja, zit lekker in het hier.
0: Ja.
1: Ja,
0: een blonde pony heet hij.
1: Ja.
0: Het bruin beestje, maar een blonde pony.
1: Ja, maar dit is Mackenzie. Ja, dit is, hier gingen we vroeger ik de boot. En Gungsje zat er de Sagisnaya Weinsta. En Not Johan Friso, Sagisna Koudem. En dit is...
0: Maar dat zien we wat vroms, hè? Want we dat safari sjoggen.
1: Ja, ik weet het van niet.
0: Ik weet het. Het is heel iets moois. Al die wilde planten.
1: Ja,
0: Farus, ik die tuin het heel mooi wild al hier. En dat is een mooi... Ja, zo'n stompe toerenboppen.
1: Ja.
0: De tjerken.
1: Ja, het is een prachtig plakje. Ja. En ik... Die schuurt zijn kont even tegen het hek. Ja, ik weet niet wat weer mem die in heeft mooie planten. Maar die heeft denk ik iets van iets planten wat het zeer goed doet.
0: Ja, dit is een oevoeket.
1: Ja, en hier is eigenlijk mijn leerde voor theater begonnen. Of in 2000 hier zie je een grote type losspul. Ring als reis en ging op een praam, ging de strom qua heen. En kwamen ze al het tafereeltje in. Ringers zien reis naar Freya. Dus volgens mij weer het dan ook op de mythologie deels. Germaanse mythologie Bachiera. En hier zie je een heel groot schip nabouwd. Echt een, vroeger werd echt een soort gouden eeuw schip voor de helft. Weer echt een heel huge ding. En de boaten wij als band, ik weet het zien. De boaten wij als band, hier misschien hier ik op de spalen hier gingen ze dan een Lietse rimboehutje. Dus ringen die kwamen uiteindelijk in de rimboe terug te lanen. En dan gingen ze hier een Lietse tafereeltje. En dan stier ik hier achter dit hechtje.
0: Oh, ja, waarin hij trok.
1: Stier ik er naar de Sjen, iedere jong. Dus hoe daar wachten wij op dat schip en op die oren dingetjes hier in het dorp. Al, en dan stiek hier stiekem te Sjen en mijn huid spelen mee. Mijn mem die werken, nou ja, heel het dorp werken daar allemaal mee. En dan zie ik iedere jong stiekem te loeren naar wat je gebeurde.
0: Het is een mooie haag, gewoon een haag die je altijd heft, maar die reden bang in de boppen.
1: Ja, en... daar is het toen begonnen, toen een jelly letter, toen dit bleef steen. Dus dat we onze speelhut wat had. En toen een jelly letter, toen ben ik mijn vriend, zei ik van, ik wil ook een toneelstuk maatje. En toen in groep 8, ja, iets 8 of zo, toen hier ik een stik schreun. En tegen mijn vrouw en vriendjes hebben we hier toen een eerste vaststelling maken. Harry mooi niks. Over een van mijn beste, of beste vrienden van vroeger. Ik zie hem nog heel zelden nog. Maar we bel je één keer in het jaar, bel je Harry en ik nog maar ook hoor. Harry is boswachter nu hier in Ries. En die is hier buiten... Met Mokwaar ben wij opgegroeid. En die speelde Rimaai. En Harry, die mocht blijkbaar net heel vol. Ik weet niet, maar daar is het baseerd in ieder geval. Het weer een yellow work of zo. En nou, heel wat mensen ben je toen nog naar dat vaststellingje kwam. Het sloeg het misschien nergens op, maar daar is het begon.
0: Maar wist er nog wat viel de stand toen doet dat applaus begon? Of kist er iets uit, Helly?
1: Nee, ik weet net. Ik ben toen wel heel begeisterd dat ik ben wat ik toen al heel erg de kar luts van. Nou, ik, ja, hier dat en ik de regie naam en de doem is dit van en doem is dat van en ja, iedereen ging er maar in mij. Een kaartjes verkeep je en je tribunetje bouwt. We het letter nog een keer die in. Je letter hebben we nog ergens op om op te gaan. Maar Dix deal 2 hebben we toen nog maken. Er zit een peer al in de eerste klas en de tweede klas. Ja, volgens mij, ik zie toen wel heel erg in mijn hum om dat zal
0: ja, te bereiken. Ja, en dat elke in die was toch woest.
1: Ja, blijkbaar, ja. Ja, dat, ja ik
0: weet, zit dat er wel onder.
1: Ja, wie was toen wel heel erg in de lead, weet ik nog. Ja, ja, ja. Maar we hebben wel, we hebben er soms nog wel eens hoor, ja. Ja, toch heel geestig weer dat ik. En ja, en dat is, ja, dat wie hier. Dus dit nou, ja, al planten. En een hinderkerentje rond.
0: Het is wel een prachtig gezicht. Dit is een heel mooi, mooi stukje.
1: Ja, toch? Ja. Ja.
2: De hond doet niks. Die is krek knipt, dus ik ken de hondenbeer. Hoi.
0: Hey. Hallo. Ja, wat was dat?
2: Sam.
0: Nou, goeie.
3: Nee.
0: Ja. Hoi.
3: Hallo.
0: Ik ben Roelof.
3: Ja,
2: kom maar, Sam.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: Goeie.
4: Ja, ik ken het zo goed erin, hè. Ja, ik ben Gabe.
0: Ik ben Roelof.
2: Sam?
0: Gabe?
4: Ja.
0: Ja, mooi. Oh, je bent verneemd dus. Gabe, Romke... Of
2: ja,
0: is dat
2: Gabe, ja.
0: Is dat...
2: Ja, Romke, Roelof, zo'n man. Ja, zetten. Zo'n man die verzamelt alles. Dus dit is een door. Het is een oude door, hè. Die zit hier al heel lang in. Maar mijn man met alle flyers verzamelen van alles wat ik dien heb tot nota. Dus yes, Fisk. Hingen.
0: Ja, dat zie je jazzastisch erbij. Ja. Een bleert bovenlichaam en dan zo'n vissenkom.
2: Ja, dus ik zeg wel eens dat mijn ouders ooit verhuizing gaan. Of versterren in het ergste geval. Hè. Het is het leven.
0: Ja, maar ho, dit is wel echt een heel soort. Hè? Ik bedoel, de dodo van Haska, dwarp Europa, Mathilde. De kraak van de kluis. Ik zeg je alleen nog Anna, de diester de pop. Hè, die hoen.
2: Ja.
0: Ik, heel
2: ja.
0: Bijzonder. Pietje Bel. Oma Henk. Je ringen wel 30 ringen.
2: Ja, en dan...
0: Of hier ik nog.
2: De oren kan ik nog.
3: Ik wil wat horen.
0: Ik wil wat horen, ja.
2: Ja, inmiddels wel. Maar uiteindelijk dan zoek deze door in ieder geval. Zoek wat eruit hebben. En daar heb ik mijn posterwall al.
5: Nou, dat heb ik eigenlijk even verzamelen. Ik vond dat leuk en dan ben ik maar begonnen. En nou vindt hij het ook leuk.
0: Gelukkig al. Ja. Maar ben je Grutsk? Is dit dit is de door van Grutskens?
5: Dat net. Ik ben Grutsk op alle drie benen. Maar ze zijn alle drie verschillend.

0: is maar skietwerpje.
1: Ik heb nou echt, ik ben even net meer helemaal, weet ik waar, waar is de Sediek?
0: En Sediek is daar.
1: Oh, daar, oké. Okay.
0: Daar is daar, denk ik, is naar Wijns. En hier is naar ja, maar de
1: wegje. Dit is mooi. Van die mooie blombakken.
0: Ja.
1: Vol maar al hier mooie, wat ben dit?
0: Ja, mooi, ja.
1: Ja, blommen.
0: Blommen. Ja.
1: Tjerkenstritten, vanzelfs.
0: Ja, dan gaan we eens in, rennen we langs de tjerken. Ja.
1: Een belangrijke moment in je leven is dat je dus de verhaal vertelt. Nou, ik val op jongens.
0: Ja.
1: Heeft een theaterstuk maken we bij dat het een beetje dus in zie je het al, nog steeds net waren.
0: Ja.
1: En dan komt het moment als dwars het wol. Kist dat moment nog ja, op, Helly, dat die keuze komt en denk je, ja, nou ging ik ervoor?
0: Ja, wij waren bij theater, ik heb jong theater die op een gegeven moment, die een soort interne opleiding. En daar. Ja, maakte een week een vaststelling. Wat heel erg persoonlijk, weer heel erg op u zelf bezit. Een hele mooie open gesprek, een mooi koor. En iedere keer, dan gingen we een vaststelling maken waarbij we improviseerden. De tijd, die fest. En dan kwamen alle thema's uit het leven voorbij. En we hebben toen als jeugd het Chinon rond. En toen, wie het eigenlijk ik, iedere keer als het toen leefde ging of zo, dan. Dan houd ik op me praten, want daar wil ik naartoe praten, zeg maar. En ik dacht, ja, als ik echt in deze vaststelling en dit winnen, maar alge vreun eigenlijk, hè, de Prutsers, West Fruns, mensen kennen, nou ja, Linus hierbij, Sjoerd Blom, Remo Mullenbrecht, Wassenaar, Ier, Jutkowskaya, de regie. Dacht ik van, ja, als ik echt eerlijk wijzen wil in deze vaststelling en alles jan wil, dan moet ik eerlijk wijzen hoe mezelf. Want als dan. Ja, wie hou ik dan voor de gek eigenlijk? En toen dacht ik van, ik moet hier iets mee uit. Dan ben ik wel naar een psycholoog gong om, ik hulp te vragen van, ja, hoe doe ik dit? Of hoe moet ik daar, hoe dingen praten? En die heb ik daar toen wel in begeleerd. En toen uiteindelijk, een keer toch in Mokwaar. Ik weet niet, al in Lauwers, waar mijn ouders eerst zitten. Ik vond het belangrijk om het eerst wat ze mijn ouders te vertellen. En tijdens aardappelen, groente, vlees momentje, ja, kreeg ik een hap door mijn keel. Ik uiteindelijk toch zijn van, hey, ik weet het eerst meer wat ik zei. Ik val op. Ik zal net met mijn vrouwtje thuis komen. Ik kan vroeger, mijn vrouw alles die in wat koe, hè. Dus ik
1: dat is populair onder de vrouwen.
0: Ik heb met vrouwen alles gedaan en ja. Mooie vrouwtjes. En ik in de keten of wat we op stap gingen, altijd een mooie vrouwtjes stuurde en alles die in. Dus mijn huid, die zegt, ik helemaal net oorkomen. En mijn mam, ik net. En mijn mam, die. Ik denk ik wel dat mijn mam. Faalt is misschien een groot woord, maar dat ze daar wel. Dat ze net trog aan het.
1: Want hoe lang viel de stoot zelf al dan?
0: Ja, ik weet het eigenlijk al sinds mijn tien, dat denk ik. Ja, echt al heel lang. En toen uiteindelijk ik bij de Prutsers vertelde, ik een brief schreef uiteindelijk. Ze deden nou bij de Prutsers op het grote toneel van de lawaai speelden we de vaststelling. Gewoon met vaststelling speel je. En toen uiteindelijk daar een brief van lezen. En op het grote toneel van de lawaai uit de kast gekomen bij hun.
1: Dat past ik wel weer bij die.
0: Ja.
1: Gewoon hebben we dan het publiek erbij.
0: Lekker theatraal. Maar dus dat. Toen zei Vreun nu de keet waar ik. En. Dit is trouwens alle bakkerij die vroeger
1: van de Molkwaard de Koeken.
0: Ja, dus het bakkerswinkeltje is er nog. Die is dan deze simmer iepen. Ik zie nou al kunst, dat wist ik net. Maar,
1: gezichten, portretten.
0: Maar dit is dus al de bakkerij die. Nou ja, het is een heel oud gebouw, hè? Dus dat moest uiteindelijk vernijd worden en hygiëne. En dat is naar jouwere verhuizen ook. Maar het bakkerswinkeltje nog wel. Dat is volgens mij elke simmer. Ja, dat is nou volgens mij elke dag hier of elk weekend. Dus dit is echt al de.
1: Het zit er heel mooi uit. We zeggen het van boet nut. We kennen net in. Maar even hoe die. Molkwaard. Een mooi dorp. Een hecht dorp. De viel is je vrij, de koest het loon in. Maar dan stekt ze niet maat. Dan zei ze: hé. Misschien even hoor dat je hem tocht.
0: Ja, dat is wel. En heel veel mensen zeggen het net omkom. En dat ik zelf dus nooit dacht. En die vonden het, die zijn ik, de bloos mijn maat. En de bloos wie is best. En mijn huid die moest wel wennen. Die zei, dat hier wel even nog wennen om dit idee. Dan komt hij met mijn mooie vrouwtje thuis. Of ze zal het paken worden van mij in ieder geval. Of ik weet niet wat hij denkt, maar hij moest er wel aan wennen. Vond ik prima op dat moment. Maar En mijn mam, die vond dat heel hardbroken. En mijn vriend, ja, eigenlijk iedereen wel heel positief. En van ja, de bloost is maat. En bij sommigen weet ik, als ze het vertelt, dus dat is de ouderonde die spaghetti bolognese eten hier. Dus, en dan denk ik, oh ja.
1: Zo van, oké.
0: Ja, prima. Nou, we gaan mijn oog in. Dus dat wie ik wel...
1: Dat is eigenlijk een heel fijne wijze om het te vertellen. Klopt
0: ja,
1: dat?
0: Ja, eigenlijk wel. En dat is wel leuk. Hier ben het Rob en Herman. En Rob is oud-voorzitter van COC Nederland.
1: Oh, wat leuk.
0: En is het homorechten Universiteit van Utrecht het die opzetten. En die heeft mij geholpen bij mijn vaststellingen. Dus, nou, dus ik zeg hem zitten, dus ik denk dat het leuk om te vertellen.
1: Nou ja, dat wie ik eigenlijk mijn volgende vraag. Had dat dan toch zo goed ontvangen wordt?
0: Ja.
1: En elke keer vindt het prima, misschien even wennen. En de beste dieren, natuurlijk de beste arts om 20. Hij is misschien wat tiert verlen. Maar dat voelt goed, hè? Mensen vinden het oké. Okay. Spaghetti bolognese.
0: Ja.
1: En dan toch viel het drang. Ik moet een trailoek om uitzien hoe dit proces.
0: Ja, ik ben op mijn zoon, toen in de kastkamer, dat is relatief laat. En ik vroeg me gewoon af waar terugkomt dat. En daar ben natuurlijk elke gedachten over. En inderdaad, Uithoek, Liesdwarp. En natuurlijk, het wie dus net besprekbaar bij mijn maat in de keet. Hè? En het wie net besprekbaar dat we naar de klink kouden gongen, dan weer ik in homoseksualiteit. Of het wie bij oudere maaien hier. Dus er waren hier dan twee maaien in het wap. Nou, die waren dan soms homonon neemt. En dat soort dingen. Een hele lieve man. Maar dat is wel een beetje de tendens. En op de squale in kouden hek zitten op het VMBO. En ja, er was nooit de weekendpaarse vrijdag en er was nooit een regenboogvlag. Dat wie er toen nog net. En nou, dat vind ik soms ook wel eens kwalijk. Ik verlies kwalen, dus ook sinds de laatste nog wel eens. Ik word dus al achteraf, hè? Dus de hes misschien net zo vol on. Maar ik denk, ja, het bestier nooit. En ik denk, dat is. Nou, bijvoorbeeld nou in Burgermatch genomen vaststelling. Ik wil lipjes baseren op de mijnwerkerstaking. Rondje in 84-84 in Engeland. Tijdens de AIDS-epidemie, Thatcher wie onder macht. Dus die Section 28 kamer. Dus het mocht net meer in boeken staan. Man met man. Nou, daar hebben we nu in Burgum heel mooi epilospe van maatjes. Nou, daar worden dan nu al mensen in Burgum. Ja, moet deze verhaal nog maken worden? Ja, want er zijn nu al mensen in Burgum, bijvoorbeeld Jerik. Die zeggen van, ja, wij komen net. Want het is weer Oegees en regenboog. En ja, daar hebben we niks mee. Dat willen we net. En
1: dus die wil ik in kaartjes mee kepen?
0: Nee, blijkbaar net. En dan denk ik, ja, maar just daarvan maatje ik deze vaststelling. En ik hoop dat ze komen, maar ik denk, die vaststelling is juist voor dat giet uit twee groepen die net balken komen kennen in eerste instantie stinken en die ja, die gaan iepen voor de kosten en er groeit een frans kapot. Best eerst net van denken zoals dat het gebeuren zou. Ik denk terug deze vaststelling in deze context te matchen dat er ik een iepen hier komen kennen na een kort taal of om elkaar te begrijpen of om empathie of compassie te kweken of het verhaal van de oor kennen te leren. Best in eerste instantie niks van hem is, maar weet uiteindelijk dus een hele mooie friendship of begrip het komen kennen of iets moois het groeien kennen.
1: Dus zij willen net komen, ze willen net in een kaartje kepen. Is dat dan net misschien nog een volgende stap voor die van? Waarom kroep ik met in de holle van die mensen die dit net leuk vinden, die die gays net willen, die die regenboog net hebben, die het vies vinden, die het nou al die vooroordelen hebben? Het was door derde niet de stap met die holle?
0: Ja, misschien is dat deel 4 van mijn drie luik.
1: Want ik ben het natuurlijk. En doos zou nou wil ik jou het maar de keunst onze trog. En misschien komt er wat binnen en misschien komt er via de aders binnen of weet ik veel wat. Maar wat had die derde in zin?
0: Om dat verhaal ja, te vertellen.
1: Die mensen die het net meer dat kaartje hebben.
0: Nou ja, maar die mensen zoek ik dus. Voor mij is Burgum daar al een stap in. Dus nou, mijn broer bijvoorbeeld, die is hier niet net naar mijn vaststelling geweest. Die is nog wel naar de andere kant gegaan. Maar mijn zus, die had een mooi om. En ja, die moet ik net zo volle van hè. En ergens maak ik de andere kant ik van mijn broer. En dan vind ik het heel mooi dat hij komt. En die heeft er helemaal niks mee. En die vindt het dan toch mooi. Of er vreek hem terug. Wat hij is beleefd. Wat hij is tjoen. En dan komen er toch heel mooie verhalen uit. Of begrip.
1: Maar wat helle stoot er dan uit? Wat, waarom, kist ook ergens snappen waarom zij dat net wilden?
0: Nee, dat snap ik net. Nee. Want ik denk, dat de jingen die net een kaartje hebben of die nou bijvoorbeeld al zei, ik moet er niks mee. Ik denk, die sluit zelf iets af. Weet ik wel eens keer naar binnen. Dus ik vind het een mooi idee om die eigenlijk te interviewen van, hé, waar zit dat dan in? En waarom vies er überhaupt zo volle van? Waarom bist er zo tjen? Ik zou ik zeg nou man, vrouw, persoon uit Burgum eigenlijk heel erg uitnodigen willen van, hey, kom toch deel bij die vaststelling. Of mail mij en ik ging graag maar in een gesprek, want ik ben heel benijd waarom hij of zij bijvoorbeeld al nee zei. Ik denk, ja, daar, als we alle bijvoorbeeld nee zeggen zijn dingen, dan komen we toch maar z'n allen een stap verder. Al giet het ook queer dingen, maar dat giet ik over een beenplant wil. Of als we meteen al nee zeggen, bijvoorbeeld, wat denk steeds meer gebeurt in de wereld, we willen hudder en we zeggen heel gauw nee. Zonder dat we soms het verhaal van de andere kant weten, of dat we het verhaal erachter weten, of in je zien beweegredenen. Ik lees een boek en dat komt heel erg over, dat is van het goede geest uit van de mens. Hè? Zullen we net meer van het goede uit moeten gaan, van in je zien goede bedoelingen. Hoe zou je dat verder brengen? Denk ik, oh ja, soms dan ben ik net altijd nut van het goeie van hier nu. Dat zou ik wel eens mooi wijzen om. En hoe doen we dat? Maar goed, nou ja. Ja, ik zou. Ik denk dat het een mooie vierde deel is. Maar ik vind het ook moeilijk om. Als iemand je bijvoorbeeld al nee zei. Ja, dat vind ik wel moeilijk. Ik denk van waarom? Wat is het dan?
1: Hoe nemen ze dit hier bij de dijk?
0: Dit is het trapke. Dus als het zwemmen gaat, dan kun je bij de beer zwemmen, bij het Sluiske, of in het midden bij Trepke.
1: Trepke, daar een bankje op de Sediek.
0: Ja.
1: Nou, dan ben je hartstikke bij het begin.
0: Ja.
1: Zullen we mee?
0: Ja, dan leven we dat dan.
1: Ik heb toch nog wel een paar belangrijke vragen om daar. Je hebt grote keuzes maken. Terug. Je coming out te dwan.
0: Ja.
1: Letterlijk leeft hij daar. Theater hoe te maken. Hij is nog een stap zetten naar Maastricht. De toneelskwalle daar om daar een master te dwan.
0: Ja.
1: Omdat ik zelf was, nou, net meer als acteur, maar ik als makker te dwan. En ik begreep dus van Eline, die zei, ja, hij is eigenlijk een soort van, het is alsof er hem wat achter zit. Alsof ik geïnteerd heb. Alles maat, no, die in verre.
0: Ja.
1: Klopt dat?
0: Ja, ik heb wel een gevoel van. Van verloren tijd of zo. Wat als ik jij uit de kast kom weer? Of wat jij er. Ik heb wel eens het gevoel gehad dat ik betier deeg in zo. En waar dat waar komt, heb ik geen idee. Maar dat ik. Dat heb ik wel eens dacht van. Ik denk dat ik jong sterf. Dus ik ben nou alles eruit haal je. Denk ik het beweersdrang. Toch ik wel. Ik vond misschien wel vanuit schaamte of vanuit opvoeding. Dus ik een soort chin reactie tegen mijn ouders. En mijn ouders hartstikke lief, maar die ben je ik wel behind. In elkaar. Mijn huid is ziek. Mijn mem volle. Ik thuis, mijn huid natuurlijk. Ik te ondersteunen erin. Dus misschien zet er ik wel gewoon een soort. Altijd de onderdak positie in het VMBO begon. Ik wil pesten vroeger. Ik wil voor homo uitmaken hier. Ik wil voor mensen die hier nog wijnen. Dus misschien daar zit er ik toch schaamte onder. En dat ik een soort bewijsdrang heb. Dat ik denk dat ik er alles uithel je moet. Dat ik altijd het nog beter dwaam had. Heel erg vanuit VMBO, dorpsniel, tonnen Ipelospul, nooit docent theater dienen, maar net een echte toneelskwale opleiding. Dus die master in Maastricht viel ik een beetje als misschien ken ik het dan toch wel.
1: De wiersdrang ik?
0: Ja, het zit er toch ergens wel onder, ja, denk ik, ja. En denk ik echt, dat is psychologische morfosis, hoe schaamte na je coming out, dus schaamte in de gay community. En dat zit ik wel in volle. Ja, homoseksuele. Heel veel bij homoseksuele mannen. Ik soort beweersdrang vanuit schaamte vanuit vroeger. Dus dat is genestelde. Dat is op zich logisch, maar genestelde schaamte vanuit de jeugd. Dat is net waar ze meest wie's best. Hè? Want op een jongen, als het gevoel van jongens zijn, dat mooi net. De wereld is. Ja, nog steeds wel heel erg op de heteronorm gebaseerd. Dus ik de boekjes die ze lezen op school of films die sjost. Dus dat zit gewoon heel erg in die zelf. Dus het nooit goed. Dus er is altijd een op zich een validatie naar hey, wat doet het goed? Dus misschien dat een oerproductie die zo goed valt, dat er ook een hele erge validatie zit in Romke Gabe, in misschien ken ik wel wat.
1: De mooiste wezen?
0: Ja, misschien dat ik wel, ja. En dat rekent me dan natuurlijk ik wel weer. Maar ik denk dat dat er ik deels onder zit. En,
1: ja, want daar is dus zo het werken om de orenkant. Vier man lang, alle dagen, minutieus, elke scène uitschreeuwen, elke seconde bedenken, elk beeld bedenken, alles wat er gebeurt. Ja, is dat dan nog wel leuk? Of is die orenkant van een medaille dan misschien wel te volle?
0: Ja, en dus het maar een heel mooi team op die Hennik. Dus dat is goed om te zeggen, een goed team. Maar dat best ik zelf voor mezelf inderdaad dag in. Ja, het is wel een... Nou, dat zet ik wel zo'n twijfel in. De volle leverje. Dat was ik bewezen. Maar ja, het is wel... het is het werkje. Als het... ik ben denk ik wel heel eager om dingen te doen. En ik vind het wel zo leuk, mijn werk. En dat is natuurlijk ook een voordeel. Dus ik vind het ook gewoon echt leuk om te werken. En soms doe ik dat wel iets chillerwijs, omdat iets rustiger, terwijl iets minder eager. En... maar dan zit ik die bewijs dan onder en die schaamte van die, al die jaren je vrouw. Dus nou, we staan hier omdat de orkant natuurlijk dat het zo goed gong is. En dat, daar zit ik alles wat er hier vooral gebeurt. Wie dus van nou, mijn coming out, die masterdwang hier. Ben die firma opstarten. Daar kwam ik alles in samen. Dus dat we het volgen zo'n mooi bouwkoor en zo. Toch ook wel van nou, ja. Dat ik tegen mezelf steeds kon, ik heb alles eruit hangen en ik heb goede dingen en dat is fijn. En nu gaan we zien wat er verder nog komt. En het is mooi wijs dat het nog op de wal komt. Dat is dan pas hoe 2 jaar, maar dan mooi dat het dan op de wal. En dat ik dan nooit denk, misschien zoek ik wel eens iets bij een film. Dan wel ik geen idee of ik dat kan. Goede mensen hebben in Friesland. Dus misschien moet ik eens even maar eentje erop praten gaan. En dan jij bent het wel. Maar er is heel veel mogelijk. Maar ik moest er heel het... van werkje. Ja, van VMBO, Dwarfsteniel, naar Oerol uiteindelijk. Ja, hard gewerkt.

0: dit wie het zin met Peter, maar Romke gaan we draaien. Onder het Peter je hebt je drie favoriete nummers van de acteur en regisseur. Het laatste nummer wie Hysteria van Muse en ik Cosmic Love van Florence and the Machine en Indigo Night van Tamino kwam voorbij. Takom Wieke hebben we al uw laatste simmerpeteer. Dan jaren we van oud-voetballer en trainer Sander van der Heijden wat voor belangrijke kar hij maakte in zijn libben. Hij wie misschien wel de meest talentvolle Friese voetballer eer, maar hij hier geen nog doen. In een tegen eerlijk en iepenpeteer leidt hij uit waarom hij nou volgeniert van het ondernemen bij de Beach Club Snake en my zijn escape rooms. Het trauma van het presteren matten kwam bij zijn heidwaai. Hij hier ik een profvoetballer wezen kin, maar mocht net van zijn ouders en dat werkte terug in het lippen van zijn zoon Sander.
1: Toen mijn vader bijvoorbeeld overleed, toen had ik nog meer de drang van nou, ik moet wel een voorbeeld blijven, want ik moet hem gaan trots gaan maken. Maar wat ik zei, ik wilde het eigenlijk niet, maar ik moest het eigenlijk wel. Maar ik bepaalde zelf in mijn hoofd dat het moest van hem, dat ik zelf bepaald. Maar wat doe je dan? Hè? Wat is de keuze? Stop je dan? En ik ken niet, want dan is hij misschien niet trots op mij. En dan wist ik gewoon dat hij nou dus trots op die binnen. Dat soort ingewikkelde verhalen in je hoofd, die zelf creëerst eigenlijk, kennen die best wel in de war brengen.
0: Sander van der Heijden, nije wieken dus in uw simmerpeteer.
2: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron de Middy. Nij alven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Verhaal ze alvast wel treizen en graag ontmoeten.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 11 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-1 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In Gaza zijn 2 mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen, onder wie een kind van 4. 7 mensen raakten gewond, melden Palestijnse bronnen. Onder meer een vluchtelingenkamp werd onder vuur genomen. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. In het zuiden van het gebied werd een Israëliër van 24 gestoken met een mes, waarschijnlijk door een Palestijn. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl. En wie weet, zie ik je snel.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van.
0: Bestel op Nederland.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nederland, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Al dagenlang stroomde X vol met voorbeschouwingen van de zomergastenuitzending met Sigrid Kaag. Allemaal van types die vooraf al lang wisten dat het waardeloos zou worden. Want Kaag deugt natuurlijk voor geen meter. Ze is elitair, ze is vriendin van Hamas en trekt als D66er in het geheim overal aan de touwtjes. Natuurlijk bijna allemaal gepost door anonieme toetsenbordridders die het overduidelijk niet kunnen hebben dat deze vrouw meer in haar mars heeft dan al deze droeftoeters bij elkaar. En dan kun je alleen maar denken, get a life. Zorg dat je zelf iemand wordt. Dan kun je heel, heel misschien ooit een klein beetje in haar schaduw staan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag deed het Formule 1-circus waarschijnlijk voor het laatst Nederland aan. Maar misschien is er toch nog een mogelijkheid voor een doorstart. U hoort er straks meer over. Hij is wereldberoemd als acteur. Maar wist u dat Anthony Hopkins ook jarenlang klassieke muziek componeert? Deze week kwam een album uit met zijn composities. En dat roept vanzelf de vraag op, is Hopkins nou wel of niet een begenadigd componist? En in de maand augustus ontvangen we elke week een genomineerde voor de Hebman debuutprijs. En vandaag is dat Anna Sijbrands over haar debuut Tijgerstreep. Maar eerst het nieuws van
1: zondag 23 augustus.
2: Sigrid Kaag is 10 jaar geleden gevraagd om secretaris-generaal te worden van de VN. Dat zei ze vanavond bij Zomergasten.
3: Nou, sterker nog, 10 jaar geleden zijn de Amerikanen op de lijn gekomen en hebben aan Nederland destijds gevraagd, kunnen jullie niet eventueel Sigrid Kaag beschikbaar stellen?
2: Maar volgens haar was Nederland met andere dingen bezig.
3: Nederland is niet altijd het beste land om campagne te voeren. Dus het kon niet veel erbij hebben. Dus het is gewoon op zijn beloop gelaten.
2: Erg vindt ze het niet.
3: Ik heb daar nooit om getreurd, want ik leef niet voor functies. Ik doe wat er op mijn pad komt en soms kun je je nek uitsteken en soms is het niet aan de orde.
2: Maar zeg nooit, nooit.
3: Als het op mijn pad ligt, dan steek ik mijn vinger op.
2: Onrust bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord.
4: Enorm geknal nu. Makkeli zegt, ga maar even naar binnen toe.
2: Vuurwerk en fakkels werden afgestoken in het Feyenoordvak.
4: Die vuurpijlen, die eindigen dan boven het veld.
2: Maar de pijlen gingen ook richting de Cambuur-fans, zag de scheidsrechter.
5: Ik zag ze echt wegrennen en wegduiken. Ik zag het ook ontploffen bij de tribune. Dus dat is, ja, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt.
2: 5 Cambuur-supporters zijn gewond geraakt.
6: Nee, is waardeloos. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet of helemaal niet wil zien.
2: De toeristenbelasting in Amsterdam is al aan de hoge kant.
7: Maybe 10%, 5%.
8: It's 12.5.
9: Oh, really? Oh.
2: Maar een nachtje in de hoofdstad wordt nog duurder. Namelijk 20%.
10: Seriously? That's BS. Why are you going to raise the tax even higher?
2: Nou, om het massatoerisme tegen te gaan. Flauwekul, zegt de horeca.
11: De toerist die blijft toch wel komen. Maar vooral de zakelijke gasten, we zien dat die wegblijven. En daar heeft de stad weinig last van.
2: En het schrikt de toerist trouwens ook helemaal niet af.
12: 30 euro, you know, it's not like it's another 1000 euro. No, I don't think it would stop me from coming.
2: Een flinke domper in Zandvoort was te zien via, bij Viaplay.
13: Verstappen.
2: Helaas wel, het ging al snel mis.
13: Verstappen na 1 ronde racen in de laatste Grand Prix van Zandvoort.
2: En dus teleurgestelde fans.
14: Het is een tragedie, hè? Echt erg.
2: Een deel van de tribune liep al snel leeg.
15: Ja, we gaan naar huis toe. Ja? We kwamen voor Max en Max ligt eraf. Zo jammer.
16: Misschien kunnen we thuis het finish nog zien.
2: Max kijkt er zelf met een dubbel gevoel naar.
17: Ja, ik had natuurlijk liever een betere laatste wedstrijd gehad. Maar over het algemeen is het natuurlijk allemaal veel positieve en mooie momenten.
2: Maar de fans zijn ontroostbaar.
18: Super lang gewacht en dan is het eindelijk zo en dan crasht hij.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Jeroen van Kan.
8: De Chinees die het brein was achter de diefstal van bedrijfsgeheimen bij ASML heeft een notering aangevraagd op de beurs van Shanghai. Dat schrijft het FD. Onder zijn leiding werd voor een fortuin aan bedrijfsgeheimen gestolen bij de fabrikant van apparatuur voor halfgeleiders.
2: Een aantal jaren na zijn vertrek bij ASML richtte hij in China een bedrijf op dat dankbaar gebruik maakt van de gestolen kennis. Als de beursgang wordt goedgekeurd, kan de beurswaarde oplopen tot zo'n 1,5 miljard euro.
8: De EU moet meer doen om het internationaal strafhof te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Dat zegt de Raad voor Europese Balies, dat is een overkoepelende advocatenorganisatie. Trouw schrijft erover. Vorige week kondigde de VS nog nieuwe sancties aan tegen het strafhof.
2: Zo werden de voorzitter van het hof en een Senegalese advocaat op een sanctielijst gezet. Eerder gebeurde dat al met 8 rechters... en een hoofdaanklager. De Nederlandse Orde van Advocaten, die ook is aangesloten bij de organisatie, zegt tegen de krant dat er snel iets gedaan moet worden. Anders breidt de intimidatie van de VS zich uit als een olievlek, zo vrezen ze.
8: En dan een opmerkelijk reportage in NRC over de soefistische Bektashi-gemeenschap. De verslaggever van de krant spreekt in de Albanese hoofdstad Tirana met de Amerikaan Christopher Hyland. Hij adviseerde Bill Clinton, was betrokken bij vredesbesprekingen in Noord-Ierland en nu heeft hij een nieuwe missie gevonden.
2: Hij werkt als speciaal gezant aan het stichten van een soeverein staatje voor de Bektashis in een buitenwijk van Tirana. De miljoenen aanhangers van de islamitische geloofsgemeenschap hebben namelijk geen eigen land. En dus moet er, naar voorbeeld van het Vaticaan, een mini-staat komen, vindt Hyland.
8: Ja, de Albanese premier Rama ziet er wel iets in. Hij wil de gemeenschap, met veel aanhangers in Albanië, een gebied geven van 11 hectare. De soevereine staat van de Bektashi-orde moet de officiële naam van het land worden, met een eigen bestuur, paspoorten en natuurlijk grenzen.
2: De Volkskrant volgt de wetenschappers op Lowlands. Dat is een steeds populairdere plek aan het worden om proefpersonen te vinden die normaal vrijwel onbereikbaar zijn. Jongeren laten zich maar met moeite strikken voor wetenschappelijk onderzoek, behalve op Lowlands. Dan zijn ze ineens bereid haar af te staan of een pil te slikken.
8: Ze zeggen, geef mij maar gewoon een pil, terwijl ik soms nog niet eens heb uitgelegd wat we precies onderzoeken, zegt een van de wetenschappers tegen de krant. De pil is overigens behoorlijk onschuldig. Die wordt gebruikt om de kerntemperatuur in een lichaam mee te meten.
2: Verder wordt veel haar afgestaan. Wat jaarringen zijn voor de boom, dat is haar voor de mens. Elke centimeter beslaat een maand aan gegevens over het leven van de eigenaar.
8: En er is nog een reden waarom Lowlands populair is. Wetenschappers willen graag weten wat het effect is van alcohol en drugs op de lichaamstemperatuur. Zo'n festivalsetting met alcohol en drugsgebruik valt experimenteel natuurlijk niet veilig na te bootsen, zegt een van de wetenschappers.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lofi, Lover Girl. Met de Brit Lando Norris als winnaar ging vanmiddag de deur voor de Formule 1 in Zandvoort definitief op slot. Maar komt daarmee ook een einde aan de Dutch Grand Prix in Nederland? Of staat de deur ergens anders misschien toch nog op een keer? Racepromotor Lee van Dam, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Ja, u hebt uiteraard gekeken vandaag, hè? Met wat voor gevoel zat u voor het scherm?
1: Nou ja, ik heb interesse voor de Formule 1-sport. En we zijn niet afgereisd naar Zandvoort. Ik heb thuis op de televisie de wedstrijd bekeken. En het is erg jammer dat Max Verstappen er al snel uit lag.
0: Ja. Voelde u ook iets van weemoed? Van dit is misschien wel het afscheid?
1: Ja, zeker. Ik denk dat de kans niet zo groot is dat er Formule 1 weer naar Nederland komt. Maar je weet het nooit.
0: Maar u hebt toch nog het gevoel dat de deur niet helemaal dicht is. Hè? Want waar denkt u aan?
1: Nou, wij hebben een stichting in Assen. De stichting Grand Prix de Netherlands. Mm-hmm. En wij waren in 2018 en 2019 in de slag om de Formule 1 Grand Prix naar Assen te halen. Dat is toen helaas niet gelukt, omdat Zandvoort beter papieren had. En toen Zandvoort te kennen gaf vorig jaar na dit jaar te gaan stoppen, toen hebben wij de draad weer opgepakt en hebben we van het TT-circuit weer mandaat gekregen om de Formule 1 te gaan organiseren.
0: Dus dat zou in uw handen kunnen liggen?
1: Dat had daar kunnen liggen. De MotoGP, de TT van Assen, is een heel bekend fenomeen. Mm-hmm. De MotoGP is inmiddels onderdeel ook van Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. Mm-hmm. En Assen, ja, voor Assen is de TT heilig. Als je in de wereld vraagt van, waar kom je vandaan, dan volgt dat direct op, daar is de TT van Assen.
0: Ja.
1: En voor juist de TT 100 jaar, bestond de TT 100 jaar. En dat wil het TT-circuit graag nog met 100 jaar verlengen. Dus daar zijn ze heel zuinig op.
0: Ja, u zegt al, Assen is wereldberoemd vanwege de TT. Maar het is een motorcircuit, toch?
1: Ja, het is gebouwd als een motorcircuit. Maar inmiddels ook voor raceauto's geschikt. Aanstaande zondag organiseren wij de Classic Grand Prix. Mm-hmm. En daar rijden 20 Formule 1 en Formule 2 auto's op Assen. Dus het circuit is ook geschikt om Formule 1-auto's te laten rijden.
0: En wat zou er eventueel aangepast moeten worden als die Formule 1 daar werkelijk ooit van start zou gaan?
1: Niet zoveel, maar het circuit heeft op dit moment een B-status. En om een Formule 1 te krijgen heb je een A-status nodig. Daarvoor moet het circuit gekeurd worden en er moeten een aantal dingen aangepast worden. Niet zoveel, maar goed, dat is redelijk, toch redelijk kostbaar.
0: Ja. En, want wat moet er echt aangepast worden? Noemt u
1: zo? Nou, bijvoorbeeld de pitstraat en de pitboxen. Mm-hmm. En op een paar bochten moet aangepast worden. Dus, maar goed, dat is allemaal redelijk te overzien.
0: Ja. U zei al, Assen was in 2018 ook in de race, hè, om de Formule 1 te organiseren. Toen werd het Zandvoort. Wat bepaalde dat het kwartje toen de kant van Zandvoort oprolde?
1: De traditie, in 1985 was de laatste Grand Prix op Zandvoort. Dat vonden de Amerikanen gewoon heel, heel belangrijk. Mm-hmm. Er was een Ben Pon, inmiddels overleden, reed daar. En dat is de grote baas van Pon. Die heeft zelf een bocht, dus die heeft redelijk wat invloed. Mm-hmm. Er zijn een aantal andere partijen. Natuurlijk ook Prins Bernhard heeft een rol gespeeld. En de Amerikanen zijn heel snel onder indruk van royalties. Dus al die dingen samen hebben ervoor gezorgd dat Zandvoort beter papieren kreeg en de Grand Prix mocht organiseren.
0: En bleef uw hart toen een beetje bloeden?
1: Nee, natuurlijk. Hè, want we hebben alles al georganiseerd. We hebben ook de Amerikaanse Formule 1 al in Assen gehad, 2007. En vele andere evenementen. Komend zondag heb ik gezegd, de Classic Grand Prix is op Assen, waar ook veel Formule 1-auto's komen. Dus het zou kunnen. Alleen het circuit is van de Stichting Circuit van Drenthe. Mm. En wij huren het circuit als stichting. Dus ja, het circuit moet wel bereid zijn om het circuit aan te passen. En die hebben zelf contact gehad met Liberty Media en hebben gehoord dat de kans om een Formule 1 Grand Prix naar Assen te krijgen heel klein is. En dat heeft hen doen besluiten om niet te gaan verbouwen.
0: Nee. Maar de reden dat de Grand Prix in Zandvoort stopt heeft te maken met financiële onzekerheid. De Grand Prix wordt georganiseerd zonder overheidssteun en succes is dus heel erg afhankelijk van de prestaties van Max Verstappen. Dan dat probleem zal Aston dan ook hebben.
1: Gedeeltelijk. Kijk, en als verschil met Zandvoort is dat Zandvoort heeft ongeveer 2000 zitplaatsen. In Assen heeft 55.000 zitplaatsen. Dus het bouwen van die tribunes, zeg maar 90.000 tot 100.000 tribuneplaatsen, dat duurt 2 maanden. Daarvoor moet het circuit 2 maanden gesloten worden. Verder heeft Assen veel parkeerplaatsen, wat Zandvoort ook niet heeft. En wij liggen ook 20 minuten van de Duitse grens, waar normaal op onze evenementen veel publiek vandaan komt. Dus die drie facetten samen maken een businessplan wat makkelijker dan daar.
0: Ja, en zien milieugroeperingen in de provincie het ook wel zitten?
1: Nou, daar hebben we nog geen geluiden van gehoord, van die kant. Wellicht zal men daar redelijk moeilijk over doen. Maar kijk, het circuit in Assen heeft gewoon een geluidsvergunning. He, dat houdt in dat er per jaar 12 geluidsdagen met onbeperkt geluid georganiseerd mogen worden. Mm-hmm. En een Formule 1 valt daar ook onder. Dus dat gaat ten koste van een aantal andere evenementen. Maar als de Formule 1 Assen zou komen, is die milieuvergunning op de plek. En kan daar gewoon georganiseerd worden.
0: Ja. U hebt zelf ook ervaring toch met het organiseren van een Grand Prix?
1: Ik heb 10 jaar, wij hebben 10 jaar de MotoGP, de TT van Brazilië, georganiseerd. Uh-huh. Maar we doen ook grootschalige evenementen. De racing days van ons. En wat ik zei, de Classic Grand Prix aanstaande zondag. En de Motocross Grand Prix op het TT-circuit in Assen doen wij ook organiseren. Volgend jaar de Motocross of Nations. Dus we hebben ervaring met grootschalige auto- en motorsport.
0: Dus de expertise is er, zullen we maar zeggen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Nou, liet u net doorschemeren dat de directie van het circuit niet heeft gezegd dat ze niet echt willen investeren in grote aanpassingen. Maar staat de deur dan toch nog op een kier? Hebt u toch nog hoop?
1: Nee, natuurlijk, die geven nooit op. Hè. We zitten heel lang in het vak en het gaat allemaal niet vanzelf. Dus op een gegeven moment heeft men die beslissing genomen. Maar als blijkt dat er toch oplossingen zijn, dan laten we gewoon niet los. En ja, hopen we toch op termijn onze zin te krijgen.
0: Gaat u nog met ze in gesprek?
1: Zeker, zeker.
0: En op korte termijn zeker. Ook?
1: Ook, ja.
0: En hoe schat u dat in?
1: Dat kan ik niet inschatten op dit moment. Ze hebben een besluit genomen en het bestuur neemt het besluit. Dus het zal lastig zijn. Tenzij je gewoon met een aantal punten aankomt, waardoor je de mensen overstreep kunt trekken. Dus, maar dat lijkt nog niet heel dichtbij.
0: En er zijn gesprekken gaande met andere landen, hè, om het misschien samen te organiseren.
1: Nee, precies. We zijn om het makkelijker te maken. Hè, omdat er tegenwoordig wordt er gewisseld. Hè, dat een jaar in één land en andere ander jaar in een ander land. Dus wij zijn benaderd door twee andere landen. Die zeggen, joh, willen jullie niet met ons samen een aanvraag doen om een Formule 1 Grand Prix naar Nederland, Duitsland of een ander land te halen. Dus dat is een positief gegeven. En als je daar met hun kunt lobbyen, dan heb je de kans veel groter om zo'n evenement naar Nederland te halen.
0: Dus er sprankelt nog een beetje hoop. Ook bij
1: natuurlijk,
0: u.
1: We geven nooit op.
0: Meneer Van Dam, dank u wel.
1: Ja, graag gedaan. Dank u wel.

0: Ernest Rhodes, Somebody Made For Me. Het was 2,5 jaar geleden landelijk nieuws. De zogenaamde Grieten-prestatielijst die rondging in het Utrechtse studentenleven, ook al bekend als de Banga-lijst. Een overzicht met de namen en telefoonnummers van zo'n 30 studenten van de UVSV en hun vermeende seksuele prestaties. De ervaringen van toen zijn nu, aan de vooravond van een nieuw academisch jaar, aanleiding voor een campagne. Denk voor je doorstuurt. Hier in de studio is Josephine Ang, prezes van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is er nog steeds zo'n campagne nodig, blijkbaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zeker dat het wat natuurlijk 2,5 jaar geleden gebeurd is, een hele ingrijpende gebeurtenis is geweest. Vandaag de dag denk ik dat dit soort onderwerpen des te belangrijker zijn om aan te blijven stippen. We zien ook binnen onze vereniging, maar ook daarbuiten, dat het doorsturen van berichten nog steeds een dagelijks probleem is waar aandacht voor nodig is. We zijn ons vaak niet genoeg bewust van de gevolgen die één druk op de knop kunnen hebben.
0: Want dat speelt nog steeds.
1: Ja, ik denk dat het in de hele samenleving speelt.
0: Ja.
1: Binnen onze vereniging zijn we er denk ik nu allemaal bewuster van geweest door onze eigen ervaringen. Maar dit is zeker een boodschap die we de nieuwe studenten die in Utrecht komen graag willen meegeven.
0: En dan gaat het over het gevaar van doorsturen, hè? Naaktfoto's, roddels, dat soort dingen?
1: Ja, het gaat eigenlijk in de breedste zin van het doorsturen. Ik denk dat we tegenwoordig zien dat het gaat inderdaad over bijvoorbeeld naaktfoto's, maar ook screenshots van berichten. Eigenlijk alles, filmpjes van ongelukken zien we natuurlijk ook de laatste tijd dat die veel vaker worden doorgestuurd. Alles met een gevolg voor een ander waar we niet bij stilstaan.
0: Daar moet je over nadenken.
1: Ja. Ja.
0: Laten we even naar een fragment uit die campagne luisteren.
1: Ja, dat is een goed idee.
2: En met elke keer doorgeven werd ik een beetje minder ik. Ik lachte nog mee. Maar bij iedereen die ik tegenkwam, dacht ik eigenlijk, heb jij me ook gezien? Ik ben nog nooit zo vaak bekeken. En nog nooit zo alleen geweest. Ik ben niet meer van mezelf.
0: Het is best opvallend dat er een mannenstem te horen is. Waarom is dat?
1: Ja, dat is een bewuste keuze van ons geweest.
0: Ja?
1: We zijn natuurlijk een vrouwenvereniging, maar we willen eigenlijk benadrukken dat het slachtoffer worden van het doorsturen, dat iedereen er slachtoffer van kan worden. En daarnaast ook kan iedereen het ook doorsturen.
0: Maar het was naar aanleiding van die Banga-lijsten, toch?
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad de aanleiding geweest waardoor wij uit eigen ervaring hebben gezien hoe groot de impact kan zijn als iets zo massaal wordt doorgestuurd. Ja. Het heeft natuurlijk toen het door heel Nederland door rondgegaan, maar uiteindelijk eigenlijk over de hele wereld.
0: Is de boodschap ook specifiek voor mannen bedoeld?
1: Nee, de boodschap is ook voor iedereen bedoeld. We willen daarom dat iedereen zich kan herkennen in de video als dit kan mij overkomen, maar ook ik kan dit ook doen. Ik kan ook degene zijn die wel eens iets doorstuurt.
0: Ja, en we hadden het er net even over, maar gebeurt dat zo grootschalig, dat doorsturen?
1: Ik weet ook niet. Ik denk niet per se dat daar het grote probleem ligt. Het kan ook kleinschalig zijn. Het is meer de boodschap dat je je bewust moet zijn van alles wat jij doorstuurt, wat misschien niet aan jou is, waar je zelf niet op staat. Hoeveel gevolgen dat kan hebben voor de ander.
0: Ja, want het is ook nog zo dat als je bijvoorbeeld delen van een beledigende inhoud of persoonsgegevens doorstuurt, dat strafbaar is.
1: Ja, zeker.
0: Weten mensen dat?
1: Nou, dat is zeker ook iets wat wij bij de nieuwe jaren die bij onze vereniging aankomen, dat onder de aandacht willen brengen. En dat is ook waar deze campagne voor bedoeld is. Wat ik ook al net al zei, iedereen kan ook degene zijn die iets doorstuurt. We zijn ons daar niet bewust van. Nee. En dat is graag een boodschap die bij de nieuwe studenten.
0: Maar iedereen stuurt toch wel eens wat door?
1: Daarom. Ja, en dat is denk ik ook waar dus het gevaar in zit. Ja, en ik denk ook toen ik 5 jaar geleden in Utrecht ging wonen, had ik me ook helemaal niet door wat het effect daarvan kon zijn. En hoeveel schade je daarmee kon halen.
0: Hoe kwam je erachter dat het effect kan hebben, schadelijk effect?
1: Nou, ik denk wel dat voor ons de Grieten-presentatie daar natuurlijk echt een heel groot voorbeeld in is geweest. En vooral, het was op zichzelf staand al heel kwalijk. Maar dat het zoveel impact heeft gehad, dat is wel doordat het zo massaal is doorgestuurd.
0: Ben je zelf wel het slachtoffer geweest van het doorsturen van dingen?
1: Nee, ik ben er zelf persoonlijk niet slachtoffer van geweest. Maar ik denk, ik kan me zo goed inleven van hoe het is, wat we ook in een campagne benoemen is. Ik ben nog nooit zo vaak bekeken en zo alleen geweest. Dat onveilige gevoel, daar kan ik me wel heel goed iets bij voorstellen.
0: Ja. Wat heeft die Grietjeslijst of Banga-lijst, wat moeten we zeggen eigenlijk?
1: Grietenpresentatie.
0: Grietenpresentatie. Wat heeft dat voor effect gehad op jullie vereniging?
1: Ja, dat heeft natuurlijk een hele diepe indruk gemaakt. Ten eerste zijn we alleen maar vrouwen bij elkaar. Dus wil je sterk zijn voor elkaar.
0: En misschien ook wel slachtoffers.
1: Ja, zeker. En we hebben denk ik daarbij ook heel erg naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen wij ons steentje bijdragen om hier zo'n veilig mogelijke omgeving van te maken.
0: Ja, want degenen die dat deden waren natuurlijk de mannen.
1: Ja, zeker. En dat is denk ik ook dat je het gesprek met elkaar daarover aan moet gaan.
0: Ja, is dat gelukt?
1: Daar zijn we nog steeds heel hard mee bezig. En we zijn zeker vanaf dat moment hebben we goed naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen we dit nou gaan oppakken? Wat voor dingen kunnen we daarvoor doen? En daar zijn zeker stappen in gezet.
0: Zijn de gevolgen nog merkbaar van toen?
1: Ik denk dat de gevolgen merkbaar zijn ook in de zin van dat we hier dus met z'n allen extra veel aandacht aan besteden. En ervoor zorgen dat dit nooit meer gaat gebeuren.
0: Maar merk jij nog aan mensen dat ze daardoor beschadigd zijn? Dat ze daar last van hebben?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk... Het is nu 2,5 jaar geleden en iedereen die daarbij betrokken is geweest... is gewoon op een manier ook weer een andere fase van hun studententijd. Maar wat natuurlijk zo was, is dat die meiden waren eerstejaars toen dit hun overkwam. En daarin merken we wel erg dat we ons nu ook voor deze eerstejaars... die aankomen in Utrecht, ons hard willen inzetten dat dit nooit meer gaat gebeuren. En dat zij niet hetzelfde hoeven overkomen.
0: Wat is er wel... in positieve zin veranderd?
1: Ja, we zijn bijvoorbeeld met elkaar in gesprek gegaan van... hoe kunnen, als er iets misgaat in onze... of tenminste, bij wat leden iets zich onveilig voelen... hoe kunnen ze dat op zo'n laagdrempelige manier melden? We hebben bijvoorbeeld een nieuw meldkanaal... waar mensen ook anoniem dingen kunnen melden. We hebben protocollen zijn we gaan aanscherpen. En bijvoorbeeld ook tijdens onze kennismakingstijd met het USC... geven voor lezingen aan onze eerstejaars. En daar benadrukken we het belang van gelijk zijn, gelijkwaardigheid. En je grenzen aangeven en herkennen.
0: En hoeveel meldingen komen er dan binnen, anoniem, bij jullie?
1: Ja, dat is verschillend.
0: Ja, maar kun je een beetje een schatting maken? Zijn het er 3 per jaar of zijn het er 20?
1: Nee, het zijn er laten we zeggen, minder dan 10 per jaar. En dat is denk ik ook omdat we nu in de hele samenleving merken... dat we nog een gesprek voor aan de keukentafel moet worden. En we zo wel meer aan elkaar durven aan te geven. Maar ook nog steeds die drempel misschien nog steeds wat hoger ligt.
0: Ja, half september staan 4 van de verdachten achter de bangalijst voor de rechter.
1: Mm-hmm.
0: Wat heeft dat... ben jij als vereniging ook anders gaan kijken naar de veiligheid van jullie leden?
1: Nou, we zijn er denk ik wel heel erg goed op gaan letten.
0: Ja.
1: En zo, dat is online veiligheid, want dat is natuurlijk waar we het nu over hebben. Maar dat is ook fysieke veiligheid. Bijvoorbeeld, het is natuurlijk ook nu een jaar geleden met Lisa op Koude. Ook naar de fysieke veiligheid van onze leden, van hoe komen ze veilig thuis.
0: Ja. Maakt het jou nog uit wat er uit gaat komen uit dat proces?
1: Uit de rechtszaak? Ik denk dat wat ik hier wil bereiken en in mijn jaar wil bereiken... is dat we zo'n veilig mogelijke omgeving voor onze leden creëren. En dat doen wij door heel veel andere manieren... zoals preventie en voorlichting. Dus uiteindelijk hebben wij daarmee ons doel bereikt.
0: Ja. Josephine Ang, presens van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Dank je wel.
1: Ja, gedaan.
0: Hij won 2 keer een Oscar... en is een van de succesvolste acteurs van zijn generatie. Maar op 88-jarige leeftijd is Anthony Hopkins nu ook... echt begonnen aan zijn droomcarrière, namelijk componist. Laten we even luisteren.

0: Ja, deze week bracht hij zijn klassieke album Life is a Dream uit. Van voor tot achter gecomponeerd door Sir Hopkins himself. Matthijs Kieboom, jij bent componist voor film en televisie. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we horen nu een van die composities. Horen we hier een bijzonder muziekstuk?
1: We horen hier een bijzonder muziekstuk. Vooral om wie het is en hoe die tot stand is gekomen. Maar het muziekstuk aan zich vind ik persoonlijk niet bijzonder.
0: Het is een beetje Richard Strauss en André Rieu-achtig, hè?
1: Ja, ja. En dat binnen de welgebaande paden, zeg maar.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het is heel braaf. Hij zoekt niks nieuws op. Maar dat hoeft volgens mij ook niet. En daar is hij ook helemaal niet op uit.
0: Nee. Hij wilde dus altijd muzikant worden. Dan vraag je je af, ja, waarom heeft hij dan voor acteren gekozen?
1: Dat kan ik niet zeggen. Ik ben alleen blij dat hij voor acteren heeft gekozen.
0: Ja?
1: Nou ja, ik vind hem een waanzinnige acteur.
0: Maar hier ligt niet zijn grote kracht.
1: Nou, nee, kijk. Dat is lastig te zeggen. Want je weet niet wat die man had kunnen doen als hij dit fulltime had gedaan natuurlijk. Dit is een document van zijn leven. Er zitten ook heel veel muziekstukken in die hij gedurende zijn leven heeft gecomponeerd.
0: Je zegt een document van zijn leven?
1: Ja. Ja, het zijn echt stukken die hij gewoon tijdens zijn hele leven. Een van de stukken bijvoorbeeld heeft hij in. Nou, moet ik even goed nadenken. Heeft hij in 1963 geschreven.
0: Zo.
1: En heeft hij nu pas opgenomen. En dat is ook te horen. Het zijn ook echt composities die door verschillende stadia als componist heen gaan. Je hoort zijn ontwikkeling als het ware.
0: Dus dat, dan hebben we het over meer dan 60 jaar geleden.
1: Ja, ja.
0: Laten we even luisteren naar het begin van het eerste nummer van Far and March.

0: Ja, dit is een beetje zo'n trailermuziekje van MGM of zo.
1: Ja, precies.
0: Zit te wachten op een leeuw.
1: Ja, precies. Nee, maar dat is het ook echt. En ik denk dat ook gewoon de filmmaker in Sir Anthony Hopkins is. Die gewoon eigenlijk gewoon met een enorme slap in de face als het ware die opname wil starten. En je ook echt even een soort van bij de keel wil grijpen van luister, dit ga ik doen. Dit is mijn feestje. En veel plezier.
0: Hoor jij dat dit gemaakt is door een acteur?
1: Nee. Nee, dat niet. Nee, want het is gewoon, het is muzikaal, is het gewoon goed.
0: Dat wel.
1: Nee, absoluut, absoluut. En laten we wel bezig. Hij kan als acteur beter componeren dan ik als componist kan acteren. Dus het is gewoon hartstikke goed en hartstikke netjes gedaan.
0: Maar we luisteren, lees ik een beetje uit jouw woorden, toch naar een verdienstelijke hobbyist.
1: Ja. Ja, dat wel. Ja, ik bedoel, als iemand uit Assen dit zou hebben gecomponeerd, zou je niet met Gustavo Dudamel in Londen dit opnemen.
0: Want dat heeft hij gedaan.
1: Ja.
0: En die heeft dat ook alleen maar gedaan omdat het Anthony Hopkins is.
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar ik kan me indenken dat het wel heeft geholpen. Ja. Absoluut.
0: Hoor je ook nog andere componisten erin doorcijpelen? We noemden al even, half voor de grap, zei ik,
1: Richard Strauss inderdaad. Nou, een stuk wat we net hoorden, vind ik Khachaturian bijvoorbeeld, Spartacus referenties hebben. En zo hoor je in de hele plaat eigenlijk verschillende dingen. Hij heeft bijvoorbeeld in een van de stukken echt wel een Gershwin-Bernstein-achtige invloed.
0: Oh ja. Want hij heeft ook inspiratie gehaald, ik weet niet of je dat stuk bedoelt, uit zijn jeugd in Wales.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld Bracken Road. Laten we even luisteren.

0: kun je ook horen toch op een bepaalde manier dat hij Wales in zijn achterhoofd had bij het schrijven?
1: Nee, ja, ik denk hier toch aan een beetje New York vibes. Ik hoorde hier eerder Rhapsody in Blue-achtige dingen.
0: Ja, wat je net al zei.
1: Ja, ja. Een beetje dat tegen jazz aanschuren in deze compositie. Dat is voor mij niet Wales. Maar goed, ja, ik kom niet uit Wales. Dus misschien is het een hele sterke jazz.
0: Jij noemde al die Grammy-winnaar Gustavo Dudamel. Ja. Hoe zijn die twee op elkaar spat gekomen? Deze dirigent en deze acteur.
1: Nou, dat moest ik ook even opzoeken. Maar uiteindelijk is dat via de acteur Bradley Cooper, of acteur en regisseur Bradley Cooper gedaan. Die heeft de film over Leonard Bernstein gemaakt. Die is toen ook bij Dudamel en een aantal andere dirigenten in de leer gegaan. En die heeft ze met elkaar in contact gebracht.
0: En hoor je de invloed van Dudamel op wat Hopkins maakt?
1: Ja, dat vind ik altijd lastig te zeggen. Ik bedoel, het is gewoon hartstikke goed opgenomen en mooi ingespeeld. Heel lyrisch.
0: Speelt hij dit zelf, denk je? Op die piano?
1: Nee, volgens mij, hij speelt wel piano. Maar met je 88 zitten ook wel een aantal dingen in die lastig volgens mij te doen zijn rond die leeftijd. In ieder geval als je het niet fulltime hebt gedaan. Maar ik vind het lastig om te zeggen dat je één op één Dudamel erin terug hoort. Maar het is gewoon hartstikke mooi en goed opgenomen.
0: Ja. Is er ook een nummer bij waarvan je dacht, dit is toch heel behoorlijk, dit is behoorlijk goed?
1: Nou, ik vind zijn iets wat sombere stukken vind ik mooi. Vind ik ook vooral mooie sferen. En hij heeft één stuk geschreven wat zijn vrouw heet Stella. En dat is de Stella Aria. En die vind ik erg mooi.
0: Laten we even naar luisteren.

0: Kun jij nou als componist horen dat hij niet klassiek geschoold is, Hopkins?
1: Nee, dat kan ik niet één op één zeggen. Nee, ik ben zelf ook niet klassiek geschoold. Dus wellicht ligt dat aan mij. En zegt iemand die dat wel is, kan een heel mooi pinpointen waarom.
0: Maar je hoort wel de hartstocht voor Stella. Hè?
1: Dat, en je hoort de passie. En wat je ook vooral vind ik, en dat vind ik heel mooi. En misschien bedenk ik me dat erbij, maar ik hoor de liefde van een oudere man. Dit is geen Mozart die op zijn 20ste een liefdesbrief muzikaal schreef. Maar dit is een oudere man die...
0: Een soort rijpheid.
1: Ja, er zit een verlangen in. Er zit ook een eenzaamheid in.
0: Een enorme melancholie.
1: Ja, absoluut. En nou ja, die man heeft ook een leven gehad. Of nog steeds, gelukkig. Met kinderen die hij niet meer ziet. En ruzie en weet ik het allemaal. Dus er zit... Liefde gaat gepaard met pijn. En dat hoor je, vind ik, in die muziek heel erg terug. En dat vind ik heel mooi gedaan.
0: Kun je Hopkins op basis van dit album serieus nemen als componist? Doet hij er toe?
1: Ja, dat is... Wanneer doet iemand het er toe? Ik vind als je een plaat opneemt met dit orkest, met deze dirigent en ook voor deze platenmaatschappij, voor Decca Records, dan doe je er toe. En dan kan ik er misschien van alles van vinden. Maar als ik de luistercijfers even heb gekeken op Spotify, dan... Ja, dan doet hij er toe, want heel veel mensen hebben het beluisterd.
0: Want dat loopt al in de miljoenen of zo?
1: Nou, nee, dat nog niet, maar dat gaat wel mogelijk.
0: Dus aardige muziek, maar de vraag is of het uitgebracht zou worden als hij niet zo'n beroemd acteur was geweest.
1: Ik denk als hij iets meer was gaan schuren in de muziek en iets meer de dissonantie had opgezocht, dat het misschien iets meer had geweest.
0: Matthijs Kieboom, componist voor film en televisie, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Rianne, Funeral. In de maand augustus spreken we elke zondag in het oog met de genomineerde van de Hebban Debuutprijs. Vanavond is dat Anna Sijbrands. Ze is genomineerd voor haar debuutroman Tijgerstrepen. Een verhaal over familie, vriendschap en de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dag Anna, fijn dat je er bent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik las dat je als dramateur in dienst van toneelgroep ITA zo'n 100 boeken per jaar las. En dan per boek noteerde wat interessante thema's voor bewerkingen waren. Is zo ook het idee voor dit boek ontstaan?
1: Nee, ik ben al voordat ik bij ITA begon te werken als dramaturg, was ik al een paar jaar bezig met dit boek in het geheim.
0: In het geheim? Waarom?
1: Nou, ik vind het heel lastig als ik niet weet of iets goed gaat worden om dan tegen mensen te zeggen dat ik ermee bezig
0: Niemand
1: ben.
0: Niemand wist het.
1: Nee, ik wel mijn ouders wisten het. Ik ben één avond begonnen met schrijven en toen liep ik de volgende ochtend naar beneden en zei ik ga een boek schrijven. En die dachten echt, nou, die is helemaal knetter. Maar
0: Ook, het moet over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan?
1: Nou, het is eigenlijk best wel snel, werd heel duidelijk waar het over ging. Dus ik heb binnen één nacht de berg waar het zich afspeelt, die was er. De huizen die er waren, de families, de personages en ook het onderwerp. En dat is gaandeweg eigenlijk binnen één zomer heeft dat zich best wel gedistilleerd tot dit boek.
0: Want je vertelt een geval van seksueel overschrijdend gedrag vanuit twee perspectieven. Van de dader en van het slachtoffer. Stond dat voor jou meteen vast dat je daarvoor zou kiezen om het zo aan te pakken?
1: Die eerste avond nog niet, maar diezelfde zomer wel. En ik weet nog dat ik aan het schrijven was en dat ik op een gegeven moment dacht, er mist iets. En toen opeens schillend zo was van, dit is het, ik moet ook vanuit hem schrijven. Want anders dan is het verhaal niet compleet en dan is het voor mij ook niet interessant genoeg om het erover te hebben. Dus dat was wel vrij snel duidelijk.
0: En is het verhaal daardoor voor jouzelf ook completer geworden?
1: Ja, ik denk wel, wat ik me afvroeg, want het ding met seksueel geweld en zeker met dit soort gevallen, het gebeurt heel veel. En de kans dat het gebeurt door mensen die we lief hebben of die we kennen of die we graag zien, is best wel aannemelijk. En ik vond het op een gegeven moment heel moeilijk om te bedenken dat, oh ja, misschien is het wel een vriend van me die zoiets kan doen. Ja. En ik wilde dat kunnen begrijpen. En daarvoor was dit wel nodig.
0: Want voor mensen die het boek niet hebben gelezen, het gaat over een meisje dat verliefd is op een jongen die ze al heel lang kent.
1: Ja.
0: En die bouwen een soort van liefdesrelatie op. Maar dan gaat het op een gegeven moment mis.
1: Ja, het is eigenlijk aanvankelijk een heel erg mooie liefde. En ook dat je als lezer hopelijk denkt van, oh ja, wat fijn wat hier gebeurt. En op een gegeven moment is er een vorm van miscommunicatie en gaat het over tot grensoverschrijdend seksueel geweld, een verkrachting.
0: Want zij zegt nee en hij doet het toch.
1: Ja, zij zegt 8 keer nee en hij heeft niet door dat die nee echt een nee betekent.
0: Je hebt ook een passage bedacht die je kan voorlezen. Wil je dat doen?
1: Ja.
0: Krijg een beetje een indruk. Het gaat over Eva en Antonio.
1: Is het mogelijk? De gedachten rennen door mijn hoofd. Maar het enige antwoord dat ik kan vinden is een nee. Dat is onmogelijk. Hij zou dat nooit doen. Mijn beste vriend zou altijd naar mijn nee luisteren. Hij is niet iemand die dat zou negeren. Hij is niet zo'n man. Niet Antonio, niet hij. Hij houdt van mij. Die kont van jou schreeuwt om genomen te worden. Ik bijt in haar bil en zoen en lik. Mijn hoofd rust op haar billen. Ze reageert met een schattig klein gilletje en geeft me een duw. Dit is het. Ze wil het. Ze wil spelen. Ik kus haar wang en laat mijn vinger langzaam naar beneden glijden. Opzettelijk op een tergend langzaam tempo. Ik wil dat ze het niet meer kan uithouden. Ik wil dat ze me smeekt om hem erin te duwen.
0: Ja, dat is een indringende scène, hè? Hoe leef je je in om dat te schrijven?
1: Ik heb een paar verschillende dingen gedaan. Ik heb gesprekken gehad met veel mensen van verschillende generaties en geslachten over het onderwerp en over wat zij zelf hebben meegemaakt. Dus dat waren vrij heftige en intieme gesprekken.
0: Zei je dan ook, ik ben een boek aan het maken en kun je me wat vertellen?
1: Ja, ik heb daar heel erg open kaart in gespeeld en gezegd, dit is ongeveer wat ik wil opschrijven. En waar ik naar op zoek was, ik wil een gevoel distilleren wat een beetje universeel is hierover. Wat gebeurt er met iemand wiens grenzen genegeerd worden? Wat betekent het als je nee niet meer serieus genomen wordt? En Wat daaruit kwam was eigenlijk dat het je recht als mens geschonden wordt. En daar, ik heb ook allemaal boeken gelezen over het onderwerp, zowel fictie als non-fictie. En uiteindelijk had ik het gevoel dat ik dacht, oké, ik heb voldoende bagage. En toen heb ik het eigenlijk allemaal overboord gegooid.
0: Zitten er ook autobiografische elementen in? Ooit zelf mee te maken gehad?
1: Ik heb niet mijn eigen verhaal opgeschreven. Dat leek me niet interessant. En ik denk juist ook dat de rol van de fictie het mogelijk maakte om erover te schrijven. Omdat dat ook een bepaalde afstand creëerde. En daar, dat was echt wel noodzakelijk.
0: Ja, ik zei al aan het begin, je bent dramaturg. Daar moet je ook wat aan gehad hebben bij het schrijven. Want het is allemaal, nou ook die scène die je, zo'n scène die je net voorlas, het is heel beeldend allemaal. Je ziet het voor je.
1: Ik denk ook zeker dat ik er wat aan gehad heb. Het type dramaturgie dat ik doe is heel erg op tekst gebaseerd. Dus teksttoneel. Ik heb ook heel veel gelezen voor mijn werk. Repertoire, onderzoek gedaan. Bewerkingen begeleid. Vertalingen geschreven. En specifiek de vertalingen hebben me heel erg geholpen met ritme van taal en personages ontwikkelen. Dus dat helpt elkaar enorm.
0: En het viel me ook op dat het in zijn details ook heel sprekend is. Hè? Een deel van het boek speelt zich af in een restaurant waar Antonio werkt. Je beschrijft heel precies hoe zo'n professionele keuken werkt. Wat de taken van het keukenpersoneel zijn. Daar dacht ik toen ik dat las van, dan moet je bijna voor in de keuken hebben rondgelopen.
1: Ik heb in de keuken rondgelopen. Ja? Ja, ik dacht, als ik het doe, dan moet ik het goed doen. En ik was gaan schrijven en toen dacht ik, oh, dit is echt complete onzin. En toen had ik het geluk dat de toenmalige chef van de Plantage in Amsterdam zo vriendelijk was om met me te praten. En die zei, nee, je moet gewoon in die keuken staan. En toen hebben de koks mij, ik mocht meedoen voor een avond. Ik stond in de pas. Ik vond het heel erg leuk. Heel heftig, heel zwaar. Maar het was inderdaad heel goed. Want ik merkte ook dat ik dacht, ja, op een gegeven moment stond ik ook te schelden in die keuken. Dat ik dacht, ja, wie heeft mijn spinazie kwijtgemaakt?
0: Oh, je moest meekoken.
1: Ik moest echt mee. Ja.
0: Oh, dat was die avond dat het helemaal niet lekker
1: helemaal
0: was.
1: In de soep liep. Nee, het ging gelukkig goed. En ze waren wel dat ze zeiden, dat ze kwamen naar me toe. Ze zeiden ze, oh, er komt er zo'n schrijver. En we hadden een drukke avond. En ze vonden het echt niet leuk. En toen achteraf zeiden ze, nou, we hebben toch wel iets aan je gehad. Dus dat was wel heel fijn. Maar ik had nul ervaring daarin. Dus dat was wel spannend.
0: Het boek gaat, zei ik al, over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over wat de gevolgen daarvan zijn. Heeft de titel daar ook mee te maken, Tijgerstreep?
1: Ja, het personage beschrijft Tijgerstrepen ook als strié, en dat zij als jong meisje voor het eerst eigenlijk de consequenties van een vrouwenlichaam en hoe de maatschappij daarnaar kijkt, over zich heen krijgt. Maar het staat voor mij ook heel erg voor de kostbaarheid van de littekens die we meedragen en dat wat ons tekent. Dat is er en dat is ook soms heel dierbaar en heel mooi. En daaruit is het voor mij ontstaan, het idee voor de titel.
0: Ja. Want er zit ook weer niet een snoeihard oordeel in over

0: Of wat is er aan de hand? Hij loopt zo vast in zijn eigen manier om te kunnen communiceren. En ik denk ook dat dat iets is wat wij misschien als maatschappij elkaar moeten leren. Van hoe praten we over dit soort onderwerpen? Want als slachtoffers het al zo onmogelijk vinden om erover te praten. De dader, daar zijn we nog niet eens over begonnen om daarover te praten.
1: Wat zou je mooi vinden als mensen voor gevoel meenemen als ze dit boek hebben gelezen?
0: Ik heb één reactie ontvangen en die is me heel erg bijgebleven. En dat was iemand die zei, ik ben iets heler na het lezen van dit boek.
1: Iets heler?
0: Ja, en dat vond ik wel echt, dat was echt prachtig om mee te krijgen. Maar ik hoop ook dat het mensen aan het praten krijgt. En dat we ook het taboe dat op geweld van een geliefde of iemand die je kent, dat dat ook verdwijnt. En dat we moeten hier gewoon iets aan doen, want het gebeurt te veel.
1: Maar het is, je bedoelt, mensen moeten dit gewoon op tafel gooien?
0: Ja, met kerst.
1: Ja?
0: Maar ja, nee, ik denk wel. En ik ben er misschien ook in doorgeslagen, omdat ik zoveel vanwege mijn boek erover gehad heb. Maar het zijn hele waardevolle gesprekken.
1: Ja. Dus nou, wij zijn heel benieuwd hoe dat gaat aflopen met die Herman de Buurtprijs voor Tijgerstrepen. Anne Sijbrands, dank je wel. Dit was Het Oog na 12 uur op deze zender. Wat blijft met Lara Billy Rensen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Voor nu een mooie en rustige nacht.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met cabaretier en presentator Dolf Jansen. We leerden hem kennen als de helft van het duo Lebbes en Jansen. En sinds 2006 maakt hij solovoorstellingen, waaronder ook dit jaar weer een oudejaars.
3: Hou eens op met stoere statements. Schreeuw eens minder moord en brand. Wees niet trending op de socials, maar een deel van Nederland.
2: Ook schrijft hij columns, verhalen, interviews en liedjes. In de bundel Jij rijmt op mij zijn nu zijn mooiste gedichten verzameld.
1: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1. In VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep

0: Want schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: past allemaal in een mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.